Tormis. Ik liet u vorige keer al wat van Tormis horen. En onder hem woonde de jonge dirigent Neeme Järvi, die later uitgroeide tot een beroemd dirigent. In het begin van deze eeuw was Järvi enkele jaren de chef-dirigent van het residentieorkest. Nog tijdens zijn studie kreeg Pert een baan als geluidstechnicus bij de Essen Radio. In die baan was hij zowel de technicus die de microfoons neerzette, als ook de producer die de artistieke kwaliteit moest beoordelen. Hij nam concerten op in zaal of studio. Door die baan heeft hij veel mensen uit de muzikale wereld leren kennen, maar hij had ook toegang tot het geluidsarchief van de omroep. Later heeft hij zijn inkomen ook deels verdiend door het componeren van filmmuziek. Ook een beroemde componist als Sjostakovitsj deed dat soort werk. Voor Russische avant-garde componisten als Schnitke en Gubaidulina was dat hun enige vorm van inkomen. Het interessante van het werk was dat hier voor de componist veel meer vrijheid bestond. De censuur en de communistische cultuurbonzen hadden geen enkele belangstelling voor dit genre. Voor composities als strijkkwartetten en symfonieën was je afhankelijk van officiële opdrachten om aan inkomen te komen, maar het maken van filmmuziek werd door de culturele partijbonzen veel meer gezien als ambachtelijk werk waar geen ideologische controle voor nodig was. In zijn eerste componeerperiode kwam de jonge Arvo Pärt sterk onder de invloed van de westerse moderne muziek. In zijn werk experimenteerde hij met het vermengen van verschillende muziekstijlen, met het gebruik van collagetechnieken, met het gebruik van oude muziekstijlen, maar ook met het hanteren van de 12-toonstechniek, die in de periode van na de Tweede Wereldoorlog erg populair was in het Westen. Deze stroming wordt meestal aangeduid met de term serialisme. Componisten als Boulez en Stockhausen gingen in de jaren na de Tweede Wereldoorlog verder met de 12-toonsmuziek die door Schönberg en zijn leerlingen in de vroege 20e eeuw ontwikkeld was. In deze muziek, in de meest radicale vorm, waren alle tonen even belangrijk. De dominant werd dus afgeschaft, geen toon mocht belangrijker zijn dan de andere. En alle tonen dienden even vaak voor te komen. Hierdoor ontstond er een soort abstracte muziek zonder verwijzingen naar melodie of naar buitenmuzikale inhouden. Met deze muziek wilde de muzikale avant-garde in West-Europa radicaal breken met de westerse muzikale traditie. Na de verschrikkingen van de Tweede Wereldoorlog wilde deze componist als het ware met een volledig schone lei de geschiedenis opnieuw beginnen. De jonge Arvo Pärt heeft aanvankelijk ook in deze 12-toonstechniek gecomponeerd. Ik laat u nu als voorbeeld een orkeststuk horen dat maar enkele minuten duurt. Het stuk heet Perpetuum Mobile en stamt uit 1963. Omdat het iedere vorm van agressie mist, duidde zijn vrouw Nora het stuk later in een interview ooit eens halfspottend aan als 12-toonsmuziek met een menselijk gezicht. In datzelfde vraaggesprek heeft Pärt het over een beeld van een buitenaardse wereld waarin menselijk lijden niet bestaat, om ruimte te maken voor een meer objectieve en gedistanceerde visie op de dingen. We kunnen in dit stuk wel al iets herkennen van de latere Pärt. Het stuk groeit langzaam uit de stilte en na een crescendo keert het weer langzaam terug naar de stilte. U hoort het symfonieorkest van Bamberg onder leiding van Neeme Järvi.

In een ander stuk dat niet veel later ontstond, namelijk in 1964, waarvan ik u nu een deeltje laat horen, is maar een gering deel van de compositie in de techniek van de twaalftoonsmuziek geschreven. U hoort hier duidelijk citaten van componisten uit het verleden, bijvoorbeeld uit Bach's zesde suite in D klein. Het stuk heet Collage op Bach. U kunt in dit stuk letterlijk die twee muzikale werelden op elkaar horen botsen. De wereld van het modernisme en de wereld van Bach en zijn tijdgenoten. Veel later spreekt Pert in verband met dit stuk over een soort transplantatietechniek. Hij zegt in een veel later afgenomen interview over dit stuk: wanneer je het idee hebt dat je geen eigen huid hebt, neem je repen huid van anderen en pas ze toe op jezelf. In de loop van de tijd veranderen deze repen en gaan als het ware een nieuwe huid vormen. Ik wist niet precies waar het experiment van de collage mij naartoe zou leiden, maar ik had in elk geval de indruk dat ik een levend organisme in mijn handen had, zoals ik in een zuivere twaalftoonsmuziek tot dan toe niet had gevonden. Ik laat u nu het eerste deeltje, Toccata, uit Collage op Bach horen, gespeeld door Amsterdam Sinfonietta.

Twee dingen zijn duidelijk. Deze muziek staat nog heel ver af van de muziek die we nu kennen van Pärt. En verder kunt u zich gemakkelijk voorstellen dat deze muziek op zeer gespannen voet stond met de muzikale idealen van de communistische machthebbers. Later zei Pärt over deze periode: op het moment dat we andere muziek begonnen te schrijven, beïnvloed door westerse modellen, werden we bestempeld als vijanden van de partij en werden we vervolgd. Toen ik later in het Westen ging wonen, ontdekte ik dat dezelfde componisten die ik als model had nagevolgd en die door de partij uitgemaakt waren als vrienden van het kapitalisme, juist in hun eigen composities probeerden tegen het kapitalisme te vechten. Pärt refereert hier aan het feit dat veel van de modernistische westerse componisten links waren. Sommigen waren zelfs lid van een communistische partij. Zo raakte Pärt bevriend met de Italiaanse componist Luigi Nono, lid van de communistische partij in zijn land, maar ook iemand die uiterst kritisch stond tegenover de toestanden in de Sovjet-Unie. Nono had hij ontmoet tijdens de Warschauer Herfst, een jaarlijks festival voor moderne muziek in Polen, dat ik al noemde in mijn programma over Correggi. Aan Luigi Nono droeg hij het eerder ten gehore gebrachte Perpetuum Mobile op. We komen nu aan bij een gebeurtenis die op allerlei manieren kan gelden als een keerpunt in het leven van Arvo Pärt. En daarom wil ik er uitvoerig verslag van doen. Die gebeurtenis betreft de première van een stuk van Pärt dat in 1968 in Tallinn plaatsvond. Die uitvoering is uitgelopen op enorme politieke ophef in Estland. De uitvoering veroorzaakte een waar schandaal bij de machthebbers, maar heeft de concertbezoekers geraakt als een bliksemschicht. Tegelijkertijd vormde het stuk de aanleiding voor een breuk tussen Arvo Pärt en het regime. In muzikale zin zou je het stuk kunnen zien als een soort synthese, als een soort muzikaal sluitstuk van de hele moderne periode in zijn componistenleven. We hebben het hier over de première van het stuk Credo voor piano, koor en orkest. Met Credo deed de componist een frontale aanval op het communistische regime. Ik geloof in Jezus Christus, zingt het koor ter inleiding. En dan volgt eveneens in het Latijn de tekst uit Matteüs. Gij hebt gehoord dat er gezegd is, oog om oog, tand om tand. Maar ik zeg u, de boze niet te weerstaan. De tekst ontleent hij dus aan de Bijbel. Het muzikale materiaal ontleent hij deels aan boek 1 van het Wohltempererte Klavier van Bach. De muziek bevat verder tal van elementen, van de twaalftoonstechniek tot het Gregoriaans, van het late romantische idioom van Elier tot klanken die ons sterk doet denken aan Olivier Messiaen. Het stuk was door omstandigheden door de censuur geslipt. Later legde Pärt die omstandigheden in een interview uit. Het meest fanatieke lid van de beoordelingscommissie was ziek. Ik legde voor de commissie uit dat ik muzikaal materiaal uit de eerste prelude van Das Wohltempererte Klavier van Bach had gebruikt. Daar waren ze heel tevreden over. En ze dachten toen dat de korte tekst volstrekt onschuldig was, ook omdat alles in het Latijn gezongen werd. Zo werd het stuk geaccepteerd en kon het uitgevoerd worden. Tijdens die avond was het publiek zo enthousiast dat de dirigent het hele credo nog eens van begin tot eind moest herhalen. En die uitbundige reactie van het publiek veroorzaakte de eerste twijfels bij leden van de beoordelingscommissie. En zij begonnen toen te vermoeden dat het stuk subversieve elementen bevatte. Aldus Pärt. De dirigent van die voorstelling was Neeme Järvi,
Järvi herinnert zich die avond nog als de dag van gisteren. In een later interview vertelt hij: alles wat Pert schreef was een evenement in Estland, speciaal voor jonge mensen. Credo sloeg alles. Het publiek was uitzinnig. Maar de volgende morgen zaten we met de gebakken peren en was er een groot schandaal. Het was niet de muziek op zichzelf die problemen veroorzaakte, het was de ideologie. Het stuk had natuurlijk een sterk religieuze lading. Pert werd na de voorstelling ter verantwoording geroepen. Wat had hij met zijn stuk voor? Wat waren zijn politieke doeleinden? De componist kon in alle eerlijkheid op die laatste vraag antwoorden: geen. Credo vertelde slechts dat de componist in Jezus Christus was gaan geloven. Maar de autoriteiten zagen in het stuk een staatsgevaarlijke aanval. Het was november 1968. Nog maar enkele maanden terug hadden Russische troepen een eind gemaakt aan de Praagse lente. Credo werd op de lijst met verboden werken geplaatst en de breuk tussen de componist en het regime was een feit. Hij werd nog niet geografisch verbannen uit zijn land, dat zou pas in 1980 gebeuren, maar hij werd wel degelijk in de ban gedaan. Zijn naam werd niet meer genoemd in de kranten en zijn stukken werden nog maar zelden uitgevoerd. Jan Brokke heeft voor zijn prachtige reisessay over Arvo Pärt in de bundel Baltische Zielen een vrouw opgespoord die avond aanwezig was. Die vrouw laat ik nu aan het woord en meteen na haar getuigenis laat ik het stuk horen. Het concert begon als alle concerten toen en nu om 7:00 s'avonds. Het programma werd in één keer uitgevoerd, zonder pauze. Eerst was er de psalmensymfonie van Stravinsky. Die bracht de zaal al in een bepaalde stemming. Toen klonk Credo. Begeleid door het orkest, zong het koor heel zacht Credo. 20-30 seconden hield het aan, zachter dan zacht. Toen barstte het los, 1000 decibel. Het koor brulde: Credo in Jesum Christum. Vanaf dat moment was niets meer hetzelfde in Tallinn. Ik schat dat de gemiddelde leeftijd in de zaal 22 jaar was. Beslist niet ouder. Op het moment dat het koor losbarstte, gebeurde er iets ongelooflijks.

borst losbarstte, gebeurde er iets ongelooflijks. We keken elkaar aan, sommigen met de hand voor de mond, als kinderen die zowel schrikken als opgewonden raken. We bleven nog zitten, hoewel we al wisten dat dit het einde van het communisme en het materialisme was en de terugkeer naar onze eigen identiteit. Het middendeel van Credo klonk stemmig, met dat prachtige door de piano gespeelde motief van Bach. En toen barstte een onvoorstelbare cacophonie uit. Echt om doof van te worden, zo hard, zo chaotisch, zo krankzinnig. Iedereen stond op. Het was onmogelijk om te blijven zitten. Het was alsof we eindelijk onze jarenlange opgekropte woede konden uiten. Na de gillende trompetten en het skanderende koor dat knoerhard ha, ha, ha, ha riep, maande de piano, orkest en koor met een paar ile tonen tot kalmte. En toen klonk het magistrale, maar ik zeg u, de boze niet te weerstaan. Ik geloof. Wij grepen elkaars hand vast, we knepen elkaars hand fijn. Iedereen begon te wiegen, iedereen begon te huilen. We moesten nog 23 jaar wachten op bevrijding. Maar dat moment was het begin van onze zingende revolutie.

U hoorde het Philharmonia Orchestra uit Londen. Onder leiding van dezelfde dirigent die Credo ook tijdens die gedenkwaardige première in 1968 had uitgevoerd. Namelijk Neeme Järvi. Muzikaal kun je de compositie Credo opvatten als een mengsel van zeer verschillende, met elkaar schurende elementen. Tegelijkertijd werd de uitvoering van 1968 door velen als een geestelijk manifest opgevat. En in de toenmalige omstandigheden zeker ook als een moedig politiek statement. Maar voor de componist werd het voorlopig vooral een muzikaal eindpunt. Muzikaal gezien resoneerde in het stuk ook de uitroep: ik heb dit geschreven, maar ik kan niet veel verder op deze weg. We zagen net hoe componisten als Boulez en Stockhausen de westerse beschaving van voor de oorlog failliet verklaard hebben en daarmee wilden breken door een muziek te scheppen die radicaal los stond van de westerse muziektraditie. Maar bij iemand als Pert, die in een totaal andere culturele en historische context werkte en die zich bovendien steeds meer verbonden begon te voelen met de christelijke traditie, ging dat modernisme steeds meer aan betekenis verliezen. Voor hem werd de twaalftoonsmuziek niet alleen betekenisloos, maar de moderne muziek zelf werd voor hem een manifestatie van diepgevoelde vervreemding. De zeer succesvolle uitvoering van Credo is voor hem achteraf gezien dus een eindpunt geworden. Bach had geleefd en kon toch niet overtroffen worden, maar de alternatieven die de muzikale avant-garde aandroeg, werden voor hem steeds minder acceptabel. Vele jaren later vertelde Pert over dit keerpunt in zijn leven het volgende. Ik was ervan overtuigd dat ik eenvoudig niet door kon gaan met het compositorische gereedschap dat ik tot mijn beschikking had. Er was simpelweg niet genoeg materiaal om mee door te gaan, dus ik stopte met componeren. Ik wilde iets vinden dat levend en eenvoudig was en niet destructief. En dan zegt hij in dit verband iets interessants, iets wat wezenlijk is voor het begrijpen van zijn latere ontwikkeling. Ik dacht na en het werd me duidelijk dat de wereld van de moderne eigentijdse muziek in zichzelf altijd een kiem van permanente strijd droeg. Wilt u weten waarom ik me uiteindelijk van deze muziek heb gedistanceerd? Ik deed dat omdat deze conflicten voor mij hun kracht en hun betekenis steeds meer verloren hadden. Je zou kunnen zeggen dat ik me met mezelf en met God verzoende, en daardoor verdwenen alle persoonlijke eisen die ik aan de wereld stelde naar de achtergrond. Het is een puur persoonlijke kwestie. Ik ben me gaan realiseren dat het niet mijn taak is om te strijden met de wereld, nog om dit of dat te bestrijden, maar om voor alles mezelf te kennen. Want ieder conflict begint met onszelf. Dat betekent niet dat ik onverschillig ben, maar als iemand de wereld wil veranderen, dan moet hij met zichzelf beginnen. Daar ben ik absoluut van overtuigd. Wanneer we niet met onszelf beginnen, zal iedere stap die we naar de wereld zetten niets dan een grote leugen opleveren en tegelijkertijd een aanval. Het is dan deze verborgen agressiviteit die ertoe neigt steeds sterker te worden. Hoe dit precies dan aan te pakken, dat is een heel ander verhaal. Maar wanneer men begint vanuit dit idee te leven, verschijnt al het andere in een nieuw licht. En zo begon ik naar nieuwe klanken te zoeken. Op deze manier wordt de zoektocht zelf een bron van inspiratie. De zoektocht loopt niet langer naar buiten, maar naar binnen. Naar het binnenste waar vandaan alles ontspringt. Uit deze woorden kan men duidelijk proeven hoe zijn artistieke heroriëntatie nauw verbonden is geweest met zijn geestelijke heroriëntatie.
Inderdaad, na 1968 volgt een lange periode van stilte. Hij heeft in die jaren weinig gecomponeerd. Hier volgt nog een klein voorbeeld uit zijn modernistische periode. Ralph van Raat speelt hier een deeltje uit Partita uit 1958. Pet componeerde dit gedurende zijn eerste jaar op het conservatorium.

Nog enkele woorden over de uiterlijke aspecten van zijn geestelijke ommekeer. In 1972 liet Pert zich opnemen in de orthodoxe kerk. Hij kwam bij de priester die hem begeleidde ook zijn latere vrouw Nora tegen. Zij liet zich 3 maanden eerder opnemen in de kerk. Zij trouwden in hetzelfde jaar, 1972. Nora, die van Joodse afkomst was, heeft een cruciale rol gespeeld in zijn geestelijke en muzikale ontwikkeling. In het lange interview dat ik als een van de bronnen voor deze programma's gebruikt heb, is ook Nora veelvuldig aan het woord. Zij blijkt in dat interview over een grote muzikale en theologische kennis te beschikken, maar vooral in buitengewoon heldere taal over de muziek van haar man te kunnen spreken. Arvo's vader was orthodox, zijn moeder Lutheraans. Hij is protestants gedoopt en opgevoed, maar Pert was naar eigen zeggen in zijn jeugd niet bijzonder godsdienstig. Hij kreeg pas in zijn conservatoriumjaren meer belangstelling voor de Bijbel en het christendom, doordat hij toen via de studie van westerse componisten automatisch in contact kwam met religieuze teksten en zo belangstelling kreeg voor hun geestelijke inhoud. In de toenmalige verhouding in Estland was die keuze voor de Russisch-orthodoxe kerk helemaal niet zo voor de hand liggend. Veel Esten zijn tegenwoordig niet zo kerkelijk meelevend, maar historisch-cultureel staan ze in de Lutherse traditie. De orthodoxe kerk wordt door veel Esten verbonden met de Russische onderdrukking en ook met de omvangrijke Russische minderheid. Dus riep zijn toetreding tot de orthodoxe kerk bij sommige van zijn bewonderaars ook een zekere ongemakkelijkheid op. De orthodoxe kerk is toch de kerk van de Russen. De Russen die het land al 2,5 eeuw onder de duim hielden. Toen Estland zich na de Eerste Wereldoorlog tijdelijk ontworsteld had aan de overheersing door het tsaristische regime, waren er bijvoorbeeld nationalisten geweest die serieus voorstelden om de eind 19e eeuwse orthodoxe Alexander Nevsky-kathedraal in de hoofdstad met staven dynamiet op te blazen. Onder andere de schrijver Friedeberg Tuklas had daartoe opgeroepen. Hij schreef toen: "Die kerk lijkt op een Russische samovar. We zouden hem moeten laten ontploffen." Dat is gelukkig niet doorgegaan wegens geldgebrek. Ook met zijn besluit om zich in de orthodoxe kerk te laten opnemen, ontpopt Pert zich dus als een eigenzinnige man die zijn eigen weg gaat. Hij houdt zielsveel van zijn land, maar op overspannen nationalistische denkbeelden zult u hem niet betrappen. De artistieke herbezinning is, zoals al eerder gezegd, nauwelijks los te zien van die geestelijke heroriëntatie. De modernistische stukken die u eerder hoorde, dat collage over Bach uit 1964 en het Credo uit 1968, hebben ten diepste iets tweeslachtigs. In zulke stukken lijken 2 werelden te leven die elkaar nauwelijks kunnen ontmoeten. Enerzijds horen we passages gedomineerd door een verheven, bekende en traditionele harmonie. Anderzijds worden die afgewisseld met cacophonische, absurde en dissonante passages. Ik doel hier op het naast elkaar plaatsen van soms opzettelijke harde en vervreemdende seriële passages naast elementen die beelden oproepen uit de muziekgeschiedenis. Soms letterlijke citaten, vaak van Bach. Het gebruik van dit soort citaten is vaak bij moderne westerse componisten ironisch bedoeld. Maar bij Pert lijken ze veel meer een serieuze lading te hebben. Luister, luisteraar, hoe prachtig deze muziek vroeger klonk. Hoe mooi het vroeger kon klinken. Als surrealistische eilandjes liggen die citaten dan in een zee van een
eigentijdse klankwereld, die dan ondanks de knappe constructie van het notenmateriaal vervreemding kan uitdrukken. Het muzikale modernisme stond voor vrijheid, voor bevrijding van alle muzikale beperkingen van de traditie. Die weg zag Pärt steeds meer als doodlopend. Wanneer hij jaren later op deze periode terugkijkt, zegt hij: in Credo bereikt de collagetechniek zijn grenzen. Het is alsof men zich in een doodlopende steeg bevindt. Om zijn weg te kunnen vervolgen, moet men als het ware door een muur heen breken. Voor mij gebeurde dit door een samenstel van verschillende, vaak ook toevallige, gebeurtenissen. Eén daarvan, die terugkijkend van grote betekenis is geweest, was toen ik bij toeval een kort Gregoriaans stuk hoorde in een platenwinkel. Ik ontdekte op dat moment een muzikale wereld die ik niet kende. Een wereld zonder harmonie, zonder metrum, zonder klankkleuring, zonder instrumentatie, zonder niets van dat alles. Op dat moment werd het me duidelijk welke richting ik moest inslaan en begon ik aan een lange reis in mijn onderbewustzijn. Op een bepaald moment beschikte ik over een overzichtswerk met Gregoriaanse gezangen dat ik van een kerk in Tallinn had kunnen lenen. Toen ik deze melodieën begon te zingen en te spelen, kreeg ik het gevoel mezelf een bloedtransfusie te geven. Het was een vreselijk inspannend werk, omdat het niet simpelweg een kwestie was van informatie tot je nemen. Ik wilde deze muziek tot in haar wortels begrijpen. Hoe zij ontstaan was, hoe de mensen waren die haar zongen, wat zij tijdens hun leven hadden gevoeld, hoe zij deze muziek genoteerd hadden en door de eeuwen heen hadden doorgegeven, hoe het de bron van onze eigen muziek geworden is. Aldus Pärt. Hij gebruikte in zijn stukken overigens nooit echt citaten uit de Gregoriaanse klankwereld, maar daar is één uitzondering op te vinden. Hij deed dat wel in Statuit et Dominus, een stuk dat hij in 1990 componeerde ter gelegenheid van het 600-jarig bestaan van de kathedraal van Bologna. Het is een stuk voor gemengd koor en twee orgels.

0: Beste luisteraar, onze tijd zit er weer op. Ik neem afscheid van u, maar ik hoop u volgende keer weer te treffen bij de volgende aflevering over het leven en werk van Arvo Pärt. Gegevens over de muziekfragmenten vindt u zoals altijd in de programmatoelichting van deze aflevering op de site van Radio Maria en op de podcastplatforms waar u zich ook kunt abonneren op De Ladder van Jacob. U kunt met die gegevens alle door mij gebruikte muziek ook heel gemakkelijk op Spotify vinden. Ik dank u voor uw zeer gewaardeerde aandacht.
1: U hebt geluisterd naar De Ladder van Jacob door Theo Parlevliet.

0: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.
0: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen de levenden en de doden.
1: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwige leven. Amen.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Heilige God, heilige sterke, heilige onsterfelijke.
1: Ontferm u over ons en over de hele wereld.
0: Heilige God, heilige sterke, heilige onsterfelijke.
1: Ontferm u over ons en over de hele wereld.
0: Heilige God, heilige sterke, heilige onsterfelijke.
1: Ontferm u over ons en over de hele wereld.
0: De liefde van God is de bloem, barmhartigheid de vrucht. Laat de twijfelende ziel deze overwegingen over de goddelijke barmhartigheid horen en vertrouwend worden. Dan bidden we de lofprijzing van de goddelijke barmhartigheid. Goddelijke barmhartigheid die uit de boezem van de Vader stroomt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, grootste eigenschap van God.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, onbegrijpelijk mysterie.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bron die voortkomt uit het mysterie van de allerheiligste drie-eenheid.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, ondoorgrondelijk voor elk verstand, zowel van mensen als van engelen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid uit wie elk leven en elk geluk voortkomt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, heerlijker dan de hemelen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bron van mirakelen en wonderen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die het heelal omgeeft.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die op aarde neerdaalt in de persoon van het vlees geworden woord.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die uit de open wonden van het hart van Jezus stroomde.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, voor ons besloten in het hart van Jezus, bijzonder voor de arme zondaren.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, onpeilbaar bij de instelling van het Heilig Sacrament.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bij het stichten van de Heilige Kerk.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid in het sacrament van het heilig doopsel.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid in onze rechtvaardiging door Jezus Christus.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons heel ons leven lang vergezelt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons in het bijzonder op het uur van de dood omhelst.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons onsterfelijk leven schenkt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons op ieder ogenblik van ons leven begeleidt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons behoedt voor het vuur van de hel.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid in de bekering van verharde zondaren.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, verbazingwekkend voor de engelen en onbegrijpelijk voor de heiligen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, ondoorgrondelijk in alle mysteries van God.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons boven alle ellende uittilt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bron van onze vreugde en geluk.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons uit het niets tot het bestaan roept.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die al de werken van zijn handen omsluit.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bekroning van al Gods werken.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid in wie wij allen zijn ondergedompeld.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, zoete troost voor angstige harten.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, enige hoop van wanhopige zielen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, rust van de harten, vrede te midden van angst.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, verrukking en extase van de heiligen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, hoop schenkend tegen alle wanhoop in.
1: Ik vertrouw op u.
0: Laat ons bidden. Eeuwige God, in wie de barmhartigheid eindeloos is en de rijkdommen van ontferming onuitputtelijk zijn, zie goedgunstig op ons neer en vermeerder uw barmhartigheid in ons, zodat we in moeilijke ogenblikken niet zullen wanhopen of moedeloos zullen worden, maar met groot vertrouwen onszelf aan uw heilige wil, die liefde en barmhartigheid zelf is, onderwerpen.
1: O onbegrijpelijke en onbeperkte goddelijke barmachtigheid, wie kan u op waardige wijze verhogen en aanbidden? Hoogste eigenschap van de almachtige God, u bent de zoete hoop voor de zondige mens.
0: Verenig uzelf in een loflied, sterren, aarde en zee, en zing vurig, eenstemmig en dankbaar over de onbegrijpelijke goddelijke barmhartigheid. De naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. De boodschap is helder.
1: O God, u bent mijn God, ik zoek naar u.
2: Geloofsvorming. Lezing over het leergezag van de katholieke kerk.
1: O God, u bent mijn God, ik zoek naar u.
3: Luisteraars van Radio Maria. Ook deze maand juni mag ik met u stilstaan bij de gebedsintentie van de paus voor deze maand. Vorige maand zijn we ermee begonnen om de intentie voor mij toe te lichten en uit te diepen. Met de uitnodiging om samen met de paus daarvoor te bidden. Het is een lange traditie om met de paus samen voor bijzondere noden en intenties te bidden. Het was in de tijd van de 19e eeuw dat paus Leo XIII op aanraden van de paters Jezuïeten met deze traditie begon. Een gebedsintentie die wereldwijd werd bekendgemaakt, met de uitnodiging om samen met de paus daarvoor te bidden. We zijn immers als kerk ook een gemeenschap van gebed en is het goed dat we op uitnodiging van de opperherder van onze kerk ook samen in gebed naar de Heer gaan voor bijzondere intenties. De intenties staan al geruime tijd van tevoren bekend. Vaak al een jaar dat je de intenties van de paus van maand na maand kunt lezen. Het zijn dus doorgaans geen intenties die plotseling opkomen vanwege nieuwshype of die ineens in de actualiteit als nood naar voren komen. Het zijn intenties die je zou kunnen zeggen van alle tijden zijn en die belangrijk zijn om met de paus voor te bidden. Tegelijkertijd zijn het intenties die niet alleen maar op planning staan, maar ook wel raken aan wat in onze tijd actueel is, al zijn ze van alle tijden. Zo vroeg paus Leo XIV om in maart te bidden voor de ontwapening en de vrede. In april vroeg hij om gebed voor priesters die in crisis verkeren. En de afgelopen maand mei werd er gebeden voor goed voedsel voor alle volkeren en voor alle mensen. Intenties die actueel zijn, maar ook van alle tijden. Intenties die de kerk betreffen, maar die ook de noden van de wereld weerspiegelen. We leven immers als mensen van geloof in de wereld, al zijn we niet van de wereld. En raakt het ons als er onvrede is en bewapening? Raakt het ons als priesters in crisis verkeren? En hebben we er baat bij om te bidden voor goed voedsel voor alle mensen. In de maand juni, deze maand, vraagt paus Leo XIV om met hem te bidden voor de waarde van sport. Enerzijds bidden voor sport als beoefening van sport door mensen. Aan de andere kant ook de waarden die daarmee samenhangen. Ik wil kort het gebed bidden dat voor deze maand is gegeven. Laten we bidden dat sport een instrument mag zijn voor vrede, ontmoeting en dialoog tussen culturen en naties. En dat zij waarden als respect, solidariteit en persoonlijke groei mag bevorderen. Sport is als menselijke activiteit, maar ook als instrument voor vrede, ontmoeting en dialoog. Sport, waarin ook een grote taak is en een rol is voor respect, solidariteit en menselijke groei. Het was paus Johannes Paulus II, zelf een verwend sporter in skiën en ook in zwemmen, die sport de belangrijkste bijzaak van het leven noemde. De mensen moesten lachen, maar hij gaf duidelijk aan, we leven niet om te sporten, maar we sporten om te leven. Omdat het als lichamelijke inspanning onze gezondheid, onze persoon versterkt. Hij was niet de eerste paus die tijdens zijn pontificaat zich uitsprak over sport. Al was Johannes Paulus II een vervent sporter, Hij was niet de eerste paus die daarover sprak. Je kunt dus ook zeggen dat paus Leo XIV in een traditie staat van pausen die het belang en de aandacht voor sport op de voorgrond plaatsen. In de loop van de tijd hebben meerdere pausen toespraken en geschriften gewijd aan de sport als zodanig. Paus Leo XIII sprak in zijn encycliek Rerum Novarum uit 1891 weliswaar niet expliciet over het fenomeen sport, maar wel spoorde hij de mensen in de tijd van de industrialisatie aan om naast hun arbeid ook gezamenlijke activiteiten te organiseren. Activiteiten op het gebied van ontspanning en onderlinge solidariteit. Wanneer je spreekt over activiteiten van ontspanning en onderlinge solidariteit, dan gaat het zeker ook over de gezamenlijke beoefening van sport als zo'n bijzondere activiteit. Zo kwam via paus Leo XIII ook in het leven van de arbeiders in de grote steden vol fabrieken de aandacht voor sport naar voren, om het samen te beoefenen ter ontspanning en om te groeien in solidariteit. Paus Pius X, zijn opvolger van 1903 tot 1914, beschouwde de beoefening van sport als een hele geschikte manier om jongeren te bereiken en hen te begeleiden in ontwikkeling. Tussen 1905 en 1908 stelde paus Pius X zelfs twee pleinen in het Vaticaan beschikbaar voor gymnastiek, zowel oefening als wedstrijden voor sportende jongeren. Zo hebben paus Leo XIII en paus Pius X zich uitgesproken voor de grote waarde van sport. Ook heb ik ooit een foto gezien van mannen die op het Sint-Pietersplein een basketbalwedstrijd speelden, in aanwezigheid van paus Pius XII. Dat was in 1955. Maar al eerder, in 1945, stelde paus Pius XII in een toespraak tot sporters in Rome eigenlijk een retorische vraag, namelijk hoe zou de kerk er geen interesse voor kunnen hebben? Inderdaad, sport wordt naar waarde geschat. En menigmaal is er geschreven over de sport van het wielrennen, dat ook in de katholieke cultuur werd omarmd en bevorderd. Paus Johannes de 23e, paus van 1958 tot 1963, stond zeker niet bekend als een fervent sporter. Hij was een zwaarlijvige persoon en kwam niet echt als sporter uit de verf. Maar hij maakte duidelijk dat sport een waardevol middel is om vriendschap, discipline en menselijke waardigheid te bevorderen. Hij zag lichamelijke opvoeding en sport als een manier om culturen met elkaar te verenigen, om mensen te laten groeien in onderling respect en dat de menselijke waardigheid naar voren komt als mensen zich inspannen om hun sportprestatie te leveren. Je zou kunnen zeggen een sport als levensschool, maar dan wel om te leren wat het betekent om een eerlijk spel te hebben en om ook te oefenen in respect voor je tegenstander. Ten opvolger paus Paulus VI, de heilige paus Paulus VI, van 1963 tot 1978, had heel veel oog voor de sociale impact van de sport. Hij zei: de sport staat ten dienste van de mens en de samenleving, omdat er sprake is van broederschap tussen mensen die met elkaar een sport beoefenen. Kortom, het is duidelijk dat in de kerk aandacht is voor sport. Sport die een menselijke activiteit is, die van waarde is voor onderlinge solidariteit, voor vriendschap, maar ook om mensen nader tot elkaar te brengen en te oefenen in eerlijkheid en respect. In 2019 verscheen er een Nederlandse vertaling van een Vaticaans document getiteld Dare in medio di sé. In het Italiaans dus. Dare in medio di sé. En dat betekent het beste geven van jezelf. Het document van het dicasterie voor leken, gezin en leven had als doel om in 2019 een christelijk perspectief te bieden op sport en de menselijke persoon. Sport als een activiteit van de mens die solidariteit bevordert, maar ook helpt om te groeien in vriendschap, in discipline, in eerlijkheid en respect. Als paus Leo XIV ons deze maand vraagt om te bidden voor die sport en de waarden die met de sport gepaard gaan, dan kunnen we zeggen dat op vele manieren zijn voorgangers aspecten van het belang van sport hebben benadrukt. En als we bidden dat sport een instrument mag zijn voor vrede, ontmoeting en dialoog tussen culturen en naties, en dat de waarden als respect, solidariteit en persoonlijke groei mogen worden bevorderd door de sport, dan vindt dat zeker zijn oorsprong in al die beschouwingen van pausen in de afgelopen decennia. Het document uit 2019, dat gaat over de sport om het beste te geven van jezelf, begint met een citaat uit Gaudium et Spes. Het document van het Tweede Vaticaanse Concilie, dat gaat over de kerk in de wereld van nu. Als sport dan zo belangrijk is, dan is het ook belangrijk voor christenen. Letterlijk staat er, citerend uit Gaudium et Spes artikel 1, er is werkelijk niets bij mensen te vinden dat geen weerklank vindt in de harten van de leerlingen van Christus. Sport is een universeel verschijnsel dat in onze tijd van groot belang is en dat zijn weerklank vindt in de harten van vele volken en ook in de harten van het volk van God, de kerk. Het document probeert op de eerste plaats helder te maken waar het over gaat als we spreken over sport. Even afgezien van de schaaksport en de hengelsport, gaat het in het algemeen over een sport die gepaard gaat met lichaamsbeweging. Een activiteit van een persoon individueel of in een groep. En dan heeft sport te maken met spel. Heeft sport te maken met een systeem van regels. Want zonder regels kun je praktisch geen sport in groepsverband beoefenen. Dat het gaat om competitie in plaats van concurrentie. En dat het ook gaat om gelijke kansen als je samen een sport beoefent. Dus de sport heeft alles te maken met persoon naar lichaam en geest. Is het de context van spel? Is gebaseerd ook op regels? Heeft een element van competitie? En belangrijk is om gelijke kansen te waarborgen. Geen vals spel en ook geen spel dat mensen ondermijnt. Als je deze 5 elementen optelt, van lichaamsbeweging, spel, regels, competitie en gelijke kansen, zo zegt het document dat sport dan een fysieke activiteit is, in beweging, individueel of in teamverband, met het karakter van een spel of een competitie, gebonden aan een systeem van regels waarbij op basis van dezelfde kansen een prestatie geleverd wordt, die met soortgelijke prestatie van anderen kan worden vergeleken. Sport kan het goede in mensen bovenhalen als het ons helpt om ook werkelijk te leven met de prestaties die je moet inoefenen. Paus Benedictus heeft het sporten wel een levensschool genoemd. Want er wordt gedaan aan karaktervorming. Je krijgt niet zomaar cadeau wat je in de sport wil bereiken. En Paus Franciscus vergeleek de sport met het leven, een metafoor van het leven. Want zoals in het leven gebruikelijk is, gaat het ook bij de sport om toewijding, om doorzetten, om discipline en ook om te leren tegen je verlies te kunnen en tegenslagen te verdragen. Het document dat in 2019 uitkwam, daar is sprake van een pleidooi om de sport in alle facetten ook in de kerk te omarmen. Niet voor niets bidt de paus dat sport instrument mag zijn voor vrede, ontmoeting en dialoog. En dat de waarden als respect, solidariteit en persoonlijke groei mogen worden bevorderd. Wat in dit gebed allemaal gevraagd wordt, dat sport een instrument is voor vrede, ontmoeting en dialoog, kan ook fout gaan. Het kan zo snel anders. Wanneer sport eerder een bittere strijd wordt, of wanneer hooligans elkaar te lijf gaan als de wedstrijd niet verloopt zoals men had verwacht. Dan is er in de sport geen sprake van vrede, van ontmoeting en zeker ook geen dialoog tussen culturen en naties. Een sport die ontmoeting en dialoog nastreeft, kan dus geen denkmantel zijn van eigen roem, of een dekmantel van dictatuur, of van ideologie, zoals in de nazi-tijd. En wat denken we van enorm nationalisme, dat het leed een kost wat kost namens een land moeten winnen, desnoods met doping en onder dwang. Dan heeft sport niet te maken met vrede en ontmoeting en dialoog en gaat het niet langer om de waarden van respect, solidariteit en persoonlijke groei. Sport is dan wel een groot geschenk voor de mensheid. Het is ook kwetsbaar als het niet voor vrede, ontmoeting en dialoog zorgt, maar eerder voor het tegenovergestelde. Dat de menselijke waardigheid onder druk staat omwille van een prestatie. Dat landen als het ware de sport als etalage van een superioriteit laten gelden. En wanneer mensen elkaar te lijf gaan als de wedstrijd niet gelopen is zoals men had verwacht. Zo bidt de paus om sport als instrument voor vrede, ontmoeting en dialoog tussen culturen en naties. En dat ze waarden als respect, solidariteit en persoonlijke groei mag bevorderen. Dat betekent ook dat sport niet de inzet moet zijn van commercie. Dat financiële belangen zwaarder wegen dan de prestaties van de sport. Dat mensen bij wijze van spreken al tevoren kunnen inleggen voor een wedstrijd. En dat financiële belangen de uitslag van een wedstrijd soms kunnen beïnvloeden. Het document om het beste van jezelf te geven uit 2019 noemt dan ook een aantal belangrijke aspecten die een uitdaging zijn voor de goede beoefening van de sport. Op de eerste plaats, zo zegt het document, moet sport geen afbreuk doen aan het lichaam. Worden mensen onder druk gezet en moeten ze kost wat kost presteren? Of zijn ze zo bezig om kost wat kost te willen winnen, dan kan er schade worden toegebracht door te grote belasting. En dan is sport niet meer iets wat ons ontwikkelt en wat ons goed doet, maar een menselijke activiteit die kapot maakt en die afbreekt. Dat is de eerste uitdaging die in de sport moet worden vermeden. En daar bidt de paus ook voor. Een tweede belangrijke pleidooi is de uitdaging aangaan om geen gebruik te maken van doping. Doping is op de eerste plaats slecht voor je gezondheid. Het is niet een waarde die bij sport hoort. Tegelijkertijd staat het ook loyaal spel in de weg, omdat je op kunstmatige wijze je lichaam misbruikt om maar boven anderen uit te kunnen stijgen. Dus naast afbraak doen door schade van de grote belasting en het inzetten van doping die je gezondheid en je loyaliteit afbreken. Als uitdaging om in de sport te vermijden, is er ook de uitdaging om niet de sport in de sfeer van corruptie te brengen. De politiek of door financiële belangen. Maar het gaat om een sportieve activiteit die de mensen verheft. Ook geestelijk verheft, zou Paulus de VI zeggen, die aan zelfbeheersing werkt en ook aan de ambitie om het goed te doen, maar niet onderdrukt wordt door politiek gewin of financiële belangen. Die uitdaging om het lichaam geen schade te brengen, geen doping toe te staan, niet de sport in handen van corruptie te leggen, is er ook nog de houding van supporters. Dat is dan misschien niet meteen degene die de sport beoefent, maar die er wel naar kijken, die er wel naartoe gaan en die soms hele grote verenigingen en supportersverenigingen vormen. Ook daar wordt gevraagd om de uitdaging aan te gaan. Kun je met respect naar de sporters kijken? Of ga je ze te lijf? Scheld je ze uit? Of ben je ineens agressief als die sporter van jou tegenvalt en niet het resultaat brengt als team of als individu wat je wil? En is er respect van supporters voor elkaar? Of ga je na de wedstrijd met elkaar op de vuist? En ben je in een stad eerder als een roversbende onderweg in plaats van een sportminnende groep die de lichamelijke inspanning ook werkelijk bewondert of ook werkelijk onderstreept als belangrijk voor de samenleving en voor de personen? Een waardig deelnemer dus aan de sportwedstrijd. Deze uitdagingen, die in het document over de sport worden genoemd, zijn regelrecht ook de achtergrond van het gebed van Paus Leo XIV. Want wanneer je bidt voor vrede, ontmoeting en dialoog, dan wil je schade aan lichaam, doping, corruptie en gewelddadig supportergedrag uitsluiten. Wanneer dat niet gebeurt, dan is sport eerder een instrument van haat of van bittere strijd en niet meer een activiteit die de menselijke waardigheid bevordert. Als sporters elkaar te lijf gaan en als concurrent en als vijand gaan zien, maar ook als toeschouwers en supporters elkaar naar het leven staan, omdat de wedstrijd niet zo verloopt als zij zich hadden voorgesteld. De paus bidt, bidden we dat sport een instrument mag zijn voor vrede, ontmoeting en dialoog tussen culturen en naties. En dat ze waarden als respect, solidariteit en persoonlijke groei mag bevorderen. Het is duidelijk dat deze intentie verbonden is met de grote waarde van een sociale leer van de kerk. Want het is van belang dat de kerk vanuit het evangelie opkomt voor de menselijke waardigheid. De paus doet het ook nu met zijn nieuwe encycliek, waarin het gaat over de uitdagingen van kunstmatige intelligentie. Gaat die intelligentie de mens te boven en de mens beheersen en de mens kleineren, zoals de sport dat ook kan doen? Of kan het ons helpen om nog meer God te dienen en elkaar? En wanneer er ontmoeting en dialoog kan zijn tussen culturen en naties, dan is het ook een versterking van het samenwerken wereldwijd in onze wereld als ons gemeenschappelijk huis, waar culturen en naties elkaar ontmoeten in plaats van elkaar bestrijden en waarin respect, solidariteit en persoonlijke groei wordt bevorderd in plaats van afgebroken. Sporten heeft te maken met jonge generaties en met oudere generaties. Zullen oudere mensen misschien zeggen, ik wil fit blijven en probeer een aantal oefeningen te doen? Dan is het ook een teken van dat je in je leven zorg wilt hebben voor je lichaam. Is het ook een teken dat je voor je lichaam als tempel van de geest een zorgvuldige omgang beoogt? Je lichaam is niet zomaar een machine. Het is van God gekregen om naar lichaam en geest de Heer te dienen. En sport kan daarbij helpen als je strammer wordt en moeilijker uit de voeten kunt. Maar ook voor jonge mensen is de sport dus een levensschool. Wat is het geweldig als je door de sport leert dat je ambities ook werkelijk waar kunnen worden door discipline en zelfbeheersing. Dat je ook trots mag zijn op wat je in de sport kunt presteren. Maar dat je tegelijkertijd ook aandacht hebt voor wanneer het niet lukt en er tegenslagen zijn. In die zin is sport en sport beoefenen dan ook jezelf een spiegel voorhouden die van grote waarde is, ook in de rest van je leven. Sport heeft het alles te maken ook met vrijheid. Dat je niet gedwongen wordt, desnoods met doping of overbelasting, maar dat je kunt zeggen, ik wil deze sport beoefenen of met mijn groep een sportprestatie leveren, omdat we daarin ook elkaar ontmoeten en dat die ontmoeting onderlinge solidariteit en respect bevordert. En dat je je ook kunt verheugen over de activiteit van de sport met ieders talent daarin. Paus Franciscus was een groot liefhebber van voetbal. Hoewel ik niet de indruk heb dat hij het zelf veel gespeeld heeft. En hij zei, ook in een team is het belangrijk om te zien wat in een team allemaal nodig is. Het is niet zo dat al degenen die in de sport werken en die in de sport ook actief zijn, zomaar allemaal hetzelfde doen. Ben je in de spits, ben je in de verdediging, kun je goed koppen of een doelpunt maken? Of heb je groot overzicht op dat je in het spel verdedigt en opnieuw ook in de aanval gaat? Je kunt je dus ook in de sport verdiepen en je verheugen over elkaars talenten in de sport om zo een team te zijn met verschillende mogelijkheden en gaven. Deze maand gaat het dus over een hele bijzondere menselijke activiteit, de sport. Misschien dat velen van ons het niet meteen tot voorwerp van hun gebed zullen maken. Toch is al heel lang in onze kerk het sporten een bijzondere activiteit die ook in gemeenschappen van de kerk werden bevorderd. Het is duidelijk dat de paus aandacht vraagt voor het gebed, maar ook aandacht vraagt voor de belangrijke notie van de sport. Zoals hij eerder aandacht vroeg om te bidden voor goed voedsel, om priesters in nood en om ook te bidden voor kinderen die ongeneeslijk ziek zijn. De maand juni, bidden voor de sport. En dan heel bijzonder voor de sport als instrument van vrede, ontmoeting en dialoog. En ook bidden als instrument voor het beoefenen van respect, solidariteit en persoonlijke groei. Het is belangrijk om ook deze intentie in ons gebedsleven mee te nemen. Omdat het zozeer verband houdt met de opbouw van de menselijke persoon en onze samenleving. Maar ook zo snel verkeerd kan gaan door corruptie, door doping, door commercialisering en door mensen onder druk te zetten omwille van nationalistische prestaties. Mogen wij met de paus bidden. Een lange traditie inmiddels van anderhalve eeuw. En mogen we in deze maand heel bijzonder voor Gods aanschijn brengen de sport als een bijzondere activiteit van de mens. Waardoor we veel kunnen opbouwen dat van belang is voor het Rijk van God. Het was paus Paulus VI die zei dat wanneer we bidden voor belangrijke waarden van het evangelie, dus ook in de sport, dan worden de contouren zichtbaar van zijn Rijk, waarin vrede, ontmoeting en respect van groot belang zijn en waarin solidariteit en als persoon groeien naar Christus toe niet mag ontbreken. Ik wil met u bidden. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Heer, we danken u voor de gave van het geloof en dat we met u mogen spreken in gebed met heel ons hart. Deze maand willen we samen met paus Leo bidden voor een goede beoefening van de sport. Sport is een activiteit van de mens. En de apostel Paulus vergeleek onze weg naar u al als een hardloopwedstrijd. En hij vroeg ons die weg zo te lopen dat we ook onze eindbestemming zouden halen. Die eindbestemming en die goede vruchten hangen niet alleen van ons af. Maar we vragen u om uw inspiratie, om uw nabijheid. Opdat in onze sport steeds opnieuw sprake mag zijn van respect, van solidariteit. Dat sport mensen mag doen groeien in onderlinge verbondenheid en in liefde tot u. Zegen ons gebed. Dat we met heel ons hart mogen bidden, samen met de paus op vele plaatsen in deze wereld. Wilt u ons sporten omvormen tot een waarachtige, eerlijke beoefening van een menselijke activiteit die ook werkelijk eer brengt aan uw naam, die uw gaven en talenten gebruikt en die ook mensen doet groeien als persoon, om ook bij tegenslagen staande te blijven en ook bij tegenstelling elkaar te ontmoeten. Wij danken u dat u met geduld en liefde naar ons omziet. En daarom bidden wij, onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschied op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app.
1: Elke week schuift een tafelgast aan in de studio van Radio Maria om te vertellen over de passie die hem of haar bezighoudt. Laat u inspireren en informeren door het persoonlijke verhaal en de muziekkeuze in Aan tafel met.

0: En beste luisteraars, in deze Aan tafel met hebben we een mooie compilatie gemaakt van een aantal gesprekken die we hebben mogen houden tijdens de Mariathon van afgelopen donderdag en vrijdag, speciaal voor Radio Maria Ierland. En omdat er gewoon mooie dingen zijn gezegd, leuke gesprekken zijn gevoerd, hebben we die dus voor u verzameld. Het zijn er een paar. Ik wens u er heel veel plezier mee. Het zijn opnames natuurlijk van vorige week, dus we zijn niet meer nu met de Mariathon bezig. Maar daar gaat het mede ook over. Veel luisterplezier.
1: Ja, dag luisteraars. We hebben inmiddels verbinding met vader Peter Flynn uit Ierland, de nieuwe priesterdirecteur. Vader Peter, can you hear us?
2: I can hear you loud and clear, Father Peter.
1: That's nice to hear. Yeah, we share the same name. We met a couple of months ago in Paris. And I think we had a beautiful time there next to the chapel of Our Lady of the Miraculous Medal. I will translate during our talk for the listeners at home. Father Peter, we are collecting money for your radio station these days. We started yesterday and today we will conclude at 10 in the evening, in the night. How is the church in Ireland? Because we know the Church of Ireland as a very strong church from old, but I believe there has been a bit of the same movement in Ireland as in the Netherlands since the 70s or maybe 80s. There was quite a decline in faith. Is this true?
2: It is certainly very true, I believe. I know that both Ireland and the Netherlands were conspicuous in the 20th century for their great missionary activity. I know that the Dutch were such prominent missionaries, and the Irish as well. And we did a great deal for the Kingdom of God, I think, in the 20th century. I think that the trends which began in the Netherlands in the 1960s, Ireland caught up in the 1990s.
1: Okay, so what
2: and
1: was
2: likewise,
1: a bit later.
2: I feel that the changes in mores as well has followed the trend of the Netherlands, unfortunately. But we get great hope from news of a revival in the Netherlands, too.
1: Yes, that's true, that's true. Dus ik vroeg aan vader Peter van, klopt het wat we in Nederland vaak horen over de Ierse kerk? Een hele sterke kerk natuurlijk, maar de laatste tientallen jaren toch ook in verval geraakt, meer en meer. Hij zegt ja, inderdaad, zowel Nederland als Ierland hebben een ontzettend krachtige geschiedenis.

0: is natuurlijk, vooral begin vorige eeuw, stonden beide landen bekend om duizenden missionarissen die naar het buitenland werden gezonden. En die inderdaad ontzettend veel goed werk hebben gedaan. Maar wat in Nederland eind jaren 60, begin jaren 70 begon, dus echt een terugloop van de kerk, is in Ierland ongeveer 20 jaar later begonnen, in het begin jaren 90. Maar is inderdaad, ze zijn helemaal in de voetsporen getreden van Nederland in die zin, zegt hij. En ook wat moreel leven betreft, hè, dus leven buiten de moraal van de kerk, dat zien ze nu ook volop in Ierland. Maar, zegt hij, we zien ook hoopvolle tekenen, of we horen over hoopvolle tekenen in Nederland. En wij zijn natuurlijk heel benieuwd of die hoopvolle tekenen ook daar in Ierland zichtbaar zijn. So you speak about hopeful signs, Father Peter, in the Netherlands. Do you also see this in your country?
1: Yes, we are beginning to see such signs.
0: Okay,
1: obviously,
0: yeah.
1: There are movements in the church which are growing apace. The Dominican Order, of course, has been receiving many vocations in Ireland, which I believe is similar in Holland, although I think we were ahead of the curve for once. Also, I notice a lot of young people are starting to question the values which have been implemented in Ireland. And they are, if they have not returned to church yet, many of them have, they are beginning to inquire.
0: Okay. Ja, dus inderdaad zien ze ook wel hoopvolle tekenen in Ierland. Het begint een beetje te komen nu. Vooral religieuze gemeenschappen hebben ineens weer roepingen. Met name de Dominicanen, wat in Nederland ook het geval is. Maar dat was daar in Ierland al net iets eerder. Dus hij ziet zeker tekenen. Hij ziet dat ook wel jongeren terugkeren naar de kerk. Of op zijn minst vragen beginnen te stellen. Dus dat ze een soort openheid naar het geloof beginnen te tonen. Father, hearing your accent, we can conclude that you yourself are from Ireland, right?
1: I most certainly am.
0: Yeah,
1: I am a pure Celt.
0: Okay. Where are you from?
1: I am from the west of Ireland. I am from Galway.
0: Okay.
1: It is the principal city in the west of Ireland with much history and natural beauty.
0: Okay.
1: We have the Galway Bay and the hills of Connemara nearby.
0: Okay. Can you tell us briefly something about your own vocation? Because you are a young man still. What is your age? I could be terribly wrong.
1: You are wrong, but you're the right kind of wrong.
0: Okay.
1: I'm 38 next
0: 38?
1: Month.
0: Okay. That's a compliment then, yeah. So the faith has kept you young.
1: It has. God has been very merciful, yes.
0: Yeah. Yeah, the faith who rejoices and renews your youth.
1: as the old
0: mass says at the beginning, right? Yeah. Great to hear.
1: Yes, so, of course.
0: Yeah. So but you were ordained not so long ago, is that true?
1: Yes, I was ordained on the 30th of August last year.
0: Last year?
1: Here in Dublin.
0: Okay. Dus ik vraag.
1: I am 9 months a priest.
0: 9 months a priest, okay. Dus ik vraag aan de priester van. Waar komt u zelf vandaan? Hè? Duidelijk een Iers accent. Nou, hij komt uit West-Ierland. We hadden net even zitten gissen naar zijn leeftijd. Maar hij blijkt 38 te zijn. Maar wel pas vorig jaar priester gewijd. Dat zouden we in Nederland toch een redelijk late roeping noemen. Ik was ietsje jonger, maar ook rond die leeftijd. Father, how did it come that with 37 years of age you became a priest?
1: Well, in my late 20s, I was working as a teacher. I became more and more involved in education on the parish level. And I began to see that the greatest joy comes from sharing Christ with others. In my role, it was as a teacher, but I felt a deeper calling. I had a great love of Franciscan saints, especially Saint Francis of Assisi, Saint Clare, and Saint Joseph of Cupertino. And these saints, I feel, played a great role in my life. I eventually discovered the Conventual Franciscan Order when I was living in England. By a sheer coincidence, it turned out to be the Order of St. Joseph of Cupertino, my favourite saint. I was oblivious to this fact. I joined the friars at the age of 29, and I have seen much of the world. I have studied in England, I have lived in Italy and in California, and at long last, I am back in my beautiful native land.
0: Okay, the place where you are, where you like to be most of all places.
1: I like to be where God wills me to be.
0: Okay.
1: That is to be a Franciscan.
0: Okay. Dus ik vraag aan de priester van, hoe zat dat? Hè? Dus een redelijk late roeping. Nou, hij was eerst werkzaam als leraar. En als leraar merkte hij dat hij, wanneer hij les gaf aan de kinderen, dat hij toch vooral heel enthousiast werd en heel blij werd, vreugdevol werd als hij kon spreken over Christus, als hij het geloof kon delen met de kinderen. En daar heeft hij uiteindelijk dan een diepere roeping in ontdekt. Nou, hij had drie favoriete heiligen. De heilige Franciscus van Assisi, de heilige Clara en de heilige Jozef van Cupertino. En hij klopte op een gegeven moment aan bij het klooster van de conventionele orde van Franciscus. Dus dat is een tak van de Franciscanen. En die bleek toen ook gesticht te zijn door de heilige Jozef van Cupertino. Dat wist hij eigenlijk niet. Dus dat was wel een hele mooie samenkomst. Nou, inmiddels heeft hij al op veel plaatsen gezeten. Hij heeft op verschillende plekken gestudeerd. En nu is hij dan toch weer terug in Ierland. Father, could you say in two phrases why the listeners should support the mission of Radio Maria Ireland?
1: The Irish have had such wonderful support from the Dutch in the past. The only Irish saint of the 19th century who is canonized is not from Ireland at all. He is a man called Blessed Charles of Mount Argus, a great and holy priest from Holland who lived and died in the Passionist Monastery in Dublin. So the people of Ireland are aware of the great love and charity and saintliness of the Dutch people. They are being held to a high standard.
0: But it's beautiful to hear. What's the name of the saint again? Blessed Charles?
1: Blessed Charles of Mount Argus.
0: Well, I never heard that, but we will definitely search more about this. Ja, dus ik vraag van die verbinding die Nederland heeft met Ierland. Hij zegt van dat in Ierland ze ook veel te danken hebben aan de Nederlandse kerk. En dat de enige heilige die in heel de 19e eeuw in Ierland is gevormd, is ontstaan, was een Nederlandse man. Namelijk de zalige Karel van de berg Argus, maar ik moet hem gaan opzoeken, want het zegt mij niet meteen iets. Maar in Ierland is hij bekend. En in Ierland wordt hij dus ook echt wel op een hele bijzondere manier geëerd als een heilige uit Nederland, die dus het geloof in Ierland levend heeft gehouden. Father, is there a particular song you would like to hear?
1: I would love, as we approach the month of June, are there any beautiful hymns to the Sacred Heart which you have on your playlist?
0: I believe we have. Well, one Dutch song I know is Aan U, O Koning der Eeuwen. Well, that's to the King, Christ the King, to you, O King of the centuries. But it's also a song to the Sacred Heart of Jesus. We always sing it in the month of June.
1: I would love to hear it.
0: Okay. Okay, we will listen to Aan U, O Koning der Eeuwen.

0: Ja, na het prachtige aan U, O Koning der Eeuwen, zijn we weer terug in de uitzending. Ik ben aan het spreken met Father Peter. En Father Peter die heeft ons al verteld over, over de toestand van de kerk in Ierland, heel kort, dat er toch wel weer wat hoopvolle tekenen zijn. En hij heeft ons net wat verteld over een Nederlandse heilige, of een zalige beter gezegd, Charles of Mount Argus. Ja, en tot onze grote schaamte, we hebben het net opgezocht op Wikipedia, is er niet eens een Nederlandse pagina over hem. Het is nog wel een Nederlander. Blijkbaar bekend in Ierland. Hij wordt zelfs genoemd in het bekende boek Ulysses van James Joyce. Wat toch wel echt een wereldwijd bekend boek. Misschien dat Father Peter er wat meer over kan vertellen. Over de heilige die we eigenlijk hadden moeten kennen. Father Peter, enlighten us a bit about this great saint, Charles of Mount Argus.
1: Yes, he was born in Limburg, Johannes Andreas Huben, and he took the religious name Charles of St. Andrew, Carol Andreas.
0: Yeah, of course. Carol Huben, yeah.
1: He came to Ireland to help found the Passionist Monastery in Mount Argus, and his English was not up to standard. However, he touched the people by his preaching. He was also renowned as a great healer, and both Catholics and Protestants in Dublin would come and avail of his great healing powers. But he was above all known for his gentleness and his humility and his fidelity to the Passionist charism. He wore that wonderful habit of the Passionist constantly, with the black cape and the badge in the shape of the heart of Jesus. And he recently became a saint around 20 years ago, perhaps.
0: Yeah. We were quite mistaken, Father, because the heilige Karel Hube is very known in Holland, but we didn't know. This was the first time we heard about of the Mount Argus. This was new. And we always call him heilige Karel Hube. So with his name before entering the convent, the monastery. Dus Father Peter die vertelt dat het gaat om de heilige Karel Hube. Nou, die is inderdaad stukken bekender natuurlijk. Ik had niet de link gelegd tussen deze heilige Karel van de Berg Argus en Karel Hube, maar dat was blijkbaar zijn kloosternaam als passionist. Hij leefde in Ierland en hij was al bij leven bekend dat hij vele zieken kon genezen. Dus hij had het speciale charisma van genezing. Zeer nederige heilige man die ook overal naartoe ging in zijn passionistische gewaad, dus het zwarte gewaad met daarop het heilig hart van Jezus. So, Father, did he also play a role in your own vocation?
1: Yes, in a roundabout way. When I was worried that I would have the celiac condition and I wouldn't be able to become a priest and consume the host, I prayed to Charles of Mount Argus and I asked him that I would get the all clear from the doctor's test, and I did. So in Thanksgiving, Brother Joseph and I went on a pilgrimage to Mount Argus to his tomb.
0: Okay. And where is Mount Argus?
1: It is in the south side of the city of Dublin.
0: Okay.
1: Not far from Radio Maria Ireland, actually.
0: Okay. Dus ik vroeg aan de priester of hij ook zelf in zijn roeping bijzondere steun heeft ondervonden van de heilige Pater Karel Hube. En hij zegt ja, in zekere zin wel, want hij had gebeden tot hem, omdat hij namelijk aan een vorm van celiachie leidt. Ja, en als je dat heel ernstig hebt, dan kun je niet de heilige hostie ontvangen, hè, want daar zit... moet gluten, daar moet er iets van gluten in zitten. En als je helemaal allergisch bent voor gluten, is dat een probleem. Maar uiteindelijk heeft hij toch de dokterstest goed doorstaan. En hij kan dus toch gewoon de Heer ontvangen in de communie. Want dat was anders had dat een wijdingsbeletsel kunnen worden. En hij is toen ook Pater Karel Hoebe gaan bedanken bij zijn graf. En dat is in Zuid-Dublin. Father, we will conclude our little interview. To conclude, could you tell the listeners a bit why you are collecting money? What's the particular reason?
1: Well, our particular reason is that we want to evangelize more, not just over the airwaves. We want to visit parishes. We want to visit schools and jails and places where the gospel needs to be heard. We don't just want to be presence on the airwaves. However, we have had our broadcasting license renewed recently. We have 10 more years. We have to pay fees for that and for other kinds of broadcasting licenses as well. So everything that we get would be appreciated.
0: Okay. Dus ik vroeg van waarom, wat is nou de reden dat ze wat extra hulp kunnen gebruiken? Nou, ze willen niet alleen over de radio of via de radio het evangelie verkondigen, maar ook echt meer fysiek aanwezig zijn in het land. Dus ze willen ook meer naar parochies gaan toetrekken, dus echt op die manier ook evangeliseren. En ze hebben net hun licentie moeten verlengen met 10 jaar om te mogen uitzenden. Nou, wij weten hier bij Radio Maria Nederland dat dat een ontzettend kostbare aangelegenheid is. Dus daar kunnen ze ook zeker wat hulp bij gebruiken. Father, thank you so much for this brief interview. One final thing, one of my favorite Irish saints, or I believe he's not saint, but he is venerable Father Patrick Peyton. He was the one that in the late 40th, the years 40 of last century, who started all these big rosary rallies, also in the United States, but also in other parts of the world. He brought millions of people together, even very famous people like Marilyn Monroe was at one of his rosary rallies. Is he known also in Ireland?
1: He certainly is known in Ireland. There is an interpretive center in his hometown, which is near Ballyhadrine. I have a personal story about Patrick Peyton. He came to visit my mother's hometown for a rosary rally in the 1950s. But my grandmother was not able to attend because she was giving birth to my aunt. And in honor of the Rosary Rally, my aunt was named Marion.
0: Okay, wow, beautiful. Ja, dus ik vraag of Pieter ook Patrick Peyton kent. Dat is degene die eind jaren 40, begin jaren 50 overal Rosary Rallies organiseerde. En hij zegt, ja zeker, sterker nog, Vader Patrick Peyton organiseerde ooit in de jaren 50, begin jaren 50, een Rosary Rally in het geboortedorp van zijn moeder. Van de moeder van de priester, Vader Peter. En tijdens de Rosary Rally is zijn tante geboren. Ik zeg het goed, geloof ik, hè? En om die reden is de tante Maria genoemd. Dus dat is toch wel heel mooi, omdat het tijdens de Rosary Rally was. Father, you will organize a Rosary Rally in Ireland soon also?
1: There is going to be a Rosary Rally in Knock, the Marian Shrine, on Saturday the 6th of June, and Radio Maria will be leading a cooperating rosary rally in a church in Belfast on the same day.
0: Okay, wow. Dus ze organiseren binnenkort inderdaad ook een rosary rally in Ierland, waarbij Radio Maria Ierland zal helpen bij een rosary rally in het heiligdom van Onze Lieve Vrouw van Knock. En tegelijkertijd zullen ze in Belfast zelf een Rosary Rally organiseren. Die dus parallel loopt aan de Rosary Rally in het heiligdom van Knock. So, Father, thank you so much. And we definitely keep in touch. And we will pray with all the listeners of Radio Maria Holland for your beautiful mission.
1: And we will pray for you and your kind listeners and your mission. God bless you, Father Peter.
0: God bless you.
2: Ja, we zijn natuurlijk bezig geweest met de Mariathon, 2 dagen voor Radio Maria Ierland. Nou, een van de allerbelangrijkste plekken voor de Ieren in Ierland is het nationale bedevaartplaats, heiligdom van Ons Lieve Vrouw van Knock. En ik heb hier Karine zitten, een goede vriendin ook. En die is daar geweest in Knock in Ierland. En ik vind het toch leuk om daar nog even kort bij stil te staan. Want ja, ik ben toch wel benieuwd. Kun jij daar iets over vertellen wat het is? Hè? Wat voor bedevaartplek het is? En hoe het op jou is overgekomen, Karine?
3: Ja, het is Maria is verschenen in de stromende regen tegen de achterkant van de kerk van Knock. En er waren eigenlijk maar gewoon 2 meisjes die langskwamen, toevallig. En er zijn toen, ik geloof, uiteindelijk 15 mensen bij die plek gekomen. En die hebben daar in de stromende regen 2 uur naar Maria gekeken. Waarbij ook dus een altaar verscheen op een gegeven moment en een lam daarop. En het kruis. En dat lam op het altaar werd dan aanbeden door engelen die daar omheen hingen. En ja, de plek toen ik daar kwam heeft enorme indruk op mij gemaakt.
2: Ja.
3: Ik was op een doordeweekse dag, dat scheelt misschien wel. Maar de rust die daar hing was voor mij echt zo overweldigend. Het was echt prachtig. En ja, ik heb gewoon de hele tijd in de kapel, die inmiddels eigenlijk tegen die muur aan is gebouwd. Want tegen de achterkant van die kerk hebben ze dus het tafereel met witte beelden opgebouwd. En daar een beschermende kap overheen en dan nog een stukje eraan waar banken staan waar je dus kan gaan zitten.
2: Ja.
3: En ik heb daar gewoon heerlijk gezeten, de rozenkrans gebeden en het heeft gewoon echt diepe indruk op mij gemaakt.
2: Ja, ja. Ik begreep dat Knock dus in die tijd een heel klein, onbeduidend zeg maar plaatsje was. Hè? Is daar iets over bekend van waarom Knock of in de loop van de tijd dat daar iets over gezegd is?
3: Nee, dat weet ik zo niet. Maar wat wel, er is ook een plek waar heel mooi wordt uitgelegd hoe het er toen uitzag. Een hele maquette gemaakt met de huisjes, ook waar de priester woonde van de parochie. En het verhaal wordt daar zo duidelijk verteld dat je die man bij wijze van ziet hollen naar die kerk omdat daar iets aan de hand is.
2: Ja, ja.
3: En veel weilanden en oude krakkemikkige huisjes. Dus ze is ook echt verschenen aan boerenmensen. Ja, zoals je vaker eigenlijk meemaakt. Gewoon aan de geringste onder ons.
2: Ja, ja, ja, ja, ja. En dat is ook denk ik in een tijd geweest dat Ierland het niet makkelijk had. Dus ze hebben toch veel te verduren gehad.
3: Ja, ja, wat ik heb begrepen is dat er ook grote hongersnood is geweest.
2: Ja, want
3: er was veel armoede.
2: Ja. Nou ja, we hebben het even opgezocht om het goed te zeggen. Natuurlijk 21 augustus 1879, ja, toen was de verschijning. De Ieren hebben natuurlijk in die 19e eeuw echt diverse hongersnoden meegemaakt. Er zijn ook veel mensen weggetrokken uit Ierland.
3: Ja, ja, ja, ja. Ik mocht daar logeren bij een bevriende priester. En die vertelde dat dus eigenlijk de meeste Ieren eigenlijk wereldwijd wonen en maar een kleine groep Ieren in Ierland.
2: Ach, die verschijning, is daar nog iets, een bepaalde boodschap gegeven? Of wat is er verder gebeurd? Of is het tafereel nog uitgebreider?
3: Nee, volgens mij heeft Maria niet gesproken tijdens die verschijning. En heeft ze eigenlijk alleen maar de harten van de mensen geraakt die daar dus bij waren. En hun leven is veranderd.
2: Ja.
3: En dat wordt dus ook helemaal uitgelegd bij die maquette. Maar ik moet zeggen, uiteindelijk er waren kinderen bij, maar ook uiteindelijk oudere mensen. En er zijn ook mensen die nog lang geleefd hebben, die dus nog lang hebben getuigd van wat ze gezien hebben.
2: Van wat ze gezien hebben, ja. Ja, ja. En het bijzondere is denk ik ook wel wat je zegt inderdaad, Maria. Nou, het lam gods op het altaar. Hè, dus, dus Christus uiteindelijk die centraal wordt gesteld. Maar naast Maria waren er ook nog twee figuren.
3: Ja, klopt. Aan de ene kant van Maria staat Jozef. En die staat dus ook met zijn handen gevouwen naar haar toe. En aan de andere kant staat Johannes met een boek. Dus Johannes de Evangelist.
2: Ja, ja, met het evangelie waarschijnlijk. Ja. Ja, ja. Ja. Echt wel heel bijzonder. Want je hoort natuurlijk van de grotere, laat ik het maar zo zeggen, verschijningen. Dat er altijd boodschappen worden gegeven. Mm-hmm. Maar eigenlijk was dit gewoon het tafereel zelf.
3: Ja.
2: Wat indruk heeft gemaakt. Maar daarna, want het heeft iets van 2 uur geduurd, geloof ik. Er is dus niet echt iets gezegd.
3: Nee.
2: Maar de pastoor is daar wel mee naar buiten getreden. Weet je daar iets van?
3: Ja, ze zijn toen die plek gaan vereren. En ze zijn toen daar beelden neer gaan zetten. En ik geloof dat die inmiddels wel vergaan zijn. En dat daar dus nieuwe beelden voor teruggeplaatst zijn. Ja.
2: Ja. Maar er zijn meteen daarna allerlei wonderen toch?
3: Wonderen gebeurd. Ja. Want er kwamen dus allerlei zieken naar die plek toe. En ze zijn daar dus blijven bidden achter, tegen de achtermuur van de kerk eigenlijk. Ja. Daar trokken de mensen naartoe.
2: Oh.
3: Ja, uitgelegd. Ja. En je kan ook daar rondlopen eigenlijk in hoe kamertjes van oude huizen toen eruit zagen. En volgens mij is ook de inrichting van sommige getuigen daar ook tentoongesteld in kamertjes.
2: Ja,
3: Je krijgt echt wel het gevoel met hoe de mensen toen leefden.
2: Ja, ja. Bijna zo, wat je zei, alsof je erbij bent. Ja, ja.
3: Ja. Ja, dat wordt dus heel mooi gedaan.
2: Ja. Nou weet ik dat Paus Johannes Paulus II is ook in Ierland geweest. Ja. Toen het 100 jaar geleden was dat de verschijning dus er was. Dus in 1979 is hij daar geweest. Heeft toen de kerk die daar staat tot basiliek verheven.
3: Mm-hmm.
2: En dat is een hele grote kerk, begreep ik?
3: Ja, ja, het is, als je die kerk inloopt, is echt enorm. Het lijkt net, hoe moet ik het zeggen? Ja, het zijn gewoon, ik zal maar zeggen, 6, denk ik, middenschippen van een kerk. Echt met enorm veel banken. En als je daar dus in zit, heb je helemaal niet het gevoel dat je in zo'n enorme grote kerk zit.
2: Okay.
3: En ze hebben dus in de scheidingswanden tussen compartimenten.
2: Ja.
3: Hebben ze dus ook oude gotische en andere stijle ramen ingeplaatst. Zodat je echt wel het gevoel hebt dat je in een kerk zit.
2: Oh ja.
3: En ik geloof dat er 10.000 mensen in kunnen. Maar als je daar zit, heb je dat gevoel helemaal niet dat het zo gigantisch is.
2: Nee, inderdaad. Ja.
3: Een heel mooi altaar. En achter dat altaar een hele grote mozaïek van het hele tafereel. En dat is ook echt prachtig om te zien.
2: Ja, ja.
3: En daar zijn ook alle mensen afgebeeld die dus erbij waren.
2: Ah,
3: dus,
2: ja.
3: Ja, dat is echt een hele mooie mozaïek. Ja. Is door iemand geschonken die
2: die waarschijnlijk genezen is. Ja. Tenminste, die kans is groot.
3: In ieder geval genoeg geld had.
2: Ja. Het is echt een plek van genade.
3: Ja. Als je dat terrein, als je eigenlijk gewoon dat plein oploopt, dan voel je de rust komen en voel je gewoon inderdaad de genade.
2: Ja. Is er nog één bepaalde ding wat jou echt is bijgebleven van dat je er was?
3: Ja, ik heb echt gevoeld dat ik heb wat meegemaakt nogal in mijn leven. En ik heb toen echt de rust in mijn hart gevoeld.
2: Ja, dat onze Lieve Heer daar ook echt door Maria, dat is natuurlijk het mooie, hè? Maria wil laten zien dat het belangrijk is dat we hem centraal stellen.
3: Mm-hmm.
2: Ja, ja.
3: Ja, dat is ook wat uit die verschijning heel erg naar voren komt, dat het lam centraal staat.
2: Ja. Hartstikke bedankt, Karin. We hebben nog een mooi lied, Lady of Knock. Dat gaan we zo draaien.
3: Oké. Okay.
2: Ja. Dankjewel dat je er eventjes was.
3: Graag gedaan. Mm-hmm.

0: Ja, en we hebben aan de lijn een van de paters uit Ierland die verbonden zijn aan het Monastery Our Lady of the Cenacolo of Cenacle. En dat is het Silverstream Priory. Dus het klooster waar dus deze Benedictijnen van altijddurende aanbidding aan verbonden zijn. En ik ga het gesprekje voeren met Don David. Don David, welkom in our program, in our Mariathon here in the Netherlands.
1: Thank you. Thank you very much for having me.
0: Yeah, and we have reached out to you because we just like to hear about Ireland, about what is important work you do, the prayer, of course. Can you tell us a little bit about it?
1: Of course. Well, yeah, first of all, thank you so much. Radio Maria is it's such an important apostolate, I would say, and in Ireland that we've had several interactions with the folks at Radio Maria in Ireland, and they're a wonderful group, so certainly supporting, absolutely. So our monastery here in Ireland, we're a little bit north of Dublin, so on the east coast of Ireland, removed from the city so that we have a little bit of peace and quiet for our monastery. And our monastery is dedicated to perpetual adoration. Well, first of all, we're Benedictines, and so as Benedictines, we pray the Divine Office or the Liturgy of the Hours every day. We sing it, of course, in our monastery, we sing it in Latin. We have prayer together 8 times in the day. And then between those times of prayer, we have, of course, we do work around the monastery. And also some time of adoration before the Most Blessed Sacrament. Mm-hmm. And so our work is to keep walk before our Lord in adoration, and we do that in what's called a spirit of reparation, and praying for our own sins, praying for the sins around the world, and praying in a particular way for priests. Hmm. So our mission here in Ireland, in many ways, is for to be a real fireplace, I suppose, of prayer.
0: Yeah.
1: And to bring that light and keep that warmth in the faith here in Ireland.
0: Ja, u hoorde inderdaad Dom David. Zo was ook van tevoren afgesproken. Zo wordt hij genoemd. Een van de monniken dus in het klooster in Ierland. Wat ten noorden van Dublin ligt. Het klooster is gewijd aan altijddurende aanbiddingen eigenlijk. En deze Benedictijnen die zingen het getijdengebed in het Latijn. Vieren ook de mis in de oude stijl. En hij begon eigenlijk ook met te zeggen dat ze Radio Maria Ierland zeker goed kennen. Sprak ook zijn grote waardering uit voor het team van Radio Maria Ierland die zo belangrijk werk doen. En hij heeft kort verteld over wat eigenlijk belangrijk is voor het klooster waar hij dus monnik is, namelijk om eerherstel te brengen en dus het te bidden bij het Allerheiligste. Naast natuurlijk hun gewone getijdengebed en het werk wat ze tussendoor doen, is er die altijddurende aanbidding waar ze, zoals hij zei, bidden voor eerherstel, voor hun eigen zonde, de zonde van de wereld. Maar ook heel in het bijzonder is hun charisma om te bidden voor priesters. En hij noemt het eigenlijk zijn missie of hun missie om een echte vuurplaats te zijn. Een bron eigenlijk van gebed waar de licht en de warmte van het geloof van uitstraalt. Om dat ook in Ierland te behouden en te voeden. Is this special spirituality for your monastery, or is it elsewhere as well?
1: Yeah, so our monastery follows reform actually from the 1600s, mm-hmm. From a nun named Mother Mechtild de Bar, and she reformed the Benedictines in that century. But it was always nuns that had this special work and this charism. For 400 years, it was only ever nuns, and then our monastery came along about 10 to 15 years ago or so. And we were the first monks of perpetual adoration. There were various times in history where a monk tried to start the monks of perpetual adoration. Several decades later, our founder came to learn of it and then started the monastery. But there are still plenty of monasteries of nuns of perpetual adoration. Mm-hmm. There's one actually in the Netherlands.
0: Yeah.
1: But we're the only male monastery.
0: Yeah. That's special, I think. Ja, ik vroeg Dom David of het deze spiritualiteit van altijddurende aanbidding, of dat iets bijzonders is of eigenlijk ook elders gebeurt. En hij legt uit dat het zeker voor de Benedictinessen wel iets is wat al honderden jaren geleden door zuster Catharina Mathilde de Bar, zij is dan in Frankrijk geboren in 1614, dat het inderdaad als een vernieuwende spiritualiteit bij de Benedictinessen is heeft uitgewerkt. Er zijn ook in Nederland bijvoorbeeld, maar er zijn allerlei kloosters over de wereld van Benedictinessen die altijddurende aanbidding als hun centrale spiritualiteit, charisma hebben. Maar dit klooster dus in Ierland is het enige klooster waar de mannelijke Benedictijnen dus ook deze spiritualiteit volgen. En zij zijn een jaar of 10 tot 15 geleden daarmee begonnen. Hebben eerst trouwens in de stad gezeten, maar zijn naar buiten getrokken om daar wat meer rust ook te hebben. En hij vertelt ook dat het heel fijn, dat stukje komt volgens mij nog, maar dat ze het ook fijn vinden als mensen in het klooster komen om de getijden mee te bidden of te zingen, want dat doen zij, naar de mis te komen. En ook eigenlijk te worden betrokken of te worden getrokken naar de warmte van de aanwezigheid van onze Lieve Heer in de aanbidding. Waarbij ze nogmaals ook speciaal de priesters natuurlijk een plek willen geven. En ook voor priesters om daar in het klooster een korte retraite bijvoorbeeld te houden. En om tot rust te komen. So,
1: yeah.
0: And can people join in the adoration, or is it really for the monks?
1: No, we love it when the faithful come and join and come to Mass or come to the Divine Office or come to adoration. Absolutely. We look forward to being able to provide that for people.
0: Okay.
1: To be that, like I said, that fireplace. And, we want people to draw close to the warmth and the light of our Lord in adoration. Yeah.
0: Yeah.
1: We have a little retreat house that people come and visit for retreat, and they'll stay for a couple of days or stay for a week or something. In particular, like I said, since much of our work is for priests, we mm-hmm. often have priests come in and stay with us, and because it's very important for them to go on and have some time of rest and retreat.
0: Oh, that's what you say, of course, is very important for priests.
1: Yeah.
0: May I ask you yourself, how old are you and how did you come to this monastery, your calling to become a monk?
1: Yeah, absolutely. Yeah, so I'm 29 years old. I've been in the monastery for about 6.5 years. I entered right out of university when I was 22. I was a convert to Catholicism when I was at university. And after my conversion, I started thinking about religious life not too long after I converted, actually. And the Benedictine way of life attracted me in a special way because the rhythm and the prayer and work, there's something, all of life was really filled with a spirit of prayer, and it just, I found it beautiful.
0: Mm.
1: And it was very simple, and the simpleness of the life I found very beautiful.
0: Yeah.
1: And then when I was looking into Benedictine monasteries, whenever this monastery, which also had charism adoration, adoration was such a, it was a major part of my conversion to Catholicism. So just the two came together, and I thought, well, this is the place.
0: Yeah. Ja, u hoorde het stukje inderdaad dat mensen ook welkom zijn in het klooster. En mocht u daar meer over willen weten, dan kan u altijd zelf op de website. Want dat hebben ze dat opzoeken, zullen dat een keertje nog opnoemen. Maar ik heb hem ook gevraagd naar zijn eigen roeping, hoe dat zit. En nou, hij vertelt, ik ben 29. Ik ben eigenlijk meteen vanuit de universiteit, zo'n 6,5 jaar geleden, het klooster ingegaan. Maar hij was dus niet katholiek, hij is een bekeerling. En die bekering heeft plaatsgevonden tijdens zijn universitaire studie. En daarbij heeft de aanbidding een grote rol gespeeld. Dus hij voelde zich al wel getrokken tot het Benedictijnse manier van leven, vanwege de rust en de regelmaat en het ritme van gebed en werk en gebed en werk. Maar toen hij dus juist specifiek dit Benedictijner klooster beter leerde kennen, vond hij daar de eenvoud, die natuurlijk bij alle Benedictijnen belangrijk is, dat trok hem sowieso. Maar juist ook dat charisma voor de aanbidding. En toen had hij zoiets, dit is het gewoon. Hier moet ik zijn. En daarom is hij ook hier bij deze monniken. Ze zijn boven, trouwens met iets van 13 monniken in het klooster. Is hij daar dus ingetreden. What would you say is the most important reality of being a monk in the being a Benedict monk of perpetual adoration?
1: Yeah. Well, that's a difficult question to answer because it's so much of our life in the contemplative life, so much is hidden from our view. We know that the sacrifices that we offer and the prayers that we offer, God makes them fruitful somehow. But because we live within the monastery, we don't actually get to see a lot of that fruit. But nonetheless, we know that it exists. The monastery exists for the building up of the church. It exists for the salvation of souls, for the conversion of peoples, and just offering to God that ceaseless praise and reparation and adoration, which the world all too often forgets, is extremely important. And we know that it bears fruit, but it can often be difficult to see. But we know, of course, we hear special stories from time to time about, I submitted this prayer intention to the monastery, and the Lord really answered it. And that's really wonderful to hear. But we also know that that so much of it is hidden from our eyes, but at the same time we live by faith.
0: Yeah.
1: We know that God answers prayers, and we know that without prayer nothing would be accomplished.
0: No. Ja, wat Dom David ook vertelt op een vraag die ik dus aan hem stel, van wat is nou de belangrijkste realiteit in het leven van de monniken? Ja. Hij zegt, dat is eigenlijk best een moeilijke vraag, want we bidden natuurlijk heel veel, we offeren, dat wat wij in onze tijd, in ons leven eigenlijk offeren aan ons lieve Heer, daarvan zien wij zelf vaak de vruchten niet. Maar we weten wel dat we dit doen om de kerk op te bouwen en voor de redding van de zielen, voor de bekering van de mensen. En dus om lof en eer hersteld te brengen aan God, dat wordt zo vaak vergeten, maar dat is zo belangrijk. En hij geeft natuurlijk heel duidelijk aan, zij leven in die gemeenschap, dus ze weten ook niet wat er verder allemaal gebeurt. Af en toe horen ze wel ook dat bepaalde intenties echt verhoord zijn, maar ze zien er natuurlijk verder niet veel van, wat de vruchten zijn van wat zij doen. Maar hij zegt, we leven toch in groot geloof en vertrouwen. En we weten ook dat je kunt ook niks bereiken zonder dat gebed.
1: En we need to do that. And so we trust that God takes what we give and makes it fruitful in ways that we can't possibly imagine.
0: Beautiful how you say this, and actually you answered my second question in the same time, because the other question was, what is the most difficult?
1: It is. It's bearing fruit it's difficult, but at the same time it's like the cross itself. It's it's this point of great agony for, of course, our Lord, but also for all of his disciples and the world. but it's what brings forth the salvation of souls. And so it's interesting how those two, the two just pretty much always go together, that the trials and the fruit go together.
0: Ja, hij geeft inderdaad nog eens een keertje aan dat wat zij offeren aan God, wat zij geven aan God, daarvan zie je dan niet de vruchten, maar die soms veel groter en heel anders zijn dan dat je misschien zelf wel bedenkt van tevoren als je dat al doet. Maar God weet natuurlijk wat nodig is. De tweede vraag die ik had, daar gaf je eigenlijk al meteen een beetje een antwoord op, namelijk wat is dan het moeilijkst? En hij zegt, ja, dat is eigenlijk dat het vrucht dragen hetzelfde is als het kruis dragen. Want het kan moeilijk zijn, zwaar, dat was het voor ons lieve Heer, voor zijn leerlingen. Dat is het voor ons soms ook, maar we weten dat dat de redding van de zielen voortbrengt. En die twee gaan dus altijd samen, zowel de strijd, het dragen van het kruis, maar ook de vruchten van dat lijden en van het opofferen. So Don David, I'm very curious because we are collecting money for Radio Maria Ireland. Do you know it? What do you know about it?
1: We have some good friends at Radio Maria here in Ireland. A couple of times in the past, we've had the privilege of going to them and having a few interviews as well. Particularly last year, when Ireland was being consecrated to the Sacred Heart, Radio Maria invited us for that because we had a certain degree of involvement in the consecration of Ireland to the Sacred Heart. And so we had the privilege of going to them and having a few interviews about the Sacred Heart, and of course trying to spread that devotion throughout Ireland.
0: Dom David vertelt dus dat de connectie met Radio Maria Ierland die zij hebben vanuit het klooster is onder andere afgelopen jaar geweest dat ze diverse keren zijn geïnterviewd, omdat Ierland is toegewijd aan het Heilig Hart vorig jaar. Dat is een devotie die een rijke traditie heeft in Ierland, maar ook een beetje weggezakt is. Radio Maria, Ierland, maar ook de monniken die daar veel aan hebben bijgedragen, hebben dus die devotie opnieuw weer leven ingeblazen. En Ierland toegewijd aan het Heilig Hart. En do you know if many people know it, listen to it?
1: That's a good question. Well, to tell you the truth, partly because I'm a monk and I don't have too many interactions with people, I don't know. But I would hope so. I would hope so.
0: No. Ja, ik vraag hem eigenlijk of hij weet of er veel mensen naar Radio Maria luisteren. En terecht zegt hij, nou ja, ik hoop het van harte, hè, want ze doen geweldig goed werk. Maar ja, als monnik heb ik daar geen kijk op. Ik weet het niet. Dus zij luisteren zelf niet naar Radio Maria. Dat valt niet binnen hun, binnen hun missie, binnen hun spiritualiteit. Dus daar kan hij geen antwoord op geven. We try to contribute to that so that they can maybe expand or maybe get more listeners to listen to them. My colleague Tom had already been in contact with you. And maybe it's nice for you to tell how this came about.
1: Right. Well, sometime last year, Tom contacted us because we have a little shop at our monastery and we specialize in particular in making rosaries, and Tom contacted us, asked if he could buy some of our rosaries, and not only that, but also if we could make a special model for Radio Maria Netherlands, and of course we were happy to do that, and happy to make the rosary for all of you and for your listeners and for your customers, and since then we've been able to keep in touch and keep providing rosaries. Been able to pray for you all as well.
0: Ja, wat ik vraag aan Dom David is dat er dus contact is tussen Tom, onze promotiemedewerker hier bij Radio Maria Nederland, en het klooster waar dus hij ook monnik is. En hij legt uit dat het komt doordat er contact is gezocht vanwege de rozenkransen die zij maken. Ze hebben een kleine winkel waar ze diverse religieuze items ook maken, onder andere de rozenkrans. En hij gaat nu direct uitleggen waarom die rozenkrans zo bijzonder is. Er zijn zeker luisteraars onder u, die hebben hem al. Het is een hele stevige, met een groot Benedictijns kruis eraan. En het is voor de monniken dus ook heel belangrijk werk om dit te doen. En hij zegt, we zijn heel blij dat we dat kunnen doen voor jullie luisteraars. En daarbij ook inderdaad bidden voor jullie en voor jullie luisteraars. En de beautiful rosaries, what is special about them?
1: Right, so, well, there's actually lots of things that are special about them. I would say one notable thing is they're made from paracord, so from the cord that often military people use with their parachutes, so they're quite strong. But then the other thing is there are metal beads on it, but there are two knots in particular. And the two knots are at the beginning of the rosary. And the knot on there, whatever direction you turn it, the threads are always crossing each other to make a cross.
0: Mm-hmm.
1: And there's a beautiful story behind how this knot was created. Basically, a monk was trying to tie a knot, and the devil kept on coming and untying it.
0: Mm-hmm.
1: And so he asked Our Lady, "What do I do?" So she teaches him how to make this knot, which has a cross. And whichever way you look at it, it creates a cross.
0: Ugh.
1: And so the devil couldn't touch it because it had the cross everywhere.
0: Yeah.
1: And then not only that, as you create the knot, you actually tell the different ways that the thread goes in and out of itself.
0: Mm-hmm.
1: You actually tell the story of salvation.

0: of itself.
1: Mm-hmm.
0: You actually tell the story of salvation.
1: Ah.
0: And you basically trace the map of the spiritual life just with this single knot. And so that's really what makes it special, is those knots at the beginning.
1: So what you say is that every time that a monk is making this rosary, it's done in prayer, actually.
0: Yeah, absolutely.
1: Yeah. Wat Dom David inderdaad vertelt over de rozenkrans is dat hij dus heel stevig is, omdat hij is gemaakt van het koord, van het parachutekoord, wat ook militairen gebruiken. Er zitten metalen kralen aan. Maar wat het heel bijzonder maakt, is dat de eerste twee grote knopen, dus na het kruis en na de eerste drie weesgroetjes, dat die knopen heel bijzonder zijn. De monnik die dat in eerste instantie mee bezig was en probeerde om een wel wat dikkere knoop te maken, dat lukte maar niet. En iedere keer kwam eigenlijk zeg maar de duivel ertussen en die haalde die knoop uit elkaar en het wilde maar niet lukken. Dus op een gegeven moment is het verhaal. Vroeg deze monnik: "O moeder Maria, wat moet ik toch doen? Kunt u mij niet helpen?" En moeder Maria heeft hem geleerd hoe hij die knoop zodanig moet maken dat de draad als het ware steeds op zo'n manier loopt dat het elkaar dus kruist. Op welke kant je er ook naar kijkt, naar die knoop, dat je constant een kruis ziet. En dus de duivel, die kon daar gewoon niets meer aan doen, want het is een kruis. En dat maakt dus deze rozenkrans echt heel bijzonder. En hij vertelt er ook bij dat bij het maken van zo'n rozenkrans herdenkt eigenlijk ook degene die dat maakt en die knoop dus steeds maakt. Het verlossingswerk van Christus. Dus het maken van de rozenkrans is ook echt in gebed.
2: I think the listeners are also very happy with this rosary because I think the first batch was gone before we knew it.
0: No, we're happy to do it. That's great. That's great.
1: Yeah. Don David, is there something maybe you would like to say to the listeners, something that is on your heart?
0: Yeah, well, stay close to our Lord in the Blessed Sacrament. He won't fail you, and there's a lot that you can learn in adoration. When our Lord says in the Gospel of Matthew, when he says, "Learn of me, for I am meek and humble of heart," the place that you'll learn that is adoration. So stay close to him. Stay close to him.
1: Yeah. Nou, wat als laatste zegt, ik vraag hem, heeft u nog een bijzondere boodschap voor de luisteraars? En hij zegt heel mooi, heel liefdevol, blijf dicht bij de Heer. Blijf bij hem. Hij zal je nooit teleurstellen of laten vallen. En je kunt zoveel leren in de aanbidding. En dan verwijst hij naar Matteüs 11, waarin de Heer ook zegt: leer van mij, ik ben zachtmoedig en nederig van hart. En hij zegt, ja, in de aanbidding, daar leer je dat. Dus hij heeft een prachtig mooie laatste boodschap. En toen hebben we het gesprekje ook afgesloten met elkaar te danken.
2: Well, Don David, I would like to thank you for your time.
0: Great. Well, thank you so much for having me. I really appreciate it.
3: Dit was Aan tafel met. Een interview over het persoonlijk leven van een interessante studiogast. U kunt de uitzending terugluisteren via de audiotheek op de website of in de app van Radio Maria.

U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria. Een bisschop opent de week. Wekelijks geeft een van de bisschoppen een kijkje in zijn persoonlijke agenda of gaat in op een actueel onderwerp.

0: regisseur.
1: Goedendag, Yvonne.
0: Ja, en ik zou meteen er even bij zeggen dat wij deze uitzending al hebben opgenomen voor het weekend, vorige week woensdag. Omdat u vanwege de drukte in uw agenda niet op de dag zelf de gelegenheid heeft. Maar toch heel fijn dat het kan.
1: Ja,
0: u wilde een paar dingen graag delen, vermelden.
1: Waar... Nou ja, kijk, het weekend dat er nu aan zit te komen en wat voor de luisteraars dan al voorbij is, is een bijzonder mooi weekend. Namelijk het jubileum, 25-jarig bisschopsjubileum van Monsieur de Korte in Den Bosch.
0: Ja.
1: Daar ben ik voor uitgenodigd en daar ga ik uiteraard ook naartoe. Mijn oude bisdom, dus veel bekende mensen zal ik daar denk ik tegenkomen.
0: Ja.
1: En op zondag dan zal ik in Dokkum zijn.
0: Ach ja.
1: En ook dat is een voormalig bisdom. Bonifatiusdag. Bijzonder, omdat 100 jaar geleden de eerste nationale bedevaart plaatsvond.
0: Ja.
1: En nou, ik denk, ik ga daar toch nog naartoe op uitnodiging. Dus vandaar dat dat twee bijzondere dingen zijn die voor mij nu vanuit dit perspectief nu komende zijn.
0: Ja, ja, en inderdaad, Dokkum, dat is ook groeiende, hè, de laatste jaren weer.
1: Het zat de laatste jaren in de lift. Er is erg door het bisdom, maar vooral ook door de parochie in Dokkum aangetrokken om daar iets meer werk van te maken, want het was erg tanende. De belangstelling daarvoor heb ik zelf meegemaakt. Dat is erg teleurstellend ook. Maar de laatste jaren zit het wat in de lift. Het begint met een voettocht van uit een van de dorpen uit de omgeving of in de omgeving van Dokkum. Te voet twee, drie uurtjes lopen naar Dokkum. En het is ook zo, zondagmorgen zo'n wandeling is natuurlijk al heerlijk voor de mensen die dat kunnen en willen.
0: Dan ja,
1: 30, 40 mensen. Dat is ook heel mooi. En dan ben je zo op weg naar Dokkum, op bedevaart. Nou, en dan is daar het programma, de processie en de eucharistieviering in de Bonifatiuskapel.
0: Nou. Ja, ja. En de verbinding...
1: Dus daar kijk ik erg naar uit, laat ik het zo zeggen.
0: Met de verbinding met Titus Brandsma natuurlijk, die ook heel belangrijk is tegenwoordig.
1: Dat was een van de initiatoren die daarvoor geëist hebben voor het tot stand komen van die kapel.
0: Ja.
1: Die kapel stond er overigens pas een jaar of 8 later.
0: Oké, ja. Maar ik bedoel...
1: De bedevaart liep al.
0: Zijn gedachtenis, die daar ook aan, nou ja, goed, aan verbonden is aan Dokkum dan, is natuurlijk in deze tijd ontzettend belangrijk.
1: Ja, zeker. En ik denk dat we in Dokkum heel goed in staat zijn, en ook in Bolsward, om die gedachten aan Titus Brandsma levend te houden.
0: Ja. Ik hoop dat het heel mooie dagen worden voor u, maar natuurlijk ook voor, wat u zegt, het feest van Monsieur de Korte, waar volgens mij een heleboel mensen voor zijn uitgenodigd. En ook in Dokkum, waar ook hopelijk ook veel mensen bij aanwezig zullen zijn.
1: Zullen, en dat is wel belangrijk om te melden, dat zullen ook bisschoppen aanwezig zijn, die de opvolgers dan, van de bisschoppen die er in 1926 bij waren.
0: Ja.
1: Dat is namelijk de bisschop van Utrecht, aartsbisschop, de bisschop van Fulda en ook die van Mainz. Die waren destijds bij die eerste bedevaart. Een mooie, hele mooie foto hangt daarvan ook in de sacristie. En die opvolgers die zullen er ook zijn. Dat is eigenlijk wel bijzonder.
0: Ja, dus ook die verbinding, die broederschap, zusterschap tussen die bisdommen.
1: Ja, ja. Nou,
0: hoe noem je dat?
1: Met Fulda is er een band.
0: Ja.
1: Ieder jaar is daar een uitwisseling met Mainz niet op zich. Maar Mainz was natuurlijk de stad waar Bonifatius bisschop was.
0: Ja. Ja.
1: Dat hij gezicht heeft.
0: Ja.
1: En Fulda, daar is hij begraven. En in Dokkum, daar is hij vermoord.
0: Ja, ja. Nou, mooi. Mooi. Ook goed voor onze eigen geschiedenis, hè, om dat te weten. Ja. Monsieur, we hebben hemelvaart mogen vieren, Pinksteren mogen vieren. Zijn dat voor u ook mooie dagen geweest?
1: Ja, ja. Pinksteren en hemelvaart zijn mooie dagen. Het is altijd het voorjaar. De meimaand kondigt zich dan ook aan of is al aan de gang. Een doordeweekse zondag, zoals met hemelvaart, vind ik altijd heel prettig. Dan heb je eigenlijk een beetje... Het is ook dan echt een rustdag tussen het hele het werkverkeer. Ja, en hemelvaart is in die zin natuurlijk ook belangrijk theologisch, omdat wij Jezus niet meer zichtbaar onder ons hebben. En dat vieren we eigenlijk met hemelvaart. Hij is naar hemel opgenomen.
0: Ja.
1: Hij is niet meer zichtbaar onder ons aanbidden. Nog wel in de kerk, in de gelovigen, in de sacramenten. Maar niet meer zichtbaar. En dat is de realiteit waarin wij leven. En dat dan speciaal ook vieren, vind ik eigenlijk wel mooi. En dat we dan toch niet verweest achterblijven, omdat heel kort daarop Pinksteren al komt, waar de Heilige Geest ons van.
0: Ja. De helper, de trooster.
1: Dat is het volop kerk.
0: Ja, dat is eigenlijk ook daarom ook de afsluiting, neem ik aan, van de paastijd. Hè? Dan is het, de kring is rond, de cirkel is rond, zo moet je het zeggen.
1: Ja, en dan begint de gewone tijd weer en dat is nu aan de gang.
0: Ja.
1: En komende week heb ik, dat is wel iets wat nog in het verschiet ligt. Dat is voor mij in ieder geval wel een beetje bijzonder. Dat ik een uitnodiging heb gekregen om aanwezig te zijn bij de EO Jongerendag in Rotterdam.
0: Oké.
1: Dat ben ik nog nooit geweest. Ik ken wel uiteraard de katholieke jongerendagen, de wereldjongerendagen kerk. Maar de EO Jongerendag, die toch wel heel erg bekend is in Nederland. En altijd heel veel jongeren in de protestantse wereld op de been heeft gebracht. Er is een jubileum, 50 jaar. En ja, daar ben ik voor uitgenodigd. En ik ga dat toch eens, kijken hoe dat allemaal gaat. Daar.
0: Ja.
1: Ja. En wie we daar tegenkomen.
0: Zijn dan alle bisschoppen uitgenodigd? Weet u dat toevallig? Of
1: ik
0: is dat...
1: denk van niet, maar dat weet ik niet precies. Maar nee. Ik denk van niet.
0: Nee. Nee.
1: Ze zullen zeker niet allemaal komen. Maar,
0: nee. dat zou wat zijn. Maar, en neemt u ook nog wat jongeren mee misschien?
1: Nou, daar heb ik niet over nagedacht. En nee, dat denk ik niet. Ik ga gewoon zelf maar eens een keer. Ja.
0: Eens kijken hoe dat is. En,
1: hoe dat daar is en wie we daar tegenkomen. En hoe we elkaar ook in het geloof kunnen stimuleren en bevestigen. En,
0: Ja. Ik ben er zelf nooit geweest, moet ik zeggen. Maar ik weet wel van andere jongeren, katholieke jongeren, die ook naar de EO Jongerendag zijn geweest, inderdaad. Ja, dat trekt dan toch. En ook met, denk ik, vanuit nieuwsgierigheid van, ja, hoe doen ze dat dan? En hoe gaat het daar dan?
1: Ja, onze katholieke jongerendag is wat bescheidener. Maar onze wereldjongerendag is dan weer wat groter.
0: Ja, klopt, ja. Monsieur, u vertelde de vorige keer over natuurlijk ook de veranderingen, zeg maar. Of in ieder geval uw beleid, uw visie voor het bisdom. Zijn daar nog weer stappen in gezet? Of zijn daar ontwikkelingen in misschien?
1: Jazeker. Wij zijn intern hier volop bezig geweest met de herinrichting van het bisdom, die langzaamaan bekend gaat worden hoe we dat gaan aanpakken. Parochiebesturen worden op de hoogte gebracht hoe we het gaan aanvliegen. Er worden gesprekken georganiseerd van de vicaris met alle toekomstige parochiebesturen. De parochies die met elkaar moeten gaan samenwerken. Ik ga praten met de pastoors. Hoe ze daarin staan, wat ze nodig hebben om daaraan te kunnen meewerken. Dus er is op de achtergrond erg veel nagedacht over hoe we dit gaan aanpakken. Want we moeten het nu wel goed aanpakken, zodat het ook tot een goede afronding kan komen.
0: Mm-hmm.
1: En we er een structuur van de parochies hebben die ook toekomstbestendig is. En dat we uit die fijnmazige structuur daar toch van afscheid kunnen nemen, dat we een beetje grootschaliger moeten gaan denken.
0: Ja, en dat
1: is aan de ene kant. En aan de andere kant zijn we ook nog, maar dat is best wel ingewikkeld, na aan het denken welke initiatieven we op pastoraal, kerkelijk terrein, het kerkelijk leven kunnen gaan nemen. En kunnen selecteren uit al die ideeën die bij de synodale proces naar boven zijn gekomen door de leken, gelovigen en door de priesters. Heel veel mee hebben nagedacht in een aantal rondetafelgesprekken en sessies. En daar moeten we ook mee aan de slag hoe we daarmee verder gaan.
0: Mm-hmm.
1: Iets ingewikkelder dan je misschien zou denken, maar dat en, komt ook een keer iets uit.
0: Waarom is het ingewikkelder?
1: Nou, om de goede keuzes te maken. Waar gaan we op inzetten? Zijn er middelen en financiën voor? Zo niet, dan wordt het ook ingewikkelder. Dus vandaar dat het toch een goed, de nodige aandacht vraagt om dat goed te doen.
0: Ja, het is gewoon de beleidsvoering is belangrijk. Daar komt alle mensen, middelen, alles komt daar natuurlijk bij kijken.
1: Ja, dat komt er allemaal bij elkaar. Ja,
0: ja zeker. En wat u zei over van fijnmazigheid naar wat grotere mazen, dat is een proces van vele jaren waarschijnlijk.
1: Dat zou, zoals we dat nu zien, in 2030 moeten worden afgerond.
0: Oké, ja.
1: Dus We hebben nog een aantal jaren, maar het proces loopt al 30 jaar.
0: Ja.
1: Heel langzaam. En we willen nu tot een afronding. En dat moeten we ook goed doen, dus daar moeten we ook wel tijd voor nemen.
0: Ja.
1: Maar dat gaat geen 30 jaar of geen 10 jaar meer duren natuurlijk.
0: Nee, zeker niet.
1: Want dan kunnen we niet toekomen aan waar we eigenlijk voor zijn als kerk.
0: En dat is?
1: Vandaag.
0: De?
1: Dat is het bevorderen van het kerkelijk leven.
0: Ja. Ja.
1: Dat is eigenlijk, denk ik, de bedoeling van ons als kerk zijn en de bedoeling van de pastoors.
0: Ja, ja.
1: Dat mensen betrokken raken bij de kerk, tot persoonlijke geloofsovertuiging komen, ja, enzovoorts.
0: En dan vooral ook die mensen die ofwel vanuit het niets of vanuit
1: alle groepen, zeg maar.
0: Ja. Ooit opgevoed in het katholieke geloof, maar toch weer tot
1: zeker.
0: Die...
1: ouderen en de jongeren.
0: Ja. Is er nog iets waar u ook naar uitkijkt verder? Dus ja, de EO Jongerendag waar u dan uitgenodigd bent. Maar misschien ook in juni een mooie sacramentsprocessies of het Heilig Hart maand.
1: Die heb ik dit jaar niet, volgens mij. Ik heb wel een ontmoeting met de bisschoppen hier uit de omgeving. Dus dat is de Euregio.
0: Ja.
1: De bisschoppen van Aken, van Roermond dan uiteraard, en van Hasselt en van Luik, die komen jaarlijks een keer bij elkaar. En die ontvang ik maandag, de 1e juni, ontvang ik die hier in Roermond.
0: Okay.
1: Jaarlijkse uitwisseling.
0: Ja.
1: Om wat contact te houden met de bisschoppen in de omgeving. Dus dat is ook mooi.
0: Heb ik wel een beetje brutale vraag. Want met een Duitse bisschop, ja, hoe het in Duitsland gaat met de kerk, daar kunnen we zo onze gedachten over hebben. Komt zoiets dan ook ter sprake, als ik dat vragen mag?
1: Dat weet ik nog niet, want het gesprek is er nog niet geweest. Ik zal het in ieder geval vertellen hoe ik met het synodaliteit omga. En misschien dat hij ook vertelt hoe het een... ik denk niet dat men inzage geeft in de verhoudingen in de eigen bisschopconferentie.
0: Nee.
1: Het gaat toch meer om het eigen bisdom, omdat natuurlijk we grenzen aan elkaar...
0: We hebben
1: toch ook met elkaar een gemeenschappelijke cultuur te maken. Dus een gemeenschappelijke achtergrond ook. We vinden ons allemaal in een katholieke omgeving met veel tradities. Ook die zevenjaarlijkse heiligdomsvaarten in die omgeving. Is dat allemaal? Hè?
0: Dat klopt.
1: Dat ook,
0: Hasselt ook.
1: Is dat ook om de zeven jaar? Nou, dat zijn zo van die... Eenzelfde katholieke cultuur die er is en waar je toch met elkaar over kunt spreken.
0: Ja, ja. Ja. Zijn er ook gezamenlijke activiteiten die wel eens worden ondernomen?
1: Nee, het zijn deze ontmoetingen tussen de bisschoppen, maar ook op het niveau van de priesters en de diakens vinden ook deze euro-regio plaats.
0: Ja.
1: Dus ook op dat niveau... zijn er, en dat denk zelfs nog op meerdere niveaus.
0: Ja.
1: De bisdommen zoeken elkaar wel.
0: Ja. Nou ja, je kunt in ieder geval met elkaar delen. Hoe en wat je doet.
1: Zeker.
0: Dus
1: zeker.
0: Dat is heel mooi, zeker. Ja. Nou, dat is fijn om te horen. Dan gaan we al richting ook eigenlijk de zomervakantie. Het klinkt heel ver weg, maar de tijd gaat natuurlijk enorm snel. Heeft u iets in het verschiet misschien? Een mooie zomer?
1: Ik ga op vakantie natuurlijk. En dan komt een vriend van mij komt hier een paar dagen op vakantie. En dan gaan we een aantal mooie plekken in het Limburgse bezoeken. Die zijn er volop. Dus daar kan ik wel iets uit kiezen. Wat we allebei interessant vinden. En dat is een beetje mijn vakantie.
0: Mm, ja. Nou, zover is het
1: maar
0: nog niet.
1: Maar dat is een beetje ver weg voor mij.
0: Ja, dat klopt. Nee, dat is ook wel zo. Dat is ook zo, ja. Monsieur, mag ik u vragen om aan het einde van deze uitzending af te sluiten met een gebed?
1: Zal ik zeker doen. En dan bidden we om de Heilige Geest die deze tijd moet inspireren. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
0: Amen.
1: Heilige Geest, wij aanbidden u, omdat u God bent en in staat bent om het werk van Jezus in deze wereld tot voltooiing te brengen en voort te zetten. Wij bidden om uw inspiratie, om uw warmte, om de zachtheid en de frisheid waarmee u in het wereld en in de harten van mensen kunt werken. Kom, Heilige Geest, en vervul de harten van uw gelovigen en breng ze tot een zelfbewust katholicisme. Dat vragen wij u door Christus onze Heer.
0: Amen.
1: Amen.
0: Monsieur, heel veel dank voor uw tijd.
1: Graag gedaan.
0: En ik wens u heel mooie, ja, mooie dagen natuurlijk. En wie weet, als ik eraan denk, vraag ik volgende keer hoe het op de EO Jongerendag was.
1: Dat zal ik graag vertellen. Tot op een volgende keer.
0: Nou, fijn. Veel dank, tot kijken.
1: Tot ziens, dag.
2: U hebt geluisterd naar het programma Een Bisschop opent de week. U kunt de uitzending terugluisteren via de audiotheek op de website of in de app van Radio Maria.

Van harte welkom in het programma Een Bisschop Opent de Week. En ik mag verwelkomen in deze uitzending monsieur Van de Hout van het bisdom Roermond. Dag, monsieur.

U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria. De boodschap is helder.

0: De engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt.
1: En zij heeft ontvangen van de Heilige Geest.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Zie, de dienstmaagd des Heren,
1: mij geschiede naar uw woord.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: En het woord is vlees geworden.
1: En het heeft onder ons gewoond.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Bid voor ons, Heilige Moeder van God,
1: opdat wij de beloften van Christus waardig worden.
0: Laat ons bidden. Heer, we hebben door de boodschap van de engel de menswording van Christus, uw Zoon, leren kennen. Wij bidden u, stort uw genade in onze harten, opdat wij door zijn lijden en kruis gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis, door Christus onze Heer.
1: Amen.
0: In naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

Leerzaam, onderhoudend, ontroerend. Dat zijn de boeken die Radio Maria voor u uitkiest en voorleest in Wij lezen voor. Ontspannen luisteren naar een historisch drama, een wetenschappelijk werk, een roman of biografie. Met zorg en aandacht voorgelezen door een van de vrijwilligers van Radio Maria.

0: Een vuur dat oplaait is geschreven door Eduard Janssens. Wat betekent eucharistisch leven voor mij vandaag? De auteur neemt Edward Poppe tot inspiratiebron.
1: Deel 4 van het heilig uur van priester Poppe. Het heilig uur in de praktijk. Edward Poppe komt stilaan tot een persoonlijk christelijk leven tijdens zijn collegejaren in Sint-Niklaas. Hij heeft er uitstekende priesterleraren die hem sterk inspireren. Thuis, in het Visserstraatje in Temse, waren wel de juiste fundamenten gelegd. Er werd in de gezinskring gebeden en er was een sterke betrokkenheid op het kerkelijk leven in de parochiekerk. Deze was slechts op enkele minuten van de ouderlijke woning gelegen. Zijn vroomheid was al gekend, maar ook zijn opgewektheid, zijn passie voor discussies, zijn humor en zijn gedrevenheid voor de Vlaamse zaak. Philip de Pilikijn, jaargenoot van Poppe op het college en bekend auteur van heel wat geapprecieerde literatuur, zei van hem dat hij niet zoveel verschilde van andere studenten aan het college. Eenmaal op het seminarie, in opleiding tot het priesterschap, zal hij uitmunten in een perfecte navolging van het seminariereglement. Hij sluit zich aan bij een groep die zich de Filioli Christiani noemt en die precies de strikte navolging van het reglement als seminarist en later van de diocesane statuten als priester tot doel heeft. Er zijn geen sporen van andere aparte religieuze praktijken dan deze, die de seminarieoverheid zelf aanbood. Na zijn priesterwijding op 1 mei 1916 komt hij terecht in Gent op de Sint-Coleta-parochie als onderpastoor. Het wordt een grote uitdaging voor Poppe. Zijn licht mystieke aanleg komt te staan tegenover de rauwe armoede in de verpauperde volksbuurten met zijn talrijke beluiken, typisch Gentse kleine arbeiderswoningen, verzameld om een binnenplaats. Zijn hunkering en zijn belofte aan zijn vader om een priester te zijn voor de armen botst hevig met de burgerlijke levensstijl van zijn pastoor en de klerus in het algemeen. Hij is echter niet van plan om het priesterideaal dat hij voor ogen heeft zomaar te laten varen. Te midden van alle mogelijke praktische beslommeringen die het werk van een onderpastoor met zich meebrengt, neemt hij de gewoonte aan om elke dag een heilig uur te houden. Hij gaat naar de parochiekerk, neemt plaats in het koorgestoelte en verblijft elke dag van 1 tot 2 in stil gebed voor het tabernakel met het heilig sacrament. Alleen, zonder medestander, houdt hij zo dagelijks zijn heilig uur. In de winter zien we hem soms vluchten naar de verwarmde kapel van de Broeders van Liefde in hun instituut in de Stropstraat te Gent, op steenworp afstand van de Sint-Coleta. Waar hij ook terechtkomt, in Moerseke of nog later in Leopoldsburg, steeds zal hij trouw blijven aan dit uur van stil, inwendig gebed voor het heilig sacrament. Wanneer hij in Moerseke ziek te bed ligt en in de onmogelijkheid verkeert om zich naar de kapel te begeven, doet hij zijn gebed van 5 tot 6 gelegen in bed. Hij hield dan een kruisje in zijn hand en richtte zijn blik op het beeld van Maria dat voor zijn bed stond uitgesteld. Indien er veel bezoekers kwamen opdagen en zijn dagorde overhoop werd gehaald, voelde hij zich daar niet goed bij. Het maakte hem onrustig. Zijn heilig uur was de sterkte van zijn geestelijk leven. Ook in Leopoldsburg, als geestelijk leider van het Sibi, liet hij een van zijn kamers inrichten als kapel. Ze was zo klein dat er maar plaats was voor 2 personen. Hij ontwierp zelf het altaar met het tabernakel, celebreerde er de heilige mis, hield er zijn dankzegging en zijn heilig uur. Aan zijn vrienden en priesters van de Filioli-groep schreef hij: Leo, Camille, Arthur, blijf trouw aan uw heilig uur. Als ge trouw blijft aan uw heilig uur, zult ge slagen, al lopen al uw apostolaatswerken verkeerd, al lopen al uw preken verkeerd, al weet ik wat niet allemaal nog verkeerd, maar blijf trouw aan uw heilig uur en ge zult overwinnen. Daarnaast maakt hij het heilig uur ook publiek. In Moerseke aangekomen op 7 oktober 1918, organiseert hij 2 dagen later op donderdag, de dag toegewijd aan de Eucharistie, in de kapel van het klooster voor het eerst het heilig uur. Hij betrekt er de communiteit van de zusters bij, de inwonende weesjes en de ouderlingen van het rusthuis. Later zullen ook mensen van de parochie van Moerseke aansluiten bij dit initiatief. Het wordt een hoogtepunt van de week in de liturgisch leven van het klooster. Hetzelfde doet Edward Poppe in Leopoldsburg. Zijn persoonlijk heilig uur trekt hij open naar anderen. Begin oktober 1922 komt hij aan in Leopoldsburg. En al op 12 oktober richt hij ook daar op donderdag een heilig uur in. Hij doet dat in de uiterst kleine huiskapel met zijn inwonende helper Benoît de Kouwer, met de andere inwonende priester en met enkele seminaristen. Zo draagt hij op de zusters, de kinderen en de seminaristen de gewoonte over om van dat wekelijks heilige uur een ankerpunt te maken in het geestelijk leven. Dit is een drijvende kracht voor al wie Jezus in de Eucharistie nabij wil zijn en hem zijn dank en zijn liefde wil betuigen.
0: Dank u wel voor het luisteren. Een vuur dat oplaait van Eduard Janssens heeft als ondertitel Priester Poppe en de Eucharistie. Dit boek is uitgegeven door uitgeverij Bethsaida.

Dit was Wij lezen voor, het voorleesprogramma van Radio Maria. De boeken die voorbij komen kunt u ook terugluisteren via de audiotheek op de website of in de app van Radio Maria.

Bidden onderweg. Gebedspodcast geïnspireerd door de Ignatiaanse spiritualiteit. Overwegingen bij een Bijbeltekst en mooie muziek nodigen uit tot gebed en reflectie.

Coro e orchestra Domine Maris spelen het lied Attende Caelum. Probeer bij het begin van deze gebedstijd los te laten waar je mee bezig bent. Ook je zorgen mag je laten voor wat ze zijn. Wees gewoon aanwezig en probeer je te openen

0: De lezing is genomen uit het Evangelie volgens Marcus, hoofdstuk 12, vanaf vers 13.
1: Ze stuurden enkele fariseeën en herodianen naar hem toe om hem een ongeoorloofde uitspraak te ontlokken. Toen ze bij hem gekomen waren, zeiden ze tegen hem: Meester, we weten dat u oprecht bent en dat u zich niets aantrekt van het oordeel van anderen. U ziet niemand naar de ogen, maar geeft in alle oprechtheid onderricht over de weg van God. Is het toegestaan belasting te betalen aan de keizer of niet? Moeten we betalen of niet? Maar omdat hij hun huichelarij doorzag, antwoordde hij: Waarom stelt u me op de proef? Laat me eens een denarii zien. Ze gaven hem een munt en hij vroeg hun: Van wie is dit een afbeelding en van wie is het opschrift? Van de keizer, antwoordden ze. Toen zei Jezus tegen hen: Geef wat van de keizer is aan de keizer en geef aan God wat God toebehoort. En ze waren met stomheid geslagen.

Jezus wordt duidelijk niet gemakkelijk in de maling genomen door die sluwe fariseeën en Herodianen. Hij weet hoe mensen een belediging kunnen vermommen in valse vleierij. Meester, we weten dat u oprecht bent. Heb ik dit ooit gedaan? Op zo'n neerbuigende manier tot mensen gesproken? En als dit zo is, kan ik dan bedenken waarom?

10 werd ik zelf gevangen door de vleierij van anderen. Ertoe gebracht dingen te zeggen die ik niet echt wou zeggen of dingen te doen die ik niet echt wou doen. Ben ik wijs tegenover dit soort tactieken? Duidelijk in mijn overtuigingen en in wat me dierbaar is? Of ga ik alle kanten op, meegesleurd door elk briesje dat komt aanwaaien? Een gemakkelijke prooi voor wie misbruik van mij wil maken.

0: Luister opnieuw naar het fragment en bemerk hoe Jezus omgaat met deze vleierij en misleiding en deze pogingen om hem een hak te zetten. Heb aandacht voor zijn houding tegenover dit alles.
1: Ze stuurden enkele fariseeën en herodianen naar hem toe om hem een ongeoorloofde uitspraak te ontlokken. Toen ze bij hem gekomen waren, zeiden ze tegen hem: Meester, we weten dat u oprecht bent en dat u zich niets aantrekt van het oordeel van anderen. U ziet niemand naar de ogen, maar geeft in alle oprechtheid onderricht over de weg van God. Is het toegestaan belasting te betalen aan de keizer of niet? Moeten we betalen of niet? Maar omdat hij hun huichelarij doorzag, antwoordde hij: Waarom stelt u me op de proef? Laat me eens een denarii zien. Ze gaven hem een munt en hij vroeg hun: Van wie is dit een afbeelding en van wie is het opschrift? Van de keizer, antwoordden ze. Toen zei Jezus tegen hen: Geef wat van de keizer is aan de keizer en geef aan God wat God toebehoort. En ze waren met stomheid geslagen.

Waarom nu niet even praten met Jezus over hoe Hij zijn critici aanpakt? Vertel Hem wat je goed vindt of bewondert in zijn aanpak. Vraag Hem je te helpen meer op Hem te gelijken in dat bepaalde opzicht.

0: Eer aan de Vader,
1: en de Zoon, en de Heilige Geest,
2: zoals het was in het begin,
1: en nu en altijd,
2: en in de eeuwen der eeuwen.
1: Amen.
3: Graag nog even je aandacht. Misschien luisterde je vandaag op je eentje, in de auto, op de fiets, thuis of onderweg. Maar je bad niet alleen. Op hetzelfde moment, of ergens anders op deze dag, bidden duizenden mensen met je mee. Iemand die herstelt van ziekte, een student onderweg naar de les, een ouder aan het einde van een volle dag. Iemand die zoekt naar rust, moed of vertrouwen. Samen vormen we een stille gemeenschap van mensen die zich openen voor Gods liefdevolle aanwezigheid. Met jouw steun help je die gemeenschap groeien. Je maakt het mogelijk dat bidden onderweg elke dag beschikbaar blijft voor al die mensen op al die plekken. Wil je ons steunen? Klik op Steun ons in de app of ga naar biddenonderweg.org. Dank je wel voor je verbondenheid.
4: Dit was Bidden onderweg, gebedspodcast geïnspireerd door de Ignatiaanse spiritualiteit.

U luistert naar de lezingen uit de lezingendienst. Deel van het getijdengebed van de Katholieke Kerk. De eerste lezing komt uit de Heilige Schrift. De tweede lezing uit geschriften van kerkvaders of andere kerkelijke schrijvers. Of het betreft een feest of heilige.

0: Eerste lezing. Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de Galaten. Hij die gerechtvaardigd is door het geloof, leeft. Broeders en zusters, toen Kefas in Antiochië aangekomen was, heb ik hem in zijn gezicht weerstaan, want hij stond onder het oordeel. Immers, voordat sommige mensen van Jacobus gekomen waren, at hij gewoon met de heidenen mee. Maar toen zij gekomen waren, begon hij zich terug te trekken en afzijdig te houden, uit vrees voor de mannen van de besnijdenis. En de overige Joden veinsden met hem mee, zodat zelfs Barnabas zich door hun veinzerij liet meeslepen. Maar toen ik zag dat hun gedrag niet strookte met de waarheid van het evangelie, zei ik tegen Kefas waar allen bij waren. Als jij, een geboren Jood, leeft als een heiden en niet als een Jood, hoe kun je dan de heidenen dwingen om te leven als Joden? Wij zelf zijn van geboorte Joden, geen zondaars uit de heidenen. Maar daar wij weten dat de mens niet gerechtvaardigd wordt door de werken van de wet, maar alleen door het geloof in Jezus Christus, zijn ook wij in Jezus Christus gaan geloven om gerechtvaardigd te worden door het geloof in Christus en niet door de werken van de wet. Want door de werken van de wet zal geen mens gerechtvaardigd worden. Als wij nu, door onze gerechtigheid te zoeken bij Christus, ook zelf zondaars bleken te zijn, betekent dit dan dat Christus handlanger is van de zonde? Dat nooit. Maar als ik weer opbouw wat ik heb afgebroken, maak ik mezelf tot overtreder. Want door de wet ben ik gestorven voor de wet, om te leven voor God. Met Christus ben ik gekruisigd. Ik zelf leef niet meer. Christus is het die leeft in mij. Voor zover ik nu leef in het vlees, leef ik in het geloof in de Zoon van God, die mij heeft liefgehad en zichzelf heeft overgeleverd voor mij. Ik doe de genade van God niet teniet. Als de wet ons kon rechtvaardigen, dan was Christus voor niets gestorven. O domme Galaten, wie heeft jullie behekst? Jezus Christus was u toch openlijk en duidelijk verkondigd als gekruisigd? Dat wil ik alleen maar van u horen. Hebt ge de geest ontvangen door de wet te volbrengen of door gelovig te luisteren? Hoe kunt ge zo dom zijn? Gij zijt begonnen met de geest. Wilt ge nu eindigen met het vlees? Hebt ge zoveel meegemaakt voor niets? Dat kan ik niet aannemen. Nogmaals, hij die u de geest verleent en onder uw wonderen verricht, doet hij dat omdat ge de wet onderhoudt of omdat ge luistert en gelooft? Zoals er geschreven staat, Abraham heeft God geloofd en het werd hem als gerechtigheid aangerekend. Ge ziet het. De mensen van geloof, dat zijn de kinderen van Abraham. En daar de schrift voorzag dat God de heidenvolken zou rechtvaardigen door het geloof, heeft zij aan Abraham bij voorbaat het evangelie verkondigd. In u zullen alle volken worden gezegend. De mensen van geloof worden dus gezegend samen met Abraham de gelovige. Maar de mensen die steunen op de onderhouding van de wet, liggen onder een vloek. Er staat immers geschreven, vervloekt is ieder die zich metterdaad houdt aan alle voorschriften in het boek der wet. Trouwens, dat niemand door een wet bij God gerechtvaardigd wordt, is evident. Want hij die door het geloof gerechtvaardigd is, zal leven. Welnu, de wet heeft niet met geloven te maken, maar hij die deze dingen doet, zal daardoor tot het leven komen. Christus heeft ons bevrijd van de vloek der wet, door zelf voor ons een vloek te worden, Want er staat geschreven: vervloekt al wie hangt aan het hout, opdat in Jezus Christus de zegen van Abraham zou komen over de heidevolken, opdat wij de belofte van de Geest zouden ontvangen door middel van het geloof. Tweede lezing. Uit een preek van de priester Origenes over het boek Genesis. Het offer van Abraham. Abraham nam het hout voor het brandoffer en gaf het zijn zoon Isaac te dragen. Zelf nam hij het vuur in zijn handen en het offermes. En zij gingen samen op weg. Dat Isaac zelf het hout voor het brandoffer draagt, is een voorafbeelding van Christus die zelf zijn kruis draagt. En toch is het dragen van het hout voor het brandoffer de taak van de priester. Zo wordt Isaac slachtoffer en priester tegelijk. Maar ook wat erop volgt. En zij gingen samen op weg, heeft hierop betrekking. Want terwijl Abraham als voor een offer het vuur draagt en het offermes, loopt Isaac niet achter hem, maar naast hem. En daaruit blijkt dat hij samen met hem als priester optreedt. Wat gebeurt er daarna? Toen zei Isaac tot zijn vader: Vader. En wat de zoon op dat ogenblik zei, was de stem van de bekoring. Want denkt u eens in hoe de zoon, die geofferd moest worden, met deze woorden het innerlijk van zijn vader getroffen heeft. Hoewel Abraham toch sterk was in het geloof, lag er ook genegenheid in zijn antwoord. Wat is er, jongen? Isaac zei: We hebben wel vuur en hout, maar waar is het schaap voor het brandoffer? Abraham antwoordde: Een schaap voor het brandoffer, daar zal God zelf voor zorgen, mijn kind. Dat toch wel nauwkeurige en voorzichtige antwoord van Abraham treft mij. Ik weet niet wat hij in de geest zag, want niet over het heden, maar over de toekomst, zegt hij. God zal zelf wel voor een schaap zorgen. Terwijl zijn zoon vraagt over het heden, antwoordt hij over de toekomst. Want de Heer zelf zal voor het offerlam zorgen in de persoon van Christus. Toen Abraham zijn hand uitstak naar het mes om zijn zoon de keel af te snijden, riep de engel van de Heer hem uit de hemel toe: Abraham, Abraham! En hij antwoordde: Hier ben ik. Hij zei: Sla uw hand niet aan die jongen en doe hem niets. Nu weet ik dat gij ontzag hebt voor onze God. Vergelijken wij dit met de woorden van de apostel waar hij zegt over God: Hij heeft zelfs zijn eigen zoon niet gespaard. Voor ons allen heeft hij hem overgeleverd. Zie hoe God met de mensen wedijvert in schitterende vrijgevigheid. Abraham biedt God zijn sterfelijke zoon aan, die niet hoeft te sterven. God levert zijn onsterfelijke zoon voor de mensen over aan de dood. En Abraham keek om zich heen en bemerkte een ram dat met zijn horens in het struikgewas vastzat. Ik heb hierboven gezegd, denk ik, dat Isaac een beeld was van Christus. Maar niettemin schijnt hier ook de ram een voorafbeelding van Christus te zijn. Hoe beiden tegelijk met Christus overeenkomen. Isaac die niet werd gedood en de ram die wel gedood werd, is dan de moeite waard te weten. Christus is het woord van God, maar het woord is vlees geworden. Het ene heeft Christus dus van boven, het andere uit zijn menselijke natuur en de schoot van de maagd. Christus leed dus, maar in het vlees, en hij onderging de dood, maar in het vlees, waarvan deze ram het beeld is, zoals ook Johannes heeft gezegd: Zie het lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld. Daarentegen is het woord gebleven in onvergankelijkheid. En dat is Christus naar de geest. En van hem is Isaac het beeld. Daarom is Christus tegelijk offer en hoge priester. Naar de geest brengt hij het offer aan zijn vader. Naar het vlees wordt hij zelf op het altaar van het kruis geofferd.
1: U hebt geluisterd naar de lezingen uit de lezingendienst. Verdieping van het getijdengebed, de dagelijkse lofprijzing van de kerk aan God.

0: Een machtige koning is de Heer. Komt, laat ons hem aanbidden.
1: Een machtige koning is de Heer. Komt, laat ons hem aanbidden.
0: Komt, laat ons de Heer met gejubel begroeten. Juichen wij toe de rots van ons heil. Laat ons verschijnen voor hem met een lofzang. Hem met liederen eren.
1: Een machtige koning is de Heer. Komt, laat ons hem aanbidden.
0: Een machtige God immers is de Heer. Koning is hij over alle goden. De aarde ligt uitgespreid in zijn hand. Aan hem behoren de toppen der bergen. De zee is van hem, hij heeft haar gemaakt. Zo goed als het land door zijn handen gevormd.
1: Een machtige koning is de Heer. Kom, laat ons hem aanbidden.
0: Kom, werpen wij ons aanbiddend ter aarde. Bieden wij neer voor hem die ons ziet. Hij is onze God en wij zijn volk. Hij is de herder en wij zijn kudde.
1: Een machtige koning is de Heer. Kom, laat ons hem aanbidden.
0: Luister heden dan naar zijn stem. Wees niet halstarrig als eens in Meriba. Zoals in Massa in de woestijn. Waar uw vader en mij wilden tarten. Of schoon zij mijn daden hadden gezien.
1: Een machtige koning is de Heer. Kom, laat ons hem aanbidden.
0: 40 jaar stond dit volk mij tegen. Ik sprak, zij zijn toch een dolend volk, zij kennen mijn wegen niet. Daarom heb ik in gramschap gezworen, nimmer vinden zij rust bij mij.
1: Een machtige koning is de Heer, kom, laat ons hem aanbidden.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Een machtige koning is de Heer, komt, laat ons hem aanbidden.

0: Wie rein is van handen en zuiver van hart, zal beklimmen de berg van de Heer. Aan God hoort de aarde en al wat erop is.
1: De aardschijf en al wat daar woont.
2: Want hij heeft haar op het water gegrondvest. Haar vastgelegd op de zee.
1: Wie zal beklimmen de berg van de Heer? Wie in zijn heiligdom staan.
2: Die rein is van handen en zuiver van hart. Zijn zinnen niet zet op wat kwaad is. Zijn evenmens niet bedriegt.
1: Hij zal gezegend zijn door de Heer. Door God zijn heil gerechtvaardigd.
2: Zo doet het geslacht dat zich richt tot hem. Dat staat voor het aanschijn van Jacobs God.
1: Poorten heeft uw kroonlijsten op. Gaat open al oude deuren. De koning der glorie moet binnengaan.
2: Wie is deze koning der glorie, de Heer de sterke, de machtige? De Heer de held in de strijd.
1: Poorten heeft uw kroonlijsten op. Gaat open al oude deuren. De koning der glorie moet binnengaan.
2: Wie is deze koning der glorie, de Heer van de hemelse machten? Hij is de koning der glorie.
1: Heer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Wie rein is van handen en zuiver van hart, zal beklimmen de berg van de Heer.
0: Verheft hem, de koning der eeuwen, door al uw daden. Geprezen zij God, die in eeuwigheid leeft, zijn heerschappij zij gezegend.
1: Hij is het die slaat en die zich ontfermt.
2: Hij voert naar de onderwereld omlaag en brengt weer terug uit het oord van verderf.
3: Geen mens kan zijn hand ontvluchten.
1: Vereert hem dan Israël onder de volken, want hij heeft u onder de naties verstrooid. Hij heeft daar zijn glorie getoond.
3: Verheft hem bij al wat op aarde leeft.
4: Hij is onze Heer,
3: hij is onze Vader. Hij is onze God voor eeuwig.
1: Al tuchtigt hij u om uw wangedrag. Toch zal hij zich over u allen ontfermen.
2: Hij zal u verzamelen uit alle naties. Van overal waar ge verstrooid werd.
1: Zodra gij u weer bekeerd hebt tot hem, van ganse harte met heel uw ziel. Om hem waarachtig te dienen.
2: Dan zal ook de Heer zich keren tot u. Zijn aanschijn niet meer verbergen.
1: Bedenk dus wat hij voorheen met u deed. En prijst hem zoveel gemaakt kunt.
2: Ja, zegen de Heer der waardig is. Verheft hem de koning der eeuwen.
1: Ook ik prijs de Heer in mijn ballingsoord. Ik toon aan dit volk van zondaars. Zijn macht en zijn majesteit.
2: Bekeert u dan zondaars tot hem. En doet wat betamelijk is in zijn ogen. Wie weet of hij u niet barmhartig zal zijn.
1: Ik juich van geluk voor de koning des hemels. Verheugd is mijn ziel elke dag van mijn leven.
2: Gij uitverkorenen zegent de Heer. Kom allen zijn majesteit loven. Viert feest en verheerlijk hem.
1: Heer aan de Vader en de Zoon. en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen. Verheft hem de koning der eeuwen door al uw daden.
0: Rechtschapenen vast een lofzang. Jubelt gerechtigen voor de Heer.
1: Rechtschapenen vast een lofzang.
2: Huldig de Heer met citerspel. En speelt voor hem op de harp.
1: Zing voor de Heer een nieuw gezang. Bevoed hem met luid gejubel.
2: Oprecht is immers het woord van de Heer. En al wat hij doet is betrouwbaar.
1: Recht en gerechtigheid heeft hij lief. De aarde is vol van zijn mildheid.
2: Het woord van de Heer heeft de hemel gemaakt. De geest uit zijn mond schiep de hemelse machten.
1: Als in een waterzak bergt hij de zee. De stromen in regen bakken.
2: Heel de aarde vreze de Heer. En al haar bewoners moeten hem duchten.
1: Want hij sprak een woord en alles ontstond. Hij gaf bevel en het kwam tevoorschijn.
2: Hij doet de plannen van naties die niet. Verijdelt wat wolken verramen.
1: Maar eeuwig van kracht is het plan van de Heer. Wat hij beraamt geldt voor alle geslachten.
2: Zalig het volk dat de Heer heeft als God. Het volk dat hij koos als zijn erfdeel.
1: Hoog uit de hemel schouwt hij omlaag. Hij ziet ieder mensenkind voor zich.
2: Scherp ziet hij toe van de plaats waar hij woont. Op alle bewoners der aarde.
1: Hij heeft de harten van allen gevormd. Geen van hun daden ontgaat hem.
2: Een koning wint niet door zijn legermacht. Een kampvechter niet door zijn spierkracht.
1: Waardeloos is ook een paard in de strijd. Zijn kracht zal de ruiter niet baten.
2: Het oog van de Heer rust op hen die hem vrezen. Die rekenen op zijn erbarming.
1: Dat hij hen ontrukken zal aan de dood. Bij hongersnood hen zal voeden.
2: Wij stellen al onze hoop op de Heer. Hij is onze hulp en ons schild.
1: Om hem is ons hart van vreugde vervuld. Zijn heilige naam zal ons helpen.
2: Laat uw erbarmen, Heer, over ons dalen. Zoals ons vertrouwen uitgaat naar u.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen. Rechtschapenen past een lofzang.
5: Het uur om uit de slaap te ontwaken is reeds aangebroken. De nacht loopt ten einde, de dag breekt aan. Laten wij ons dus ontdoen van de werken der duisternis en ons wapenen met het licht. Laten wij ons behoorlijk gedragen als op klaarlichte dag.

0: Mijn God zijt gij, de rots waar ik toevlucht vind.
1: Mijn God zijt gij, de rots waar ik toevlucht vind.
0: Mijn bevrijder en mijn burg,
1: waar ik toevlucht vind.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Mijn God zijt gij, de rots waar ik toevlucht vind.
2: Zoals hij had verklaard bij monden van zijn heilige profeten.

0: Een herder heeft de Heer ons verwekt, zoals hij had verklaard bij monden van zijn heilige profeten.
1: Laten wij, die door een hemelse roeping geheiligd zijn, Jezus, onze hoge priester, prijzen en tot hem bidden.
0: Heer, onze God en onze Redder.
2: Almachtige Koning, gij hebt ons door het doopsel gemaakt tot een koninklijk priesterschap. Laat ons u altijd het offer van lof brengen.
0: Heer, onze God en onze Redder.
2: Laat ons uw geboden onderhouden, opdat wij door de Heilige Geest in u blijven en gij in ons.
0: Heer, onze God en onze Redder.
2: Schenk ons vandaag uw eeuwige wijsheid. Zij zal onze gids zijn bij al wat wij doen.
0: Heer, onze God en onze Redder.
2: Geef dat wij niemand kwetsen, maar vreugde brengen aan allen die met ons samen zijn.
0: Heer, onze God en onze Redder.
1: Onze Vader, die in de hemel zijt,
0: uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
1: God, op deze dag gedenken wij de heilige martelaren, Marcellinus en Petrus. Wij vragen dat ook wij in alle omstandigheden getuigen van ons geloof en vertrouwen op hun gebed. Voor onze Heer, Jezus Christus, uw Zoon, die met u en de Heilige Geest leeft en heerst in alle eeuwen der eeuwen.
0: Amen.
1: De Heer zij met u.
0: En met uw geest.
1: Zegen u en ook alle bidders thuis en onderweg. De almachtige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.
0: Amen.
1: Loven wij de Heer.
0: Wij danken God.

Het woord van God, elke dag opnieuw. Pater Bots nodigt ons uit tot dieper nadenken over het woord dat God ons vandaag geeft. En onszelf de vraag te stellen: wat wil God mij vandaag zeggen?

Op dinsdag in de 9e week door het jaar leidt de kerk ons binnen in de viering van de heilige geheimen met een tekst uit het boek van de wijsheid. Heer, uw hand heeft de overwinning behaald. Daarom wordt gij door allen geprezen. Want de wijsheid heeft sprakelozen de mond geopend en onmondige kinderen doen spreken. Uit het evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Marcus. In die tijd stuurden de hoge priesters, de schriftgeleerden en oudsten, enkele fariseeën en herodianen op Jezus af om hem vast te zetten. Deze kwamen bij hem met de vraag: Meester, wij weten dat gij oprecht zijt en u aan niemand stoort. Want gij ziet de mensen niet naar de ogen, maar leert de weg van God in oprechtheid. Is het geoorloofd belasting te betalen aan de keizer of niet? Zullen we betalen of niet betalen? Maar Jezus, die hun huichelarij doorzag, antwoordde: Waarom probeert gij mij te vangen? Geef mij eens een denari, dan zal ik zien. Zij deden het. Jezus vroeg hen nu: Van wie is deze beeldenaar en het randschrift? Zij antwoordden: Ja, van de keizer. Daarom sprak Jezus tot hen: Geef dan aan de keizer wat de keizer toekomt en aan God wat God toekomt. En ze stonden verwonderd over hem. Zo spreekt de Heer. Ermee beginnen de geest wat te laten rusten bij hem. Niet eerst rusten en dan aan.

aandacht hebben voor hem, maar rust vinden in het contact met hem. Want wanneer wordt een mens echt eenvoudig? Wanneer hij leeft voor Gods aanschijn, in een onmiddellijke verhouding, zonder iets ertussen, zonder gedachten om zich te rechtvaardigen, zonder gevoelens die hem drijven. Zo je geest laten rusten bij hem. Een paar passen voor de plaats van het gebed breng ik me zijn tegenwoordigheid voor de geest. Ik zie hoe hij mij ziet en hoe hij doorziet waar ik niet echt ben. Maar hij ziet ook de beeldenaar in mijn hart, geschapen als ik ben, naar Gods beeld en gelijkenis. Een gebaar van eerbied kan mij helpen nog beter de houding te vinden die past tegenover mijn Schepper en Heer. In deze geestesgesteltenis het gebed ingaan door de houding van het gebed aan te nemen. De houding die mij het meeste helpt het besef van zijn heilige tegenwoordigheid levendig te houden. Het gebed heeft het meeste baat bij een godsdienstige levenshouding. Daaraan kan God zien dat het verlangen om te bidden echt is. Daarom is het goed de genade te vragen dat al mijn bedoelingen, daden en werkzaamheden zuiver geordend mogen zijn in dienst en tot lof van zijn goddelijke majesteit, zodat er geen onderscheid is tussen gebed en leven, tussen binnen bedoelingen en buiten daden en werkzaamheden, en ik zo aan God geef wat God toekomt, namelijk alles. Ik breng me de geschiedenis te binnen, hoe Jezus in Jeruzalem is aangekomen en daar bij de leiders van het volk een weloverwogen verzet aantreft tegen zijn zending. In een aantal gesprekken proberen zij Jezus tot uitspraken te verleiden die hem impopulair zullen maken bij het volk of verdacht bij de overheid. Eerst stellen leerlingen van de Farizeeën en de Herodianen een vraag over het betalen van belasting aan de Romeinse keizer. En daarna stellen de Sadduceeën een vraag over de opstanding. En dat komt morgen aan de beurt. En vervolgens een vraag wat het grootste gebod is, gesteld door een schriftgeleerde. Ten slotte stelt Jezus een vraag over zichzelf, over zijn tweevoudige verhouding tot David als zoon en als heer. De plaats van dit twistgesprek is Jeruzalem, de plaats van Jezus' diepste vernedering en hoogste verheffing. In het twistgesprek wordt Jezus uitgedaagd af te zien van die vernedering, de mens naar de ogen te zien en zo zichzelf te redden. Ik vraag om de bijzondere genade dat ik een innerlijke kennis mag krijgen van Jezus Christus, onze Heer, die hemel en aarde in zich verenigt. De overweging. In de eerste lezing horen we de geschiedenis van Tobit. En als we dat zo aanhoren, dan scharen wij ons spontaan aan zijn kant. Aan de kant van Tobit, die zo onvervaard uitkwam voor God, zo trouw was aan zijn geloof. Want dat is nu eenmaal de richting waarin het verhaal geschreven is. Tobit is de held en zijn Anna de antiheld. Anna is het duister waartegen het licht van Tobit des te scherper afsteekt. En in de latere geschiedschrijving wordt dat nog een beetje aangedikt. En in het evangelie is het al precies zo. Natuurlijk staan we aan de kant van Jezus en natuurlijk staan de Farizeeën en de Herodianen aan de verkeerde kant. Wat die denken, wat die doen, dat lijkt nergens naar. En toch doen we het woord van God meer recht wanneer we ons losmaken van de situatie waarin wij deze lezingen horen. Wij zijn in de kerk, we kijken dus maar één kant uit, de kant van God, de kant van Jezus. Maar laten we nu eens proberen ons te verplaatsen in de situatie waarin dit is gebeurd. Misschien kunnen we dan wat meer sympathie opbrengen
voor de anti-helden in deze beide geschiedenissen. Anna. Je zult zoals Anna zo'n man als Tobit thuis hebben. De vroomheid van een man wordt maar slecht betaald, vindt ze. De goede werken komen hem tenslotte op blindheid te staan. En in plaats van het een beetje kalmer aan te doen en niet zo provocerend met zijn vroomheid voor de dag te komen, blijft hij maar doorgaan met naar zijn geweten te luisteren. Lastig hoor, een blinde man een beetje morsig, overal over struikelend, die niet ziet en toch altijd maar bezig is iets te zien waar andere mensen geen notie van hebben. Hij leeft uit een andere wereld. Tobit heeft iets van de partij van waartegen de Farizeeën en de Herodianen zich afzetten, de partij van de zeloten, de ijveraars. En dat mensen, dat tref je niet alleen toen aan, maar die tref je ook aan in onze wereld. Meestal hebben ze het op deze wereld niet zo getroffen en zetten ze zich met heel hun leven in voor de zaak van God. Of dat nu in de islam is, de kant van de ISIS-staat, of de Sjiïten en de Taliban. Bij de christenen heb je dan de zogenaamde fundamentalisten en in het klooster de regelfanaten, die de regel toepassen zonder onderscheiding. En in de parochie de vromen, de supervromen, die bij anderen geen zwakheid dulden. Iedereen is een beetje bang voor ze. En als die mensen de macht in handen hebben, is het voor de gewone mensen geen leven meer. Ze zijn voor God en tegen de mensen. Maar onze lezingen vandaag doen ons de vraag stellen, is God werkelijk zo? Als je voor hem kiest, kies je dan tegen de mensen? Als je voor de mensen kiest, kies je dan tegen God? Moet je als je God aanhangt geen belasting betalen? Moet je je dan vervolging op de hals halen? Moet je jezelf het leven onmogelijk maken in deze wereld, waarin de macht nu eenmaal bij de keizer ligt? En als je voor de mensen kiest, kies je dan automatisch tegen God? Als je een compromis zoekt, ben je dan tegen God? Zoals die breeddenkende Herodianen in Jezus' tijd niet met de bezettende macht op een akkoordje gooiden. Zo'n beetje in de lijn van de verwanten en vrienden van Tobit, die hem om zijn levenswandel bespotten. Waar blijft nu je hoop waarvoor je aalmoezen hebt gegeven en begrafenissen hebt verzorgd? Het antwoord van Jezus is, als je voor God kiest, kies je ook voor de mens, maar dan van God uit. Aarde en hemel zijn niet tegengesteld. Dat is slechts een voorstelling van zaken die past bij de mens die zich op aarde een eigen koninkrijk heeft gesticht. God heeft de aarde immers geschapen. Van God uit is er geen tegenstelling tussen hemel en aarde. En dat niet alleen, zelfs een verbond. Schepping als een verbond. Als je voor hem kiest, kan alles er nog bij. Dan hoef je niet bang te zijn dat je je van de medemensen zult vervreemden. In de taal van de parabel wordt dat op een andere wijze gezegd, wat Jezus elders ook al eens eerder heeft gezegd, zoek eerst het koninkrijk en zijn gerechtigheid, dan zal dat alles u erbij gegeven worden. Zoek eerst God, en dan zal je alles van de mensen erbij gegeven krijgen. Als je voor God kiest, zul je merken dat God voor jou kiest. Dat is de strekking van dit verhaal van Tobit. Zoals we dat in de volgende dagen nog zullen horen, we zullen merken dat Tobit, die zozeer voor God kiest, door God gekozen wordt. En dat zul je ook in de eucharistie merken als je echt meedoet. Brood en wijn, de gave van de schepping, verrijkt nog met het werk van mensenhanden, begeven ze door de priester uit handen om ze te maken tot tekenen dat wij ons leven aan God uit handen geven. Wij willen eerst God. En dan vragen wij te mogen worden tot tekenen van zijn leven, van zijn liefde, van zijn lichaam. En inderdaad,
als wij ons leven uit handen gegeven hebben en hij er zijn leven voor in de plaats heeft gegeven, krijgen wij bij de heilige communie al het andere weer terug. Maar dan versterkt met zijn goddelijke vitaliteit, met zijn goddelijke nieuwheid. Aan het eind gesprekjes voeren met Jezus als vrienden onder elkaar. Jezus is iemand die tegenstellingen verzoent, om uiteindelijk alles en iedereen te verzoenen met zijn Vader in de hemel. En daarom eindigen met een gesprek met de Vader en sluiten met een Onze Vader.

0: Begin de dag met Goedemorgen Radio Maria. Met inspirerende teksten, mooie muziek en de lezingen van de dag. U luistert naar Goedemorgen Radio Maria.
1: Goedemorgen Radio Maria. En welkom in deze uitzending van Goedemorgen Radio Maria. Het is vandaag dinsdag 2 juli. En laten we eens even kijken wat we vandaag hebben. Wat ons vandaag aan wordt gereikt door het missaal. Daar zien we de heilige Marcellinus en Petrus, martelaren. En dan heb je altijd in het missaal een heel klein stukje tekst die heel kernachtig eigenlijk uitleg geeft over de heilige gedachtenis van die mensen. Nou, in dit geval dus de heiligen Marcellinus en Petrus. Dat zijn martelaren. Van de marteldood van Marcellinus en Petrus tijdens een vervolging onder Diocletianus getuigt paus Damasus, die het verhaal van hun martelingen heeft vernomen van de beul zelf. Zij werden in een bos onthoofd. Hun lichamen werden later bijgezet op de begraafplaats van aan de Via Labicana, waar na de kerkvrede een basiliek is gebouwd boven hun graf. Nu, dat zegt nog niet zo heel erg veel over deze personen, Marcellinus en Petrus, maar dat komt ongetwijfeld later aan bod, bijvoorbeeld in het programma Heilige van de Dag. En dan blikken we ook een klein beetje vooruit wat de lezingen zijn. De eerste lezing is uit de tweede brief van de heilige apostel Petrus. Wij verwachten nieuwe hemelen en een nieuwe aarde. Antwoord Psalm 90 met responsorium. Gij, Heer, zijt steeds onze toevlucht geweest voor ieder geslacht opnieuw. De vers voor het evangelie luidt: onze heiland Christus Jezus heeft de dood vernietigd en onvergankelijk leven doen aanlichten door het evangelie. En dan gaan we ook lezen uit het evangelie, in dit geval het evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Marcus. Geef aan de keizer wat de keizer toekomt en aan God wat God toekomt. Nou, zo eventjes in vogelvlucht door de lezingen van de dag. Wat gaan we vandaag doen in dit programma van Goedemorgen Radio Maria? We gaan eerst even luisteren naar een lied. En dat is Song of Bernadette. Song of Bernadette, gezongen door Jennifer Warnes.

Song of Bernadette. Zo luidt het lied van Jennifer Warnes. En ja, ik krijg een heel leuk berichtje van Roger. Die is momenteel in Rome. En hij heeft zelfs uitzicht op de Sint-Pieter. Hij luistert nu naar Radio Maria vanuit Rome. Ik bid voor jullie, zegt hij. Nou, dankjewel Roger. Wij bidden ook voor jou. En ja, het is vandaag ook uit de eerste lezing. Een lezing uit de tweede brief van de heilige apostel Petrus. Nou, daar is de Sint-Pieter-basiliek ook naar vernoemd. En dan zegt hij ons vandaag, vrienden, ge zijt dus gewaarschuwd. Past op dat gij u niet laat meeslepen op de dwaalwegen van de goddelozen. Geef uw standpunt niet prijs. Neemt toe in de genade en de kennis van onze Heer en Heiland Jezus Christus. Hem zij de eer nu en in eeuwigheid. Zo laat de heilige Petrus ons vandaag weten. Nu even terug naar het lied wat we net hebben geluisterd, Song of Bernadette. Ja, dat is naar aanleiding van de film met die titel, Het Lied van Bernadette. Wordt het ook wel genoemd in het Nederlands. En op Wikipedia kunnen we daarover lezen dat het een Amerikaanse dramafilm is uit 1943. Onder regie van Henry King. En het scenario is gebaseerd op de roman Das Lied von Bernadette van de Oostenrijkse auteur Franz Werfel. Ja, dat is bijzonder, hè? Een verhaal over iets wat er gebeurd is in Frankrijk. Daarover wordt een boek geschreven door een Oostenrijker in het Duits. En daarover wordt dan in 1943 een Amerikaanse dramafilm gemaakt. Nou, die film heet The Song of Bernadette. Die is overigens in zijn geheel gewoon op YouTube te bekijken en beluisteren. Heb ik ook gedaan. Vond ik interessant. Was een mooi film. En het is gewoon het verhaal van Bernadette. Dus het is een goed verteld, mooi verteld. En er wordt heel mooi in beeld gebracht. De problemen die zij... natuurlijk allereerst de verschijningen, maar dan ook vertelt ze erover. De problemen die ze dan daardoor ondervindt. De weerstand. En dan de sfeer in dat dorp. Maar ook gaat het verder over haar leven in Nevers. Haar intrede in het klooster al daar. En we gaan zo dadelijk nog naar wat meer muziek luisteren. Is namelijk de muziek van deze film is van Alfred Newman. Nou, volgens mij heeft dat helemaal niks te maken met de heilige kerkleraar kardinaal Newman. Dat is misien wel familie, dat weet ik eigenlijk niet. Het speelt ook af in een hele andere tijd. Maar misschien is het wel ver weg familie. Het zou heel goed kunnen. In ieder geval, Alfred Newman is de componist van de muziek in de film The Song of Bernadette. En hij was ook dirigent. Hij heeft indrukwekkend werk verricht. Hij is componist van meer dan 200 films in de periode van 1930 tot en met 1970. En in dat jaar dat hij overleed. En hij heeft in totaal 9 Oscars verzameld. Dan is hij met ster degene met de meeste Oscars ooit. Als het gaat om filmcomponisten. Dus je hebt Alan Menken, die heeft 8 Oscars gekregen. En John Williams, misschien voor de meesten wel bekend. John Williams, meer moderne films, heeft hij opgeluisterd met zijn muziek. Die heeft 5 Oscars gekregen. En Alfred Newman dus 9 Oscars. Nou, dat is zeer indrukwekkend. En de film die hij heeft opgeluisterd, The Song of Bernadette, ja, is ook niet een onverdienstelijke film. Die heeft ook aardig wat Oscars binnengehaald. Maar liefst 4 Oscars. En het is ook dus de moeite waard om het te bekijken. Dan gaan we zo dadelijk nog wat meer muziek luisteren als we daar nog tijd voor hebben. En ik wilde... Laten we eerst een klein stukje nog luisteren van het volgende lied dat er klaar gaat staan. Deze is eigenlijk hetzelfde lied, maar dan gezongen door Bette Midler.

eigenlijk is dat gewoon, het is verder hetzelfde lied zoals we net naar geluisterd hebben, Song of Bernadette. En maar in dit geval dus gezongen door Bette Midler. In haar eigen, ja, herkenbare stijl. En hebben we wel even genoeg naar muziek geluisterd? Ja, ik mag u meenemen in iets bijzonders. Namelijk met Pinksteren mocht ik een getuigenis geven. En daar heb ik een over verteld. De dag was op de avond voor Pinksteren. Nou, en met Pinksteren zelf zong ik in het koor. En toen vertelde ik van ja, gisteravond mocht ik een getuigenis geven in de kerk. Oh, en heb je dan wat interessant, vonden de diverse koorleden aan wie ik dat vertelde interessant. En er waren ook verschillende die zeiden, oh, zou je dat misschien aan mij kunnen toesturen? En onmiddellijk zei ik dan, ja, graag, natuurlijk. Hè, als een getuigenis mag ook gedeeld worden. Maar toen besefte ik ineens dat wat ik tot dan toe had geschreven daarover echt meer een telegramstijl was. En op basis van kernwoorden en niet uitgewerkt of niet uitgeschreven. Nou, dat heb ik dan voor de gelegenheid toch nog gedaan. En toen dacht ik later, misschien kan ik dat wel ook nog wel op andere manieren delen. Bijvoorbeeld in de nieuwsbrief van onze parochie of zelfs hier op Radio Maria. En ik heb die voor me, ik ga het u voordragen. En ik heb het genoemd met de titel De Heilige Geest ontmoeten in de stilte. Op de vooravond van Pinksteren mocht ik tijdens het commensiegebed in onze kerk een persoonlijke getuigenis geven. Dat was voor mij een bijzondere ervaring. Voor mijn werk bij Radio Maria spreek ik graag en vaak over Gods liefde in mijn leven. Maar dat doe ik vanuit de vertrouwde omgeving van de studio. Om dat in onze eigen kerk te doen, voor de mensen uit onze eigen geloofsgemeenschap, voelde toch anders. Ik begon met de woorden van Jezus uit het Evangelie volgens Johannes. Het is goed voor u dat ik heen ga, want als ik niet heen ga, zal de helper niet tot u komen. Nu ik wel ga, zal ik hem tot u zenden. Uit het Johannes-evangelie, hoofdstuk 16. Jezus sprak deze woorden tot zijn leerlingen. En als wij leerlingen van hem willen zijn, dan spreekt Jezus die woorden ook tot ons. Hij zendt ook ons zijn helper, de Heilige Geest. Daarvan heb ik zelf op een heel persoonlijke manier iets mogen ervaren tijdens mijn eerste reis naar Taizé. Toen ik een jaar of 15 was, mijn school organiseerde een vrijwillige reis naar deze broedergemeenschap in Frankrijk. Voor mij leek het vooral een leuk uitstapje. Maar toen ik het thuis vertelde, zei mijn moeder meteen, doe dat maar, dat zal goed voor je zijn. Achteraf zie ik daarin iets van de werking van de Heilige Geest. Soms zien anderen al wat goed voor je is, vooral mijn moeder, terwijl je dat zelf nog niet beseft. In die tijd ging ik gewoon mee naar de kerk. Ontving ik de sacramenten en was acolyet. Toch voelde God voor mij nog ver weg. Ik deed mee, maar het raakte mij niet echt persoonlijk. Dat veranderde in Taizé. Tijdens de gezamenlijke gebeden was er steeds 10 minuten stilte. De eerste keer wist ik niet goed wat ik ermee aan moest. Wat doen al die mensen toch om de tijd door te komen? Het voelde vooral als wachten. De tweede keer werd ik minder afgeleid door wat er om me heen gebeurde en keerde ik meer naar binnen. Het begin van de lange reis van de korte afstand van het hoofd naar het hart. En de derde keer gebeurde er iets bijzonders. In die stilte, de derde keer, voelde ik mij diep geraakt. Het was alsof de Heilige Geest mij omarmde en mij persoonlijk Gods liefde liet ervaren. Het was overweldigend. Er kwamen veel tranen. Wat 10 minuten duurde, voelde als een oogwenk. Dat moment heeft heel veel veranderd in mijn leven. Het was een aanraking van en een bekering naar God. Sindsdien heeft de stilte een belangrijke plaats gekregen in mijn geloofsleven. Juist in de stilte kan God spreken.
Daarom zoek ik nog altijd graag momenten van aanbidding en stille gebedstijd op. Ook Terzee heeft sindsdien een bijzondere plek in mijn hart. Des te mooier was het dat direct na mijn getuigenis het Terzee-lied Veni Sancte Spiritus werd gezongen. Dat was niet vooraf afgesproken. Voor mij voelde het als een klein maar mooi teken dat de Heilige Geest ook op die avond werkzaam was. Zo heb ik mogen ervaren, de Heilige Geest ontmoet je soms niet in het grote of het spectaculaire, maar juist in de stilte. Tot zover mijn getuigenis wat ik heb opgeschreven. Speciaal voor de mensen die daarna gevraagd hadden en die zeiden van, goh, zou je dat mij kunnen toesturen? En ik heb het genoemd de Heilige Geest ontmoeten in de stilte. Laten we een klein stukje luisteren naar die Terzee-muziek. Veni Sancte Spiritus. Die korte melodische frazen die steeds worden herhaald.

Veni Sancte Spiritus, een lied uit de zee. Wat dus heel bijzonder was inderdaad tijdens die Kom en Zie-avond. Nou, dat is een Kom en Zie-avond. Wordt bij ons in de prochie regelmatig georganiseerd. Waar dan veel ruimte is voor aanbidding, stilte, lofprijzing, biechtgelegenheid. En daarna ook nog een mooi samen zijn. Een drankje wordt er dan gedronken, dus ook ruimte voor ontmoeting. En het is altijd een bijzondere avond. En daarvoor, voor die avond, was ik dus gevraagd om een getuigenis te geven. De eerste vraag was: heb je wel eens een ervaring gehad met de Heilige Geest? Ik zeg: ja, zeker, meerdere. Oké, nou dan, dan was ik dus uitgenodigd. Verder hebben we niks afgestemd. En toch was er na mijn getuigenis dat lied. Nou, dat vond ik mooi. En als u zegt van: goh, ik vind het mooi om ook te ontvangen, die tekst die ik heb geschreven, dan steek even uw duim op via WhatsApp 06-2001-9670. Het nummer waar u ook uw gebedsintenties naartoe kunt sturen. En dat kan u ook doen trouwens, we gaan straks de Rozenkrans bidden. En als u zegt van: ik wil die getuigenis wel graag ontvangen, de tekst daarvan, dan steek even uw duim op, dan stuur ik u die toe. Die eenvoudige, korte getuigenis van een indrukwekkende gebeurtenis die in mijn leven gebeurde toen ik een jaar of 15 was. Op mijn reis naar Terzee. Overigens zeggen we dan Terzee. Dat schrijf je met T-A-I-Z-E. Dat spreken we niet uit als Taizee. Zoals in Maizena. Nee, dat is Terzee, op zijn Frans zeggen ze in Frankrijk ook Terzee. En zeg zeker niet Terzee. En dat doet mij meer denken aan te land, ter zee en in de lucht. Nou, het is wel ter land. Terzee is een dorp in Frankrijk. Het is niet in de zee. Nou, in de lucht kun je nog iets bij bedenken met Pinksteren. Dat er de Heilige Geest ons aanraakt vanuit de lucht of zo. Maar Terzee, nee, dat is niet. Zo zeggen we dat niet. Gewoon Terzee, een klein dorpje tussen Dijon en Lyon in Frankrijk, Midden-Frankrijk. Dus laat het mij weten als u die graag wil ontvangen via WhatsApp. Dan stuur ik u die toe. Nu, wat hebben we nog meer? Ik heb ook nog een heel mooi boekje. Bidden met Gerardus, een noveenboekje. Die heb ik hier voor mij. En die heb ik ook rondgestuurd in onze redactie om te beoordelen. Want we willen dat misschien gaan gebruiken, ook hier op radio. Het gaat over het leven van de heilige Gerardus. Over zijn heiligheid. Ook hoe we kunnen bidden tot de heilige Gerardus. En daarbij ook een noveen. Dus voor 9 dagen hebben we dus de gebeden. En dan hebben we ook nog een litanie gebed van de ter ere van de heilige Gerardus Majella. En nog een aantal aanvullende gebeden. En wat is daarvoor de aanleiding? Nou, het is zo dat de heilige Gerardus Majella is namelijk 300 jaar geleden geboren. Dus we mogen dit jaar zijn 300ste verjaardag vieren. En nu is het zo dat de parochie waar ik zelf heen ga, waar ik graag heen ga, onze eigen geloofsgemeenschap, heet ook de parochie van de heilige Gerardus Majella. Dus dat is onze patroon. Dus ook vanuit de pastoraatsgroep ben ik daar bezig met hoe we hem kunnen eren. Hoe we misschien ook in de week van zijn overlijden, dat is in oktober. En dat is ook de dag van zijn heilige gedachtenis. Nou, hem misschien kunnen eren of hem kunnen aanroepen speciaal door middel van een noveengebed. En ik lees u een klein stukje ervan, dat is de inleiding. Sint Gerardus leeft in een arm land. Zuid-Italië is ook in onze tijd nog een ontwikkelingsgebied. Zijn eigen leven was getekend door grote armoede. Hij was vertrouwd met ontbering en gebrek. Niettemin hielp hij tallozen in hun nood. In die laatste moeilijke winter van zijn leven, toen er hongersnood heerste rondom Caposele, waren er letterlijk wonderen nodig om alle armen aan de poort van het klooster brood te geven.
Maar Gerardus bleef uitdelen en niemand begreep waar hij het brood vandaan haalde. Dit beeld van Gerardus, brood uitdelend aan de kloosterpoort, wordt heel actueel als we denken aan de ontwikkelings- en hongergebieden van onze dagen. Zo'n voorbeeld hebben we nodig. Een mens die heel en al leefde voor de anderen. Iedere nood greep hem diep aan. Ook in zijn gebed zonderde hij zich niet af van de wereld. Zijn bidden was een en al bekommernis om de nood van de mensen en een en al verlangen om door de liefde de wereld in brand te zetten. Daarom mag ons bidden zich niet alleen bewegen rond onze eigen zorgen. Moeten we niet alleen maar bidden voor onze eigen belangen en de grote belangen van kerk en wereld vergeten. Er is nog meer. Bidden moet ons ook brengen tot doen. Ons gebed om dagelijks brood wordt pas oprecht als we anderen van ons brood meedelen. En wie om genezing bidt of dankt voor genezing, moet bedenken dat nog velen in hun ziekte en geneesmiddelen en verpleging missen. Daar kunnen en moeten we ieder naar zijn vermogen iets aan doen. Echte verering van de Sint Gerardus moet ons hart edelmoedig maken. Zo luidt een stukje van de inleiding van het noveenboekje Bidden met Gerardus. Nou, meer daarover later. We gaan de Rooskrans bidden. Ik heb nog een klein beetje

met Gerardus. Nou, meer daarover later. We gaan de Rooskrans bidden. Ik heb nog een klein beetje muziek. The Day Begins ga ik u laten horen van Alfred Newman. En het is een stukje uit de muziek van de film The Song of Bernadette over de heilige Bernadette. Dan heb ik de gelegenheid om de meebidden te bellen van de Rozenkrans. En dan gaan we zo dadelijk samen bidden de Rozenkrans.

0: En zo komen we het einde van het programma. Goedemorgen, Radio Maria. Dank u wel voor het luisteren. En dan is het tijd om de rozenkrans te gaan bidden. Ik heb de meebidder aan de lijn, Fien. Fijn dat je er weer bent. En fijn dat je altijd zo trouw beschikbaar bent voor Radio Maria om de rozenkrans samen te bidden. En u, beste luisteraars, bent ook van harte uitgenodigd om met ons mee te bidden. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Oh. Zo te horen is er iets misgegaan met het bellen van de meebidder. Dat gaan we nog een keer proberen. Kijken of het dan wel lukt. Hij gaat over, dat is alvast een goed teken. Hey Fien, ja, je bent op radio. Ja, je was even weggevallen, maar je bent er weer.
1: Ja, goed.
0: Zullen we het gewoon
1: maar
0: nog een keer proberen?
1: Nee, hoor.
0: Okay. Ja, nee, het kan best zijn dat het aan mij ligt.
1: Ja.
0: Oké, okay. Nou, laten we dan toch gaan bidden. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: De Heilige Geest.
0: Amen. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen de levenden en de doden.
1: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonde, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwige leven. Amen.
0: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwaad.

0: Vader. Amen.
1: Wij groeten u, Maria, dochter van God de Vader. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wij groeten u, Maria, moeder van God de Zoon. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wij groeten u, Maria, bruid van God de Heilige Geest. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Willen we dit roze hoedje bijzonder bidden voor de gebedsintenties die ons bereikt hebben. Goedemorgen, graag een intentie voor een goede reis, voor vrede, behoud van het geloof, voor de zieken en de vruchten der aarde. Goedemorgen, graag gebed voor mijn kleinzoon die in de avond en de nacht niet kan of niet wil slapen. Sterkte en geduld voor de ouders en dat de Heilige Geest deze jongen mag bijstaan en hem rust mag geven. Bid voor radio. Bidden voor de hele wereld. Bidden voor mijn kinderen en kleinkinderen, ook voor mijzelf. Uit dankbaarheid voor deze mooie dag. Amen. Bidden we ook om Gods zegen over alle luisteraars van Radio Maria over de hele wereld. Willen we ook bidden voor de zieken en voor de vluchtelingen die dikwijls buiten hun schuld moesten verkassen en waar geen plek voor is. Dat alles goed mag gaan met mijn schoonzus. Goedemorgen, beste mensen van Radio Maria. Hierbij geef ik mijn gebedsintentie aan u door voor iemand die zich erg eenzaam voelt en leidt aan depressies, dat zijn hulp, ondersteuning en uitzicht mag krijgen om verder goed te kunnen gaan, om goed verder te kunnen gaan in het leven. Alvast heel veel dank voor het meenemen hiervan in het rozoetje. Hartelijke groet. Uit dankbaarheid voor een gezegende pelgrimsreis naar Rome en Assisi. Goedemorgen. Mijn intentie is voor een dochter die erg lang al ziek is. Voor verbetering van haar gezondheid, haar energie en dat zij mag blijven hopen op herstel. Dank u wel. Graag een rozenkrans gebedsintentie op Radio Maria. Om zegen en kracht voor een ernstig zieke vader. Mogen God de Vader zijn wil geschieden. Hartelijk bedankt. Wilt u bidden uit dankbaarheid en om zegen en genade voor ons gezin? Hartelijk dank. Bidden we op voorspraak van de heilige Anna en de heilige Antonius voor de verhoring van een speciale intentie. Om vrede onderling en in de wereld. Om eenheid en bekering van de harten. Uit dankbaarheid, hulp en bijstand van de Heilige Geest bij onderneming en eerherstel. Om verhoring van een speciale intentie. Willen we ook bidden voor hulp en bijstand van de Moeder Maria en de Heilige Jozef bij vele moeilijkheden. Kom mij toch te hulp. Graag gebed voor mijn vriendin die vandaag jarig is. En voor mijn kleinkinderen dat alles goed mag gaan op school. En dat ze vrienden krijgen en dat ze niet eenzaam zijn. Als het Gods wil is. En ook van harte gefeliciteerd met die vriendin. Gebed dat dementie van een echtgenoot stabiel mag blijven. En bidden we om Gods zegen voor het examen van het vaarbewijs van mijn zoon. Zegt een luisteraar. En bidden we voor alle gebedsintenties. Ook voor degene die om wat voor reden dan ook nog niet gedeeld zijn met ons. Maar wel leven in de harten van onze luisteraars. En ook van degene die niet luisteren. Als het Gods wil is. We overwegen de droevige geheimen. Eerste droevige geheim. Jezus bidt in doodsangst tot zijn hemelse Vader. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden. Zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Als het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
0: Vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng al de zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Tweede droevige geheim. Jezus wordt gegezeld. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschieden op aarde, zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
0: Als het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus,
0: geef ons onze zonde, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng al de zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Derde droevige geheim, Jezus wordt met doornen gekroond. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
0: Ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus,
0: geef ons onze zonde, behoed ons voor het vuur van de hel, breng al de zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw machtigheid het meeste nodig hebben.
1: Vierde het droevige geheim. Jezus draagt zijn kruis naar de berg van Calvarië. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in de proeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus,
0: geef ons onze zonde, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng al de zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw machtigheid het meeste nodig hebben.
1: Vijfde droevige geheim, Jezus sterft aan het kruis. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde, zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zij de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zij de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zij de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zij de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zij de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zij de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zij de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zij de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zij de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zij de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
0: Geef ons onze zonde, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng al de zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: In de naam van de Vader,
0: Vader
1: en de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

Ja, bedankt Fien voor het meebidden. En ook u thuis, of misschien wel zo elders of onderweg. Dank voor het meebidden. We hebben nog een paar minuten voordat we de Eucharistie gaan vieren hier in onze eigen kapel. En dat gaan we doen met celebrant pastoor Pieter Zimmerman. Ik wens u alvast veel devotie.

0: van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Onze hulp is in de naam des Heeren.
0: Die hemel en aarde gemaakt heeft.

0: De rechtvaardigen hadden vele beproevingen te doorstaan, maar de Heer heeft hen daaruit gered. De Heer waakt over alle hun beenderen. Niet één ervan zal worden verbrijzeld. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.
0: De Heer zij met u.
1: En met uw geest.
0: Broers en zusters, beste luisteraars. De juni maand is begonnen. En zoals de mei maand is toegewijd aan de Heilige Maagd Maria, zo is juni toegewijd aan het Heilig Hart van Jezus. Een ontzettend belangrijke maand voor onze kerk, want we keren namelijk naar letterlijk het hart van de zaak. Het doorboorde hart van Jezus Christus, waaruit bloed en water stromen als redding voor de mensheid. En het is zaak dat we in alle wederwaardigheden van ons leven steeds weer terugkeren naar dat hart van Jezus. Dat doen we niet automatisch, want elke keer dwalen we toch makkelijk weer af. Maar steeds als we luisteren naar die hartslag van de Heer, dan komen we weer tot die ontdekking dat de realiteit hier op aarde vergankelijk is en dat alleen het hart van Jezus voor eeuwig blijft kloppen. Laten we ons verzamelen rond dat Heilig Hart van Jezus in verbondenheid met de martelaren Martelinus en Petrus, van wie we vandaag het gedachtenis vieren. En laten we de Heer en elkaar om vergeving vragen. Ik beleid voor de Almachtige God en voor u allen dat ik gezondigd heb in woord en gedachte, in doen en laten, door mijn schuld, door mijn schuld, door mijn grote schuld. Daarom smeek ik de Heilige Maria altijd Maagd, alle engelen en heiligen en uw broeders en zusters voor mij te bidden tot de Heer onze God. Moge de Almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwig leven.
2: Amen.
3: Heer, ontferm u

0: Laten we ons bidden. God, door het roemrijk geloofsgetuigenis van de heilige martelaren Marcellinus en Petrus, omringt gij ons met uw bescherming. Wij vragen u, laat ons voortgang maken door hun voorbeeld na te volgen en steun vinden in hun voorspraak. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest. God, door de eeuwen der eeuwen.
1: Uit de tweede brief van de heilige apostel Petrus. Broeders en zusters, verwacht en verhaast de komst van de dag Gods, waardoor de hemelen in vlammen zullen opgaan en de elementen wegsmelten in de vuurgloed. Maar volgens de belofte des Heren verwachten wij nieuwe hemelen en een nieuwe aarde, waar gerechtigheid zal wonen. In deze verwachting, geliefden, moet gij u beijveren onbevlekt en onberispelijk voor hem te verschijnen, in vrede met God. En beschouwt het uitstel dat de Heer u in zijn langmoedigheid gunt als een genade ten heil. Vrienden, gij zijt dus gewaarschuwd. Past op dat gij u niet laat meeslepen op de dwaalwegen van de goddelozen. Geeft uw standpunt niet prijs. Neem toe in de genade en de kennis van onze Heer en Heiland Jezus Christus. Hem zij de eer, nu en in eeuwigheid. Woord van de Heer. Gij, Heer, zijt steeds onze toevlucht geweest voor ieder geslacht opnieuw. Gij, Heer, zijt steeds onze toevlucht geweest voor ieder geslacht opnieuw. Voordat de bergen geboren waren, voordat de aarde was voortgebracht, zijt gij God van eeuwig tot eeuwig. Gij, Heer, zijt steeds onze toevlucht geweest voor ieder geslacht opnieuw. Wat sterfelijk is, vergaat weer tot stof. Gij zegt, keer terug, kind van mensen. Voor u zijn 1000 jaren één dag, als gisteren dat al voorbij is, een uur van slaap in de nacht. Gij, Heer, zijt steeds onze toevlucht geweest voor ieder geslacht opnieuw. De maat van ons leven is 70 jaar, of als wij heel sterk zijn, 80. Het meeste daarvan is nog kwelling en zorg, en snel komt het uur van vertrekken. Gij, Heer, zijt steeds onze toevlucht geweest voor ieder geslacht opnieuw. Verleen ons van nu af uw rijkste zegen, en laat heel ons leven gelukkig zijn. Laat zien aan uw dienaars waartoe gij in staat zijt, en toon aan hun zonen uw heerlijkheid. Gij, Heer, zijt steeds onze toevlucht geweest, voor ieder geslacht opnieuw. Alleluia.
2: Alleluia.
1: Onze Heiland Christus Jezus heeft de dood vernietigd en onvergankelijk leven doen aanlichten door het evangelie. Alleluia.
2: Halleluja.
0: De Heer zij met u.
3: En met uw geest.
0: Uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Marcus.
3: Lof zij Christus.
0: In die tijd stuurden de hoge priesters, de schriftgeleerden en de oudsten enkele fariseeën en herodianen op Jezus af om hem vast te zetten. Deze kwamen bij hem met de vraag: Meester, wij weten dat gij oprecht zijt en u aan niemand stoort. Want gij ziet de mensen niet naar de ogen, maar leert de weg van God in oprechtheid. Is het geoorloofd belasting te betalen aan de keizer of niet? Zullen we betalen of niet betalen? Maar Jezus, die hun huichelarij doorzag, antwoordde: Waarom probeert ge mij te vangen? Geef mij een tienling, dan zal ik eens zien. Zij deden het. Jezus vroeg hun nu: Van wie is deze beeldenaar en het randschrift? Ze antwoordden: Van de keizer. Daarop sprak Jezus tot hen: Geef dan aan de keizer wat de keizer toekomt, en aan God wat God toekomt. En ze stonden verwonderd over hem. Woord van de Heer.
3: Wij danken God.

Broeders en zusters in Christus, beste luisteraars van Radio Maria. Het katholieke leven, het christelijke leven, kan soms als een haast onmogelijke spagaat voelen. De Heer heeft ons het eeuwig leven aangezegd en tegelijkertijd zitten we nog steeds in dit dal van tranen, zoals we altijd zingen in het Salve Regina. Dat kan soms een impasse lijken. De Heer heeft al datgene gegeven, hij heeft al datgene gebracht wat hij al van eeuwen geleden beloofd had. En het is ons al aangereikt en toch moeten we nog door in dit leven. Nou, het is een prachtig antwoord dat Jezus vandaag aan de fariseeën geeft, die huichelachtiger zijn dan ooit, want ze hebben het vandaag zelfs over de oprechte meester Jezus. Nou, ze noemen Jezus oprecht en zijn het zelf totaal niet. Maar ze brengen deze impasse als het ware aan het licht. We zijn wel in deze wereld als christenen, maar we zijn niet het bezit van deze wereld. En Jezus die geeft vandaag dat geniale antwoord. Geef aan de keizer wat de keizer toekomt en geef aan God wat God toekomt. En dat is als het ware ook het antwoord op die spagaat waar ik het net over had. Het is namelijk zo dat we inderdaad in dit leven moeten doen wat dit leven van ons vraagt. Voor zover het natuurlijk niet in conflict is met datgene wat Christus van ons vraagt. Maar op het moment dat die twee wel in conflict zouden komen, dan moeten we uiteindelijk altijd voor Jezus kiezen voor alles. En dat is ook precies wat de martelaren die we vandaag vieren hebben gedaan. De heilige Martelinus en Petrus. Zij leefden in de begintijd van de kerk en ze stierven onder een van die bloeddorstige keizers van dat Romeinse Rijk, wat in onze tijd vaak een beetje wordt geromantiseerd, maar wat natuurlijk een verschrikkelijk rijk was. En in die tijd was het martelaarschap heel gewoon voor de christenen, zou je kunnen zeggen. Wat wij soms in ons eigen leven moeilijk vinden, was niks vergeleken met het martelaarschap dat die christenen uit de begintijd van de kerk hebben doorstaan. En ook zij hadden natuurlijk dat diepe verlangen om al bij Jezus te zijn. Om dat niet nog uit te stellen, maar om vandaag al in de hemel te zijn. Maar we krijgen vandaag in de eerste lezing uit de brief van de heilige apostel Petrus, krijgen we een mooi verkwikkend inzicht in waarom het nog een tijdje moet duren allemaal. Het liefste zouden we vandaag al allemaal in de hemel zijn. Maar, zegt Petrus vandaag in zijn brief, in deze verwachting, dus de verwachting van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde, moet gij u beijveren onbevlekt en onberispelijk voor hem te verschijnen, in vrede met God. En beschouwt het uitstel dat de Heer u in zijn langmoedigheid gunt als een genade ten heil. Dus blijkbaar het feit dat het nog een tijdje duurt, dat het nog wat wordt uitgesteld, die wederkomst, is een gunst van de Heer. Het is genade ten heil. Dat wil zeggen dat Jezus Christus heel de mensheid de kans wil geven om hierin nog te delen. En als we te veel zelf al in de hemel willen zijn, dan kan het zijn dat we een beetje te veel op ons eigen ik gericht raken. En natuurlijk komen we allemaal in die verleiding af en toe, want de hemel die ons wordt voorgehouden is een heerlijke plaats. Maar tegelijkertijd moeten we dat ik, dat ego, ook een beetje leren doorbreken om uiteindelijk ook voor heel de kerk van God te gaan leven. En dat martelaarschap doet dat bij uitstek. Het martelaarschap wil eigenlijk zeggen, ik heb mijn ego volledig prijsgegeven en ik heb mijzelf volledig geschonken aan God voor de kerk. Nou, dat martelaarschap is niet alleen iets bloederigs, zoals we dat vieren bijvoorbeeld vandaag van Martelinus en Petrus, maar er is ook zoiets als een onbloedig martelaarschap. En dat is iets waar we allemaal niet aan ontkomen. En dat is vaak een martelaarschap wat we helemaal niet zo duidelijk in de gaten hebben. Het hoeft niet eens zware bespotting of een zwaar kruis te zijn, maar zelfs die speldenprikjes door de dag heen, en die herkennen we allemaal, ook dat kan een martelaarschap zijn. Nu kent misschien wel dat beeld van de baron van Münchhausen, dat hij op een gegeven moment is vastgebonden aan de aarde. Hij is als een soort reus in een land verschenen met allemaal hele kleine mensen. En hij is met duizenden kleine touwtjes aan de grond vastgebonden. Nou, dat zijn eigenlijk die speldenprikjes die wij door de dag heen moeten meemaken. Geen groot kruis, maar toch de hele tijd prikjes die ons herinneren aan het feit, we leven wel in de wereld, maar we zijn niet van de wereld. En die speldenprikjes die moeten we leren manmoedig te dragen. Dat we niet bij het minste of geringste helemaal uit het lood geslagen zijn, maar dat we voor ogen houden dat die kleine kruisen die God op ons pad plaatst, dat dat geen toevallige kruisen zijn. Dat dat niet toevalligheden zijn die we onderweg tegenkomen, maar dat die daar heel bewust door God zijn neergezet. Dus dat we in die zin, ook als we soms elkaar tot ergernis zijn, dat dat een reden heeft. En dat uiteindelijk daarin Christus ons wil heiligen, wil vormen. Ik heb het in de eigen parochie ook vaker meegemaakt, dat je op plaatsen komt en dan moet je samenwerken met mensen waarvan je denkt, ja, ik had iemand anders gekozen waarschijnlijk. Dat je toch als het ware net met diegene wordt samengezet waarvan je zelf zou denken, nou, dat gaat nooit lukken.
Maar uiteindelijk heeft God daar een reden mee om uiteindelijk juist in die band, waarin het niet makkelijk is om samen te werken, om daarin toch iets heiligs en iets goeds en iets moois tevoorschijn te brengen. Want dan is het ook echt Gods werk en niet primair ons werk. Goed, het is goed dat we dat allemaal zelf in ons gebedsleven ook meenemen. Dat we die speldenprikjes van de dag uiteindelijk aanvaarden, accepteren. En natuurlijk daar waar er ook echte veranderingen moeten komen, die veranderingen ook doorvoeren in ons leven. Het is niet zo dat we alles maar moeten dragen omwille van de liefde. Maar dat datgene wat onvermijdelijk is, dat we dat in liefde dragen, voor Christus dragen. En dat we zo steeds meer, een beetje ook in ons eigen leven, groeien in dat heilige martelaarschap voor God en voor zijn kerk. Amen.

0: Bid, broeders en zusters, dat mijn en uw offer aanvaard kan worden door God, de Almachtige Vader.
1: Door de Heer tot vrouw van aannemen, tot God en Heer van zijn naam, tot welzijn van ons en van heel zijn heilige kerk.
0: Heer, wees ons genadig, aanvaard de gave die wij u aanbieden, bij de viering van de kostbare dood van uw martelaren. Schenk ons door deze Eucharistie vergiffenis van zonde, en laat ons gebed bij uw verhoring vinden. Door Christus onze Heer.

U dan, al goede Vader, vragen wij nederig. Door Jezus Christus, uw Zoon, onze Heer. Te aanvaarden en te zegenen. Deze giften, deze gaven. Deze heilige, vlekkeloze offeranden die wij u aanbieden. Allereerst voor uw heilige katholieke kerk. Geef haar genadig vrede, bescherming en eenheid. En geleid haar over de gehele wereld. En voor uw dienaar, onze paus, Leo. Voor onze bisschop Gerardus en hulpbisschop Robertus. En voor alle die rechtzinnig en trouw, de behoeders zijn van het katholieke en apostolische geloof. Gedenk hier uw dienaars en dienaressen. En al hier aanwezig wie geloof gij kent en wie toewijding u gebleken is. Hoe dit offer van lof wordt gebracht. Voor henzelf en al hun dierbaren. Voor hun verlossing. Voor het heil en behoud waarop zij hopen, in die hun gebeden richten tot u, de eeuwige, levende en ware God. Verbonden in dezelfde gemeenschap, heren wij de gedachtenis, allereerst van de roemrijke Maria altijd maagd, moeder van onze God en Heer, Jezus Christus. En mede van de heilige Jozef, haar bruidegom, en van uw heilige apostelen en martelaren, Petrus en Paulus, Andreas, Jacobus en Johannes, Thomas, Jacobus, Filippus, Bartholomeus, Matthäus, Simon en Thaddeus, Linus, Cletus, Clemens, Sixtus, Cornelius, Cyprianus, Laurentius, Chrysogonus, Johannes en Paulus, Cosmas en Damianus, en van al uw heiligen. Omwille van hun verdiensten en voorbeden, help ons in alle omstandigheden door uw kracht en uw bescherming. Aanvaard genadig vragen wij, Heer, dit offer van ons, uw dienaars, en van alle die u toebehoren. Leid ons alle dagen van ons leven in uw vrede. Ontruk ons aan de eeuwige verwerping en tel ons bij het getal van uw uitverkorenen. Gewaardig u God deze offerande ten volle te zegenen, te bevestigen, te bekrachtigen, haar waarachtig en aanvaardbaar te maken, dat zij aldus voor ons worden het lichaam en bloed van uw zeer beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus. Die op de dag voor zijn lijden het brood heeft genomen in zijn heilige handen en de ogen opgeslagen ten hemel tot u, God, zijn almachtige Vader, u prijzend en dankend een zegenbede heeft gesproken, het brood heeft gebroken en aan zijn leerlingen gegeven met de woorden: neemt en eet hiervan, gij allen. Want dit is mijn lichaam, dat voor u gegeven wordt.

zal aan mij ook, na het avondmaal, deze voortreffelijke beker in zijn heilige handen. En u prijzend en dankend, heeft hij andermaal een zegenbede gesproken, en hem aan zijn leerlingen gereikt met de woorden: neemt deze beker en drinkt hier allen uit, want dit is de beker van het nieuwe, altijd durende verbond. Dit is mijn bloed, dat voor u en alle mensen wordt vergoten tot vergeving van de zonde. Blijf dit doen om mij te gedenken.

0: verkondigen we het mysterie van het geloof.
1: Jezus, wij verkondigen uw dood. En wij beleiden tot gij wedergeert dat gij verrezen zijt.
0: Daarom gedenkend, Heer, het heilig lijden van Christus, uw Zoon, onze Heer, en zijn verrijzenis uit de dood, als ook zijn opklimmen naar de heerlijkheid van de hemel, brengen wij uw dienaren, tezamen met uw heilig volk, aan uw verheven majesteit, van uw eigen giften en gaven, het volmaakte offer, het heilig offer, het vlekkeloos offer, het heilig brood van het eeuwige leven en de beker van onze verlossing in eeuwigheid. Gewaardig u op deze offeranden met welgevallen neer te zien en ze te aanvaarden zoals gij hebt willen aanvaarden. De gave van uw dienaar Abel de rechtvaardige, het offer van onze stamvader Abraham en het heilig offer, de offergave zonder vlek, u opgedragen door uw hoge priester Melchizedek. Wij smeken u, almachtige God, laat deze gave in de handen van uw heilige engel dragen tot op uw altaar in den Hoge, voor uw goddelijke majesteit. En mogen wij alle, als wij door deel te hebben aan dit altaar, het hoogheilig lichaam en bloed van uw Zoon ontvangen, met hemelse zegen en genade verzadigd worden. Gedenk ook, Heer, uw dienaars en dienaressen die voor ons zijn heen gegaan, gemerkt met het teken van het geloof en die rusten in de slaap van de vrede. Laat hen en alle die in Christus zijn ontslapen, genadig toe tot het oord van de vreugde, het licht en de vrede. En ons, uw zondige dienaars, die vertrouwen op uw eindeloze barmhartigheid, geef ook ons een plaats in het gezelschap van uw heilige apostelen en martelaren. Johannes, Stefanus, Matthias en Barnabas, Ignatius, Alexander, Marcellinus en Petrus, Felicitas, Perpetua, Agatha, Lucia, Agnes, Cecilia en Anastasia, en van al uw heiligen. Laat ons toe in hun gezelschap, vragen wij, niet naar de schatting van onze daden, maar door de weldaad van uw vergiffenis. Door Christus onze Heer, door wie gij, Heer, al deze gaven steeds weer schept, heiligt, levend maakt, zegent en ons uitdeelt.

0: Verlos ons, Heer, van alle kwaad. Geef genadig vrede in onze dagen. Dat wij gesteund door uw barmhartigheid altijd vrij mogen zijn van zonde. En beveiligd tegen alle angst en onrust. Terwijl wij uitzien naar de zalige vervulling van onze hoop. De komst van onze Verlosser Jezus Christus.
1: Want is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in de eeuwigheid. Amen.
0: Heer Jezus Christus, gij hebt aan uw apostelen gezegd: vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u. Let niet op onze zonden, maar op het geloof van uw kerk. Vervul uw belofte, geef vrede in uw naam en maak ons één. Gij die leeft in eeuwigheid.
1: Amen.
0: De vrede des Heren zij altijd met u.

0: Zalig zij die genodigd zijn naar de maaltijd des Heren. Zie het Lam God, dat wegneemt de zonde der wereld.
1: Heer, ik ben niet waardig dat gij tot mij komt. Maar spreek en ik zal gezond worden.

Nu de priester de heilige communie uitreikt, kunt u zich met de Heer verenigen in een geestelijke communie. Bidden we samen. Mijn Jezus, ik geloof dat u in het Allerheilig Sacrament tegenwoordig bent. Ik bemin u boven alles en wens u in mijn hart te verwelkomen. Nu ik niet de communie daadwerkelijk kan ontvangen, vraag ik van u de genade van de geestelijke communie. Omhels mij en zuiver mijn verlangen naar de hemelse Vader. Draag mij in uw geest en laat mij nooit van u gescheiden worden. Amen.

0: Laat ons bidden. Heer, hebt ons met brood uit de hemel gevoed en ons in Christus tot één lichaam gemaakt. Wij bidden u, geef dat wij nooit van zijn liefde gescheiden worden, maar naar het voorbeeld van uw heilige martelaren Marcellinus en Petrus, moedig alle beproevingen doorstaan, uit liefde tot hem die ons heeft liefgehad, Christus onze Heer. Amen. Broers en zusters, we zijn gekomen aan het einde van deze eucharistieviering, tot de mededeling dat morgenavond weer de mannenavond is. Mannen bidden met Sint-Jozef om 7:00 de heilige mis in het Latijn en om 8:00 zal dan de rozenkrans worden gebeden. Dus morgenavond hier aan de Waalstraat 2 in Den Bosch. De Heer zij met u.
1: En met
0: u. Zegen u de Almachtige God, Vader, Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.
0: En gaat u alle heen in vrede.
1: Amen.

tegen Aartsengel Michael. Verdedig ons in de strijd. Wees onze bescherming tegen de boosheid en de listen van de duivel. Wij smeken hoogmoedig dat God hem zijn macht wil gevoelen. En gij, vorst van de hemelse levensscharen, drijf Satan en andere boze geesten, die tot het verderven van de zielen op de wereld rondgaan, door de goddelijke kracht in de hel terug. Amen.

Dank u wel, beste luisteraars, voor het luisteren en meevieren met de Eucharistieviering zoals hier gevierd in onze kapel bij Radio Maria in Den Bosch met celebrant pastoor Pieter Zimmerman. Zo dadelijk gaan we verder met onze programmering. Dat is om 10:00, de heilige van de dag. Dan wordt er nog eens bijzonder ingezoomd op Mundana van Sarla. Denk ik dat je het zo uitspreekt. Om 10:00 heilige van de dag. 10:15, iconenkwartier. Jezus en de Vader zijn één. Een icoon daarover. Verzorgd door Geert en Angelique Huustegen. 10:45, de lezingendienst. En om 11:00, in gesprek met de priesterdirecteur. Dan komt hier een gast die hier in de studio komt en die wordt bevraagd en haar verhaal mag vertellen. Ik weet niet wie het is. We gaan ons laten verrassen. 12:00 Angelus en middaggebed. 11:45 de Rozenkrans. En dan hebben we vanmiddag nog een voorlezing uit de abdijbrief over de zalige Ildefonso Schuster. En dat is de brief van de abdij Saint-Joseph de Clerval. Maar dan vertaald in het Nederlands. Om 15:30 Emmausgangers, hoop en transhumanisme. Wat is dat? Raymond Hosoul is daarbij te gast. Nou, even kijken in de radiogids. Moet ik even verversen. Wat wil de radiogids daarover delen? Altijd een goede toelichting. Een uitgebreide toelichting bij Emmausgangers. Hij is namelijk gastdocent aan de EFT in Leuven. Op basis van een door hem geschreven boek. Oh nee, zijn bijdrage aan het boek. The Oxford Compendium of Hope. Getiteld Hope and Transhumanism. Een uitgave van Oxford Press in Oxford. Nou, en dan hebben we dus een hoofdstuk van zijn hand. En daarmee een abstract in het Engels weliswaar. Maar als u het interessant vindt, kunt u daar meer informatie vinden. Ook een linkje naar dat boek. Vanavond hebben we een luistertip uit het archief. Eucharistie vieren, de openingsrieten. Pastoor Christoph van Buitenen gaat daarin voor. Over de Eucharistieviering en dan vooral de openingsrieten. Daarna hebben we ook weer de Eucharistieviering. Die hebben we op doordeweekse dagen altijd om 9:00 in de ochtend. En altijd ook om 7:00 in de avond. En vanavond is dat dan vanuit de Christus Koninkerk in Veldhoven. Met celebrant pastoor Frank As. En dan in de avond natuurlijk ook nog de nodige herhalingen. En om 10:00 de complete. Beste luisteraars, ik wens u heel veel zegen vandaag. En ik wens u heel veel luisterplezier en heel veel devotie. Zeker daar waar het gaat om de gebeden.

Heiligen van de dag. Ze zijn een voorbeeld voor ons en we mogen hun voorspraak inroepen. In dit programma hoort u het levensverhaal van een heilige uit de rijke geschiedenis van de kerk.

0: Vandaag hebben we in de heilige van de dag aandacht voor Mundana van Sarlat. Ook wel genoemd Mondaine van Sarlat, wat in de Dordogne ligt in Frankrijk. Zij is weduwe en martelares uit de 6e eeuw. En haar feest wordt gevierd samen met haar zoon, bisschop Sacerdot van Limoges. En zij heeft dus ook op 2 juni haar eigen feest. Van Mundana horen we alleen maar via het verhaal van haar zoon, de heilige Sacerdot, bisschop van Limoges. Ze is gehuwd met een zekere Laban, een man van adellijke afkomst, die een hoge functie bekleedt als magistraat te Bordeaux. Vader staat kennelijk op zulk een goede voet met de toenmalige koning van Aquitanië, de christen Antiochus, dat hij hem durft te vragen om zijn zoontje, Sacerdot, ten doop te houden. Dat gebeurt. En de koning geeft zijn petekind een royaal cadeau, namelijk een stuk land rond het dorp Calabre. Het kind krijgt zijn opvoeding bij de bisschop van Cahors en sticht bij terugkomst op vrij jeugdige leeftijd al een klooster op zijn landgoed, waar hij zelf de eerste abt van wordt. Vervolgens ontvangt hij de priesterwijding. En dan horen we hoe Sacerdot een Melaatse man geneest. Het gerucht daarvan dringt ook tot zijn ouders door. En deze besluiten nu om hun wereldse leven op te geven en de levenswijze van hun zoon na te volgen. Waar ze eerst een materiële levenswijze volgden, begonnen ze nu aan een spirituele. Aldus de levensbeschrijver van de heilige Sacerdot. Ze verdelen hun schatrijke bezittingen in tweeën. De ene helft geven ze aan de kerk, de andere aan de armen. Hun slaven en lijfeigenen geven ze de vrijheid. En naar het woord van Paulus zijn ze van dat ogenblik af vurig van geest, dienstbaar aan de Heer, blijmoedig in de christelijke hoop, geduldig bij tegenspoed, standvastig in het gebed, alles delend met hun leeftijd, met hun geloofsgenoten, gastvrij voor passanten en consequent erop bedacht om in de voetstappen van de Heer voort te gaan. Als vader sterft, neemt Mundana de rouw aan. Maar haar zoon wijst haar op de troost van het evangelie. En zij volhardt met des te meer ijver en toeleg in een godsvruchtig leven in dienst van God en de naaste, waarbij ze steeds het voorbeeld van haar zoon voor ogen heeft. Intussen is Sacerdot gekozen tot bisschop van Limoges. Daar zijn weinig bijzonderheden over bewaard. Het verhaal vertelt wel hoe Sacerdot na enige tijd zijn krachten voelt afnemen en hoe hij zijn einde voelt naderen. Hij doet afstand van zijn bisschopsambt en trekt zich terug op zijn landgoed. Tijdens een van zijn korte dan nog rondreizen sterft hij op 5 mei. Zijn lichaam wordt via de rivier de Dordogne overgebracht naar het klooster op dus het landgebied Calabre, bij het dorp Calabre. Op zijn laatste tocht naar huis komt hij langs de woonplaats van zijn moeder. Het schijnt dat zij blind geworden is, want er wordt verteld dat zij het licht in haar ogen mist. Toch wil ze graag bij de uitvaart van haar zoon aanwezig zijn. Ondersteund door personeel daalt ze af naar de rivier waar de boot met het lijk van haar lichaam heeft aangelegd. En als zij de oever bereikt, krijgt zij door de verdiensten van haar zoon het licht in haar ogen terug. Bij de begrafenis van haar zoon zijn vele gelovigen aanwezig. Zijn graf wordt een druk bezocht bedevaartsoord. En ook zijn moeder gaat er geregeld heen om te bidden. Ze blijft daarmee doorgaan, ook als de vandalen de buurt onveilig maken. De vandalen zijn de aanhangers van het arianisme, een ketterse richting binnen het christendom, die vooral bloeiend was inderdaad van de 4e tot de 6e eeuw. De beide groepen, de rechtgelovigen en de ketters, bestrijden elkaar op leven en dood. Op een keer valt Mundana in ketterse handen als ze onderweg is naar het graf van haar zoon. Zodra ze het doel van haar reis te weten zijn gekomen, brengen de vandalen haar om met het zwaard. En zo eindigt haar leven als martelares. Zij wordt door haar geloofsgenoten bijgezet naast haar zoon. En later zullen beide worden overgebracht naar de kerk van Sarla. En volgens zeggen zijn er op hun graven vele wonderen en genezingen gebeurd. Op de plaats waar Mundana begraven lag, ontsprong een bron, waar pelgrims een geneesmiddel kwamen zoeken tegen hoofdpijnen en niet zelden zonder succes. Nu is er van deze plek nauwelijks nog iets over, sinds de Hugenoten er in 1575 hun vernielingen hebben aangericht. De relieken van Mundana werden meegenomen en zijn blijkbaar gewoon weggegooid. Zeer weinig is er in de loop van de tijd verder van teruggevonden. Maar haar verhaal, en ook dat van haar zoon, is in ieder geval nog wel bewaard gebleven. Heilige Mundana van Sarla, bid voor ons.
1: U hebt geluisterd naar het levensverhaal van de Heilige van de Dag. Dagelijks kiest Radio Maria een heilige van de heiligenkalender van de Katholieke Kerk.

0: Iconenkwartier. Een moment van verdieping en gebed, samen met Maria, kijkend naar het hogere, naar het eeuwige, door het venster van de icoon. Als u in de radiogids kijkt bij het programma Iconenkwartier, vindt u een linkje naar de afbeelding van de icoon die nu wordt besproken. Dus gaat u naar de radiogids en dan naar het programma Iconenkwartier. Daar vindt u de afbeelding. Ik wens u veel luisterplezier.
1: De Triniteitsicoon. Deze icoon wordt ook de Philoxenie of gastvrijheid van Abraham genoemd. Hij ontvangt drie engelen, in wie we de drie ene God herkennen: de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Abraham buigt diep voor hem en bereidt met Sara de maaltijd. Dan kondigen deze gasten de geboorte van hun zoon Isaak aan. Ze spreken als één stem. Voor de kerk in het oosten is dit de icoon voor de tweede Pinksterdag. Tegelijk is deze icoon een voorafbeelding van de Eucharistie. De Heer deelt ons mens zijn en neemt ons op in zijn goddelijk leven. Links op de icoon zien we Abraham. Hoe is hij daar terechtgekomen?
2: Na Gods verbond met Noach en de spraakverwarring in Babel, lezen we in het boek Genesis over de roeping van Abraham. Op Gods woord verlaat hij met zijn vrouw Sarai zijn familie en trekt op naar het land dat God hem wijst, naar Kanaan. God belooft: door u zal zegen komen over alle geslachten op aarde. Genesis hoofdstuk 12. Onderweg komt hij Melchizedek, de koning van Salem, tegen, die hem brood en wijn aanbiedt. Genesis hoofdstuk 14. Hij is een voorafbeelding van Jezus en de Eucharistie. Sarai blijft echter kinderloos, maar God verzekert Abraham dat zijn nageslacht zo talrijk zal zijn als de sterren aan de hemel. Zo lezen we bij Genesis hoofdstuk 15. Hij sluit een verbond met hem en geeft hem de naam Abraham. Zijn vrouw heet voortaan Sara en God zegent haar. Koningen van volken zullen uit haar voortkomen. Genesis hoofdstuk 7. Wie van de engelen op de icoon?
1: Ja, op deze icoon stelt de engel links de Vader voor. Achter hem zien we het huis van de Vader, waar plaats is voor velen. Johannes hoofdstuk 14. De middelste engel, die naar de Vader luistert, de linkerengel, vertegenwoordigt de Zoon. Op iconen draagt hij een rood bovenkleed met een blauw onderkleed, zoals Jezus op de icoon wordt afgebeeld. Achter hem zien we de eik van Mamre, die tegelijk verwijst naar de levensboom en naar het kruis. De rechterengel op de icoon stelt de Heilige Geest voor, met achter hem de rots. Deze verwijst zowel naar de geboortegrot als het lege graf. Plotseling staan dus deze drie reizigers voor Abraham en kondigen aan: over een jaar komen we terug. Dan zal Sara, uw vrouw, een zoon hebben. Als Yahweh weer vertrokken is, lezen we nog hoe Abraham zal pleiten voor Sodom en om vergiffenis smeken, omwille van 50 rechtvaardigen. Genesis 24. Voor het altaar zien we een kind met een bokje. Wie stellen zij voor?
2: Inderdaad, voor de altaartafel zien we Isaak, die een bokje heeft gevangen. God stelt Abrahams geloof wel op de proef om zijn enige zoon te offeren. Op de derde dag, als Abraham Isaak wil offeren, houdt een engel hem tegen. Ineens ziet hij een bokje voor het offer. Ze noemen de plaats: Yahweh zal erin voorzien. Genesis hoofdstuk 22. De Heer zegent de beker op het altaar wat vooruitgrijpt naar het laatste avondmaal als Jezus zijn leven geeft als losprijs. Matteüs hoofdstuk 20. Voor Abraham werd, ben ik, getuigde hij tegenover de fariseeën en schriftgeleerden die hem daarop wilden stenigen. Johannes hoofdstuk 8. Aan tafel is een plaats vrij voor ieder van ons. We zien een opening. Met woorden uit het boek Apocalyps, voordat we de communie gaan, zalig zij die genodigd zijn tot de bruiloftsmaal van het Lam. Apocalyps hoofdstuk 19. We zien de figuren in een volmaakte cirkel.
1: Klopt, in de compositie van deze icoon en ook vooral de icoon van Rublev passen de drie engelen in een volmaakte cirkel, het symbool van eenheid. Hun omtrek zelf vormt een beker, de beker van het nieuwe altijddurende verbond. Jesaja 31 vers 31, Lucas hoofdstuk 22 vers 20. In het evangelie van Johannes vergelijkt Jezus de Vader met de wijnbouwer. Ook de profeet Jesaja vergelijkt het volk van God met een prachtige wijngaard. Ik, Yahweh, bewaak hem. Elk ogenblik bevloei ik hem. Dag en nacht houd ik de wacht, opdat niemand hem beschadigt. Door het levende water, de Heilige Geest, schiet deze wijngaard steeds opnieuw wortel. We lezen in Jesaja hoofdstuk 27, Israël zal uitlopen en bloeien, zodat de hele aarde met vruchten overdekt wordt. We lezen hoe Jezus zichzelf vergelijkt met de ware wijnstok. En wanneer we als ranken met hem verbonden blijven, dragen we veel vrucht. Johannes, hoofdstuk 15, vers 3.

Abraham zit in de hitte van de dag voor zijn tent. Drie vreemdelingen verschijnen. Hij opent zijn tent en biedt hen water aan, brood, rust en vrede. Wat begint als gastvrijheid voor vreemden, wordt de ontmoeting met God zelf. De icoon toont geen afstandelijke God, maar een God die aan tafel gaat, deelt, ontvangt en uitnodigt. Drie engelen in een volmaakte cirkel. Alles is gericht op liefdevolle verbondenheid. En midden in die kring blijft een plaats

0: kring blijft een plaats open. Onze plaats. Abraham verliet zijn land. Hij liet het oude achter zich, zonder te weten waaruit te komen. Dan geeft God hem een nieuwe naam. Abraham. Niet langer opgesloten in het verleden, maar drager van een belofte: door jou zal zegen komen over alle volkeren. Ook wij worden geroepen om zegen te brengen en zo mensen van eenheid te worden. Niet door macht, niet door gelijk te halen, maar door ruimte te maken voor de ander met een hoofdletter. Zoals Abraham zijn tent openstelde, schaduw aanbood in de hitte, zo opent God zijn hart voor ons. En hij vraagt: durf jij ook een plaats van vrede te worden? Zoals de wijnstok en de ranken met elkaar verbonden zijn. Geen rank leeft uit zichzelf. Alleen verbonden met de wijnstok kan zij vrucht dragen. Zo leven wij ook niet los van elkaar en kunnen wij niets zonder Jezus, de ware wijnstok, de Vader, de wijnbouwer. Zij verlangen dat wij volmaakt één zijn. Zoals de cirkel van de icoon geen begin of einde kent, zo wil Gods liefde blijven stromen tussen mensen, volken en generaties. De beker in het midden van de icoon herinnert ons aan Jezus, die zichzelf geeft voor het leven van de wereld, die zich in elke Eucharistie geeft als gebroken brood van gemalen graan. Onder het teken van de wijn die geschonken wordt en van geperste druiven is gemaakt. In Jezus nodigt God ons uit aan zijn tafel, in zijn leven, in zijn eenheid. In de stilte van deze icoon kijken drie engelen ons aan en nodigen ons uit. Kom dichterbij, neem plaats aan tafel. Word deel van deze cirkel van liefde. Want in Gods hart, in zijn huis, is plaats voor ieder mens. Precies daar begint de vrede in de wereld, waar mensen leven vanuit het gebed van Christus: ik wil dat zij die gij mij gegeven hebt, met mij mogen zijn waar ik ben, opdat zij mijn heerlijkheid mogen aanschouwen, die gij mij gegeven hebt, daar gij mij het lief gehad voor de grondvesting van de wereld. Johannes 17, vers 24.
1: Mogen de Vader, die liefde is, de Zoon die zichzelf schenkt in liefde tot het uiterste, en de Heilige Geest die levend maakt, ons opnemen in hun goddelijke verbondenheid, dat we mensen van vrede worden, mensen van gastvrijheid, mensen van eenheid, in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Heer, toon ons uw gelaat en we zijn gered.

Dit was het Iconenkwartier met Geert en Angelique Huustegen. Volgende keer een andere icoon. Opnieuw kijken, biddend en luisterend door het venster van de icoon.

U luistert naar de lezingen uit de lezingendienst. Deel van het getijdengebed van de katholieke kerk. De eerste lezing komt uit de Heilige Schrift. De tweede lezing uit geschriften van kerkvaders of andere kerkelijke schrijvers. Of het betreft een feest of heilige.

0: Eerste lezing uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de Galaten. Hij die gerechtvaardigd is door het geloof leeft. Broeders en zusters, toen Kefas in Antiochië aangekomen was, heb ik hem in zijn gezicht weerstaan, want hij stond onder het oordeel. Immers, voordat sommige mensen van Jacobus gekomen waren, at hij gewoon met de heidenen mee. Maar toen zij gekomen waren, begon hij zich terug te trekken en afzijdig te houden, uit vrees voor de mannen van de besnijdenis. En de overige Joden veinsden met hem mee, zodat zelfs Barnabas zich door hun veinzerij liet meeslepen. Maar toen ik zag dat hun gedrag niet strookte met de waarheid van het evangelie, zei ik tegen Kefas waar allen bij waren. Als jij, een geboren Jood, leeft als een heiden en niet als een Jood, hoe kun je dan de heidenen dwingen om te leven als Joden? Wij zelf zijn van geboorte Joden, geen zondaars uit de heidenen. Maar daar wij weten dat de mens niet gerechtvaardigd wordt door de werken van de wet, maar alleen door het geloof in Jezus Christus, zijn ook wij in Jezus Christus gaan geloven om gerechtvaardigd te worden door het geloof in Christus en niet door de werken van de wet. Want door de werken van de wet zal geen mens gerechtvaardigd worden. Als wij nu door onze gerechtigheid te zoeken bij Christus, ook zelf zondaars bleken te zijn, betekent dit dan dat Christus handlanger is van de zonde? Dat nooit. Maar als ik weer opbouw wat ik heb afgebroken, maak ik mezelf tot overtreder. Want door de wet ben ik gestorven voor de wet, om te leven voor God. Met Christus ben ik gekruisigd. Ik zelf leef niet meer. Christus is het die leeft in mij. Voor zover ik nu leef in het vlees, leef ik in het geloof in de Zoon van God, die mij heeft liefgehad en zichzelf heeft overgeleverd voor mij. Ik doe de genade van God niet teniet. Als de wet ons kon rechtvaardigen, dan was Christus voor niets gestorven. O domme Galaten, wie heeft jullie behekst? Jezus Christus was u toch openlijk en duidelijk verkondigd als gekruisigd? Dat wil ik alleen maar van u horen. Hebt ge de geest ontvangen door de wet te volbrengen of door gelovig te luisteren? Hoe kunt ge zo dom zijn? Gij zijt begonnen met de geest. Wilt ge nu eindigen met het vlees? Hebt ge zoveel meegemaakt voor niets? Dat kan ik niet aannemen. Nogmaals, hij die u de geest verleent en onder uw wonderen verricht, doet hij dat omdat ge de wet onderhoudt of omdat ge luistert en gelooft? Zoals er geschreven staat, Abraham heeft God geloofd en het werd hem als gerechtigheid aangerekend. Ge ziet het. De mensen van geloof, dat zijn de kinderen van Abraham. En daar de schrift voorzag dat God de heidenvolken zou rechtvaardigen door het geloof, heeft zij aan Abraham bij voorbaat het evangelie verkondigd. In u zullen alle volken worden gezegend. De mensen van geloof worden dus gezegend, samen met Abraham, de gelovige. Maar de mensen die steunen op de onderhouding van de wet, liggen onder een vloek. Er staat immers geschreven: vervloekt is ieder die zich metterdaad houdt aan alle voorschriften in het boek der wet. Trouwens, dat niemand door een wet bij God gerechtvaardigd wordt, is evident. Want hij die door het geloof gerechtvaardigd is, zal leven. Welnu, de wet heeft niet met geloven te maken, maar hij die deze dingen doet, zal daardoor tot het leven komen. Christus heeft ons bevrijd van de vloek der wet door zelf voor ons een vloek te worden, want er staat geschreven: vervloekt al wie hangt aan het hout, opdat in Jezus Christus de zegen van Abraham zou komen over de heidevolken, opdat wij de belofte van de Geest zouden ontvangen door middel van het geloof. Tweede lezing. Uit een preek van de priester Origenes over het boek Genesis. Het offer van Abraham. Abraham nam het hout voor het brandoffer en gaf het zijn zoon Isaac te dragen. Zelf nam hij het vuur in zijn handen en het offermes. En zij gingen samen op weg. Dat Isaac zelf het hout voor het brandoffer draagt, is een voorafbeelding van Christus die zelf zijn kruis draagt. En toch is het dragen van het hout voor het brandoffer de taak van de priester. Zo wordt Isaac slachtoffer en priester tegelijk. Maar ook wat erop volgt. En zij gingen samen op weg, heeft hierop betrekking. Want terwijl Abraham als voor een offer het vuur draagt en het offermes, loopt Isaac niet achter hem, maar naast hem. En daaruit blijkt dat hij samen met hem als priester optreedt. Wat gebeurt er daarna? Toen zei Isaac tot zijn vader: Vader. En wat de zoon op dat ogenblik zei, was de stem van de bekoring. Want denkt u eens in hoe de zoon die geofferd moest worden, met deze woorden het innerlijk van zijn vader getroffen heeft. Hoewel Abraham toch sterk was in het geloof, lag er ook genegenheid in zijn antwoord. Wat is er, jongen? Isaac zei: We hebben wel vuur en hout, maar waar is het schaap voor het brandoffer? Abraham antwoordde: Een schaap voor het brandoffer. Daar zal God zelf voor zorgen, mijn kind. Dat toch wel nauwkeurige en voorzichtige antwoord van Abraham treft mij. Ik weet niet wat hij in de geest zag, want niet over het heden, maar over de toekomst, zegt hij. God zal zelf wel voor een schaap zorgen. Terwijl zijn zoon vraagt over het heden, antwoordt hij over de toekomst. Want de Heer zelf zal voor het offerlam zorgen in de persoon van Christus. Toen Abraham zijn hand uitstak naar het mes om zijn zoon de keel af te snijden, riep de engel van de Heer hem uit de hemel toe: Abraham, Abraham! En hij antwoordde: Hier ben ik. Hij zei: Sla uw hand niet aan die jongen en doe hem niets. Nu weet ik dat gij ontzag hebt voor onze God. Vergelijken wij dit met de woorden van de apostel waar hij zegt over God: Hij heeft zelfs zijn eigen zoon niet gespaard. Voor ons allen heeft hij hem overgeleverd. Zie hoe God met de mensen wedijvert in schitterende vrijgevigheid. Abraham biedt God zijn sterfelijke zoon aan, die niet hoeft te sterven. God levert zijn onsterfelijke zoon voor de mensen over aan de dood. En Abraham keek om zich heen en bemerkte een ram dat met zijn horens in het struikgewas vastzat. Ik heb hierboven gezegd, denk ik, dat Isaac een beeld was van Christus, maar niettemin schijnt hier ook de ram een voorafbeelding van Christus te zijn. Hoe beiden tegelijk met Christus overeenkomen, Isaac die niet werd gedood en de ram die wel gedood werd, is dan de moeite waard te weten. Christus is het woord van God, maar het woord is vlees geworden. Het ene heeft Christus dus van boven, het andere uit zijn menselijke natuur en de schoot van de maagd. Christus leed dus, maar in het vlees, en hij onderging de dood, maar in het vlees, waarvan deze ram het beeld is, zoals ook Johannes heeft gezegd: Zie het lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld. Daarentegen is het woord gebleven in onvergankelijkheid, en dat is Christus naar de geest. En van hem is Isaac het beeld. Daarom is Christus tegelijk offer en hoge priester. Naar de geest brengt hij het offer aan zijn vader. Naar het vlees wordt hij zelf op het altaar van het kruis geofferd.
1: U hebt geluisterd naar de lezingen uit de lezingendienst. Verdieping van het getijdengebed, de dagelijkse lofprijzing van de kerk aan God.

Radio Maria weet zich geroepen de blijde boodschap aan iedereen aan te bieden. Te delen in de zorgen en vreugde van de luisteraars. En een metgezel te zijn voor wie naar God verlangt. Priester-directeur Pieter Zimmerman geeft komend uur ruim aandacht aan deze missionaire opdracht. Door in gesprek te gaan met luisteraars, vrijwilligers en medewerkers.

0: Goedemorgen, beste luisteraars. Van harte welkom bij weer een nieuwe uitzending van In Gesprek met. Het is dinsdagochtend, inmiddels een vertrouwd geluid hier bij Radio Maria, dat we dan in gesprek gaan met een van onze luisteraars of een van onze betrokken vrijwilligers of iemand die op de een of andere manier bij die prachtige missie van Radio Maria betrokken is. En ik heb deze ochtend iemand in de uitzending, die zit weliswaar niet hier tegenover mij. Normaal zitten de mensen hier in de studio, maar het is vandaag een telefonische uitzending, want mijn gast die zit vandaag in Duitsland en die belt nu vanuit de auto. Van harte welkom, Daniel.
1: Dag, goedemorgen.
0: Goedemorgen. Jij kunt mij goed verstaan?
1: Ja.
0: Ja, nou ik jou ook, dat is mooi. Van harte welkom Daniel Eikelenkamp.
1: Dank u wel.
0: Ja, mooi dat je wilde aansluiten deze ochtend. Wij kennen elkaar een paar jaar, denk ik. Dat ik jou voor het eerst ontmoette is denk ik een jaar of twee geleden misschien. We zijn elkaar op verschillende plaatsen al tegengekomen. En onze missies die haken vaak in elkaar. Hè. Je bent volop bezig voor de kerk, ook in jouw parochie. Je bent ook heel pro-life actief. Hè. Dat is natuurlijk voor ons ook belangrijk, zeker deze 40 dagen dat we bidden voor het leven. Kun je heel kort eens aan de luisteraars vertellen wie je bent, voordat we wat meer de diepte ingaan dadelijk?
1: Ja, ik ben een geboren Twentenaar, dus ik kom uit Almelo. En voordat ik 1 jaar oud was, zijn mijn ouders naar Wierden verhuisd. En ik ben geboren op een steenworp afstand van de eerste moskee van Nederland.
0: Bijzonder, ja.
1: En daarachter zat wel een kerk, maar ik was toch dichter bij de moskee dan bij de kerk geboren.
0: Oké.
1: En christelijk gereformeerd gedoopt en opgevoed. Dus eigenlijk de eerste 25 jaar van mijn leven traditioneel calvinistisch geweest. En eigenlijk mede door bijbelstudie ook en door veel gebed ben ik uiteindelijk katholiek geworden. Dat was op mijn 26e. En dat was ook in Fatima, eigenlijk mijn eerste grote Maria-bedevaart.
0: Ja.
1: En dat was toen een dame, Jacinta, toevallig zit haar broer hier naast me.
0: Okay.
1: Die had mij toen aangeraden om het in Portugal te doen. Toen gingen we met een groep op bedevaart daar. En dat sloot eigenlijk wel heel mooi aan bij mijn bekeringsverhaal. Want ik had toen ook veel nagedacht en gecontempleerd over het hoogpriesterlijk gebed van Jezus. Dus eigenlijk Johannes 17. Dus het gebed wat hij doet in de Hof van Olijven. Dus sluit ik wel mooi aan bij deze 40 dagen tijd.
0: Ja.
1: En daar bidt hij onder andere voor de eenheid. En daar was ik op een gegeven moment over aan het nadenken. Want eigenlijk bidt Jezus van Vader dat zij allen één zullen zijn. Maar dat betekent dus ook dat de kerk wel degelijk verdeeld en gescheurd kan raken. En ik was natuurlijk protestants en ik heb ook wel van dichtbij kerkscheuringen gezien. Mensen die evangelisch werden vanuit de traditionele kerken, traditioneel protestantse kerken. En zelfs als protestanten beseften wij natuurlijk dat elke kerkscheiding kwaadaardig eigenlijk is. Of het werk van Satan zou je kunnen zeggen. En 2017 was er natuurlijk 500 jaar reformatie. En dan zit je eigenlijk met een dilemma van, is dat nou iets om te vieren? Hoe moet je daarbij stilstaan?
0: Ja.
1: Het jaar ook dat ik katholiek ben geworden. En ik dacht eigenlijk van, de beste manier om daarbij stil te staan is eigenlijk weer naar die eenheid van de kerk zoeken, zeg maar.
0: Ja. Ik wil daar zo nog veel meer over horen. Maar ik wil heel even nog, voordat we daarover gaan praten, terug de tijd in. Jij zegt, ik ben traditioneel calvinistisch opgevoed. Wat betekent dat? Hoe ziet dat eruit?
1: Ja, dus wij gingen naar een christelijk gereformeerde kerk. Dat was een klein schuilkerkje tussen de huizen. Hij zat echt verstopt. Hij zag alleen het torentje boven de woonhuizen uitsteken. Maar mijn grootvader was nog wel hervormd geweest. En die heeft op een gegeven moment in de jaren 60, toen iedereen eigenlijk uit de kerk ging, heeft hij juist de beslissing gemaakt om naar de gereformeerde kerk te gaan. Dus hij ging een beetje tegen de stroom in al. Mede omdat hij de Heilige Schrift een keer goed had gelezen en ook de institutie van Calvijn. En toen besloot hij eigenlijk dat de hervormde kerk al zodanig zijn oorsprong had verloren, dat het beter zou zijn, dat het Calvinisme beter tot uiting kwam in de gereformeerde kerk, zeg maar.
0: Okay.
1: Dus in die zin heb ik wel enigszins hetzelfde als mijn grootvader gedaan, maar dan nog een stap verder dat ik weer naar de moederkerk, naar de katholieke kerk ben teruggekeerd.
0: Ja. En hoe kenmerkt zich de kerk van jouw jeugd? Wat stond daar centraal?
1: De preekstoel staat er natuurlijk centraal, de Heilige Schrift. Dus elke kerkdienst, waren er vaak twee op een zondag. Daar staat het woord centraal. Dus het hoogtepunt van de kerkdienst is een 40 minuten of soms zelfs een uur durende preek. Van dominees die ook echt zijn opgeleid om te preken. Dat is eigenlijk wel het hoofdpunt van hun studie. Dus daar zijn ze ook echt heel goed in. Dus het is echt, in die zin echt een soort bijbelcollege wat je krijgt. Mm-hmm. En vaak ook met hele mooie, bevindelijke spiritualiteit. Dus hoe pas je het woord toe in je leven?
0: En dat raakte, dus jou als kind ook al? Je ging graag naar de kerk?
1: Nou, als kind, natuurlijk had ik ook wel eens geen zin om naar de kerk te gaan. Maar ik ging, ik was natuurlijk wel leergierig. En ik besefte wel dat het heel goed was. Maar ik ging ook wel eens tijdens de preek gewoon een bijbelboek lezen of iets anders lezen. Wat ik bij me had. En dat heeft me ook enorm geholpen om het te verdiepen, zeg maar. Dus ik ben gaan bijbel lezen van kaft tot kaft. Dus ik ben bij Genesis begonnen toen ik 13 was. En toen ik 14 was, had ik hem uitgelezen. Ja, dat is wel, moet ik zeggen, een hele goede basis geweest voor mijn kennis van christendom. En natuurlijk ken ik de christelijke traditie nog niet goed. Maar met de Bijbel, daar zit eigenlijk ook al heel veel traditie in. Of bepaalde vormen die daarop teruggrijpen, zeg maar. Dus dat heeft me wel echt een goede basis gegeven waar ik nog steeds op kan teruggrijpen.
0: Ja, en op je 13e dus al heel de Bijbel gelezen, tussen je 13e en je 14e. Is die honger naar het woord van God, om God te leren kennen, ook gebleven daarna? Of heb je ook wel, toen je wat ouder werd, zoals je dat vaak bij jongeren ziet, dat je dan wat meer afstand neemt van het geloof?
1: Ik heb op zich niet echt afstand genomen van het geloof. Ik kwam toen ik, in mijn tienertijd heb ik een meisje leren kennen die ook katholiek was. Maar zij was eigenlijk meer cultureel katholiek. Wel opgevoed, maar niet praktiserend. En ik ging eigenlijk heel erg bidden voor haar bekering. Maar God gaf me wel de genade dat ik niet ging bidden dat ze protestant zou worden. Dus ik had zoiets van, nou, als zij God vindt in het katholicisme, is dat ook goed.
0: Ja, ja.
1: Dus ik ging heel erg voor haar bidden dat ze haar leven weer op de rit zou krijgen. En ja, er zat ook wel wat best heftige problematiek bij. Dus eigenlijk had ze ook wat exorcistische hulp nodig. En toen zijn wij bij een katholieke exorcist van de bisdom Haarlem, Amsterdam, uitgekomen. En dat is eigenlijk een van de eerste priesters die ik ontmoet heb. Dus dat was het begin van mijn twintige jaren. Dus ik besefte eigenlijk als protestant al dat ik ook niet de autoriteit had om daar iets mee te doen, zeg maar. Hmm. En ik zocht dus eigenlijk als protestant al naar priesters die daar speciaal voor toegelegd waren. Want ik had toen een heel boek gelezen van, het was een protestants werk, is volgens mij 15 jaar geleden uitgekomen. En dat heette Demonie en Psychiatrie. Heel dik boek. En daar stond eigenlijk al in, ik ging de bronnen bekijken, zeg maar. En al die bronnen van dat boek waren katholiek. En toen dacht ik al van, oké, blijkbaar hebben de katholieken de echte kennis over dit onderwerp.
0: Oké.
1: Dus zo, mede door dat soort dingen. Ja, het is niet één ding, maar dit heeft op zich in mijn persoonlijk leven wel een rol gespeeld. En ja, dus voor de rest al, gewoon heel veel.
0: Ja, er waren al een soort van voortekenen van dat grote moment in 2017 toen je naar Fatima ging.
1: Ja, zeker. Ja.
0: Ja. Ja. Bijzonder. Ben jij na jouw middelbare school gaan studeren? Ben je gaan werken? Wat ben je gaan doen?
1: Ja, ik ben gelijk, toen ik 17 was, had ik al een kamer voor mij en een van mijn beste vrienden. Die zat destijds in de Pinkstergemeente. Die is later ook katholiek geworden. Dus we hebben elkaar, in ons studentenhuis in Amstelveen zaten we. Dus gelijk van onze 18e, ik ben begonnen met een bachelor geschiedenis. Hij met een bachelor Hebreeuws aan de UvA. Ik zat aan de VU. Dus dat is echt ook de gereformeerde universiteit van ouds. En we hebben elkaar eigenlijk, wat ook mooi in de Bijbel staat, ijzer slijpt ijzer. We zijn eigenlijk voor elkaar een betere docent of professor geweest dan wat je veel op de universiteit tegenkomt.
0: Ja, ja.
1: En mede door discussies die we in ons studentenhuis voerden, zijn we allebei in onze studententijd katholiek geworden.
0: Oh, oké, allebei ook, ja. Ja. Jullie zijn ook samen naar Fatima geweest dan?
1: Dion was al in 2014 katholiek geworden. En ik ben drie jaar later katholiek geworden. Of misschien was hij zelfs al nog een jaar eerder. En ja, vanuit de Pinkstergemeente heb je eigenlijk al wat minder traditie, zeg maar. Dus dan heb je een groter gat in die zin. Wat hij ook mooi opgevuld zag worden door het katholicisme. En ik moet zeggen, wij als gereformeerden hebben toch nog wel 500 jaar traditie, die vaak ook heel anti-katholiek is. En dat heeft me nog wel wat meer tijd gekost om daar overheen te komen. En ja, nu in de familie ligt het nog steeds wel moeilijk.
0: Heb je veel innerlijke strijd gehad om dat op te geven?
1: Ja, ik denk vooral mijn grootouders. Ik ben toen met mijn grootvader nog naar het Calvijnjaar geweest, 2009. Zijn we naar Dordrecht gegaan. Dus dan herdenk je ook echt eigenlijk het enige calvinistische concilie, wereldconcilie, wat er ooit is geweest. Wat wel bijzonder veel invloed heeft gehad, niet alleen in Nederland, maar door de hele, ook in Amerika en Noord-Europa vooral. En toen kwam ook de nieuwe Statenvertaling uit. Dus een van de beroemdste Nederlandse Bijbelvertalingen. Of waarschijnlijk de beroemdste. Die ook heel veel invloed op de Nederlandse taal heeft gehad. En daar heb ik toen 3 exemplaren van gekocht. Onder andere voor mijn moeder, voor mijn grootmoeder. En dus mijn grootouders die zijn kort overleden omdat ik katholiek ben geworden. En dat was voor hen wel heel moeilijk. Maar dat sluit op zich ook wel mooi aan. De meest mystieke reden waarom ik katholiek ben geworden is eigenlijk dat ik besefte van liefde offert. Liefde leidt, zeg maar. Mm-hmm. En zo kon ik dat ook plaatsen bij mijn grootouders. Want zij hebben zich ook wel veel leed in hun leven gehad. En ik zag dat hen juist dichter bij God bracht. Dus ze hebben al een kindje verloren. Dat was mijn oom, die ik nooit gekend heb. Die is overleden aan een hartziekte toen hij 6 jaar oud was. En dat heeft eigenlijk altijd is altijd wel een groot lijden in het leven van mijn grootmoeder, maar ook van mijn grootvader geweest. Maar ik zag wel dat zij daardoor dichter bij God kwamen. Dus ik zag in die zin, in de protestantse theologie is het natuurlijk zo van sola fide en soms ter uitsluiting van de werken, zeg maar. Mm-hmm. Maar ik zag in de praktijk wel dat er een eigenlijk katholiserende theologie in hun leven speelde, zeg maar.
0: Ja, zonder dat ze dat zelf misschien
1: doen. Dus ik zag dat God het lijden en ook hetgene wat jij doet gebruikt om jou dichter bij hem te brengen, zeg maar.
0: Ja, dus ook het lijden van de keuze die je hebt gemaakt om katholiek te worden, wat dat met de familie heeft gedaan, dat zag je ook als een offer dat God van je vraagt.
1: Ja, precies. Dus dat is veel mensen, als ik ze zeg, je bent katholiek geworden, zeggen mensen, oh, dat vond je zeker mooier of zo. Die zit een beetje in de gevoelsmatige jaren 60 cultuur. De ervaringscultuur waar we nu heel erg in zitten. En ik had zoiets van, nee, ik vond juist, het was juist helemaal niet mooier. Of ik vond het helemaal niet fijner, het was juist heel moeilijk. Mm-hmm. Dus ik had laatst ook iemand die katholiek wilde worden. En die kreeg in het jaar daarvoor best wel wat obstakels op je pad. En dat is volgens mij ook hoe het geestelijk werkt. Dat je dan een soort test krijgt van, oké, wil je dit echt? Ga je er echt voor? En op een gegeven moment zei hij, ik heb zoveel problemen ondervonden afgelopen jaar. Ik denk dat ik maar niet meer katholiek ga worden. En ik zei van, nee, dan moet je het juist doen. Want dit komt juist op jouw pad. Die moeilijkheden komen juist op jouw pad in het jaar dat jij die beslissing gaat maken.
0: Wat maakt dan dat je toch doorzet? Dat je toch dat ziet als een bevestiging, zeg maar, van ik zit nu op de goede weg.
1: Het is in die zin een test van stel je de waarheid boven andere dingen die jij lief hebt. Dus bijvoorbeeld je familie, je naaste omgeving. Dat kan natuurlijk heel zwaar zijn, maar uiteindelijk moet je voor God kiezen. Helemaal als beide zijden denken van we doen dit voor God. Dat is natuurlijk ook hoe het christendom ooit open is gebroken. Dat in de reformatie zeiden ze eigenlijk van wij vallen het katholicisme aan in de naam van God. En dat is daar is zoveel uit voortgekomen. Maar dat is natuurlijk heel verdrietig als je op voor het persoonlijk leven of in de familie. Maar uiteindelijk komt er ook weer het goede uit voor. Dus mijn grootmoeder die zei gelijk tegen mij van wat je ook gaat doen, we zullen altijd van je houden.
0: Oh ja, ja.
1: En ik heb ook later voor het overlijden nog hele goede gesprekken over gehad. Dus ik weet nog, mijn grootvader overleed in 2020. aan een hersenbloeding. En dat was midden in de coronatijd. Dus ik ben eigenlijk niet meer bij zijn sterfbed geweest. Dat wilden ze toen niet hebben, dat er meerdere familieleden bij het sterfbed waren. Maar ik weet nog, het laatste telefoongesprek wat ik met hem had, was vlak voor zijn hersenbloeding. En toen had hij al een beetje pijn en hij zat al in een soort isolement. Vrijwillig. Hij was toen eigenlijk in vrijwillige lockdown gegaan vanwege de heftigheid van het nieuws, vooral van de media. Mm-hmm. En toen had ik ook gezegd van geef al je lijden aan Christus, draag het aan Jezus op. Dat is eigenlijk het laatste gesprek wat ik met hem heb gehad. En hij stemde daar met zijn hele hart mee in. Dus dat was wel heel mooi om mee te maken.
2: Ja.
1: En dat was in de goede week zelfs. Rond de vasten. En toen weet ik nog dat ik een aantal dagen niet had gegeten. En toen ging ik mijn vasten breken met de eerste communie, of met de heilige communie. En ik kwam thuis van de mis en mijn broertje belde me op dat mijn grootvader hersenbloeding had gehad. En daarna heb ik hem eigenlijk niet meer gezien. Maar ik heb wel, mensen raden me aan om veel voor hem te bidden. En ook zijn beschermengel te vragen om hem te zegenen. En in plaats van mij bij zijn sterfbed te zijn, zeg maar.
2: Ja.
1: Dus op die manier ben ik nog heel mooi ook geestelijk ondersteund.
0: Wel heel mooi dat het dus niet een soort definitieve breuk heeft opgeleverd. Maar uiteindelijk heb je ze ook iets van die rijkdom kunnen meegeven. Van het offeren van je lijden.
1: Nee, absoluut. Dus bepaalde bijbelversen. Paulus zegt ook zo mooi van, dan vul ik aan wat ontbreekt in het lijden van Christus. En wat ontbreekt eigenlijk in het lijden van Christus? Niets. Het was het volmaakte offer. Maar wat eraan ontbreekt is dat wij eraan mee gaan doen. Dus dat zijn wel mooie bijbelversen waar we elkaar in konden vinden.
0: Ja, ja. Ja, dat wordt vaak gezegd in protestantse kerk. Hè? Dus dat niet meer nodig is om nog iets te offeren, want Christus heeft alles geofferd. Maar juist onze deelname maakt dat Paulus, dat legt uit wat Paulus daarmee bedoelt. Hè? Het vult aan.
1: Ja, precies. Wat en dat, ik denk dat de protestanten dat ook ervaren in hun leven. Dat als zij, in Efeze staat ook zo mooi dat God al onze goede werken voor ons heeft voorbereid. Dus wij, God heeft ons mens gemaakt, God heeft ons in staat gesteld om goede dingen te doen, om deugzaam te zijn. Maar wij moeten er nog wel aan meewerken. We kunnen ook zeggen van, we gooien er met de pet naar.
0: Ja.
1: Ik ga niks doen, maar je moet wel, je moet echt inzet tonen. En God helpt jou met die inzet, God heeft alles voor jou voorbereid. Maar je moet nog wel ja zeggen.
0: Ja. Als het geloof zich niet uit in goede werken, is het ook dood, hè?
1: Ja, precies wat Jacobus zegt, ja. Ja.
0: Daniel, we gaan zo even luisteren naar een lied dat jij hebt opgegeven. Daarna wil ik heel graag met jou gaan praten over dat jaar dat je naar Fatima ging. Ja, je zei net dat je daar in contact kwam met een zekere Jacinta. Nou, prachtig, want natuurlijk een van de drie kinderen van Fatima heet zelf ook Jacinta. Hè?
1: Ja, precies.
0: Dus ook dat is wel heel bijzonder, heel bijzonder voorbereid door de voorzienigheid dan. We gaan daar zo over praten. Maar we gaan eerst luisteren naar het eerste lied dat jij hebt opgegeven. Dat is Anima Christi. En natuurlijk echt een eucharistisch lied. Hè, waarin Christus in de Heilige Hostie wordt bezongen. Waarom dit lied?
1: Ja, ik ben later nog eens terug geweest naar Portugal. Wat dus eigenlijk in zekere zin ook mijn geestelijke thuisland is geworden. En daar werd dat lied vaak gezongen als communielied. En dat was als je over die Latijnse tekst nadenkt, eigenlijk ook niet echt te vertalen. Dat sluit zo mooi aan. Het is ook heel katalyserend, hè? Van bloed van Christus, lichaam van Christus. En het wordt heel concreet, zeg maar.
0: Ja, dus niet alleen maar als symbool, maar daadwerkelijk Christus die ons voedt in de heilige mis met zijn lichaam en zijn bloed.
1: Amen. Ja, en vanuit mijn geestelijke achtergrond sluit dat echt heel mooi aan.
0: Oké, we gaan luisteren naar Anima Christi en dan zijn we zo weer bij u terug.

0: Ja, beste luisteraars, van harte welkom terug in de uitzending. Deze ochtend in gesprek met Daniël Eikelenkamp. We hebben net geluisterd naar het prachtige Anima Christi. Wordt vaak aangevraagd hier op Radio Maria. En het blijft altijd erg heel mooi. Ja, heel mooi. Niet alleen qua muziek, maar ook qua inhoud natuurlijk. Hè. Daniël heeft het net al toegelicht. Het gaat heel rechtstreeks over het lichaam en bloed van Christus. Dat ons voedt, dat ons heiligt. En Daniël die is ons aan het vertellen over zijn bekering naar de katholieke kerk. En ja, in de katholieke kerk draait natuurlijk uiteindelijk alles om dat sacrament, om de heilige mis. Dus ook heel mooi dat jij dit als lied hebt gekozen, Daniël. In 2017 vertelde jij net aan het begin van het gesprek, ging je naar Fatima. En daar gebeurde veel, daar gebeurde van alles. Fatima even als kleine introductie. Ja, iedereen kent dat natuurlijk, hè, van de verschijningen in 1917. Nou, je was daar in 2017, dus precies 100 jaar later. Het eeuwfeest werd daar gevierd. En voordat Maria in Fatima verscheen, verscheen eerst de engel. Dat weten misschien de meesten wel, misschien sommigen niet. En bij die verschijning van de engel van Portugal werd ook heel duidelijk getoond dat lichaam en bloed van Jezus, hè, dus de drie kinderen, die worden dan gevoed. Hè, die krijgen dan door de engel, krijgen ze voor het eerst de communie. He, dus Lucia, de oudste van de drie, die mag dan de heilige hostie ontvangen. En Jacinta en Francesco, die mogen dan drinken uit de kelk met het kostbaar bloed. Ja, is dat toeval, denk je, Daniël, dat je uitgerekend op deze plaats, op deze eucharistische plaats, om het zo te noemen, tot geloof bent gekomen? Of in ieder geval tot katholiek geloof?
1: Nee, zeker niet. Het was inderdaad een hele bijzondere symboliek. Dus het was inderdaad 100 jaar Fatima. 100 jaar de verschijningen van Fatima. Dus dat hangt ook samen met de Russische revolutie die in dat jaar uitbrak. En eigenlijk ook het verlies van de monarchie in Portugal. Dus het was precies dat decennium dat de Portugese koning is vermoord. En dat Portugal eigenlijk voor het eerst een republiek werd. Dus geen monarchie meer was sinds de middeleeuwen. Dus daar zit ook eigenlijk in dat soort van het vaderschap verloren ging. Zou je kunnen zeggen. En dat Maria dat in zekere zin overneemt. Dat zij. In Nederland hebben we gelukkig nog wel een monarchie. En daar zit toch een heel vertrouwde symboliek in, zeg maar. Dat het koningschap uiteindelijk ook van God komt. Zoals dat ook in de Bijbel mooi staat uitgelegd. En eigenlijk zowel, dat is een mooie overeenkomst ook tussen protestantisme en katholicisme. Dat eeuwenlang in Europa dachten ze daar hetzelfde over. Dat, dat ze toch nog 12, 13 eeuwen lang hebben vastgehouden aan de christelijke monarchie. Die eigenlijk zoals het bij David al wordt neergesteld in de Heilige Schrift. Dus een gezalfde koning, maar we hebben laatst de koning van de Britse vorst weer mee kunnen maken. En daar zat die prachtige christelijke symboliek zat daar ook in, zeg maar.
0: Ja. Dus inderdaad, dat samenvalt is geen toeval geweest. Hè? 1917, het verlies van de monarchie in Portugal. We hebben dat natuurlijk vaak gezien met revoluties in onze kerk. Hè? Kijk naar de Franse revolutie, het bekendste voorbeeld natuurlijk. Waar op termijn de monarchie het ook moest ontgelden. En ja, een prachtig besef natuurlijk dat bij de laatste verschijning van Maria in Fatima, hè, dus op 13 oktober met het zonnewonder,

0: Ja, een prachtig besef natuurlijk dat bij de laatste verschijning van Maria in Fatima, dus op 13 oktober met het zonnewonder, dat uiteindelijk ook de heilige Jozef en Jezus zelf verschijnen. Hè? En dat die het land en de wereld zegenen. Jozef natuurlijk uit het koninklijk geslacht en Jezus Christus zelf, de koning van hemel en aarde, die dan dat koningschap samen met Maria, die koningin is, overnemen. Dat is wat jij eruit uithaalt. Mooi. Daniel, wat is daar gebeurd toen jij daar was in Fatima? Hoe kan het dat jij daar misschien wel dat laatste stapje hebt weten te zetten om de katholieke kerk helemaal te omhelzen?
1: Ja, dat is mooi inderdaad. Ik zou eigenlijk in Amsterdam katholiek worden. En vlak daarvoor zouden we op die Maria Bedevaart gaan. En toen zei iemand tegen mij van waarom doe je het niet in Portugal? Dat is misschien nog wel mooier. Dus sindsdien eigenlijk als mensen katholiek worden, dan raad ik ze ook vaak aan van ik ben toevallig laatst peetvader geworden. En met mijn peetdochter ben ik ook naar Italië gegaan en daar is zij gedoopt. Om het toch een speciaal karakter en ook wat input vanuit een van ouds toch katholiek land aan te geven, zeg maar. En dat het kan enorm veel betekenen voor je beeld van het katholicisme wereldwijd, van de kerk wereldwijd. Dus ik denk dat het heel goed is om ook katholieke cultuur van andere landen mee te maken. Helemaal nu het zo in een tijd leven waarin, zoals Fatima inderdaad al mooi zegt, de familie heel erg wordt aangevallen. En daarmee dus ook de kleine gemeenschap, de kerkgemeenschap. Je ziet dat is precies waarom de heilige familie eigenlijk verschijnt bij dat laatste wonder in Fatima. Omdat onze moderne mentaliteit toch heel erg afbreuk heeft gedaan aan het gezinsleven. We zijn heel individualistisch geworden. En je zou kunnen zeggen, in Nederland heeft de kerk, maar ook de familie, er nog nooit zo slecht voor gestaan als nu.
0: Ja.
1: Ik kom zelf ook uit een gezin met gescheiden ouders. En ja, eigenlijk, Fatima gaat ook over het communisme. Hè? Dus het communisme dat eigenlijk de familie autoriteit ook wil overnemen en aan de staat wil geven. En ja, dat zie je heel mooi terug in Trotsky, dat was een beroemde revolutionair ook. Die zei zelfs dat de Russische revolutie eigenlijk was mislukt. Omdat ze niet voldoende seksuele revolutie hadden gemaakt, zeg maar. Mm. En dus ook de familie eigenlijk nog in stand hadden gehouden. En ik denk dat wij in het Westen, mijn moeder zei vroeger wel eens tegen ons, we hebben de Sovjet-Unie links ingehaald. Je ziet eigenlijk dat wij na de jaren 60 in het Westen de familie fundamenteler hebben ontmanteld dan in de Sovjet-Unie ooit gebeurd is. Daar werd natuurlijk heel veel van buiten de familie, zou je kunnen zeggen, gemoord, de mensen van elkaar gescheiden en in kampen gestopt. Maar wij doen het eigenlijk van binnenuit. Dus wij doen het haast onszelf aan, zou je kunnen zeggen. En het is ook een beetje het tragische van het liberalisme. Ik moet zeggen, als ik in Italië ben of in Portugal, dan zie je daar toch nog wel meer familiecultuur. En in Nederland zijn we echt wel een stuk individualistischer, ook qua mentaliteit. Dus die verschillen komen dan wel. Ja, dat was de eerste keer dat ik ook wat langer in Zuid-Europa was. Dan zie je die verschillen toch wel duidelijk naar voren komen.
0: Ja. Maria verschijnt nog vaker aan zuster Lucia, hè, ook nadat ze al het klooster in is gegaan. En dat gaat zelfs tot diep in de 20e eeuw gaat dat door. Hè. Op een gegeven moment moet het instituut worden opgericht voor huwelijken en gezinnen. De paus Johannes Paulus II had de opdracht gegeven. En Carlo Caffara, de latere kardinaal, die kreeg toen de prachtige taak om dat te gaan leiden. En hij had toen de ingeving om met zuster Lucia te gaan spreken. Van hoe moet ik dit invullen? Hè? Zijn eerste gedachte was eigenlijk van, ik ga zuster Lucia, die leeft nog, die is inmiddels al hopen jaar, maar ik ga haar om gebed vragen. Maar hij kreeg meer dan alleen maar gebed. Hij kreeg zelfs van zuster Lucia een opmerking mee. Zuster Lucia had het in gebed met Maria gedeeld. Hè, dus dat nieuwe instituut voor huwelijk en gezin. En Maria had toen tegen zuster Lucia gezegd van de laatste strijd in onze kerk zal daarom gaan. Dus de laatste strijd van het koninkrijk van de Satan tegen het koninkrijk van mijn zoon zal gaan om huwelijk en gezin. Dus zo fundamenteel is dat voor een gezonde, goede kerk, is dat gezinsleven. Hè? Dat gezinsleven volgens het plan van God. En jij hebt blijkbaar dat ook zelf moeten ondervinden. Maar inderdaad, die beweging hebben we in heel Europa natuurlijk volop gezien. En niet alleen in Europa, dat het gezinsleven op heel veel plaatsen...

0: Ze uit elkaar is gevallen.
1: Volgens mij ben jij gaande onderweg, Daniel.
2: Ja.
1: Ja, ik hoor jou belopen over een grindpaadje.
2: Dynamische
1: uitzending
2: ja.
1: Dit. Jij bent gedoopt in Fatima zelf. Klopt dat?
2: Nou, ik was als protestant al gedoopt, dus als kind, als babytje.
1: Gedoopt niet, inderdaad, katholiek geworden.
2: Werd gewoon als geldig erkend in de katholieke kerk. En ik heb een soort belofte gedaan in de basiliek van Fatima, zeg maar. Dus dat was met onze pelgrimagegroep, die zaten allemaal om mij heen. Laat achteraf hoorde ik nog dat er zelfs bewaking naar ons toegekomen was. Die zei dat we moesten doorlopen. En toen zei iemand, die had gefluisterd van, er wordt hier iemand katholiek. Dus, want het is, dat zie je
1: dat
2: ook wel, dat heb ik in Rome nu ook gezien. Je ziet dat het soms toch meer op toeristen dan op pelgrims is ingericht. En dat is op zich wel jammer. Ik sprak toevallig een priester in Rome, ook de voorzitter van de ProLife Stichting daar. Die zei van, ik heb er wel eens met de kardinaal over gehad, dat ze eigenlijk 2 of zelfs 3 rijen moeten maken. Eentje voor de pelgrims, eentje voor de toeristen en eentje voor de mensen die naar de mis of willen biechten. En dat zou ook gelijk een hele mooie vorm van evangelisatie zijn.
1: Ja, welke rij kiezen?
2: Ja, precies. Want ik kwam ook mensen tegen in het Vaticaan. Een Chinees en een Taiwanese meisje. Die studeerden in Frankfurt. En die wilden ook dingen laten zegenen. En toen vroegen wij van, zijn jullie gedoopt? En toen zeiden ze nee. En ze zochten eigenlijk iemand die hen daar meer uitleg over kon geven. Dus het zou mooi zijn als we in de toekomst toch ook de rondleidingen daar, maar ook bijvoorbeeld in Fatima, echt aan zusters en priesters overlaten. En ik denk dat je dan heel veel mensen op die manier ook weer bij het geloof kunt betrekken.
1: Ja. Vanaf 2017, je zei net al van dat was het Fatima-jaar, 100 jaar Fatima. Het was ook 500 jaar reformatie. Hè? Dus ik kan me ook wel voorstellen dat het voor jou een beetje een impasse was misschien. Of misschien was je dat punt al voorbij. Hè? Want je zei van het heeft me wel gekost. Maar ja, uiteindelijk is die stap misschien toch zo duidelijk dat je zegt, ik moet dit gaan doen. Hoe is het daarna verder gegaan? Je bent de katholieke kerk binnengekomen. Was je meteen helemaal thuis? Of moest je eerst nog gaan zoeken van waar kan ik mijn plek vinden?
2: Ja, ik zat op zich bij een prachtige gemeenschap in Amsterdam. En ook wel veel protestanten, bekeerlingen ook wel. Zelfs de priester had een Lutheraans verleden. Die is zelfs ooit in Denemarken Lutheraans opgevoed. En op zijn 19e ook katholiek geworden. En dus in die zin voelde het ook wel weer als thuiskomen inderdaad. En omdat het gewoon heel veel herkenbaarheid was. Mensen die ook de goede heilige schrift kenden, zeg maar. En vaak ook van daaruit weer de christelijke traditie opnieuw hebben leren kennen.
1: Door
2: en uiteindelijk het hele magisterium echt met liefde hebben aanvaard, zeg maar.
1: Ja. Wat was precies de reden dat veel protestanten dat die beweging doormaken? Door de Heilige Schrift, zei je?
2: Ik denk dat er een aantal... Ja, wat je nu ziet, natuurlijk ook bij de Anglicaanse kerk en de Lutheraanse kerk zie je het nog duidelijker. Dat ze eigenlijk... de scheiding tussen de kerk en de wereld hebben opgeheven. Dus vooral de Anglikanen en de Lutheranen, die zijn helemaal pro-LGBT. En dat zie je ook wel enigszins bij onze staatskerk. Alhoewel, we hebben natuurlijk meer anti-autoritaire traditie in Nederland. Waardoor je ziet dat onze staatskerk eigenlijk een beetje uit elkaar gevallen is. Dus je hebt dan de hersteld hervormde gehad in 2004. En wij als gereformeerden waren er eigenlijk ook al een teken van. En het heeft ook wel een mooie... link, ik ben later dan pro-life werk gaan doen. Als protestant waren wij natuurlijk al pro-life, maar we waren meer op evangelisatie gericht. Dus ik ben wel eens naar Engeland geweest om te evangeliseren. En later ben ik bij de Blauwe Zusters, die hadden een kleine bijeenkomst belegd. Dat was zo'n 2 jaar geleden. Daar kwam ik toen met Frans, de voorzitter van de Pater Koopman Stichting. Hebben we ook een Engelsman ontmoet, Robert, die Portuguese for Life presenteerde. En hij heeft destijds ook Isabel gerecruiteerd. En Isabel is een aantal jaar geleden, 2 jaar geleden geloof ik, wereldberoemd geworden. Omdat ze eigenlijk werd opgepakt voor het abortuscentrum. Omdat ze aan het bidden was in haar hoofd. Dus de agenten vroegen aan haar, bent u toevallig aan het bidden? En toen zei ze dat zou kunnen. En toen is ze gearresteerd. Dus de link met communisme is dan...
1: Ze sprak de woorden niet eens uit. Ze was in zichzelf aan het bidden.
2: Precies.
1: En dit was waar? Dit was in Engeland?
2: Ja, dat was in Engeland, in Birmingham, waar zij ook de campagne leidt. En uiteindelijk is ze wel door het gerecht in haar gelijkgesteld en heeft ze ook compensatie gekregen. Maar je ziet daar toch al, wat je in Engeland toch nog scherper ziet aftekenen dan hier. Ja, een soort gedachtenpolitie.
1: Ja.
2: Inderdaad, de overeenkomst met het communisme. En ook in Duitsland, dat, ja, je hebt daar toch... ook vanuit de protestantse traditie, toch nog meer autoritaire traditie dan in Nederland. Dus in Nederland zijn we nog wel vrij om ook voor het abortuscentrum te staan. Maar in Engeland, maar vooral ook in Duitsland, is het gewoon helemaal verboden. Dus ik werk ook veel samen met een Duitse priester. Die heb ik denk ik 5 jaar geleden ontmoet, in Heemstede ook. En die komt altijd in Nederland bidden. Omdat hij, in Duitsland wordt het hem eigenlijk onmogelijk gemaakt. Ik geloof dat je daar 3000 euro boete krijgt als je voor het abortuscentrum staat. En wij waren altijd wel pro-life. Maar zoals ik zei, meer op evangelisatie gericht. Dus ik zat bij een studentenorganisatie Agape. En dan gingen we ook naar Engeland, naar het buitenland om te evangeliseren. En ook in Nederland hadden we om de week een bijeenkomst om... Ja, ook met niet-christenen te eten en ook, ja, onder andere gewoon in het gesprek over, ook over het geloof te praten.
1: En hoe ben je hiertoe gekomen? Want het is natuurlijk een hele goede ontwikkeling dat in Nederland dit ook steeds, dat steeds meer mensen hier zich bewust van worden. Hè, dat we de ongeboren kinderen niet alleen kunnen laten. In Nederland is dat in protestantse kringen misschien de afgelopen jaren wat gangbaarder geweest dan in katholieke kringen. Bij de katholieken begint het ook steeds meer te leven. Hè. De 40 Days for Life nu bij Radio Maria. Is daar ook een vrucht van natuurlijk. Hoe ben jij daar zelf bij betrokken geraakt?
2: Ja, ik merk in de pro-life beweging dat veel mensen daar ook op persoonlijk vlak bij betrokken raakten. Soms omdat ze een bekering doormaakten, misschien wel naar aanleiding van de abortus. Maar ook, ik werk goed samen met een dame die zelf eigenlijk probeerde zwanger te worden. En toen ze voor de eerste keer een miskraam had, was ze zo verdrietig dat ze eigenlijk zei van... ik kan nu wel thuis zitten, depressief zitten zijn. Maar ik kan het ook omzetten om iets voor God te doen en voor andere kinderen. En toen hadden we als pro-life groep al iets, dat was 5 jaar geleden. Van je zult zien dat je dan alsnog een kindje krijgt. En dat is ook wat God haar gaf. En ja, het heeft ze eigenlijk 3-4 jaar lang dat kindje opgevoed. En een jaar geleden spraken we elkaar weer. En toen zei ik van... zou je het leuk vinden om een 40 Days for Life campagne te leiden? En toen zei ze van, nou, ik had in mijn persoonlijk gebedsleven al zoiets van, ik ben er weer klaar voor. En Maya is nu oud genoeg. En toen is ze weer begonnen met pro-life werk. En toen is ze weer zwanger geworden. Dus je ziet eigenlijk een mooie persoonlijke link.
1: Ja.
2: En dat deed me denken aan die eerste 40 Days bijeenkomst bij de Blauwe Zusters. Toen was er namelijk ook een dame uit Peru, geloof ik. En die zei van, ik merkte dat voordat ik pro-life werk deed, dat we soms wel eens een conflict hadden in de familie, dat het niet altijd lekker liep. Ik had wel eens ruzie met mijn man of met mijn kinderen. En nadat ze pro-life werk is gaan doen, zei die dame, je zult merken dat God je ook in je persoonlijke leven gaat zegenen. Dus er zijn dingen met haar gebeurd dat ze... dat ze echt merkte van, hey, ik doe dit voor de baby's of voor andere mensen. Voor moeders die niet voor hun kinderen kunnen zorgen. En God geeft me er ook iets voor terug. Dus ik vond het wel mooi om te horen. En ik moet zelf zeggen, in je persoonlijk leven ervaar je ook wel veel geestelijke strijd inderdaad. Vooral als je met grote pro-life campagnes bezig bent. Maar dat is precies weer waar we het net over hadden. Dat zijn dan vaak obstakels. Of soms zijn het niet eens obstakels, gewoon dingen die je moet kunnen negeren. Of dat je gewoon weet van oké, dit is geestelijk, hier hoef ik verder niks. Geef het aan God, vertrouw op hem en het komt allemaal goed.
1: Ja, dat kan soms zelfs een bewijs zijn dat je dus op de goede weg bent, de weerstand. Meestal als er helemaal geen weerstand is, dan weet je dat je ergens te weinig aan het verkondigen bent, hè? Aan het getuigen bent, ja.
2: Nee, precies. Dat is ook mooi gezegd. En ook cultureel gezien. Dus Chesterton heeft zo'n mooie uitspraak van... Alleen een levende vis kan tegen de stroom ingaan.
1: Ja, precies. Daniel, we gaan er zo nog wat op door. We gaan eerst even luisteren naar het tweede lied dat jij hebt opgegeven. Lauda Jeruzalem. Waarom dit lied?
2: Ja, we hebben afgelopen zomer een prachtige bedevaart gemaakt van Nijmegen naar Kevelaar. Toen sloten we ook aan bij een Duitse bedevaart. En het was eigenlijk de eerste keer dat het georganiseerd werd. En dit jaar hopen we dat weer te doen. En toen hadden we 2-3 dagen gelopen, 70 kilometer lang. Dus ja, 35 kilometer per dag. En toen kwamen we uiteindelijk aan bij de kerk in Kevelaar. En toen zongen we dit lied. Dus dat was wel... Sommige mensen konden bijna niet meer lopen. Knieën kapot of enkels kapot. En toen liepen we uiteindelijk de kerk in onder Lauda Jeruzalem. En de mis begon gelijk. Dus dat was zo'n overweldigende ervaring. Ja. Sommige mensen zaten... Ja, je had geen eens tijd om water te drinken of even op te frissen. Mensen zaten met kapotte knieën, helemaal bezweet en bepakt. Met vlaggen in de heilige mis. En ja, dat is eigenlijk ook prachtige symboliek. Dat we ja, ons moeten laven aan Christus.
1: Ja, dat je het hele Jeruzalem binnenliep.
2: Dat we zelfs geen water dronken, maar alleen de Eucharistie in die zin.
1: Ja,
2: ja, dus ja, dat was ook een prachtig moment. Dat zou ik nooit vergeten.
1: Heel mooi. We gaan luisteren naar Lauda Jeruzalem.

0: Beste luisteraars, welkom terug in de uitzending. Het laatste stukje van het gesprek met Daniël Eikelenkamp. Die heeft verteld over zijn gang van de traditioneel Calvinistische kerk naar de katholieke kerk, de moederkerk zoals hij het net heel mooi noemde. Ja, jij voelde dat als een thuiskomst, Daniël. En gaandeweg raakte je steeds meer daarbij betrokken. Je ging je ook inzetten voor de pro-life-beweging, om die ook in Nederland steeds groter te maken. Waar ben je op dit moment vooral mee bezig?
1: Ja, dus momenteel zijn de 40 Days for Life campagnes gaande. Dus die eindigen volgende week in een goede week. En dat is een initiatief vanuit Amerika, wat nu wereldwijd ook door Europa verspreid wordt. En wij hebben het eigenlijk op ons genomen om het niet alleen in Nederland, maar ook in het Nederlands taalgebied. Dus we zijn nu ook bezig met Vlaanderen. Je hebt daar 4 abortuscentra in Gent, Antwerpen, Brugge, waar we het ook op gaan zetten. En ja, het idee is eigenlijk dat je met een groep, meestal een gebedsgroep, of een groep bevlogen vrijwilligers, 40 dagen bid en vast bij een abortuscentrum. En daar zijn in Amerika, maar ook in Europa, hele goede resultaten uit voortgekomen. En ik denk ook dat het hard nodig is. Dus je hebt eigenlijk, ik sprak er met Don Francesco over, je hebt eigenlijk de spirituele aanpak, de educationele en dan de politieke. En 40 Days for Life is eigenlijk een hele spirituele organisatie. En dat is mooi. Mooi om te zien hoe die je aanpakt. Ja, is toch de meest, ik denk voor moderne mensen, in zekere zin de meest bevreemdende aanpak. Omdat ze ja toch het geestelijke onderschatten of niet erkennen. En dat, ja, je ziet toch mooi terug. Er was volgens mij van de week nog een artikeltje in de Volkskrant over dat het pro-life werk steeds beter georganiseerd wordt in Nederland. En je ziet toch, zoals Robert zo mooi zei, ik weet niet wat de definitie is die de Engelse regering hanteert van gebed. Maar hij zei, ik weet wel dat ze het niet leuk vinden. Dus
0: ja.
1: Het is, je ziet toch dat het wel degelijk uitwerking heeft. Ondanks dat ook misschien een atheïstische of islamitische burgemeester, zoals we ook in Arnhem hebben, eigenlijk niet kan verklaren dat er toch dingen gebeuren. Dat er baby's gered worden of dat abortus er niet plaatsvinden door het gebed. En dat is, dat is mooi om te zien. Want elk mensenleven kan, je weet niet wat het kan worden. Het is een cadeau van God. Vol met, Chesterton zegt ook zo mooi van, er is niks zo vernieuwends als een kind accepteren. Er is niks zo open-minded, zegt hij, als de familie, zeg maar. Omdat je niet weet hoe jouw kind is. Je voedt een kind op, een geschenk van God. En er kan van alles uitkomen.
0: Ja, en dat is spannend, een risico, maar dat is een prachtig risico. Ja.
1: Ja. En uiteindelijk, ja, echt het geschenk van God. Ik zou het zelf niks mooier vinden om ooit vader te worden. En leiding te geven aan een gezin. En zo ook in de zekere zin niet alleen je familie, je eigen leven, maar ook de samenleving te vernieuwen en toekomst te geven. Want dat hangt uiteindelijk direct daarmee samen.
0: Ja, je had het net over 3 wegen waarop je deze strijd, zal ik dan maar noemen, kunt voeren. Dus spiritueel, educatief en politiek. Nou, in de politiek zien we ook wel het een en ander. Educatief, daar bedoel je mee dat je mensen gaat thuisbrengen. Wat betekent het nou eigenlijk? En wat betekent het nou dat een kind ook in de moederschoot al echt een kind is, met alle rechten die elk mens zou moeten hebben? Maar spiritueel, dat is eigenlijk waar 40 Days for Life zich vooral op richt, is echt primair gebed. Hè? Voor alles gewoon bidden hiervoor. En dit is de minst begrepen richting. Dat hoor je ook vaak in kloosters die heel contemplatief zijn. En dan zeggen mensen al gauw van, ja, Wat heeft dat voor zin? Wat heeft de wereld daaraan? Ga dan de armen helpen of ga de zieken verzorgen. Maar de echt biddende kloosters, dat zijn vaak de minst begrepen kloosters. Maar toch zijn dat wel de longen van onze kerk. Hè? Daar wordt de relatie met God het meest onderhouden. En jij ziet dus eigenlijk, en je hoort dat ook wereldwijd terug, dat juist die geestelijke weg, die spirituele tak, zeg maar, van die strijd tegen abortus, dat die misschien wel de meest zichtbare vruchten draagt.
1: Ja, prachtig. Dat hebt u heel mooi gezegd, inderdaad. Ik denk dat het inderdaad juist de mooiste kloosters zijn. En
0: het is allemaal nodig, maar
1: nee, goed, zeker. Ja. Dus ik werk ook samen met Citizen Go. Dat is meer politiek gericht. Dus ook op politiek druk zetten op bepaalde thema's. En met educationele, we zijn nu bijvoorbeeld een boek aan het vertalen van een Franse bisschop. Die heeft vorig jaar bij ons de Pro-Life lezing gegeven op de Pro-Life dag in juni. En die had een prachtig boek geschreven, Sois un père, wees een vader. Waarin hij ook eigenlijk heel mooi uitlegt hoe het ontbreken van het vaderschap, ook in de geestelijke zin, maar ook in de zin van leiderschap, richting geven. Hij omschrijft vaderschap eigenlijk als het, als het in je kracht zetten van anderen om je heen. Dus vooral natuurlijk ook je kinderen of je geestelijke kinderen. Dat jij juist in hun, hun talenten ziet, ontdekt en dat laat jezelf eigenlijk wegcijfert, opoffert om die talenten tot bloei te laten komen. Dus dat vond ik een prachtige omschrijving van het vaderschap. Dus als dat boekje in het Nederlands uitkomt, dan daar ook nog wat, misschien wel een congres of wat mooie bijeenkomsten bij te organiseren. En ik mocht ook al zeggen dat u de opvolger bent in zekere zin van bisschop Ray. Want u bent aankomende juni de spreker op de Pro-Life dag.
0: Ja, ik blijf gewoon in Nederland. Ik ga niet naar Frankrijk, hoor. Dus in die zin nee, maar dat klopt. Ik
1: ja, mag, in die zin de opvolger.
0: Ja,
1: niet,
0: ja, ik mag de lezing gaan verzorgen dit jaar. Ja,
1: ja precies. Ja,
0: nee, heel graag. Ja, ja. Nee, ik vind het heel goed dat er zoveel van dit soort ontwikkelingen zijn, ook in Nederland. Het is natuurlijk altijd een beetje het ondergeschoven kindje geweest, zelfs voor veel katholieken.
1: Nee, precies.
0: Ja, en heel goed dat gewoon steeds meer aandacht krijgt en dat het ook zo duidelijk vruchten draagt. Het artikel waar je het net over had in de Volkskrant overigens, ik heb het vanmorgen gelezen, ook heel interessant voor de luisteraars om dat eens op te zoeken. Daar wordt een van de wakers in Heemstede geïnterviewd door de Volkskrant. En wat heel duidelijk uit dat artikel blijkt, is ook de hartelijkheid van de wakers, van de bidders. Dus dat die heel vriendelijk, ook heel, heel liefdevol zijn eigenlijk naar de interviewer. En je hoort daar een beetje in doorklinken van, hé, dit kennen wij eigenlijk niet zo. Dat je gewoon heel liefdevol, maar ook met volharding, hè, dus niet even een keer iets doen, maar gewoon 40 dagen op rij daar staan. Dat blijkbaar toch zelfs bij de grote kranten, bij de mainstream media, aandacht krijgt. Wat bijzonder is.
1: Ja, zeker. Ja, dat is heel mooi om te zien inderdaad. Ja, ik denk dat soms het christendom in Nederland in de publieke ruimte een beetje gereduceerd wordt tot euthanasie en abortus. Maar in dit geval is het mooi om te zien dat het ook op een nieuwe manier ten tonele wordt gevoerd. Want je hebt natuurlijk, 5 jaar geleden was dat geloof ik, of 6 jaar geleden, toen had het Humanistisch Verbond op Radio 1 gezegd van dames worden lastiggevallen. En dat was eigenlijk een beetje een narratief wat ook in Amerika wel wordt gebruikt. Terwijl in de praktijk, als je dan doorvraagt van wat bedoel je daar nou mee, eigenlijk vinden ze überhaupt dat je daar staat en bidt, dat al intimiderend en lastiggevallen is. En nou, dus Civitas die heeft zelfs, Civitas Christiana, die had zelfs geloof ik onderzoek gedaan en ook een mooi artikel daarover geschreven, dat hele narratief dat mensen zouden worden lastiggevallen, zelfs door onze eigen overheid, is ontkracht in rapporten die ze geschreven hebben. Ja. Dus dat eigenlijk niet op waarheid berust.
0: En
1: ik kan me het ook moeilijk voorstellen, omdat het vaak de liefste, meest gloedvolle dames, vrouwen zijn die daar bidden en in andere vrouwen eigenlijk het moedergevoel proberen wakker te roepen. Hè? Want daar gaat het uiteindelijk om.
0: Ja.
1: En het is uiteindelijk alleen maar een heel mooi en delicaat werk om te doen.
0: Daniel, we moeten gaan afronden. Het uur zit erop, helaas. We gaan zo dadelijk het Angelus bidden. Ontzettend bedankt voor de tijd die je hiervoor hebt willen vrijmaken. En natuurlijk ook voor al het goede werk dat jij doet voor de kerk en voor de kindjes. En nog zoveel meer wat we niet hebben besproken. Maar heel veel zegen over al dat goede werk.
1: En, ja, hartelijk dank.
0: Ja, en we zien elkaar. Wanneer was de datum van de lezing?
1: 9 juni, geloof ik. Of 7 juni, zaterdag. Ja, okay. De eerste zaterdag van juni.
0: Eerste zaterdag van juni. Nou, we zullen de uitnodiging tegen die tijd nog wel delen. Dankjewel. Ja. En ook bedankt aan de luisteraars thuis. We gaan afronden en dan zijn we zo bij u terug voor het Angelus.
1: Ja, veel zegen en tot gauw.
0: Dankjewel.

U hebt geluisterd naar pastoor Pieter Zimmerman, priester-directeur van Radio Maria Nederland. Elke dinsdagochtend legt hij zijn oor te luisteren bij mensen die betrokken zijn bij Radio Maria.

En beste luisteraars, welkom bij het middaggebed. Ik wil graag de bladzijdenummers doorgeven voor als je het met het grote getijdenboek of met het klein getijdenboek bidt. Vandaag is het dinsdag. De hymne vind je op bladzijde 759. 759. De antifoon, de psalmen verder vind je van bladzijde 814. 814. In het klein getijdenboek kunt u de hymne niet vinden, wel de psalmen en de rest van het gebed vanaf bladzijde 90. Bladzijde 90. We wensen je een goede devotie toe.

0: De Engel des Heer heeft aan Maria geboodschapt.
1: En zij heeft ontvangen van de Heilige Geest.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Zie de dienstmaagd des Heren.
1: Mij geschieden naar uw woord.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: En het woord is vlees geworden.
1: En het heeft onder ons gewoond.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Bid voor ons, Heilige Moeder van God.
1: Opdat wij de belofte van Christus waardig worden.
0: Laat ons bidden. Heer, we hebben door de boodschap van de engel de menswording van Christus, uw Zoon, leren kennen. Wij bidden u, stort uw genade in onze harten, omdat wij door zijn lijden en kruis gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis, door dezelfde Christus onze Heer.
1: Amen.
0: God, kom mij te hulp.
1: Heer, haast u mij te helpen.
0: Heer, aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Halleluja.
0: Bezield en vurig bidden wij en loven, Heer, uw heerschappij. Nu het zesde uur gekomen is, geeft ons het kruis getuigenis.
1: Want op dit uur is ons bereid het hoge heil der zaligheid, is aan het kruis in stille kracht het offer van het lam gebracht.
0: De middag werd tot duisternis toen zoveel licht verschenen is. Laat heel ons leven zijn gericht op de genade van dit licht.
1: Aan God de Vader in zijn troon, zij lof en aan zijn enige Zoon. En aan de Geest die troost ons geeft, zij lof die nimmer einde heeft.
0: Gelukkig degene die voortgaan volgens de wet van de Heer. Gelukkig degene wie levensweg rein is. Die voortgaan volgens de wet van de Heer.
1: Gelukkig die acht slaan op wat hij verordent. Hem zoeken met heel hun hart.
0: Die geen ongerechtigheid plegen, maar altijd zijn wegen gaan.
1: Gij hebt uw bevelen gegeven, opdat men ze trouw volbrengt.
0: Mogen mijn wegen recht zijn, gericht op wat gij beschikt.
1: Dan zal ik nimmer beschaamd staan, omdat ik op al uw geboden let.
0: Ik zal u in alle oprechtheid loven, aanvaardend wat gij hebt bepaald.
1: Aan uw beschikkingen zal ik mij houden. Laat gij mij dan niet alleen.
0: Heer, aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Gelukkig degene die voortgaan
1: volgens de wet van de Heer.
0: Maak mij door uw bijstand blij van hart. Hoe lang nog, Heer, vergeet gij mij geheel? Hoe lang nog blijft gij uw gelaat voor mij verbergen?
1: Hoe lang nog moet mijn ziel die smart verduren? Mijn hart verdrietig zijn, dag in, dag uit.
0: Hoe lang nog zal mijn vijand triomferen? Ach, luister toch, verhoor mij, Heer mijn God.
1: Verdrijf de doodslaap, maak mijn oog weer helder. Gun mijn bestrijder niet tot hij het wint.
0: Mijn tegenstanders zouden juichen om mijn val, terwijl ik rekende op uw genade.
1: Heer, maak mij door uw bijstand blij van hart. Dan zal ik steeds uw weldaden bezingen.
0: Heer, aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Maak mij
1: door uw bijstand blij van hart.
0: God heeft alles opgesloten in de macht van de zonde, om alles in te sluiten in zijn ontferming. De dwazen beweren er is geen God. Bedorven zijn ze, verfoeilijk hun daden. Geen één die het goede doet.
1: De Heer beziet uit de hemel de mensen. Of er begrip is en zoeken naar God.
0: Maar alle zijn afgedwaald, lopen verloren. Geen mens die nog goed doet, niet één.
1: Komen die boosdoeners nooit tot bezinning? Zij die mijn volk verslinden als brood.
0: Ze willen de Heer niet erkennen. Eens zullen ze beven van angst. Want God is met het geslacht van de vrome.
1: Zij kanten zich tegen de armen. Maar die vindt zijn toevlucht bij God.
0: Uit Sion komen voor Israël redding. Als God doet verkeren in het lot van zijn volk. Zal Jacob verheugd zijn, zal Israël juichen.
1: Heer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: God heeft alles opgesloten in de macht der zonde, om alles in te sluiten in zijn ontferming. Gelukkig de mens die wijsheid vindt, de mens die inzicht verkrijgt. Want men kan beter inzicht verwerven dan zilver, beter wijsheid winnen dan goud. Zij is waardevoller dan koralen en geen van uw kostbaarheden komt haar nabij.
0: Heer, gij behaagt in oprechtheid.
1: Gij hebt mij geleerd in eigen hart te zien.
0: Laat ons bidden. God, gij hebt aan Petrus uw raadsbesluit geopenbaard dat voor alle volken hel verkondigt. Wij bidden u, laat al ons werk u aangenaam zijn en dienstbaar aan het helsplan van uw liefde. Door Christus onze Heer.
1: Amen.
0: Loven wij de Heer.
1: Wij danken God.

0: Ja, beste luisteraars van Radio Maria. 11:45 gaan we de rozenkrans bidden. Zoals iedere dag, weekdagen en ook weekenddagen om 11:45 bidden we de rozenkrans. En dat gaan we vandaag ook doen. En op dinsdag overwegen we dan de droevige geheimen. Na de rozenkrans zullen we de litanie van het Heilig Hart van Jezus bidden. Als u denkt van waar vind ik daarvan de tekst? Nou, ik heb het hier voor mij. Maar het staat niet in het boekje volgens mij van Bidden met Radio Maria. We hebben Christina hier in de studio, misschien weet hij het.
1: Als u gewoon een telefoon hebt en daarop zoekt, googelt naar de litanie van het Heilig Hart. Of anders het katholiek gebedenboek heeft het ook.
0: Precies, natuurlijk in het katholiek gebedenboek van Tabor, uitgeverij Tabor, daar is het ook te vinden.
1: Of anders gewoon meebidden.
0: Anders gewoon meebidden, het is namelijk gewoon iedere keer ontferm u over ons, is het vaste antwoord. En dan komt het ook goed. En u bent natuurlijk van harte uitgenodigd om met de verschillende tientjes mee te bidden. Ook via de telefoon. Ja, als ik daarvoor een oproepje doe, zo vlak voor de muziek. Aan het einde van ieder tientje, dan bent u van harte uitgenodigd. U kunt dan bellen naar de live studio op 073-687-2001. En dat nummer zal ik dan ook nog een keer noemen. En we hebben onze WhatsApp hier in de live studio. Daar kunt u gebedsintenties altijd naartoe sturen. En we hebben ook al diverse intenties ontvangen. En we bidden heel graag voor elkaar en voor uw intenties. Het nummer van onze WhatsApp hier in de live studio is 06-2001-9670. Bidt u met ons mee? In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.
0: Ik geloof in God de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, is gekruisigd, gestorven en begraven. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen de levenden en de doden.
1: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven. Amen.
0: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wij groeten u, Maria, dochter van God de Vader. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wij groeten u, Maria, moeder van God de Zoon. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wij groeten u, Maria, bruid van God, de Heilige Geest. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. We bidden vandaag voor het eerste tientje voor de intentie van de paus voor de maand juni. We bidden dat sport een instrument mag zijn voor vrede, ontmoeting en dialoog tussen culturen, naties en dat zij waarden als respect, solidariteit en persoonlijke groei mag bevorderen. We bidden om zegen over Radio Maria, dat de roeping van Radio Maria goed vervuld wordt. Uit dankbaarheid voor de vele luisteraars, bidders en weldoeners van Radio Maria en voor de zielenrust van overleden luisteraars. Ook om roepingen tot het priesterschap, het diaconaat en het religieus leven. En om kracht en genezing voor zieke vrijwilligers en luisteraars.
0: Bidden we ook om Gods zegen over alle luisteraars van Radio Maria wereldwijd. Ook de luisteraars die hier niet op dit moment luisteren. En voor de intenties die we ontvangen hebben via WhatsApp. Goedendag Radio Maria, ik vraag gebed aan voor een goede afloop in het ziekenhuis vanmiddag. Maria, ik wil graag uw hulp om de juiste beslissing te nemen tussen twee geliefden. Uit dankbaarheid, hulp en bijstand van de Heilige Geest bij onderneming en eerherstel. Op voorspraak van de Heilige Anna en de Heilige Antonius voor de verhoring van een speciale intentie. Om vrede onderling en in de wereld. Om eenheid en bekering van de harten. En om verhoring van een speciale intentie. En we overwegen het eerste droevige geheim. Jezus bidt in doodsangst tot zijn hemelse Vader. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Heer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus.
1: Vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
0: Dankjewel, Christina. Ja, we gaan straks het tweede tientje bidden. En tijdens de muziek die al klinkt, kunt u bellen naar de live studio hier op het nummer 0736872001. En dan kunt u gebedsintenties doorgeven. Maar u kunt ook in de lijn blijven om het tientje van de Rozenkrans mee te bidden. Van harte aanbevolen en van harte daartoe uitgenodigd.

0: tweede tientje willen we bidden voor de volgende gebedsintenties. Dat er vrede mag komen in Oekraïne, in het Midden-Oosten en alle andere oorlogsgebieden. En dat alle betrokkenen zich hiervoor mogen inzetten. Voor een ernstig zieke bisschop. Ook speciaal bidden we voor de kardinaal, voor zijn gezondheid. Het gebed is ook gevraagd voor alle vervolgde christenen. Uit dankbaarheid willen we bidden. En voor de gezondheid van een meebidder, in het bijzonder de blaas en de nieren, dat die weer helemaal mogen opknappen en helemaal mogen functioneren naar behoren. Gebed is ook gevraagd voor rust in mijn hoofd en meer zelfvertrouwen. Zouden wij willen bidden voor een zieke zus en haar kinderen, dat onze lieve Heer haar bij wil staan? En zouden we ook willen bidden voor mijn kinderen, schrijft een luisteraar, een meebidder, en ons kleinkind, dat ze gezond mogen blijven en dat onze lieve Heer ze wil bijstaan. Uit dankbaarheid aan God voor mijn dochters, voor de bekeringen en vrede en vreugde en veiligheid aan alle mensen, voor de paus en allen om hem heen, voor alle priesters en alle om hen heen, voor alle zwangere vrouwen en alle om hen heen, voor alle moeders en vaders, voor alle grootouders, voor de goedheid dat alle, voor alle leiders in de hele wereld, voor alle gezinnen. En we overwegen het tweede droevige geheim. Jezus wordt gegezeld. Gonnie?
1: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde, zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Heer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
2: Vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meest nodig hebben. Amen.

Zo dadelijk gaan we het derde tientje bidden van de Rozenkrans na de muziek. En u bent al van harte uitgenodigd om te bellen, om uw gebedsintenties te delen, maar ook om aan de lijn te blijven en het tientje van de Rozenkrans mee te bidden via de telefoon. Het nummer is 0736872001. Maar ook via WhatsApp kunt u gebedsintenties delen. Het nummer daarvan is 0620019670.

0: In het derde tientje van de Rozenkrans willen we bidden voor iemand die aangeeft: ik ben uitgeput en ik heb te lijden onder een depressie. Dat zij weer helemaal mag opknappen en dat zij weer helemaal ontvankelijk mag zijn voor de genade van God. Dat hij haar mag dragen in haar lijden. Willen we ook bidden voor alle vrouwen die onderdrukt worden. En voor alle mensen over de hele wereld. Dat zij voluit in het licht van Jezus mogen komen. Ook willen we bidden uit dankbaarheid voor een zegenrijke Mariaton. En voor alle prachtige donaties die wij mogen sturen aan Radio Maria in Ierland. Dat het daar ook zeer vruchtbaar mag worden. En dat veel Ieren steun mogen ondervinden van Radio Maria Ierland en ook zich mogen bekeren. Voor een goed herstel van Monsieur Mutsaerts. Voor herstel van steeds slechter wordende ogen van een mevrouw. Ook is gebed gevraagd dat we de hitte van de dag kunnen dragen. Dankjewel. Graag een intentie voor een volledige genezing van de knie van een zeer goede vriendin. Voor de bekering en nederigheid van hoogmoed van die groeperingen en mensen die zich zogenaamd betere katholieken wanen. Bidden wij dankbaarheid voor de geloofs- en gebedsvorming in de programma's van Radio Maria. Bidden we om de bekering van onze westerse regeringen die al 15 jaar terroristen financieren die bommen gooien op de daken van familie in Oekraïne. Dank voor de heropbouw van kerken, scholen en ziekenhuizen door het Russische leger in Zuidoost-Oekraïne. Willen we ook God danken voor het leven van mijn zoon, die gisteren 57 jaar is geworden en daarmee ook van harte gefeliciteerd. Bovenwege het derde droevige geheim. Jezus wordt met doornen gekroond.
1: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde, zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende.

0: onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus.
1: Vergeef ons onze zonden. Behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel. Vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.

Tijdens muziek kunt u bellen. Voor het vierde tientje kunt u dan gebedsintenties aandragen. Door te bellen naar de live studio op het nummer 073-687-2001. En ook kunt u gebedsintenties delen door een tekstbericht te sturen aan WhatsApp op het nummer 06-2001-9670.

0: Het vierde tientje willen we graag bidden uit dankbaarheid. En we willen ook bidden om zegen over een mevrouw en haar kinderen en voor hun bedrijven. Voor de gezondheid van een aanstaande echtgenote. Voor vrede in Jeruzalem en in alle landen. Het gebed is ook gevraagd voor openheid naar de Heilige Geest in een team. Graag gebed voor harmonie in ons gezin, dat onze dochters God steeds beter mogen leren kennen en dat mijn vrouw en ik daaraan op een goede manier kunnen voorgaan. Graag gebed voor mijn vrouw, dat ze geraakt wordt door de Heilige Geest. En bidden we ook voor de intenties van de fraternities van Exodus 90 en voor de gemeenschappen van Magnificat 90. Graag een Rozenkrans gebedsintentie op Radio Maria voor een vruchtbare uitkomst van al de politici die vandaag moeten stemmen voor de embryowet. Graag gebed ook voor een ernstig zieke vader. Mogen God de vaders wil geschieden. Hartelijk bedankt. Graag gebed voor een acceptatie van slechte ogen. En voor een mooi resultaat, voor een mooi antwoord uit een bloedonderzoek. Bidden we dat de plannen van het kwaad tegen mij en mijn dierbaren mogen worden vernietigd. Graag een gebed. Oh, die heb ik al gehad. En we overwegen het vierde droevige geheim. Jezus draagt zijn kruis naar de berg van Calvarië.
1: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde, zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons schulden, dat wij onze schuldenaren vergeven. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
3: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
3: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
3: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
3: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
3: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
3: Zoals het was in het begin, nu en altijd, in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
2: Jezus, vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die barmhartigheid nodig hebben. Amen.

Ja, beste luisteraars, ook voor het laatste tientje bent u van harte uitgenodigd om te bellen naar de live studio om gebedsintenties te delen. Daar gaan we dan samen voor bidden met het hele land. En ook kunt u aan de lijn blijven natuurlijk om een tientje van de Rozenkrans mee te bidden. Ook de litanie van het Heilig Hart van Jezus, heel speciaal naar aanleiding van de maand juni. Dat is toch ook de maand van het Heilig Hart van Jezus. Willen we de litanie van het Heilig Hart van Jezus bidden na het laatste tientje van de Rozenkrans. En ook daarvoor bent u van harte uitgenodigd om mee te bidden. Intenties kunt u ook delen via WhatsApp 06-2001-9670.

0: Het laatste tientje van de rozenkrans willen we graag bidden voor de volgende gebedsintenties. Om bescherming van het ongeboren leven, ook vanuit de overheden. Uit dankbaarheid voor een papa, deze dag. Dat de mevrouw los kan komen in vertrouwen op de Heilige Geest. Beste mensen, ik ben momenteel in een kortdurende opname om even tot rust te komen. Het valt mij hier erg zwaar. Zouden jullie alsjeblieft voor mij willen bidden? Voor kracht, rust en vrede en bescherming, dat het helpend mag gaan zijn. En daarnaast voor de bescherming en kracht en zegen voor mijn gezin, waar mijn vrouw nu alleen voor staat. Gebed is gevraagd voor een terminale vader voor onze kleinzoon, die het zo moeilijk hebben, nu zijn moeder is overleden. Voor een goede reis naar Lourdes. Voor een jonge vrouw die met spoed is opgenomen in het ziekenhuis. Willen we ook bidden voor alle intenties van de biddende vaders. En voor alle intenties van de biddende moeders. Graag gebed voor blijvend vertrouwen in God de Vader. En willen we zo bidden voor alle gebedsintenties die ons bereikt hebben. Ook voor de intenties die nog niet met ons gedeeld zijn. Van alle luisteraars, ook degene die vandaag niet luisteren of niet meebidden. Willen we ook voor hen bidden. Dan overwegen we het vijfde, het droevige geheim. Jezus sterft aan het kruis. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus.
1: Vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
0: En we gaan verder met bidden, namelijk de litanie van het hart, het heilige hart van Jezus. Heel speciaal ter gelegenheid van de maand juni, de maand van het heilige hart van Jezus. Heer, ontferm u over ons.
1: Christus, ontferm u over ons.
0: Heer, ontferm u over ons. Christus, aanhoor ons.
1: Christus, verhoor ons.
0: God, hemelse Vader.
1: Ontferm u over ons.
0: God, Zoon, verlosser van de wereld.
1: Ontferm u over ons.
0: God, Heilige Geest.
1: Ontferm u over ons.
0: Heilige drievuldigheid, één God.
1: Ontferm u over ons.
0: Hart van Jezus, Zoon van de eeuwige Vader.
1: Ontferm u over ons.
0: Hart van Jezus, door de Heilige Geest in de schoot van de moedermaagd Maria gevormd.
1: Ontferm u over ons.
0: Hart van Jezus, wezenlijk verenigd met het woord van God.
1: Ontferm u over ons.
0: Hart van Jezus, oneindige majesteit.
1: Ontferm u over ons.
0: Hart van Jezus, heilige tempel van God.
1: Ontferm u over ons.
0: Hart van Jezus, woontent van de Allerhoogste.
1: Ontferm u over ons.
0: Hart van Jezus, huis van God en poort van de hemel.
1: Ontferm u over ons.
0: Hart van Jezus, gloeiende over van liefde.
1: Ontferm u over ons.
0: Hart van Jezus, schatkamer van gerechtigheid en van liefde.
1: Ontferm u over ons.
0: Hart van Jezus, vol goedheid en liefde.
1: Ontferm u over ons.
0: Hart van Jezus, peilloze diepte van alle deugden.
1: Ontferm u over ons.
0: Hart van Jezus, alle lofprijzingen overwaardig.
1: Ontferm u over ons.
0: Hart van Jezus, koning en middelpunt van alle harten.
1: Ontferm u over ons.
0: Hart van Jezus, waarin alle schatten van zijn wijsheid, van wijsheid en van wetenschap.
1: Ontferm u over ons.
0: Hart van Jezus, waarin alle godheid in alle volheid woont.
1: Ontferm u over ons.
0: Hart van Jezus, waarin de Vader zijn welbehagen heeft gesteld.
1: Ontferm u over ons.
0: Hart van Jezus, dat ons allen deelgenoot hebt gemaakt van uw oneindige rijkdom.
1: Ontferm u over ons.
0: Hart van Jezus, verlangen van de eeuwige heuvelen.
1: Ontferm u over ons.
0: Hart van Jezus, geduldig en groot in barmhartigheid.
1: Ontferm u over ons.
0: Hart van Jezus, mild voor allen die u aanroepen.
1: Ontferm u over ons.
0: Hart van Jezus, bron van leven en van heiligheid.
1: Ontferm u over ons.
0: Hart van Jezus, verzoening voor onze harten, onze zonden.
1: Ontferm u over ons.
0: Hart van Jezus, van versmadingen verzadigd.
1: Ontferm u over ons.
0: Hart van Jezus, om onze misdaden gebroken.
1: Ontferm u over ons.
0: Hart van Jezus, gehoorzaam geworden tot de dood.
1: Ontferm u over ons.
0: Hart van Jezus, met een lans doorstoken.
1: Ontferm u over ons.
0: Hart van Jezus, bron van alle troost.
1: Ontferm u over ons.
0: Hart van Jezus, ons leven en onze verrijzenis.
1: Ontferm u over ons.
0: Hart van Jezus, onze vrede en onze verzoening.
1: Ontferm u over ons.
0: Hart van Jezus, slachtoffer voor de zondaars.
1: Ontferm u over ons.
0: Hart van Jezus, heil van hen die op u hopen.
1: Ontferm u over ons.
0: Hart van Jezus, hoop van hen die in u sterven.
1: Ontferm u over ons.
0: Hart van Jezus, hoogste vreugde van alle heiligen.
1: Ontferm u over ons.
0: Lam Gods, dat de zonden van de wereld wegneemt.
1: Spaar ons, Heer.
0: Lam Gods, dat de zonden van de wereld wegneemt.
1: Ontferm u, verhoor ons, Heer.
0: Lam Gods, dat de zonden van de wereld wegneemt.
1: Ontferm u over ons.
0: Jezus, zachtmoedig en nederig van hart.
1: Maak ons hart gelijkvormig aan uw hart.
0: Laat ons bidden. God, in het hart van uw Zoon, dat om onze zonde gewond werd, schenkt gij ons genadig de rijkdom van uw liefde. Geef dat wij hem onze eerbiedige hulde brengen en zo onze plicht tot passend eerherstel vervullen door Christus onze Heer.
1: Amen.
0: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.

Dank u wel voor het meebidden, beste luisteraars. Met de rozenkrans, altijd vaste prik. Op iedere dag, ook weekdagen en werkdagen, om 12:15. Natuurlijk wel met de wisselende geheimen, vandaag de droevige geheimen. En in de maand juni bidden we dan nadien de litanie van het Heilig Hart van Jezus. En fijn dat u ook verbonden was met ons via de telefoon om samen de tientjes te bidden. U moet weten dat dat iedere middag kan. Iedere middag om 12:15 als we samen de rozenkrans bidden. Oftewel, ja, we bidden altijd samen de rozenkrans. Maar dan iets meer de nadruk doordat we ook de tientjes kunnen meebidden via de telefoon. Wat staat ons verder te wachten? We hebben zo dadelijk om 12:15 een herhaling van het programma Heilige van de Dag. Dan om 13:30... een vuur dat oplaait in het programma Wij Lezen Voor. De titel, oftewel de ondertitel, luidt Priester Poppen en de Eucharistie. En dat is een boek geschreven door Eduard Janssens. Om 14:00 hebben we de abdijbrief over de zalige Ildefonso Schuster. Een brief van abdij Saint-Joseph de Clerval, voorgelezen door Joey Hussum. Om 15:00 de rooskrans van de Goddelijke Barmhartigheid. En om 15:30... zoals altijd op de dinsdag om 15:30 het programma Emmausgangers. Raymond Hosul is daarin te gast. Hij is in gesprek met Joop van der Elst. En de titel van de uitzending luidt Hoop en Transhumanisme. Dan hebben we vanavond nog een luistertip uit het archief. Dat gaat over het vieren van de Eucharistie. En dan heel speciaal over de openingsriten. Dus er wordt meer ingezoomd op de liturgie van de Eucharistie. Pastoor Christoph van Buitenen gaat daarin voor. En daarna om 19:00 gaan we ook echt de Eucharistie vieren. Die wordt rechtstreeks uitgezonden vanuit de Christus Koninkerk in Veldhoven. Met celebrant pastoor Frank af As. We hebben nu een klein beetje muziek. En dus over een paar minuten om 12:15... een herhaling van het programma Heilig van de Dag. Veel luisterplezier.

U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria. De boodschap is helder.

Heiligen van de dag. Ze zijn een voorbeeld voor ons en we mogen hun voorspraak inroepen. In dit programma hoort u het levensverhaal van een heilige uit de rijke geschiedenis van de kerk.

0: Vandaag hebben we in de heilige van de dag aandacht voor Mundana van Sarlat. Ook wel genoemd Mondaine van Sarlat, wat in de Dordogne ligt in Frankrijk. Zij is weduwe en martelares uit de 6e eeuw. En haar feest wordt gevierd samen met haar zoon, bisschop Sacerdot van Limoges. En ze heeft dus ook op 2 juni haar eigen feest. Van Mundana horen we alleen maar via het verhaal van haar zoon, de heilige Sacerdot, bisschop van Limoges. Ze is gehuwd met een zekere Laban, een man van adellijke afkomst, die een hoge functie bekleedt als magistraat te Bordeaux. Vader staat kennelijk op zulke goede voet met de toenmalige koning van Aquitanië, de christen Antiochus, dat hij hem durft te vragen om zijn zoontje, Sacerdot, ten doop te houden. Dat gebeurt. En de koning geeft zijn petekind een royaal cadeau, namelijk een stuk land rond het dorp Calabre. Het kind krijgt zijn opvoeding bij de bisschop van Cahors en sticht bij terugkomst op vrij jeugdige leeftijd al een klooster op zijn landgoed, waar hij zelf de eerste abt van wordt. Vervolgens ontvangt hij de priesterwijding. En dan horen we hoe Sacerdot een Melaatse man geneest. Het gerucht daarvan dringt ook tot zijn ouders door. En deze besluiten nu om hun wereldse leven op te geven en de levenswijze van hun zoon na te volgen. Waar ze eerst een materiële levenswijze volgden, begonnen ze nu aan een spirituele. Aldus de levensbeschrijver van de heilige Sacerdot. Ze verdelen hun schatrijke bezittingen in tweeën. De ene helft geven ze aan de kerk, de andere aan de armen. Hun slaven en lijfeigenen geven ze de vrijheid. En naar het woord van Paulus zijn ze van dat ogenblik af vurig van geest, dienstbaar aan de Heer, blijmoedig in de christelijke hoop, geduldig bij tegenspoed, standvastig in het gebed, alles delend met hun leeftijd, met hun geloofsgenoten, gastvrij voor passanten en consequent erop bedacht om in de voetstappen van de Heer voort te gaan. Als vader sterft, neemt Mundana de rouw aan. Maar haar zoon wijst haar op de troost van het evangelie. En zij volhardt met des te meer ijver en toeleg in een godsvruchtig leven in dienst van God en de naaste, waarbij ze steeds het voorbeeld van haar zoon voor ogen heeft. Intussen is Sacerdot gekozen tot bisschop van Limoges. Daar zijn weinig bijzonderheden over bewaard. Het verhaal vertelt wel hoe Sacerdot na enige tijd zijn krachten voelt afnemen en hoe hij zijn einde voelt naderen. Hij doet afstand van zijn bisschopsambt en trekt zich terug op zijn landgoed. Tijdens een van zijn korte dan nog rondreizen sterft hij op 5 mei. Zijn lichaam wordt via de rivier de Dordogne overgebracht naar het klooster op dus het landgebied Calabre, bij het dorp Calabre. Op zijn laatste tocht naar huis komt hij langs de woonplaats van zijn moeder. Het schijnt dat zij blind geworden is, want er wordt verteld dat zij het licht in haar ogen mist. Toch wil ze graag bij de uitvaart van haar zoon aanwezig zijn. Ondersteund door personeel daalt ze af naar de rivier waar de boot met het lijk van haar lichaam heeft aangelegd. En als zij de oever bereikt, krijgt zij door de verdiensten van haar zoon het licht in haar ogen terug. Bij de begrafenis van haar zoon zijn vele gelovigen aanwezig. Zijn graf wordt een druk bezocht bedevaartsoord. En ook zijn moeder gaat er geregeld heen om te bidden. Ze blijft daarmee doorgaan, ook als de vandalen de buurt onveilig maken. De vandalen zijn de aanhangers van het arianisme, een ketterse richting binnen het christendom, die vooral bloeiend was inderdaad van de 4e tot de 6e eeuw. De beide groepen, de rechtgelovigen en de ketters, bestrijden elkaar op leven en dood. Op een keer valt Mundana in ketterse handen als ze onderweg is naar het graf van haar zoon. Zodra ze het doel van haar reis te weten zijn gekomen, brengen de vandalen haar om met het zwaard. En zo eindigt haar leven als martelares. Zij wordt door haar geloofsgenoten bijgezet naast haar zoon. En later zullen beide worden overgebracht naar de kerk van Sarla. En volgens zeggen zijn er op hun graven vele wonderen en genezingen gebeurd. Op de plaats waar Mundana begraven lag, ontsprong een bron, waar pelgrims een geneesmiddel kwamen zoeken tegen hoofdpijnen en niet zelden zonder succes. Nu is er van deze plek nauwelijks nog iets over, sinds de Hugenoten er in 1575 hun vernielingen hebben aangericht. De relieken van Mundana werden meegenomen en zijn blijkbaar gewoon weggegooid. Zeer weinig is er in de loop van de tijd verder van teruggevonden. Maar haar verhaal, en ook dat van haar zoon, is in ieder geval nog wel bewaard gebleven. Heilige Mundana van Sarla, bid voor ons.
1: U hebt geluisterd naar het levensverhaal van de Heilige van de Dag. Dagelijks kiest Radio Maria een heilige van de heiligenkalender van de Katholieke Kerk.

Leerzaam, onderhoudend, ontroerend. Dat zijn de boeken die Radio Maria voor u uitkiest en voorleest in Wij lezen voor. Ontspannen luisteren naar een historisch drama, een wetenschappelijk werk, een roman of biografie. Met zorg en aandacht voorgelezen door een van de vrijwilligers van Radio Maria.

0: Een vuur dat oplaait is geschreven door Eduard Janssens. Wat betekent eucharistisch leven voor mij vandaag? De auteur neemt Edward Poppe tot inspiratiebron.
1: Deel 4 van het heilig uur van priester Poppe. Het heilig uur in de praktijk. Edward Poppe komt stilaan tot een persoonlijk christelijk leven tijdens zijn collegejaren in Sint-Niklaas. Hij heeft er uitstekende priesterleraren die hem sterk inspireren. Thuis, in het Visserstraatje in Temse, waren wel de juiste fundamenten gelegd. Er werd in de gezinskring gebeden en er was een sterke betrokkenheid op het kerkelijk leven in de parochiekerk. Deze was slechts op enkele minuten van de ouderlijke woning gelegen. Zijn vroomheid was al gekend, maar ook zijn opgewektheid, zijn passie voor discussies, zijn humor en zijn gedrevenheid voor de Vlaamse zaak. Philip de Pelikijn, jaargenoot van Poppe op het college en bekend auteur van heel wat geapprecieerde literatuur, zei van hem dat hij niet zoveel verschilde van andere studenten aan het college. Eenmaal op het seminarie, in opleiding tot het priesterschap, zal hij uitmunten in een perfecte navolging van het seminariereglement. Hij sluit zich aan bij een groep die zich de Filioli Christiani noemt en die precies de strikte navolging van het reglement als seminarist en later van de diocesane statuten als priester tot doel heeft. Er zijn geen sporen van andere aparte religieuze praktijken dan deze, die de seminarieoverheid zelf aanbood. Na zijn priesterwijding op 1 mei 1916 komt hij terecht in Gent op de Sint-Coleta-parochie als onderpastoor. Het wordt een grote uitdaging voor Poppe. Zijn licht mystieke aanleg komt te staan tegenover de rauwe armoede in de verpauperde volksbuurten met zijn talrijke beluiken, typisch Gentse kleine arbeiderswoningen, verzameld om een binnenplaats. Zijn hunkering en zijn belofte aan zijn vader om een priester te zijn voor de armen botst hevig met de burgerlijke levensstijl van zijn pastoor en de klerus in het algemeen. Hij is echter niet van plan om het priesterideaal dat hij voor ogen heeft zomaar te laten varen. Te midden van alle mogelijke praktische beslommeringen die het werk van een onderpastoor met zich meebrengt, neemt hij de gewoonte aan om elke dag een heilig uur te houden. Hij gaat naar de parochiekerk, neemt plaats in het koorgestoelte en verblijft elke dag van 1 tot 2 in stil gebed voor het tabernakel met het heilig sacrament. Alleen, zonder medestander, houdt hij zo dagelijks zijn heilig uur. In de winter zien we hem soms vluchten naar de verwarmde kapel van de Broeders van Liefde in hun instituut in de Stropstraat te Gent, op steenworp afstand van de Sint-Coleta. Waar hij ook terechtkomt, in Moerseke of nog later in Leopoldsburg, steeds zal hij trouw blijven aan dit uur van stil, inwendig gebed voor het heilig sacrament. Wanneer hij in Moerseke ziek te bed ligt en in de onmogelijkheid verkeert om zich naar de kapel te begeven, doet hij zijn gebed van 5 tot 6

0: gelegen in bed. Hij hield dan een kruisje in zijn hand en richtte zijn blik op het beeld van Maria dat voor zijn bed stond uitgesteld. Indien er veel bezoekers kwamen opdagen en zijn dagorde overhoop werd gehaald, voelde hij zich daar niet goed bij. Het maakte hem onrustig. Zijn heilig uur was de sterkte van zijn geestelijk leven. Ook in Leopoldsburg, als geestelijk leider van het Sibi, liet hij een van zijn kamers inrichten als kapel. Ze was zo klein dat er maar plaats was voor twee personen. Hij ontwierp zelf het altaar met het tabernakel, celebreerde er de heilige mis, hield er zijn dankzegging en zijn heilig uur. Aan zijn vrienden en priesters van de Filioli-groep schreef hij: Leo, Camille, Arthur, blijf trouw aan uw heilig uur. Als ge trouw blijft aan uw heilig uur, zult ge slagen, al lopen al uw apostolaatswerken verkeerd, al lopen al uw preken verkeerd, al weet ik wat niet allemaal nog verkeerd, maar blijf trouw aan uw heilig uur en ge zult overwinnen. Daarnaast maakt hij het heilig uur ook publiek. In Moerseke aangekomen op 7 oktober 1918, organiseert hij 2 dagen later op donderdag, de dag toegewijd aan de Eucharistie, in de kapel van het klooster voor het eerst het heilig uur. Hij betrekt er de communiteit van de zusters bij, de inwonende weesjes en de ouderlingen van het rusthuis. Later zullen ook mensen van de parochie van Moerseke aansluiten bij dit initiatief. Het wordt een hoogtepunt van de week in de liturgisch leven van het klooster. Hetzelfde doet Edward Poppe in Leopoldsburg. Zijn persoonlijk heilig uur trekt hij open naar anderen. Begin oktober 1922 komt hij aan in Leopoldsburg. En al op 12 oktober richt hij ook daar op donderdag een heilig uur in. Hij doet dat in de uiterst kleine huiskapel met zijn inwonende helper Benoît de Cauwer, met de andere inwonende priester en met enkele seminaristen. Zo draagt hij ook de zusters, de kinderen en de seminaristen de gewoonte over om van dat wekelijks heilige uur een ankerpunt te maken in het geestelijk leven. Dit is een drijvende kracht voor al wie Jezus in de Eucharistie nabij wil zijn en hem zijn dank en zijn liefde wil betuigen.
1: Dank u wel voor het luisteren. Een vuur dat oplaait van Eduard Janssens heeft als ondertitel Priester Poppe en de Eucharistie. Dit boek is uitgegeven door uitgeverij Bethsaida.

Dit was Wij lezen voor, het voorleesprogramma van Radio Maria. De boeken die voorbij komen kunt u ook terugluisteren via de audiotheek op de website of in de app van Radio Maria.

0: Beste luisteraars, u kunt gaan luisteren naar een abdijbrief van de abdij Saint-Joseph de Clairval vandaag over de zalige Ildefonso Schuster.
1: Dierbare vrienden, met welk onderwerp kunnen we het geloof van onze wereld versterken in deze tijd van desoriëntatie en leed? Is de vraag die de zalige kardinaal Ildefonso Schuster zich stelt in de jaren 1943-44, wanneer de Tweede Wereldoorlog in volle gang is. Zijn antwoord luidt: ik heb uiteindelijk besloten over het gebed te schrijven, een onderwerp waarover de eerste kerkvaders het zo dikwijls hadden. Dat wijst erop dat zij die behoefte voelden in een tijd die vol gevaren was en in meerdere opzichten zo gelijkt op de onze. Deze Benedictijner monnik, die kardinaal zou worden, zal vasthouden aan de gebedstraditie zoals die door de heilige Benedictus is overgeleverd.

0: het in vier delen uitgegeven, Il Libro della Preghiera Antica. Het boek van het eeuwenoud gebed is van zijn hand. Alfredo Schuster werd op 18 januari 1880 in Rome geboren. Zijn vader, Giovanni Schuster, afkomstig uit Beieren, werd twee keer weduwnaar en trekt naar de eeuwige stad om dienst te doen bij de zouave van de zalige paus Pius IX. Na de inname van Rome in 1870 vestigt hij zich daar en in 1879, op de leeftijd van 60 jaar, huwt hij Maria Anna Toetzer, afkomstig uit Bolzano in Zuid-Tirol, tegenwoordig behorend tot Italië. Ze zijn allebei trouwkatholiek. Een jaar na de geboorte van Alfredo komt een meisje ter wereld, Giulia, die bij de Dochters van Liefde zal intreden. Giovanni Schuster sterft in 1889, na een lange en pijnlijke ziekte. Toen ik nog klein was, schrijft Alfredo, had een ziekte mij in zo'n slechte toestand gebracht, dat de dokters van mening waren dat ik niet meer te redden was. Mijn moeder haastte zich naar de Sint-Augustinuskerk en wierp zich aan de voeten van Jezus' moeder. Door haar gebed verkreeg zij de genezing van haar zoon. Ik schrijf dit uit dankbaarheid aan ons lieve vrouw en ter nagedachtenis aan mijn lieve moeder, door wie ik de schatten leerde kennen van christelijke vroomheid en de devotie voor onze lieve vrouw. De kleine jongen geeft al vroeg blijk van een roeping, bijvoorbeeld door thuis de misrituelen na te doen, met zijn zus als misdienaar. Met zijn aanleg voor werken van naastenliefde geeft hij zijn vier uurtje dikwijls aan een arme in de straat. Na de kleuterschool bij de Zusters van Liefde en daarna de openbare basisschool gaat hij op zijn 11e naar de Benedictijnerschool Sint Paulus buiten de muren. Deze telde toen een 10-tal leerlingen. Alfredo verwerft er een brede humanistische cultuur die de basis wordt van een veelzijdige geleerdheid. Zijn vroomheid is voorbeeldig en het bidden van de rozenkrans is een wezenlijk onderdeel van zijn gebed. In het heetst van de zomer begeeft de gemeenschap zich naar Farfa in de Sabijnse heuvels. Daar ontmoet Alfredo de zalige Placido Riccardi, een Benedictijn die hem opleidt in het geestelijk leven en voor hem een voorbeeld wordt in zijn zoektocht naar schoonheid en naar God. Riccardi sterft in 1915. Alfredo erft van hem, die men de heilige van de kruisweg noemde, veel devotie voor deze vrome oefening. Na 7 jaar op school wordt Alfredo toegelaten tot het noviciaat en ontvangt hij de naam Ildefonso, genoemd naar een heilige monnik die van 606 tot 667 bisschop werd van Toledo in Spanje. Hij krijgt interesse voor sacrale archeologie, maar zijn novicemeester neemt op een dag al zijn archeologieboeken in beslag met als verklaring: om aan archeologie te doen, moet men zich verplaatsen. Een monnik echter blijft in zijn abdij. Broeder Ildefonso legt in 1899 zijn eerste gelofte af. Zijn kloosterleven laat zich voortaan samenvatten in 2 woorden. Ora et labora, bid en werk. Hij wijdt zich aan de studie, theologie, heilige schrift, archeologie, sacrale kunst, geschiedenis en liturgie, met als enig doel, God dienen uit liefde. Ondanks zijn jonge leeftijd in de gemeenschap wordt hij tot ceremoniarius benoemd. In oktober 1900 begint broeder Ildefonso filosofie te studeren aan de pas gestichte Benedictijner Universiteit van Sint Anselmus. Zijn scherp inzicht en werkijver blijven niet onopgemerkt en bezorgen hem in juni 1903 een doctoraat in de filosofie. Na zijn theologiestudie wordt Dom Ildefonso op 19 maart 1904 tot priester gewijd. Hij zegt tegen een vriend: in de Heilige Schrift wordt het woord priester nooit alleen gebruikt, maar altijd in de uitdrukking priester van de Heer, om erop te wijzen dat een priester helemaal toebehoort aan de Heer. Ons priesterschap is niets anders dan een voortzetting van het priesterschap van de Heer. De jonge priester schaart zich ten volle achter de definitie die de heilige Benedictus van een monnik geeft. Een arbeider die zich bezighoudt met de zaken van God. Niets geeft mij voldoening als het God niet behaagt, zegt hij graag. Hij is alles voor allen. Door onderricht aan kinderen, zijn functie als ceremoniemeester, zijn discrete hulp aan de overste voor een betere naleving van de regel in de gemeenschap. Bij zijn verplaatsingen buiten het klooster laat de abt zich graag door Dom Ildefonso vergezellen. Hij laat hem ook preken voor de monialen in de streek. In 1908 vertrouwt hij hem de belangrijke en delicate taak van novicemeester toe. Ik heb zo weinig vrije tijd, schrijft pater Ildefonso. Het is echt ellendig. De Heer heeft de dingen zo geregeld dat mijn dag helemaal gevuld is tot zijn meerdere eer. Onderwijs, biecht, conferenties voor de ene of de andere, zodat mij niets anders rest dan hem heel het offer van mijzelf aan te bieden. Maar zijn ziel is in vrede. Ik leef rustig in de aanbiddelijke wil van God en volg als een kind de weg van de gehoorzaamheid, de enige weg naar het heil. Het kloppend hart van de verkondiging. Een groot getuigenis loopt door de geschiedenis van het geloof, zegt paus Franciscus, dat van de monialen en de monniken. Hun leven spreekt voor zich, maar wij kunnen ons de vraag stellen, hoe kunnen mensen die in een klooster leven bijdragen tot de verkondiging van het evangelie? Zouden zij er niet beter aan doen hun energie te steken in de missie, door het klooster te verlaten en het evangelie buiten te verkondigen? Monniken vormen daadwerkelijk het kloppend hart van de verkondiging. Hun gebed is zuurstof voor alle ledematen van het lichaam van Christus. Hun gebed is de onzichtbare kracht die de missie ondersteunt. Het is geen toeval dat de beschermheilige van de missies een moniale is, de heilige Theresia van het kind Jezus. Hoor hoe zij haar roeping ontdekte. Ik begreep dat de kerk een hart bezit en dat dat hart van liefde brandt. Ik begreep dat het de liefde alleen is die de ledematen van de kerk bewegen laat en dat als de liefde uit zou doven, de apostelen niet meer het evangelie zouden verkondigen en de martelaren zouden weigeren hun bloed te vergieten. Ik begreep dat de liefde alle roepingen in zich vervat. En in mijn uitzinnige vreugde riep ik uit, O Jezus, mijn liefde, eindelijk heb ik mijn roeping gevonden. Mijn roeping, dat is de liefde. In het hart van de kerk, mijn moeder, zal ik de liefde zijn. Thérèse van Lisieux, mijn levensverhaal. Contemplatieve monniken, monialen zijn mensen die bidden, werken, in stilte bidden voor heel de kerk. En dat is liefde. Liefde komt tot uiting door gebed voor de kerk, door te werken voor de kerk in de kloosters. Deze universele liefde bezielt het leven van de monniken en zet zich om in hun voorspraak. Vanaf 1911 voegen zich bij de bezigheden van pater Ildefonso ook onderwijs aan de Hogeschool voor Sacrale Muziek, die in datzelfde jaar werd geopend. Daardoor gaat hij liturgie studeren. In 1913 gaat hij ook nog kerkgeschiedenis doseren aan de Universiteit van Sint Anselmus. Als hij over historische personen spreekt, maakt hij graag grapjes. Het gaat tenminste over mensen die allemaal in de eeuwigheid zijn en geen schade meer doen. Dat is een wereld waarin ik mij op mijn gemak voel. Rond die tijd begint hij aan zijn Liber Sacramentorum, boek van de sacramenten. Een volumineus boek met historische en liturgische voetnoten over het Romeinse missaal en brevier, voorzien van voortreffelijk commentaar. De congregatie van Monte Cassino, waar de abdij van Sint Paulus buiten de muren deel van uitmaakt, doet dikwijls een beroep op pater Schuster voor de herziening van haar constituties. Ter gelegenheid van het generaal kapittel van 1915 wordt hij benoemd tot procurator van zijn congregatie bij de Heilige Stoel. Veel kloosters in moeilijkheden wenden zich tot hem. In 1916 wordt hij prior van Sint Paulus en 2 jaar later wordt hij verkozen tot opvolger van zijn abt, die God tot zich heeft geroepen. Hij is dan 38 jaar oud. Hij verklaart zich ongeschikt voor deze functie, maar zal haar uiteindelijk toch aanvaarden uit gehoorzaamheid aan het generaal kapittel. Hij verlangt zijn monniken te leiden op een weg van heiligheid en begint met dubbel zo streng te zijn voor zichzelf. Hij spant zich in om als eerste bij de officies aanwezig te zijn en het snelst zijn activiteiten te onderbreken bij het luiden van de klok. Uw houding, zegt hij tot de monniken, moet gelijken op die van de engelen in de aanwezigheid van God. De recollecties die hij organiseert voor geestelijke en leken zijn ware oases van geestelijk leven. Monseigneur G.B. Montini, de latere paus Paulus VI, stuurt er jongeren heen van de christelijke beweging Fuji, waarvan hij aalmoezenier is. Dom Ildefonso speelt eveneens een rol in de dialoog met de Joodse gemeenschap in Rome. Onwetendheid over eeuwige waarheden. Paus Benedictus XV onderhoudt zich graag met hem en benoemt hem tot adviseur van de Congregatie voor de Rieten, Congregatie voor de Goddelijke Eredienst, en daarna tot voorzitter van het Pauselijk Instituut voor Oosterse Studies. Als visitator van de seminaries in Italië en vervolgens van de religieuze gemeenschappen, kwijt de abt zich van deze opdrachten met zijn gebruikelijke ijver en wint hij door zijn diplomatie en beminnelijke vastberadenheid de sympathie van velen. Na het overlijden van kardinaal Tosi, aartsbisschop van Milaan, wordt hij tot zijn grote verrassing op 26 juni 1929 aangesteld om hem op te volgen aan het hoofd van het grootste bisdom van Italië. Vervolgens wordt hij op 15 juli tot kardinaal gecreëerd. Het eerste gebaar bij zijn aankomst op het grondgebied van zijn bisdom is een kus op de grond, besproeid met het bloed van zoveel martelaren en het zweet van zoveel van mijn voorgangers. Hij kiest de heilige Carolus Borromeus, aartsbisschop van Milaan van 1565 tot 1584, tot voorbeeld. Zijn eerste pastorale brief is helemaal gericht op het evangelische en spirituele aspect van zijn opdracht. Hij moedigt daarin alle liefdadigheidswerken aan. In de aankondiging van zijn eerste pastorale bezoek gaat hij onmiddellijk naar de essentie. Het is onwetendheid over de eeuwige waarheden die de bron is van de achteruitgang van het geloof en de openbare zeden. Hij hecht veel belang aan de catechese en hekelt onder meer het verzuim van de zondagsplichten, de onzedige mode en onfatsoenlijke voorstellingen. Om de 900 parochies van het bisdom te bezoeken zijn 5 jaar nodig. In de 25 jaar van zijn episcopaat bezoekt hij elke parochie 5 keer, soms zelfs te voet, wanneer de wegen ontoegankelijk zijn voor het autoverkeer. Hij onderzoekt alles persoonlijk, vooral wat de eredienst betreft, wat voor pastoors een grote impuls betekent. Om hen aan te sporen de waarheden van het geloof te onderrichten, geeft hij zelf catechese aan kinderen en volwassenen. Hij zegt: "Ik zie duidelijk dat het vergeten van God één van de grote kwalen van onze tijd is. Het fundament van iedere ware cultuur." Paus Benedictus XVI zei over het monnikendom, dat na de val van het Romeinse Rijk een nieuwe cultuur voortbracht: "Het doel van de monniken was God te zoeken, querere Deum. Te midden van de verwarring van deze tijden, waarin niets leek te weerstaan, verlangden de monniken het belangrijkste, zich inzetten om datgene te vinden wat waarde bezit en wat altijd blijft, om het leven zelf te vinden. Zij waren op zoek naar God. Zij wilden overgaan van secundaire dingen naar wezenlijke zaken, naar het enige wat waarlijk belangrijk en zeker is. God zoeken en zich door hem laten vinden. Dit is vandaag niet minder noodzakelijk dan in het verleden. Een zuiver positivistische cultuur die de vraag naar God als niet wetenschappelijk verwijst naar het subjectieve domein, zou een capitulatie van het verstand betekenen, een verzaken aan de meest verheven mogelijkheden van het verstand en dus een mislukking van het humanisme, waarvan de gevolgen enkel ernstig kunnen zijn. wat de cultuur van Europa gesticht heeft, namelijk de zoektocht naar God en de bereidheid om naar hem te luisteren, blijft ook vandaag nog het fundament van elke waarachtige cultuur. Tijdens zijn pastorale bezoeken ontmoet de kardinaal bewegingen die volgens hem het hart van de parochies vormen. Zij delen zijn missionaire bezorgdheid jegens de massa ongelovigen. Ik breng hen uitsluitend de boodschap van eeuwig heil en verzoening met God. Het uithoudingsvermogen van kardinaal Schuster wekt verbazing en bewondering bij zijn omgeving. Tijdens een van zijn laatste pastorale bezoeken zegt hij: "Het is een zware taak aartsbisschop van Milaan te zijn. Maar hoe kan ik mij aan vermoeidheid onttrekken? Zolang de Heer mij te leven geeft, zal ik mijn taak voortzetten." Zijn verklaring luidt: "Het zijn de gebeden van goede mensen die mij ondersteunen. De audiënties die hij in de voormiddag in Milaan verleent, vragen veel van hem, omdat hij alles wat hem voorgelegd wordt, nauwkeurig wil onderzoeken. De aandacht die hij schenkt aan alle priesters die hem bezoeken, gaat gepaard met diepe vaderlijke genegenheid. Hij helpt hen met al zijn kracht en geeft hun advies, met name om 's avonds tijdig te gaan rusten, zodat ze de volgende dag monter zijn en zich niet laten opslokken door externe bezigheden. Hij bewondert het werk van de vrouwelijke religieuzen, hun moeite en talloze offers. In een pastorale brief herinnert hij de overste eraan dat zij in geweten gehouden zijn de zusters die in ziekenhuizen en zorgcentra werken vakantie te geven. Tijdens de audiënties probeert hij het gesprek altijd op het bovennatuurlijk vlak te brengen, ongeacht wie hij ontvangt. Door zijn innige vereniging met God blijft hij altijd rustig en sereen, zelfs wanneer het gesprek moeilijk verloopt. Eerbetoon en fijngevoeligheid kenmerken hem wanneer hij vertegenwoordigers van andere godsdiensten en christelijke denominaties ontvangt. Om beter in het heden te leven. Het bisdom Milaan heeft een eigen liturgie, de Ambrosiaanse liturgie, toegeschreven aan de heilige Ambrosius. De nieuwe aartsbisschop moedigt de studie over dit onderwerp aan. Kardinaal Montini, die hem in Milaan zal opvolgen, zegt over hem: "Hij was historicus, archeoloog, hagiograaf en liturg. Hij bestudeerde het verleden om beter in het heden te leven. Het heiligheidsideaal van kardinaal Schuster beoogt geen buitengewone bovennatuurlijke fenomenen, maar steunt op gebed, gevoed door de geopenbaarde waarheden, op werk en op extreem geduld om zijn kruis te dragen. Toch hebben zijn zegen en gebed soms een uitwerking die op een wonder lijkt." Toen Mussolini in 1922 aan de macht kwam, dacht pater Schuster, destijds monnik van Sint Paulus, net als de overgrote meerderheid van de Italiaanse katholieken, dat het fascisme katholiek kon worden gemaakt. Toch zag de kardinaal zich ondanks het verdrag van Laterane van 1929 genoodzaakt om de strijd aan te binden tegen de pogingen van de staat om alle activiteiten in het land in handen te krijgen. Ook veroordeelt hij discreet bepaalde pogingen van de fascistische beweging om de geestelijkheid voor zich te winnen. Nadat Mussolini onder invloed van zijn Duitse bondgenoot rassenwetten afkondigt, geeft hij op 13 november 1938 in de kathedraal van Milaan een homilie waarin hij het racisme duidelijk veroordeelt. Hij bestempelt het als ketterij, als een internationaal gevaar, niet minder dan het bolsjewisme. Hij kant zich ook tegen de staat toen deze de opleiding van de jeugd wilde monopoliseren. In een brief van 12 februari 1937 aan de katholieke actie veroordeelt de kardinaal de frequenter wordende kindermoord. Het is zijn zorg om deze onschuldige kinderen die niet zijn gedoopt voor de dood te behoeden. Kardinaal Schuster woont in 1937 de viering bij van het 100-jarig jubileum van de kloostergelofte van Dom Prosper Géranger, de herstichter van de abdij van Solem in Frankrijk. In 1939 neemt hij deel aan het conclaaf dat eindigt met de verkiezing van Paus Pius XII. Terwijl de oorlog in Italië wordt opgehemeld, bezoekt de kardinaal in april 1940 koning Victor Emmanuel III om hem te zeggen: "Majesteit, Italië vertrouwt op u om de oorlog te bezweren." Zijn oproep blijft evenwel zonder gevolg. In augustus 1943 is Milaan het doelwit van Anglo-Amerikaanse luchtaanvallen. Brandbommen vernietigen bijna de helft van de stad. Om tegemoet te komen aan de nood van de talloze slachtoffers van honger en ellende, die daar het gevolg van is, laat de kardinaal financiële hulp, voedingsmiddelen en kleding uitdelen. Geef al wat wij hebben. Ons geld is het geld van de armen. Wij kunnen het hun niet onthouden, zegt hij aan zijn pastoors. Hij richt de liefdadigheidsinstelling van de aartsbisschop op en plaatst een toegewijde leek aan het hoofd. De kardinaal bevordert ook de bouw van woningen voor daklozen. Op 1 september 1943 publiceert hij een pastorale brief waarin hij eraan herinnert dat de kerk de rechten van het volk, gewetensvrijheid en de onschendbaarheid van het gezin altijd heeft verdedigd tegen de onderdrukking door sterkeren. In de laatste dagen van de oorlog organiseert hij onderhandelingen om de overgave van de fascisten zonder bloedvergieten te laten verlopen. In april 1945 vraagt Mussolini om een ontmoeting met de kardinaal. Schuster probeert Mussolini ervan te overtuigen om berouw te tonen voor zijn zonde en zich over te geven, maar tevergeefs. Wanneer het lijk van de dictator na zijn executie in Milaan publiek wordt tentoongesteld, vraagt de aartsbisschop aan de leiders van het verzet: "Haal hem weg of ik doe het zelf." Zijn verzoek wordt ingewilligd. Op 8 januari 1952 wordt in Florence de Italiaanse bisschoppenconferentie opgericht. Kardinaal Schuster wordt er de eerste voorzitter van. Hij wordt door Pius XII aangesteld als pauselijk afgevaardigde bij de Nationale Eucharistische Congressen van 1951 en 1953. Daar valt hij op door de grote vroomheid die hij aan de dag legt bij het vervullen van zijn functies. Maar in maart 1954 moet hij door uitputting een kanoniek bezoek onderbreken. Zijn hart vertoont al enkele jaren tekenen van vermoeidheid. Op 14 augustus verplicht zijn arts, pater Gemelli, hem zich terug te trekken in het seminarie van Venegono. Hij vertrouwt de seminaristen die rond hem staan toe: "Omdat ik niet jaar na jaar de rente wilde betalen, ben ik nu verplicht om in één keer het hele kapitaal en de rente terug te betalen. En ook, de mensen lijken zich niet meer te laten overtuigen door onze prediking. Maar in het aangezicht van heiligheid geloven ze nog steeds, knielen ze nog steeds en bidden ze nog steeds." In een laatste artikel voor een Milanees tijdschrift ter gelegenheid van de dood van Alcide De Gasperi, de Italiaanse politicus wiens proces van zaligverklaring in gang was gezet, schrijft hij: "De eenheid van Europa kan alleen worden gevonden in zijn christelijke traditie. In de nacht van 29 op 30 augustus slaapt kardinaal Schuster vredig in, nadat hij het heilig oliesol en de communie heeft ontvangen. 30 jaar later, op 28 januari 1985, wordt zijn lichaam tijdens het kanoniek onderzoek met het oog op zijn zaligverklaring intact aangetroffen. De hoogste waarde. Bij de zaligverklaring van kardinaal Schuster op 12 mei 1996 benadrukte de heilige paus Johannes Paulus II: "De liefde voor Christus, uitgedrukt in een onvermoeibare dienstbaarheid aan de kerk, vormt de kern van de spiritualiteit en apostolische activiteit van Alfredo Ildefonso Schuster. De geest van gebed en contemplatie, eigen aan de Benedictijner traditie waarin hij was gevormd, bezielde heel zijn pastorale ambt. Ook vandaag nog wijst hij elke priester en elke persoon die geroepen is om in de wijngaard van de Heer te werken op de allerhoogste waarde van de liefde voor God, het fundament van broederlijke gemeenschap en apostolaat. Uiteindelijk, zo schreef hij, is het de liefde die telt voor de ware grootsheid van de kerk en haar kinderen." Kardinaal Schuster aanbad Christus in zijn hart en was, zoals de heilige Petrus leert, altijd bereid tot verantwoording aan al wie rekenschap vraagt van de hoop die in hem leefde. Met zachtmoedigheid, respect en een rustig geweten was hij bereid, als dat de wil van God was, te lijden voor het goede dat men doet. Mogen hij ons inspireren tot een gelijkaardige trouw aan de Heer.
1: U luistert naar Radio Maria via DAB+, internet of de Radio Maria app. De boodschap is helder.

0: Beste luisteraar, fijn dat u meebidt met de rozenkrans van de goddelijke barmhartigheid. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.
0: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Ik geloof in God de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen, de levenden en de doden.
1: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven. Amen.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot de vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot de vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot de vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot de vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot de vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot de vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Heilige God, Heilige Sterke, Heilige Onsterfelijke.
1: Ontferm u over ons en over de hele wereld.
0: Heilige God, Heilige Sterke, Heilige Onsterfelijke.
1: Ontferm u over ons en over de hele wereld.
0: Heilige God, Heilige Sterke, Heilige Onsterfelijke.
1: Ontferm u over ons en over de hele wereld.
0: De liefde van God is de bloem, barmhartigheid de vrucht. Laat de twijfelende ziel deze overwegingen over de goddelijke barmhartigheid horen, lezen en vertrouwend worden. Willen we verder de lofprijzing van de goddelijke barmhartigheid. En als u wilt meebidden, dan kan dat in het boekje van Bidden met Radio Maria op bladzijde 32. Goddelijke barmhartigheid die uit de boezem van de Vader stroomt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, grootste eigenschap van God.
1: Ik vertrouw op u.
0: goddelijke barmhartigheid, onbegrijpelijk mysterie.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bron die voortkomt uit het mysterie van de allerheiligste drie-eenheid.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, ondoorgrondelijk voor elk verstand, zowel van mensen als van engelen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, uit wie elk leven en elk geluk voortkomt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, heerlijker dan de hemelen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bron van mirakelen en wonderen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die het heelal omgeeft.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die op aarde neerdaalt in de persoon van het vlees geworden woord.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die uit de open wonden van het hart van Jezus stroomde.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid voor ons besloten in het hart van Jezus, bijzonder voor de arme zondaren.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, onpeilbaar bij de instelling van het heilig sacrament.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bij het stichten van de heilige kerk.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, in het sacrament van het heilig doopsel.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, in onze rechtvaardiging door Jezus Christus.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons heel ons leven lang vergezelt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons in het bijzonder op het uur van de dood omhelst.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons onsterfelijk leven schenkt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons op ieder ogenblik van ons leven begeleidt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons behoedt voor het vuur van de hel.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid in de bekering van verharde zondaren.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, verbazingwekkend voor de engelen en onbegrijpelijk voor de heiligen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, ondoorgrondelijk in alle mysteries van God.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons uitteelt boven alle ellende.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bron van onze vreugde en geluk.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons uit het niets tot het bestaan roept.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die al de werken van zijn handen omsluit.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bekroning van al Gods werken.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, in wie wij allen zijn ondergedompeld.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, zoete troost voor angstige harten.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, enige hoop van wanhopige zielen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, rust van de harten, te midden van angst.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, rust van de harten, vrede te midden van angst.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, verrukking en extase van de heiligen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, hoop schenkend tegen alle wanhoop in.
1: Ik vertrouw op u.
0: Laat ons bidden, eeuwige God, in wie de barmhartigheid eindeloos is en de rijkdommen van ontferming onuitputtelijk zijn. Zie goedgunstig op ons neer en vermeerder uw barmhartigheid in ons, zodat we in moeilijke ogenblikken niet zullen wanhopen of moedeloos zullen worden, maar met groot vertrouwen onszelf aan uw heilige wil, die liefde en barmhartigheid zelf is, onderwerpen.
1: O onbegrijpelijke en onbeperkte goddelijke barmhartigheid, wie kan u op waardige wijze verhogen en aanbidden? Hoogste eigenschap van de almachtige God, u bent de zoete hoop voor de zondige mens.
0: Verenig uzelf in een loflied, sterren, aarde en zee, en zing vurig, eenstemmig en dankbaar over de onbegrijpelijke goddelijke barmhartigheid. In de naam van de Vader.
1: Van de Vader.
0: En de Zoon.
1: De Zoon
0: en de Heilige Geest.
1: En de Heilige Geest.
0: Amen.

Emmausgangers. Journalist Joop van der Elst gaat in een boeiend gesprek met zeer afwisselende gasten op zoek naar Christus in de ander.

0: Voor deze aflevering van Emmausgangers ga ik in gesprek met Raymond Housol. En ik doe het op basis van een paper of een studie die hij geschreven heeft over hoop en transhumanisme. Die met gastdocent bij de ETF, de Evangelisch Theologische Faculteit in Leuven. Wat houdt dat in?
1: Dat ik college geef. Ik doseer daar onder andere christelijke geloofsleer. En daarnaast ben ik daar ook betrokken als docent voor het vak hermeneutiek en voor het vak vakdidactiek. Maar daarnaast, inderdaad, is een aanstelling aan een universiteit niet enkel verbonden met lesgeven, maar ook met research. Wordt er dus ook van mij verwacht dat ik regelmatig een academische publicatie doe. En dit is een stuk uit een boek, dus een hoofdstuk bijdrage die ik heb gedaan bij het boek Compendium of Hope. Die is uitgegeven bij Oxford University. En waar ik mij zowel vanuit mijn technische achtergrond, want ik heb een opleiding van tevoren gehad als ingenieur, als ook vanuit mijn theologische opleiding, richt op het vraagstuk van wat is de relatie tussen hoop en het transhumanisme?
0: Ik begin met transhumanisme, want ik denk dat dat een begrip is wat je hieronder kunt verdelen in een aantal andere begrippen. Maar goed, begin maar.
1: Transhumanisme is dat wij ons de vraag stellen in de maatschappij van, is het mogelijk om als mens om daar een transfer te maken? Dat we een transformatie meemaken? Dat wij de mens als het ware upgraden? En hoe ziet men dat voor zich concreet? Men ziet die transhumanistische beweging, dus dat upgraden, dat transformeren, denk aan het woord transformer van de mens, ziet men voor zich door gebruik te maken van AI, artificiële intelligentie, maar ook robotica. Dus iemand heeft als mens een arm verloren. Dan krijg je een prothese. Dat zorgt ervoor dat jij weer geholpen wordt om volwaardig mens te zijn. Want zonder prothese mis jij die arm. Dus we helpen jou om mens te zijn. Nu is de vraag bij het transhumanisme, wat zou er gebeuren, of wat kan er gebeuren, als wij als mensen ons meer gaan verbinden met AI, dus bijvoorbeeld een chip in ons planten, of robotica, door dus meer prothesen in ons te planten. Wat is mogelijk, hypothetisch, en wat is mogelijk ook in de praktijk? Als het gaat over de praktijk, dan heb ik het voorbeeld van een dakdekker, 28 jaar, Thibaut heet hij. Hij is Fransman, hij is dakdekker en hij valt van een dak. En kan niet meer bewegen, is volledig verlamd. Dat is een ramp voor de man uiteraard, maar die verlamming is fataal. Heeft echter vrienden, heeft gezin, heeft familie. Wat kunnen we doen voor deze man? Is het gewoon van, sorry, je bent nu volledig verlamd. Misschien is het wijs om nu euthanasie te plegen? Of hebben wij nog hoop voor deze mens? Dus hoop en transhumanisme komen opeens heel dichtbij. Kunnen we deze persoon helpen? En dan weten wij, verlammingen kunnen wij niet zomaar ongedaan maken. Maar wat zou er nu gebeuren, zeggen onderzoekers, als we in deze man zijn hersenen een chip planten, waarmee hij een robotskelet, dus een robotter waar hij quasi inklimt, wat ze om hem heen, een soort harnas, dat hij kan besturen met die chip. Dus dat hij in een harnas zit en dat hij door die chip kan zeggen, nu wil ik mijn arm omhoog bewegen. Nu wil ik de andere arm omhoog bewegen.

0: Dus dat gebeurt. En Thibaut kan op dit moment al een paar stappen zetten. Iets van bijna een kilometer. Let wel op, dat skelet, dat harnas, dat is nog niet helemaal gesofisticeerd. Dat het niet omvalt, dat valt soms een keer om. Dus hij wordt ook vastgehouden aan de bovenkant. Hij kan alleen maar die stappen zetten in een soort fabriek die daarvoor gemaakt is. Maar het transhumanisme zegt van, wauw. Het is wel al iets beters dan dat je gewoon plat in een bed ligt en niks meer kan. Dat is beter dan te zeggen, op dit moment is sterven het beste. Dit is hoop geven aan een mens en ook hem helpen om te communiceren. Ook daar, die richting gaat men dan uit, dat hij met zijn vrienden, met zijn vrouw, met zijn partner kan communiceren. Dus dat is wat zich als voorbeeld aandient vanuit een transhumanistische opvatting hoe wij mensen kunnen helpen.
1: Dat inbouwen, dat iemand weer kan bewegen, weer kan functioneren, want daar gaat het in wezen om. Hoe ver ga je ermee? Want je kunt dit bedenken. En hier, dit is iets biologisch bijna, wat je wel vanuit de hersenen kunt aansturen, maar iets biologisch. Dan ga ik naar het DNA toe. Ga ik naar modificatie toe, genetische modificatie toe. Wat ook gebruikt kan worden met, ja, noem het maar.
0: Inderdaad, en dat is dus de reden waarom er heel goed mag worden nagedacht vanuit een christelijk perspectief over een thema als transhumanisme of genetica, hè, of eugenetica. Hè. Dat is inderdaad de reden hiervoor. Nu, ik concentreer me daarbij niet op DNA en de eugenetica. Ik concentreer me hier vooral op het pamflet wat transhumanistische bewegingen presenteren. Dan moet je denken aan Neuralink van Elon Musk en dergelijke, die zulke ideeën hebben. En die zeggen van, kijk, we willen hier iets mee doen. En waar wij dus als christenen en als universiteit, samen met Oxford, hebben gezegd van, oké, dit gebeurt er. Hoe denken wij daar nu over? Hoe kijken wij daarnaar?
1: Maar wat is dan het uitgangspunt als je alleen naar het resultaat gaat kijken? Want het kan mensen een beter leven geven, want dat is een van de uitgangspunten.
0: Wat hebben we dus gedaan? En daar komt het tweede thema aan bod, hoop. We hebben gekeken van oké, we gaan helpen, meedenken. Hoe kunnen we hoop geven aan mensen? En dan hebben we ons de vraag gesteld vanuit de psychologie en ook vanuit de theologie. Wat betekent hoop? Hoop kun je beschrijven als verlangen naar, verwachten dat. Hoe uit die hoop zich? Hoe kun je dit soort situaties als transhumanisme, maar ook andere ethische thema's, in kaart brengen? En we hebben daarvoor in dit boek, dus Oxford Compendium, hebben wij gekozen om dat te doen vanuit vier perspectieven. Het eerste perspectief is het perspectief van zelfontwikkeling. Wij geloven vanuit onze christelijke traditie dat God ervoor gekozen heeft om aan de mens zelf ontplooiing te geven. Wij geloven dat wij als mensen mogen genieten. Adam en Eva in de Hof van Eden mogen genieten van alle bomen, behalve van één. Een mens wordt door God op de wereld geplaatst en mag creativiteit ontwikkelen. Mag grenzen verleggen, mag gaan sporten en mag ontdekken van wauw, ik kan dezelfde tour in kortere tijd doen. Wauw, ik kan vooruit gaan. Mag verlangens hebben, mag studies volgen, mag leren. Dus zelfontplooiing is ons eerste perspectief. En vanuit dat perspectief gaan we dan kijken naar transhumanisme. Het tweede perspectief is sociaal. Hoe kunnen we elkaar helpen? Hoe kunnen Thibaut in mijn voorbeeld helpen? Hoe kunnen we medemensen helpen die armen zijn kwijtgeraakt, die ogen zijn kwijtgeraakt? Het derde perspectief is de zoektocht van ons mensen. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat ziekte en dood minder impact heeft op onze levens? We bidden daarvoor, dat is helemaal waar. En tegelijkertijd weten we ook dat we gelukkig de medische wereld hebben en ook andere wetenschappen die ons superlang laten gezond zijn tegenwoordig. Waar we in de middeleeuwen pestpandemieën hebben gehad, is dat vandaag veel minder het geval. We hebben research gedaan naar voedsel en zitten nog altijd door te discussiëren van wat is gezond voedsel, wat is ongezond voedsel, wat moeten we verbieden, wat moeten we promoten. We hebben manieren ontwikkeld om bepaalde ziektes waar je vroeger dood aan zou gaan, om daar tegenin te kunnen gaan. We hebben manieren ontwikkeld om vrouwen bij geboortes te helpen en keizersneden toe te passen, terwijl eeuwen daarvoor het kindersterfte qua aantallen veel te hoog lag. Dus dat zijn wel dingen waarin je kunt zeggen vanuit dat derde perspectief, hoe kan dit model, transhumanisme in onze casus, helpen om de dood en de vergankelijkheid tegen te werken. Niet omdat wij Gods verlossers zijn. Niet omdat wij zeggen van, ja, wij gaan hier de wereld verbeteren. En wij bouwen het paradijs. Nee, maar omdat we zeggen van, we hebben verantwoordelijkheid naar onszelf en elkaar toe om op een gezonde manier met deze wereld om te gaan. En daar waar het kan, vanuit onze kennis, te zeggen van, joh, het is niet gezond dat je elke dag fastfood eet, eet groentjes. Want als je elke dag fastfood eet, dan zal dat niet goed zijn als je geen groentjes krijgt. En dan heeft dat hele akelige consequenties voor jezelf. En dan hebben we de vierde perspectief. En nu kom ik wat meer in de richting van de filosofie, theologie. Namelijk het perspectief waarin we vragen van, oké, wat zijn onderliggende ideologische ideeën die wij bij die eerste drie al wat in ons hart hebben, maar nog niet helemaal uitspreken. Dat is dat vakgebied van de hermeneutiek, waar we dus gaan kijken, wat zit daaronder? Wat zit achter zo'n geloofsuitspraak? En hoeveel geloof zit daarin? Hoeveel geloof ook in dingen die onchristelijk zijn, zit daarin? Wat voor ideologieën leven er in die brede beweging van het transhumanisme?
1: Die zegt in wezen, zegt het transhumanisme ook, we willen dus door artificiële middelen het leven verbeteren. Waar heb je het over dan? Want je noemt nu een aantal biologische dingen, daar kan ik me iets bij voorstellen.
0: Als het gaat over transhumanisme en je wil het dus combineren met AI, dan zou je kunnen zeggen van, oké, iemand is niet goed, heeft een heel slecht zicht, heeft problemen met zijn ogen. In hoeverre is het mogelijk om zo'n persoon te voorzien, het is hypothetisch, het kan nog niet, om zo'n persoon te voorzien van een camera in zijn ogen of ergens in zijn voorhoofd, die meekijkt en die helpt om datgene wat slechtzicht is, om dat te verbeteren. Of in hoeverre kunnen we zelfs die camera weglaten en op basis van de beelden die we hebben gemaakt al op aarde, zo iemand helpen om het juiste beeld te reconstrueren. Want artificiële intelligentie, als jij een halve koe ziet, dan is artificiële intelligentie al zeer goed in staat om de rest van de koe te tekenen. Dus die kan je helpen om op een bepaald vlak een stuk te zien waar jij zelf een beperking hebt. Dat is een voorbeeld van AI, die dus verbonden wordt met transhumanisme. De meeste verbindingen die men ziet, die vallen op het vlak van geheugenverlies. Hoe kan AI ons helpen tegen dementie? Om dus bijvoorbeeld bepaalde situaties die in de neurologie en uw hersenen niet meer kunnen, weer hypothetisch, om dat te kunnen kenteren door via AI dingen op te slaan en de juiste dingen op te slaan, zodat je die dan geheugenverlies leidt. Is weer opnieuw hypothetisch. Hè? Het is niet dat de wetenschap daar al allerlei dingen voor heeft. Maar dus het transhumanisme, het woord isme, toont aan, dit is nog niet per se wat er al is. Dit is een gedachte waar we naartoe kunnen werken. En dan is het de christelijke reflectie. Willen we dat? Wat zijn de voordelen? Wat zijn de nadelen? En dat doe ik dus in dit stukje in het boek, in het compendium, op basis van die vier benaderingen. Ik denk voor veel luisteraars is het veel makkelijker om nu even niet dat beeld van AI te pakken, want dat wordt dan zeer abstract. Maar om het beeld van de robotters weer te pakken. Hè? Bij robotterarmen kun je je veel meer voorstellen. Hè? Je hebt het beeld van de oude kapiteinen op de piratenboot die alleen maar een houten arm hadden met nog een of andere haak eraan. Ja, daar kon je binnen niks.
1: Papegaai op je schouder.
0: Ja, inderdaad, papegaai op je schouder. Ja, dat is, kun je dat niet wat beter sofisticeren? En tegenwoordig gelukkig zijn dat niet meer houten planken met een haak eraan. Maar zijn dat al armen die we maken met vingers die kunnen bewegen? Dus je moet je voorstellen, Joop, wat dat voor iets geweldigs is. En hoe kunnen we dan ook ervoor zorgen dat die vingers een stukje signaal krijgen? Dat is dan weer AI, die duidelijk maakt van, je hebt een sinaasappel in de hand, je kunt die niet plat knijpen, dus je moet daar niet te hard op duwen. Oh, je hebt iets anders in de hand, een stuk metaal. Dan moet je wel iets harder vasthouden. Hè? Dat AI ons helpt om onze prothesen, die we al zeer gesofisticeerd hebben uitgewerkt, om die nog beter te kunnen gebruiken. En dan heb je combinatie. Kan AI ook ervoor zorgen dat ik weer met diezelfde robotarm ook dingen voel? Als ik nu mijn hand op deze tafel leg, ik heb hier een tafel waar ik aan zit. Als ik mijn hand op die tafel leg, dan voelen mijn vingertoppen die tafel. Bij een robotterhand voel je normaal niks bij je vingertoppen. Maar kan AI dat simuleren? Dat je dus eigenlijk als mens weer een stuk waardigheid terugkrijgt en kunt zeggen van ja, dat gevoel heb ik weer teruggekregen.
1: Ik kreeg toen ik jou paperless, en misschien een hele verkeerde impressie, zit er ook het hele, lijkt er een soort lijn doorheen te liggen van, kunnen wij eigenlijk ook met transhumanisme de dood overwinnen? Dus het is langer blijven leven. Er zijn er ook wetenschappers die zeggen, jongens, langer dan 120, 125 jaar lukt je niet. Maar dat aspect. Want het blijft dan ook een manier van werken. Dat je denkt van ja, en wie dan en hoe?
0: In het artikel, in mijn boekbijdrage, zeg ik inderdaad van, kijk, we kunnen de gebrokenheid proberen te overwinnen. Als iemand een been mist, kunnen we dat compenseren door een roboterbeen, et cetera. En dan kunnen we heel veel dingen proberen. Maar er is dus binnen het transhumanisme ook een hele sterke beweging die denkt dat dit een nieuwe evolutie van de mens is. Dus dat we een sprong maken. Dat wij nu de mens op een nog hoger level maken, waardoor we dadelijk kunnen leven op Mars, op andere planeten. En dan zit je wel echt niet meer in de empirische wetenschappen, maar dan zit je echt al in ideologische richtingen te denken. Dan zit je in dat vierde stramien, waar je dus niet kijkt naar zelfontwikkeling. Ik wil zelf groeien, ik wil beter worden. Sociaal omzien naar elkaar, waar we mensen helpen, die dus benen of wat dan ook zijn kwijtgeraakt. Of overwinnen van gebrokenheid, derde perspectief. Nee, dan zeg je eigenlijk al van, oh, op die manier kunnen we eeuwig leven. Zo zouden we ons eigenlijk kunnen laten downloaden, kort voor onze dood, of op het beste moment van het leven zelfs, nog beter. En kunnen laten opslaan op een harde schijf. Ik pak maar iets simpels, weer hypothetisch. Er zijn dus inderdaad mensen die ervoor hebben gekozen om een som geld te geven om hun lichamen te bewaren in de hoop, in het geloof, dat is puur geloof, ideologie, dat er een tijd zal aanbreken waarin ze die lichamen weer levend kunnen maken of kunnen veranderen in een lichaam wat er een beetje op lijkt. Dus transhumanisme gaat dan in de richting dat men mensen niet meer helpt met een prothese, maar dat men de mens volledig in een roboter duwt. En dus zegt van ja, maar hoe moeten we dan omgaan met het bewustzijn, met het innerlijke van die mens, ga je dan de mens niet reduceren tot techniek, ga je de mens niet reduceren tot alleen maar materiële zaken. En zelfs, als zou je nu zeggen van oké, wij gaan de mens onsterfelijk maken, ja dat klopt niet, want uw robotarm die leidt ook aan slijtage. Hè? Het is niet zo dat het innerlijk alleen vervalt, ook het uiterlijk vervalt, dat weten we ook wel. Dus kun je wel de dood overwinnen? Plus wat is dat voor een overwinning van de dood? Want de dood is niet alleen maar verbonden met mijn lichaam, de dood is ook verbonden met de omgeving waar ik leef. Daar komen akelige dingen voor in de omgeving. Ik maak oorlogen mee op aarde. Ik maak ziektes mee op aarde. Ik maak geweld mee op aarde. Het eeuwige leven is niet alleen maar van, ik blijf voor altijd leven in deze gebrokenheid. Dan had je eigenlijk net zo goed kunnen zeggen van, maak de poort maar open en snoep maar verder van de levensboom. Hè? Blijf maar leven in deze gebroken toestand. Nee, de christelijke waarde is juist als volgt dat wij zeggen, onze hoop gaat nog een stuk verder. Wat de transhumanisme wil, is op zich heel nobel, maar kan alleen maar vervuld worden volgens onze christelijke geloofsleer door de Heere God. Alleen hij kan een schepping maken die volledig vrij is van alle gebrokenheid. Waar echt niet alleen maar menselijke lichamen, maar ook menselijke harten, menselijke denkpistes, menselijke omgevingen, contexten, dieren, planten, de hele schepping wordt bevrijd. Alleen onze God kan dat. En vandaar hebben wij als christenen niet zoiets van, ik hoop dat het transhumanisme ooit de dood overwint, maar zeggen wij als christenen, Jezus is overwinnaar en hij heeft de dood overwonnen. En dat wat hier wordt gezocht, wat op zich nogmaals nobel is, wordt vervuld eigenlijk al door het werk van Christus, doordat hij straks onze lichamen uit de dood laat opstaan en ons een leven geeft dat eeuwig zal duren en dat vrij is van alle kwaad.
1: Komen wij dan in een maatschappij, wil men dat graag, en dat mensen daar geen bezwaar tegen zullen hebben, ik vraag het me af trouwens, maar goed, komen we dan in de maatschappij terecht of in een levenssfeer terecht waarin het lijden niet meer geaccepteerd wordt en lijden weggedrongen moet worden? Het tweede is, ik heb hier een kastanje zit, meen ik. Ja, kastanje. Die heb ik altijd in mijn zak zitten, want dit is gewoon zonde. Hij zit in mijn zak, in een kastanje, maar het is zonde, er gebeurt niks mee. Maar stop ik hem in de grond, dan gaat hij dood. En door de dood komt het leven erin. Dus ga je ook niet het leven ondergeschikt maken? Nee, laat ik het anders zeggen. Wij zeggen, tenminste dat geloof ik, je bent geschapen in het beeld en gelijkenis van God. In wiens beeld en gelijkenis willen wij de mens eigenlijk maken?
0: De eerste vraag die je stelt gaat dus over het lijden. Mm-hmm. En ik moet je een stukje toch tegenspreken als ik met studenten of ook met leerlingen, want ik spreek hier ook over op middelbare scholen. Als ik met hen over dat thema spreek, dan proef ik in al die gesprekken, in verschillende groepjes zijn er dan gaan we wat rond om te kijken wat er daar zo gebeurt in die gesprekken van de studenten of leerlingen, dan proef ik dat zij toch altijd zeggen van, we vinden ook dat lijden en dood niet een plaats heeft, maar dat dat ons medelijden voor elkaar wel belangrijk maakt. Dus zij beginnen ook vanuit hun geloof, want dan zitten verschillende geloofsrichtingen bij elkaar. Zij geloven dat de dood bij het leven hoort. Dus in dat opzicht dat het transhumanisme veel te veel wil. En dat het gevaar bestaat dat vooral de rijken het zich kunnen veroorloven om dit soort technologische zaken op hun lichaam toe te passen. Terwijl de vele, vele, vele, vele arme mensen op aarde niet dat kunnen doen. Ze zijn ook vrij kritisch, zeker de laatste jaren, want ik doe dat al een paar jaar, naar Elon Musk natuurlijk, hè, en dan Neuralink. En dan denken ze ook van, ja, denk je nu echt, en wie mag er dan naar Mars gaan? En dat zijn alleen maar de mensen die ik spreek, die vinden het belangrijk om echt wel over lijden en dood te kunnen spreken. Dat er echt wel medemenselijkheid moet zijn. Tegelijkertijd zie je dus ook dat zij beseffen dat hier een hele godsdienst achter zit. Dat dit echt een gebeuren is waarbij je moet vragen van, zet dat niet God buitenspel? Ga je hier niet voor God spelen? En aan de ene kant beseffen ze vanuit wat ze hier over lezen in mijn artikel en ook over reflecteren van nee, als het om het sociale gaat. Nee, als het om het zelfontwikkelende gaat. Maar ook tegelijkertijd wel, ja, als je daar een ideologie achter plakt van, en nu gaan wij als mens de dood overwinnen en bouwen wij wel hier de hemel op aarde. Dan roepen ze eigenlijk allemaal boe en vinden ze het ook niet kunnen dat eeuwigheid betekent om in deze gebroken toestand te moeten leven. Want dat is niet alleen maar iets wat christenen erkennen. Ook andere niet-christenen erkennen dat de wereld echt wel om zeep is en om een verlosser schreeuwt.
1: Ik durf dus zelfs te zeggen dat een aantal keer dat ik lijden meegemaakt heb in mijn eigen leven, ik zou het graag allemaal hebben willen missen. En toch besef ik, doordat je dat meemaakt, dat het je tot een mens maakt die je nu bent. En als je dat wegneemt, ik vraag me af of je met alleen maar alle goede dingen, alle geluk, alle mooie dingen, ik heb er mijn twijfels over.
0: Dus dat is de vraag van welke plaats heeft lijden en dood in ons leven en welk goed komt daaruit voort, ondanks dat lijden en dood niet goed zijn. Speelt zelfs ook een rol in mijn thema christelijke geloofsleer, want daar ben ik vooral bezig ook met de toekomst, waar ik ook de vraag regelmatig behandel met de studenten. Weten wij nog van het lijden in de eeuwigheid? Dus als we in de eeuwigheid zijn als christen, we zijn opgewekt uit de dood, we hebben een onvergankelijk lichaam gekregen, een verheerlijk lichaam, we zijn bij de Heer, de nieuwe aarde. Kunnen wij nog terugkijken? Ja, zeggen ze allemaal, want anders zouden we niet meer weten wat Jezus voor ons gedaan heeft. Kunnen we dan ook nog zien wat Jezus voor ons gedaan heeft tijdens dat lijden? En dat vinden ze een belangrijke om op te wijzen vanuit de christelijke bronnen. En de Bijbel is dan natuurlijk de eerste bron bij mijn studenten, waar ze zeggen van, tja, het is toch ook belangrijk om te benadrukken dat Christus ook in die eindfase onze tranen zal blijven afwissen. Het Griekse woord wat daar gebruikt wordt wijst niet alleen maar op een eenmalige toestand, maar iets wat blijvend is. Niet dat er tranen bijkomen, dat we ons opnieuw pijn doen, maar leed moet verwerkt worden. En dat gebeurt niet op een moment. Dat is niet altijd zoals McDonald's van, bij een loket krijg je een hamburger en ik ben klaar. Nee, God neemt zich de tijd om met jou door dat diepe dal quasi te gaan en daar in dat diepe dal een feestmaaltijd toch aan te richten. Hij gaat niet langs dat diepe dal heen. Hij ontkent het niet. Hij gaat met je mee in dat lijden. En Christus neemt zich de tijd om de tranen af te vegen. En het tweede, wat dan benoemd wordt vanuit de christelijke bron, de Bijbel, is dan Openbaring 22, vers 2, waar er sprake is van een levensboom, levensbomen, kun je ook meervoud vertalen, waarvan de bladeren tot genezing zijn. Uiteraard een beeld vanuit de medische kunde, hè, van bladeren die we gebruiken als geneeskundige kruiden. Maar daar zijn de bladeren tot genezing van de volken. Wat dus ook toont dat daarnaast het verdriet wat ik meemaak door de gebrokenheid ook nog verdriet is die we als volken elkaar aandoen. Volken liggen eeuwenlang met elkaar overhoop. Het idee waar ik mee ben opgegroeid van en nu komt er nooit meer oorlog, is een mythe gebleken. Dat is gewoon niet waar. En zelfs toen men dat zei, waren er oorlogen. Dus ook daar zie je van, er moet een proces komen, ook van genezing. En ik vind dat een hele bijzondere, want daarmee pak je dat punt op wat jij dus noemde, lijden en dood die ons vormen. En ook dus het feit dat God zegt in de eeuwigheid is het niet van nu deleten we alle herinneringen aan lijden en dood. Nee, we gaan op de juiste manier nu met dat lijden en de dood om. En niet alleen maar op individueel vlak, het lam dat de tranen wegveegt van de soldaten, maar ook op collectief vlak, de levensboom die bladeren heeft tot de genezing van de volken.
1: Er zit nog iets in. Het woordje zelfontplooiing heb je net gebruikt. Wat in bepaalde opzichten goed kan zijn. Maar het kan ook, los van datgene, degene die God is, kan het ook een zelfontplooiing van het ego zijn. Wat je tot een mens maakt wat helemaal op zichzelf teruggeplooid is. Dus dan kun je wel een chip krijgen. Maar als je daardoor in een soort verregaand transhumanistisch egoïsme terechtkomt, dan denk ik, ja, waar ben je dan? Hè?
0: En dat kan gebeuren bij op alle vlakken, hè? Zelfontplooiing is iets wat in de andere godsdiensten, als ik hierover spreek, met collega's, islam of atheïsme, wat eigenlijk niet zo bekend is. Mijn collega's zijn vooral gericht op sociale omzien naar elkaar. Mm-hmm. Is heel bijzonder om dat eigenlijk te zien bij de ethiek, dat men zo gericht is op wat betekent het voor de ander. Ja, maar Christus maakt mij tot een beter mens. Zonder Jezus zou mijn leven veel minder waard zijn. Ik zie veel meer doordat ik Christus volg. Ik ben echt erop vooruit gegaan. En er zijn heel veel getuigenissen op aarde van mensen die Jezus hebben ontmoet. En die zeggen, mijn leven is goud waard, daarvoor was het niks. Dus je ziet echt een zelfontplooiing van, ik als mens word er ook beter van. En dat is niet bedoeld om navel te staren. Maar dat is bedoeld om ook te zeggen van, door God word ik ook in een status gezet die zo ver uitstijgt boven wat ik ooit was. Er zijn heel veel slaven geweest in de tijd van het Nieuwe Testament. Die hadden geen erfdeel. En in Christus worden die nu erfgenamen. Worden ze geplaatst in het positie van zoonschap. Ze worden geadopteerd door God de Vader. Dat is zo'n vooruitgang. En dat is wel iets wat echt wel niet vergeten mag worden. Waardoor het thema zelfontplooiing echt wel een christelijk thema is. Wat andere godsdiensten te weinig aan bod laten komen. Maar het gevaar is dat je alleen dit thema benadrukt. En dan gaat het alleen maar over ik. En dan komt het thema van het sociale omzien naar anderen. En hoe kunnen we samen strijden tegen onrecht? Komt allemaal niet meer aan bod. Maar dan maak je hem echt kapot.
1: Ja, wat ik je ook hoor zeggen in het antwoord dat je nu geeft, is van, ja, wat is leven eigenlijk, hè? Als Jezus zegt, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Dan, ja, de weg, oké, daar hebben we dan een notie bij, want dat legt Jezus wel uit. Maar ik zeg het een beetje bewust wel een beetje banaal eigenlijk, omdat ik soms zo bijna zo ervaar. Terwijl ik denk van nee, als hij de weg en het leven en de waarheid is, dan heb je het over een persoon die misschien wat meer omvattend is dan alles wat wij kunnen bedenken. En die persoon die wordt toch langzaam uit deze maatschappij weggemanoeuvreerd, of is al weggemanoeuvreerd.
0: Ik probeer even de link te zoeken met wat je zegt met transhumanisme. Ik zie alleen deze link, dat het transhumanisme, isme weer opnieuw, die ideologie, niet meer christelijk ingevuld wordt, maar volledig door de niet-christelijke kant wordt bepaald, waarbij de agenda is, wij gaan onze eigen redder zijn. En als je die vraag, of die opmerking, het is eigenlijk een stelling die je maakt, hè, als je die zo doet, dan denk ik ook wel in het boek, hè, Companion of Hope, wat dit een deel van is, daar gaat het ook bijvoorbeeld over ecologie, zorg voor de schepping. Ook dat kan de plaats van Christus innemen. Ook daar kun je in doorslaan. Dat wij het in ons hoofd halen dat onze ecologische omgang nu zal zorgen dat de planeet voor altijd gered wordt. Ook daar kun je weer opnieuw helemaal te ver in doorschieten. Dus wat je aanhaalt is een probleem dat bij alle ethische vraagstukken, bij alle thema's waar we over kunnen spreken, kan optreden. Als het gaat over economie, hè, hoe kunnen we een goede economische staat maken waar echt efficiënt ook met dingen wordt omgegaan, economisch wordt omgegaan. Dat betekent niet dat we zo goedkoop mogelijk, maar efficiënt betekent, als ik denk aan het op christelijke manier, het bloed van Jezus, het offer van Jezus is super efficiënt. Het is tot heil voor heel de schepping. voor alles wat God gemaakt heeft, is dat ene offer, wauw, super economisch. Mm-hmm. En hoe kunnen we vanuit economisch opzicht inderdaad dan de schepping vooruit helpen door goed na te denken hoe we economisch met elkaar omgaan, met geld en met goederen en met waarden. Maar je kunt het ook natuurlijk kapot maken. Je kunt ook een economie bouwen die uitbuit, die maffia toestanden oproept. Dus je opmerking, je stelling is vrij duidelijk, maar is ongenuanceerd, omdat je ze op elk vlak van de ethiek kunt toepassen. En dan zet je iemand tegen de muur.
1: En dat geloof ik ook wel, dat besef ik. Ik zit er om mijn telefoon te piepelen. Jij hebt er ook zo eentje liggen. Daarvoor gaan kinderen voor in de mijnen. En dan moet ik denken aan een uitspraak van Simone Weil. En die schiet me nu binnen van... We hebben het vaak over rechten. En wat heeft dit met rechten te maken? Het transhumanisme, dat we er beter van worden. Mm-hmm. En we hebben verplichtingen. Mm-hmm. Verplichtingen komen altijd van boven. Mm-hmm. Van God. Van. Die verplichtingen betekent dus dat ik eigenlijk deze telefoon niet zou willen gebruiken, omdat de kinderen sterven in de mijn. Maar het doet wel. Dus wat heeft deze discussie voor een zin in het collectief, als het eigenlijk om mijn eigen welvaart gaat, als ik het even heel egoïstisch mag zeggen.
0: Wist jij dat er ook telefoons worden gemaakt die wel goed met kinderen omgaan? Dat er een beweging is op aarde waar men vanuit een soort fair trade zegt, we willen een telefoon maken, ten eerste die A, niet na 2 jaar kapot is. Want heel vaak is technologie de afgelopen jaren zo ontwikkeld dat het na 2 jaar, als de garantie voorbij is van Europa, uit elkaar valt. Dat willen we niet. We willen dat een gsm weer opengemaakt kan worden. Ik denk dat deze gsm moeilijker open te maken is. Je kunt er tenminste niet zomaar aan sleutelen. Je hebt er allerlei gereedschappen voor nodig die alleen maar bedrijven van het merk zich kunnen veroorloven. We willen dat gsm's ook gemaakt worden uit grondstoffen die recyclebaar zijn. En waar de mensen die ze leveren ook betaald worden voor wat ze leveren. Net zoals dat het geval is bij chocolade bijvoorbeeld. Wat we ook zeggen, we willen dat mensen die de cacaobonen plukken, waar ook kinderen aan meedoen, jammer genoeg, dat stop wordt gezet. Oké, dan betalen we meer voor de gsm, dan betalen we meer voor de chocolade, maar daar willen we aan werken. Nu, ik begon bewust met de vraag, weet je, omdat mijn ervaring is dat veel mensen dat nog niet weten. En dus ook bij het thema transhumanisme vind ik het belangrijk om daarover te reflecteren. Omdat dat dan ook weer een weetje is. Want als we daar niet over spreken, dan laten we het wel gebeuren. En dan zijn heel wat mensen in onze omgeving dan misschien een keer hier en daar mee bezig. Of zien we een keer een YouTube-filmpje of iets anders op sociale media. Maar het is gewoon goed om daarover na te denken. En te zeggen van, kijk, het stoort mij dat de gsm die ik hier zie, dat dit en dit en dit nadeel heeft. Hoe kunnen we dat aanpakken? En zo kun je dus ook naar transhumanisme kijken en zeggen van, het stoort me in het transhumanisme, en dan kijk je vooral weer naar de ideologieën, dat het dit en dit en dit en dit nadeel heeft. Hoe kunnen we dat aanpakken? En hoe kunnen we ook tegen mensen zeggen, stop, hier ga je te ver. En dat is een vraag die we ons stellen tegenwoordig bij AI. Hoe ver mag AI gaan?
1: Ja, ik kan je daar een voorbeeld van geven. Ik kreeg filmpjes toegestuurd met mensen met prachtige verhalen. Zelfs een lied van iemand over iemand die overleden was. Je kreeg de tranen bij mijn ogen. Maar het is van A tot Z is het AI. Nou, dat, waar is de ziel? Waar is het leven?
0: Ja, een voorbeeld daarvan bij artificiële intelligentie. We kunnen AI gebruiken om bijvoorbeeld stamboomonderzoek te doen. Om makkelijker op internet gegevens te vinden. We kunnen AI gebruiken om dingen heel goed te berekenen. AI kan ons helpen bij het zoeken naar manieren om een gsm te maken die fairtrade is, die voldoet aan onze eisen. Dat is AI. AI kan ons ook dom maken. Het doet me denken aan de lagere school die ik vroeger in de jaren 90 bezocht. En waar we leerden om geen rekenmachine te gebruiken tijdens het rekenen. Want als we die rekenmachine zouden gebruiken, leerden we niet meer goed rekenen. Later, toen ik ingenieurswetenschappen studeerde, moest ik natuurlijk wel een rekenmachine hebben, want de sinus en de tangens van buiten, dat ging een beetje moeilijker. Dus dat kreeg je gewoon erbij. Zo is het ook met AI. En wat ik heel mooi vind, Joop, is dat ik dus ook in onze generatie bij studenten en ook weer opnieuw bij leerlingen zie dat zij zeggen, ik wil geen AI gebruiken. Niet omdat het verboden is vanwege restricties aan scholen en universiteiten, maar ook omdat ze zeggen, dat neemt iets van mij weg. Ik wil eerst stapjes leren zetten en ook een beetje leren vallen. En dan pas wil ik rennen, terwijl AI is meteen bedoeld om te rennen. Op dit moment staan scholieren, studenten die een diploma hebben gehad, te protesteren met borden tegen AI. Want AI neemt hun jobs weg, hun beginnersjobs van data-analyse en dergelijke. Het neemt jobs weg van studentenrechten, omdat AI vaak zo goed al die boeken en teksten kent dat het ons overneemt. En daar wordt dus kritisch over nagedacht. Niet in dit artikel, want dat zou een ander artikel weer vragen. Dat is weer een ander vak. Dus daar moeten we even eerlijk over zijn. Want als we over AI spreken, vind ik het belangrijk om te vragen, wat bedoel je met AI? Hè? Heb je het over het controleren van taal? Heb je het over berekeningen? Of heb je het over drones die door AI worden gestuurd in een vijandelijk gebied om mensen te doden? Hè? Dat zijn andere vormen van AI.
1: Maar ook de beïnvloeding die ik wil zien in filmpjes die helemaal AI zijn en ook AI gegeven. Genereert met teksten. Dan denk ik van goeiedag, wel uit elkaar geflanst van hier en daar. Ik denk nou, ik mis het leven. Ja, misschien zeg ik het verkeerd, maar daar mis ik iets in. Tegelijkertijd vind ik AI heerlijk om te gebruiken als je bepaalde dingen nodig hebt, zoals je al zegt, van het onderzoeken van bepaalde woorden die je wilt vinden of andere begrippen in het Grieks, noem het even op. Het is fantastisch, ja. Maar goed, maar toch.
0: Het is op dit moment nog steeds zo dat als wij mensen helemaal in 3D nafotograferen door AI. Hè, dus ze maken een volledige 360 graden camera van iemand. Hè, dus een volledige clone quasi, digitaal. En we gaan met die mensen communiceren. Er zijn tests gedaan dat AI het niet lukt om het menselijke erin te doen. Dus dat is dat wat jij benoemt. Dus dat is wel het gezicht van iemand anders, zoals een foto quasi. En die persoon beweegt ook, en de mond beweegt ook. Hè. Dat zijn die voorbeelden die we zien, waar ze dan allerlei bekende personen zinnen laten zeggen die ze nooit hebben gezegd. Maar je ziet daarin dat het menselijke er niet in zit. Want wij mensen zijn niet consistent in hoe wij reageren. De keuzes die wij maken, terwijl AI werkt met patronen, is wiskundige patronen en die keren terug. Dus een beetje overdreven voorbeeld. Zo'n AI-tool, die kiest ervoor om iemand continu om de 3 minuten zijn neus te laten aanraken, terwijl die persoon dat normaal nooit doet om de 3 minuten. Hè. Daar zit een andere verhouding in. En dat zien wij. En het is heel bijzonder te zien dat vooral onze jongeren dat zien. Zij zien dat veel beter dan de oudere mensen. AI wordt inderdaad gebruikt om hele filmpjes te maken, om hele stemmen na te bootsen. Het is tegenwoordig zeer interessant te zien dat dat altijd dan de naam krijgt documenteren en dan for sleeping. Want inderdaad, de stemmen die daar spreken, die missen variatie. Ja. Natuurlijk kun je zeggen, dat gaan we wel inhalen met AI. Ja, dat is waar. Maar op dit moment is de stand van zaken dat mensen nog altijd liever naar een echte stem luisteren, met intonatie, met misschien een keer een of zo erdoorheen, of wat dan ook, dan naar een AI-stem. Ook al is die wat gevarieerd, het blijft een AI-stem. En dat betekent voor mij dat ik ook geloof dat de mens als beeld van God zeer uniek is. En dat dat hetgene is wat ook blijft. Mensen blijven uniek.
1: In hoeverre is er hier een relatie tussen geest, ziel en lichaam?
0: In het transhumanisme wordt dit dus te weinig aan bod gebracht. Wel in de kritiek op het transhumanisme. Het transhumanisme is een zeer technologische beweging. Zeer interessant voor mij als techneut, voor wat daarin gebeurt. Maar ook vaak spannend vanuit de ideologische kant. Het is vooral gericht op materiële kanten. Dus het materiële, de materie staat voorop. Er wordt heel weinig gereflecteerd op wat is de ziel. Wat is de geest? Vaak wordt dat gereduceerd tot wat we kennen, hè, van ons denken is ons brein, of hè, dat soort, wij zijn ons brein, ideeën. Maar daar is zoveel tegen te zeggen, tegen dat soort bewegingen. Er zijn echter ook transhumanisten, die noem ik ook in het artikel, die dat ook aanhalen en die zeggen, ja, de vraag is natuurlijk, in hoeverre kunnen wij bewustzijn vatten? In hoeverre kunnen we dat waarnemen? Dat is ook een psychologische vraag. Ook psychologen zitten met de vraag, als iemand sterft, ja, wat gebeurt er dan met dat bewustzijn? Gaat dat dan uit dat lichaam? Blijft dat daarin zitten? Je hebt oude mythe waar mensen dan erop wezen dat iemand die sterft 21 gram lichter is. Misschien al een keer van gehoord. Er zijn ook weer hele duidelijke verklaringen voor dat eigenlijk mythologisch is en dat dat andere redenen heeft. Maar in ieder geval, men zoekt wel naar hoe kan men dat bewustzijn zijn nu pakken.
1: En wat het gekke is, als iemand sterft, stel jij sterft, Raymond, dan zeg je niet van, daar ligt Raymond. Maar Raymond is niet meer.
0: Ik denk wel dat ik dat zou zeggen met die woorden, omdat vanuit mijn christelijke benadering het Jezus was die ze in het graf legde. Niet een lijk. Dit was Jezus. Mm-hmm. En zelfs bij de opstanding toont Jezus dat hij die persoon is, want hij laat zijn wonden zelfs zien. Dus aan de ene kant zeggen de christenen in de vroege kerk heel nadrukkelijk, de persoon die hier ligt is Roman, om maar zo te zeggen. Die slaapt of die ontslapen is. En tegelijk zeggen ze, dat vinden ze moeilijk, want dat krijgen ze in diezelfde logica niet bij elkaar. Hij is bij de Heer. En straks zal het lichaam weer opstaan en zal het, zoals je kastanje voorbeeld, in de aarde nu worden gelegd, daar vergaat het. Maar tegelijkertijd is dat het sterven van het zaad wat straks weer opstaat, waar de gras, de koren uit tevoorschijn komt. Ik reflecteer hier naar 1 Korinthe 15, waar Paulus dat beeld gebruikt van het zaad dat sterft en de korenhalm die omhoog komt. Maar voor die vroege christenen was het dus zo dat het lichaam, of de persoon die gestorven was, in hun midden was, die begroeven ze. En tegelijkertijd zeiden ze in diezelfde zin, en de persoon is bij God. Dat vonden de buren heel lastig, vandaar dat ze met de tijd het Griekse denken zijn gaan introduceren. En zeiden, ja, dat is alleen maar nog het lichaam, het is maar een huls. De geest, de ziel, is bij de Heer. Maar dat zorgde voor heel veel verwarring natuurlijk, waardoor men negatief naar dat lichaam ging kijken, het lichamelijke ging onderschatten. En eigenlijk is dat weer iets wat bij het transhumanisme wel positief is. Zij hebben juist wel veel aandacht voor het lichamelijke. Dus als zij te weinig aandacht hebben voor ziel en geest, dan durf ik ook wel te zeggen, denk eraan, wij komen voort uit een christelijke traditie waar heel veel weinig aandacht is geweest voor lichaam. En ook daar moeten we weer aan een balans komen.
1: Ik wil naar die hoop toe. Wat is die hoop precies? Want dat lijkt me ook een lastig om te omschrijven binnen een materiële context. Of het materiële denken, dat bedoel ik niet het materialistisch denken, maar met het materiële denken waarin je dit het is wat er is. En het christelijk denken wat toch net even anders in elkaar zit. Of net even anders.
0: De hoop binnen het transhumanisme, zoals het momenteel in het transhumanistisch manifest aanwezig is, dat kun je trouwens raadplegen op internet, dat manifest, is vooral vernieuwing van wat kapot gaat. Mm-hmm. En daarop, transhumanisme is een brede beweging. Dus er zitten verschillende stromingen binnen. Maar ook wel de hoop dat er een manier wordt overvonden om met technologie de lijden, de dood, te overwinnen. Niet iedereen gelooft dat, voor alle duidelijkheid. Hè? Dus binnen het transhumanisme moet je ze niet allemaal over dezelfde kam scheren. Het is net zoals de christelijke geloofsbeweging. Daar heb je ook verschillende. Je hebt katholieken, je hebt orthodoxen, je hebt baptisten. Dat is hier ook bij transhumanisme. Dus het is goed om dat te onderscheiden. Maar er zijn er binnen transhumanisme die inderdaad vaak luid spreken en zeggen van, ja, en wij gaan de dood overwinnen. Ja, nee, de bedoeling is eerst om ervoor te zorgen dat het menselijk leven beter wordt. En dan heb je dus inderdaad mensen die zeggen, en wij geloven ook dat we een upgrade kunnen toepassen. De hoop voor de christen zit eigenlijk in diezelfde lijn, maar verwacht het van Christus. Hij brengt de vernieuwing tot stand door zijn geest, al maken wij gebruik van geneesmiddelen. En maken wij gebruik van prothese. En wie weet, in 10 jaar of misschien in 5 jaar maken wij gebruik van prothese waar AI in zit. Transhumanistische gedachten in zitten. Maar wij weten, het zijn tijdelijke oplapmiddelen, want het beste komt straks pas. Mm-hmm. Het is uiteindelijk God die het leven geeft en die 100% deze dood die het leven altijd weer lam leggen wil, zal overmeesteren. Dat aspect ontbreekt bij transhumanisme. Het is blijven vechten tegen dood en verderf met de eigen middelen. En ja, dan kun je wel binnen transhumanisme vragen als christen, worden we daar niet een beetje moe van? Is er dan niet toch een boven grotere macht nodig? Mm-hmm. Bovenaardse macht wilde ik zeggen, hè, die niet schepselmatig is, want transhumanisme gebruikt gewoon schepsels. Hè. Bedoel, schepping, AI is geschapen. Hè. Bedoel, is gewoon schepselmatig, is geen god. Die dan toch moet ingrijpen om deze schepping te beschermen en te behouden.
1: Ja. Je noemde net het bedementeren, het terugbrengen van het geheugen, laat ik het maar noemen. In hoeverre gaat transhumanisme zo ver dat je ook het denken wil beïnvloeden? Want dan kom je op een terrein terecht waarin je mensen puur kunt manipuleren, laat ik het zo zeggen. En die angst zal er altijd zijn met alles. Kun je met boeken doen, kun je met wapens doen, kun je met van alles doen natuurlijk, maar goed.
0: Ja, en je geeft een antwoord op je eigen vraag door op het einde te zeggen, ja, je kunt dat met van alles doen. Inderdaad, het is een mes. Je kunt daarmee snijden, zoals dat bedoeld is in de keuken, om alles klaar te maken voor het gerecht. Je kunt er ook iemand mee vermoorden. Maar dat mag je niet als argument gebruiken tegen het transhumanisme. Dat roept juist op om er op een christelijk verantwoorde manier, een ethische manier over na te denken. En dat is precies wat we in dat boek wilden doen. En vandaar ben ik dus heel blij als ik christenen ontmoet die zeggen van, kijk, ik zie de gevaren van bepaalde ideologieën in het transhumanisme, net zoals ik die ook zie in de ecologie of in andere richtingen, of zelfs in de kerk. De kerk kan ook extreme hebben. Maar ik wil er echt over nadenken, hoe kunnen we hier op een christelijk geïnspireerde manier naar kijken. Ik vind het dus heel fijn om op een open manier vanuit mijn christelijke wereldbeeld naar thema's te kijken en te zeggen van, kijk, dit triggert mij, dit raakt mij. En vooral onze vier benaderingen die ik noemde kunnen daar enorm in helpen. En dit is het positieve van transhumanisme. En dit is zaken waar ik gewoon vragen bij heb. Waar ik zeg van, hey, hebben jullie daar een keer over nagedacht? Doen jullie niet tekort aan geest en ziel? Hebben jullie er eens over nagedacht? Hoe zien jullie dan uiteindelijk, als je zegt eeuwig leven en zo, het feit dat toch materie vergankelijk is? Bedoel, de wetten van de fysica worden niet uitgeschakeld door transhumanisme. Hè? Slijtage blijft slijtage. Hè? Je kunt niet zeggen, dat gaan we buiten werking zetten. Of ga je opeens zwaartekracht en zo aanpassen. Maar dat lijkt me wel een hele verre tocht dan. Hoe doe je dat? Dus je kunt niet het hele kosmos gaan veranderen. Hè? Het is al een zeer gedurfde uitspraak om te zeggen van, ja, in 10 jaar gaan we leven op Mars. Dan denk je van, oké, hoe zie je dat voor je? Zitten we dan een soort ruimtepak of zo? Of hebben we de atmosfeer van Mars kunnen veranderen? Ja, hoe hou je dat houdend? En wat heeft dat voor gevolgen op de rest rondom Mars? Om de manen van Mars, weet ik het, geen idee. Is iets van astrofysicus. Maar die reflectie wil ik wel doen. Ik wil wel zeggen van, ik wil kijken van een christelijk perspectief naar transhumanisme. Ik benoem die positieve kanten. Ik wil aan het serieus nemen, want die mensen hebben ook een recht om groot te worden. En ik wil ook de vragen stellen van, vanuit een christelijke benadering, zijn dit de punten die ik bij jullie op het bordje wil leggen?
1: In hoeverre is AI, waar we het over gehad hebben, het wereldbeeld met men voor ogen hebt, de mens verbeteren? In hoeverre gaat AI daarin een eigen rol spelen, in die zin?
0: Ja, momenteel is er net een spannende zaak aanwezig, hè, in de wereld, waarbij AI nu al op een bepaald vlak, hè, dus AI bestaat in verschillende richtingen voor alle duidelijkheid. Hè, dus je moet altijd goed zeggen, waar heb je het over? Hier gaat het over software die analyseert wat de zwakke plekken zijn in andere software, bijvoorbeeld in Microsoft. Dat kan AI heel snel detecteren. Deze AI is daarop getraind en traint zichzelf om dat binnen minuten bloot te leggen en te zeggen van, ja, in dit programma zijn die en die en die lekken aanwezig. Via die lekken kunnen wij gewoon binnendringen en kwade zaken doen. En er is dus nu een hele discussie gaande van, kijk, ze hebben duidelijk besloten, die AI willen wij niet publiekelijk maken. Ja, oké, snap ik, maar die AI is er wel, hè. Wat heeft dit voor gevolgen als dit in de handen van slechte mensen komt? Wat kunnen die daarmee doen? En hier stelt zich weer dezelfde vraag als bij de atoombom, die al vrij oud is. De atoombom is ontwikkeld. We kunnen atoombommen tegenwoordig zelfs maken die nog veel krachtiger zijn. Waar stopt het? Dus het is niet alleen maar een punt dat zich afspeelt op AI-vlak, maar ook een punt wat zich op andere vlakken afspeelt. En daarom is ethiek heel belangrijk. En ja, zullen we altijd te maken hebben met situaties waarin we bidden en zeggen van, Heere God, alsjeblieft, laat nu niet gebeuren dat in die situatie het escaleert en iemand het in zijn hoofd haalt om met die en die technologie, ik zeg maar, ons water te vergiftigen en de hele stad om overhoop te gooien. Maar het kan. Maar het kan ook al zonder AI trouwens. Hè? Dus het is niet alleen AI die dat teweeg brengt. Er zijn veel andere zaken die dat doen. Het probleem bij AI is wel dat bij die atoombom, daar heb je nog heel duidelijk de indruk, dat bepaalde mens. Terwijl bij AI wordt dat veel minder zichtbaar. Ik bedoel, AI-drones die automatisch schieten op soldaten of mensen die ze zien, hè, dus op basis van warmte. Ja, dat gaat wel al ver. Hè? Terwijl in de Tweede Wereldoorlog en in de Eerste Wereldoorlog heel veel geweren niet zijn afgegaan. De meeste soldaten in de Eerste Wereldoorlog in deze streek hier van Vlaanderen zijn niet gestorven door een kogel. De meeste mensen hebben niet geschoten. Dat is gewoon vaart heel veel van een mens om een ander mens dood te schieten. We hebben hele computersoftware en spelletjes daarvoor ontwikkeld om dat een beetje de mensen aan te leren, om dat toch te durven. AI, hoef je dat niet aan te leren, hè? AI schiet altijd. AI twijfelt niet. AI heeft geen gevoelens. En dat is uiteraard een vraagstuk wat, als het gaat over AI en het gebruik daarvan in militair opzicht, aan bod moet komen, maar waar ik, zover mij bekend, heel weinig informatie over hoor in het nieuws of waar dan ook. Dat ontbreekt. Hè? We zien wel, in die en die gebieden maakt men grote vorderingen door AI. Ja, maar wacht even, wat zijn we aan het doen? Die reflectie ontbreekt. Europa is er wel sterk in. Europa zit daar wel wat meer op te hameren dat nodig is. Afspraken rondom AI, ook wat er allemaal gebeurt met alle data die wij aan AI vertellen. Maar niet alle landen op de wereld zitten in datzelfde stramien uiteraard.
1: Je bent met dit boek, zijn jullie naar de Europese Commissie geweest, dacht ik. Waarom eigenlijk?
0: Ja, we zijn dus door de Europese Commissie hebben wij de uitnodiging gekregen om de lancering van dat boek mooi neer te zetten. Mm-hmm. Dat was een enorm voorrecht. En dat gebeurde in de bibliotheek, omdat dat verbonden was uiteraard, zoals het boek ook oogt, onderzoek, research. Dus dan is een bibliotheek wel een zeer aangename plaats. En de reden daarvan was omdat het boek niet puur alleen maar als focus de kerk heeft. Thema als transhumanisme, thema als ecologie, ethiek. Dat is niet alleen maar iets voor christenen. Alle mensen zijn daarmee bezig. Er zijn heel veel mensen op dit moment die zich zorgen maken over deze thema's. En vandaar dat de Europese Commissie het een zinvolle zaak vond om te zeggen van, dan willen we ook als Europa toch hier aandacht voor hebben. En eens kijken van wat kunnen wij hiermee doen? Wat betekent hoop voor Europa? Dus niet alleen maar over transhumanisme, want er zijn talrijke artikels in dat boek en dat compendium of hoop te vinden. Maar wat betekent hoop voor ons, als we het nu even op Europa toepassen, op onze Europese manier van hoe we met elkaar omgaan? Wat komt er dan boven? En bij hen kwam vooral het bewustzijn boven dat er echt wel hoop nodig is voor Europa als het gaat om collectief samen zijn. Niet richting nationalisme bedoel ik dat, maar we leven in een tijd waarin individualisme is doorgeslagen. En dat is niet alleen maar een probleem voor de Europese Commissie die dat dan waarneemt, maar ook voor de kerk. In kerken merken wij dat preken, reflecties, boeken, liederen heel vaak over ik gaan. En dat is jammer, want uiteindelijk word je niet gedoopt in je eigen naam. Je wordt gedoopt in het lichaam van Christus. Je wordt gevoegd tot een groter geheel. We zijn dat kwijt. We hebben het evangelie te veel gereduceerd tot alleen maar een persoonlijke zaak. En het is een persoonlijke zaak, maar als het alleen maar een persoonlijke zaak is, dan kunnen we niet meer weg met de gegevens in de Bijbel, waarbij God een volk roept, waarbij mensen in handelingen niet alleen maar persoonlijk tot geloof komen, maar samen met hun hele huis, waar dat hele straten omvat, waar er liefdesmalen worden gehouden, waar er om wordt gezien naar de grotere groep. Ja, en dat thema, dat had een parallel dus met niet alleen met het christelijk geloof, wat we vandaag hebben in kerken, maar ook met de Europese Commissie. Dat zijn dezelfde mensen. Ook in de Europese samenleving zijn mensen net zo egoïstisch als in kerken. En waar moeten we dus als kerk gaan bijschaven en moeten zeggen van, we missen iets. We moeten meer dat thema van collectief gaan benadrukken, zonder dat we uiteraard weer doorslaan naar de andere kant.
1: Enig idee?
0: Ik denk dat we altijd gevoelig moeten blijven voor de profetische stemmen in onze tijd. Want zij hebben heel goed van God de feeling gekregen om de tijdsgeest waarin we leven, die we samen ook vormgeven, te doorzien. Ik moet denken aan de psalmen, waarin er geweldige momenten zijn van de tempel wordt gebouwd en iedereen jubelt en geweldig. En dan heb je daar een profeet, Asaf, die dan altijd zo'n moment heeft van, ja, maar, en dan begint te vertellen wat er allemaal misgaat als het feesten gedaan is. En dan denk je, Asaf, houd toch een keer je mond. Maar die zit gewoon, als het centrum zelfs van die psalmstukken. om te tonen van je hebt altijd die profetische stem nodig. Niet als zeikert in het geval, niet om alleen maar negatief te zijn, maar om ons bewust te maken van, denk eraan, de tijd waarin je leeft bepaalt heel erg hoe jij bent. De gesprekken die wij nu hebben, tijdens dit moment, die zullen heel anders klinken als we 100 jaar teruggaan of als we 50 jaar naar voren gaan. Beluister preken van 50 jaar geleden en je denkt van, jongen, dat mensen dat toen zo massaal op afkwamen. En die tijdsgeest, die moeten we dus doorzien. En als we als kerk ervoor zorgen dat we die tijdsgeest van het individualisme even in kaart brengen en ook het thema van het collectivisme in de Bijbel weer naar voren brengen, pak het thema van de volken die we hebben genoemd in deze aflevering, dan geloof ik dat we iets gaan winnen. En ik geloof zelfs, dat is mijn vooronderstelling, dat het lezen van de Bijbel mij helpt om alerter voor die tijdsgeest te zijn. Daarmee zeg ik niet dat ik eraan ontkom, maar omdat de Bijbel juist een periode beschrijft van duizenden situaties en jaren.
1: En onuitstaanbaar eerlijk is.
0: En dus mij opeens in een tijdplaats van de oude Egyptenaren en een keer in een tijd van de aartsvaders en een tijd van, dan zie ik opeens een heel ander, het gaat over dezelfde aarde. Maar opeens krijg je een andere landkaart. En ik denk dat de Bijbel te vergelijken is met landkaarten. Waarbij we hebben het over hetzelfde gebied waar we al zo lang op wandelen. En opeens legt dat boek Genesis een andere landkaart neer. En dan denk ik van, oh, het gaat over hetzelfde gebied. Maar opeens is dat, ik zeg maar, een hoogtekaart. Wauw, ik heb altijd die oude snelwegenkaart gezien. En nu zie ik opeens anders naar de wereld. En dat is een voordeel wat je volgens mij krijgt. Dus als je vraagt, wat kunnen we daartegen doen? Is het de profetische stem toelaten in ons leven? Naast het alert blijven zelf en door de Bijbel te lezen.
1: Ik heb een quote voor je. Het lijkt hier niet op te slaan, maar ik denk dat die heel wezenlijk is. Vasily Grossman zegt op een gegeven moment in Leven en Lot komt er een Russische vrouw te tonelen die een Duitse soldaat die gewond is, verzorgt, terwijl op hetzelfde moment haar familie en het dorp uitgemoord wordt. En Vasily Grossman zegt van, misschien zijn deze onvoorwaardelijke blijken van barmhartigheid, misschien is dit wel het enige wat de geschiedenis trotseert en overleeft.
0: Ja, dat is ontroerend. Het zijn inderdaad die lichtpunten die het doen in die donkere periode. En dat is eigenlijk ten diepste ook de hoop die het transhumanisme heeft. Maar op een manier zoekt waarvan je kunt zeggen, oké, we snappen wat jullie aan het doen zijn. Maar weet, die lichtpunten, die kunnen alleen maar ontstaan door de impact van Gods geest. Want wat deze dame doet, is iets wat bovenmenselijk lijkt.
1: En heel, heel klein is, lijkt het wel, hè?
0: Ja, heel, heel eenvoudig, heel, ja, klopt. Maar dat is ook zo, als je kijkt naar de opstanding van ons lichaam straks, hè? Als je kijkt waaruit dat lichaam opstaat, na zoveel jaren, als wij daar zijn weggekwijnd in de aarde, wat er dan voor overblijft. En daar ontstaat een nieuw opstandingslichaam uit. Is dat precies hetzelfde? Het is het kleine waardoor God het machtige tot stand brengt. En dat is evangelie, hè? Dat is het evangelie, dat God altijd dat pakt wat wij quasi verachten en daarmee de wereld redt.
1: Wat hier belaten, dankjewel.
0: Graag gedaan.
1: En dit is Raymond Housel en met hem sprak ik over een Compendium of Hope uitgegeven bij de Oxford Press. En dan ging het over een artikel wat hij ervoor geschreven heeft. We hadden het over veel meer eigenlijk. En het artikel dat heette Hoop en Transhumanisme. Goed, en dit deed ik met hem in deze uitzending van Emmausgangers.
2: U hebt geluisterd naar een interview door journalist Joop van der Elst in het programma Emmausgangers.

U luistert naar Radio Maria via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria. De boodschap is helder.

Het woord van God, elke dag opnieuw. Pater Bots nodigt ons uit tot dieper nadenken over het woord dat God ons vandaag geeft. En onszelf de vraag te stellen: wat wil God mij vandaag zeggen?

Op dinsdag in de 9e week door het jaar leidt de kerk ons binnen in de viering van de heilige geheimen met een tekst uit het boek van de wijsheid. Heer, uw hand heeft de overwinning behaald. Daarom wordt gij door allen geprezen. Want de wijsheid heeft sprakelozen de mond geopend en onmondige kinderen doen spreken. Uit het evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Marcus. In die tijd stuurden de hoge priesters, de schriftgeleerden en oudsten enkele fariseeën en herodianen op Jezus af om hem vast te zetten. Deze kwamen bij hem met de vraag: Meester, wij weten dat gij oprecht zijt en u aan niemand stoort. Want gij ziet de mensen niet naar de ogen, maar leert de weg van God in oprechtheid. Is het geoorloofd belasting te betalen aan de keizer of niet? Zullen we betalen of niet betalen? Maar Jezus, die een huichelarij doorzag, antwoordde: Waarom probeert gij mij te vangen? Geef mij eens een denari, dan zal ik zien. Zij deden het. Jezus vroeg hen nu: Van wie is deze beeldenaar en het randschrift? Zij antwoordden: Ja, van de keizer. Daarom sprak Jezus tot hen: Geef dan aan de keizer wat de keizer toekomt en aan God wat God toekomt. En ze stonden verwonderd over hem.

Zo spreekt de Heer. Ermee beginnen de geestwat te laten rusten bij hem. Niet eerst rusten en dan aandacht hebben voor hem, maar rust vinden in het contact met hem. Want wanneer wordt een mens echt eenvoudig? Wanneer hij leeft voor Gods aanschijn, in een onmiddellijke verhouding, zonder iets ertussen, zonder gedachten om zich te rechtvaardigen, zonder gevoelens die hem drijven. Zo je geest laten rusten bij hem. Een paar passen voor de plaats van het gebed breng ik me zijn tegenwoordigheid voor de geest. Ik zie hoe hij mij ziet en hoe hij doorziet waar ik niet echt ben. Maar hij ziet ook de beeldenaar in mijn hart, geschapen als ik ben, naar Gods beeld en gelijkenis. Een gebaar van eerbied kan mij helpen nog beter de houding te vinden die past tegenover mijn Schepper en Heer. In deze geestesgesteltenis het gebed ingaan door de houding van het gebed aan te nemen. De houding die mij het meeste helpt het besef van zijn heilige tegenwoordigheid levendig te houden. Het gebed heeft het meeste baat bij een godsdienstige levenshouding. Daaraan kan God zien dat het verlangen om te bidden echt is. Daarom is het goed de genade te vragen dat al mijn bedoelingen, daden en werkzaamheden zuiver geordend mogen zijn in dienst en tot lof van zijn goddelijke majesteit, zodat er geen onderscheid is tussen gebed en leven, tussen binnen bedoelingen en buiten daden en werkzaamheden, en ik zo aan God geef wat God toekomt, namelijk alles. Ik breng me de geschiedenis te binnen, hoe Jezus in Jeruzalem is aangekomen en daar bij de leiders van het volk een weloverwogen verzet aantreft tegen zijn zending. In een aantal gesprekken proberen zij Jezus tot uitspraken te verleiden die hem impopulair zullen maken bij het volk of verdacht bij de overheid. Eerst stellen leerlingen van de Farizeeën en de Herodianen een vraag over het betalen van belasting aan de Romeinse keizer. En daarna stellen de Sadduceeën een vraag over de opstanding. En dat komt morgen aan de beurt. En vervolgens een vraag wat het grootste gebod is, gesteld door een schriftgeleerde. Ten slotte stelt Jezus een vraag over zichzelf, over zijn tweevoudige verhouding tot David als zoon en als heer. De plaats van dit tussengesprek is Jeruzalem, de plaats van Jezus' diepste vernedering en hoogste verheffing. In het twistgesprek wordt Jezus uitgedaagd af te zien van die vernedering, de mens naar de ogen te zien en zo zichzelf te redden. Ik vraag om de bijzondere genade dat ik een innerlijke kennis mag krijgen van Jezus Christus, onze Heer, die hemel en aarde in zich verenigt. De overweging. In de eerste lezing horen we de geschiedenis van Tobit. En als we dat zo aanhoren, dan scharen wij ons spontaan aan zijn kant. Aan de kant van Tobit, die zo onvervaard uitkwam voor God, zo trouw was aan zijn geloof. Want dat is nu eenmaal de richting waarin het verhaal geschreven is. Tobit is de held en zijn Anna de antiheld. Anna is het duister waartegen het licht van Tobit des te scherper afsteekt. En in de latere geschiedschrijving wordt dat nog een beetje aangedikt. En in het evangelie is het al precies zo. Natuurlijk staan we aan de kant van Jezus en natuurlijk staan de Farizeeën en de Herodianen aan de verkeerde kant. Wat die denken, wat die doen, dat lijkt nergens naar. En toch doen we het woord van God meer recht wanneer we ons losmaken van de situatie waarin wij deze lezingen horen. Wij zijn in de kerk, we kijken dus maar één kant uit, de kant van God, de kant van Jezus.

Maar laten we nu eens proberen ons te verplaatsen in de situatie waarin dit is gebeurd. Misschien kunnen we dan wat meer sympathie opbrengen voor de anti-helden in deze beide geschiedenissen. Anna. Je zult zoals Anna zo'n man als Tobit thuis hebben. De vroomheid van een man wordt maar slecht betaald, vindt ze. De goede werken komen hem tenslotte op blindheid te staan. En in plaats van het een beetje kalmer aan te doen en niet zo provocerend met zijn vroomheid voor de dag te komen, blijft hij maar doorgaan met naar zijn geweten te luisteren. Lastig hoor, een blinde man een beetje morsig, overal over struikelend, die niet ziet en toch altijd maar bezig is iets te zien waar andere mensen geen notie van hebben. Hij leeft uit een andere wereld. Tobit heeft iets van de partij van waartegen de Farizeeën en de Herodianen zich afzetten, de partij van de zeloten, de ijveraars. En dat mensen, dat tref je niet alleen toen aan, maar die tref je ook aan in onze wereld. Meestal hebben ze het op deze wereld niet zo getroffen en zetten ze zich met heel hun leven in voor de zaak van God. Of dat nu in de islam is, de kant van de ISIS-staat, of de Sjiïten en de Taliban. Bij de christenen heb je dan de zogenaamde fundamentalisten en in het klooster de regelfanaten, die de regel toepassen zonder onderscheiding. En in de parochie de vromen, de supervromen, die bij anderen geen zwakheid dulden. Iedereen is een beetje bang voor ze. En als die mensen de macht in handen hebben, is het voor de gewone mensen geen leven meer. Ze zijn voor God en tegen de mensen. Maar onze lezingen vandaag doen ons de vraag stellen, is God werkelijk zo? Als je voor hem kiest, kies je dan tegen de mensen? Als je voor de mensen kiest, kies je dan tegen God? Moet je als je God aanhangt geen belasting betalen? Moet je je dan vervolging op de hals halen? Moet je jezelf het leven onmogelijk maken in deze wereld, waarin de macht nu eenmaal bij de keizer ligt? En als je voor de mensen kiest, kies je dan automatisch tegen God? Als je een compromis zoekt, ben je dan tegen God? Zoals die breeddenkende Herodianen in Jezus' tijd niet met de bezettende macht op een akkoordje gooiden. Zo'n beetje in de lijn van de verwanten en vrienden van Tobit, die hem om zijn levenswandel bespotten. Waar blijft nu je hoop waarvoor je aalmoezen hebt gegeven en begrafenissen hebt verzorgd? Het antwoord van Jezus is, als je voor God kiest, kies je ook voor de mens. Maar dan van God uit. Aarde en hemel zijn niet tegengesteld. Dat is slechts een voorstelling van zaken die past bij de mens die zich op aarde een eigen koninkrijk heeft gesticht. God heeft de aarde immers geschapen. Van God uit is er geen tegenstelling tussen hemel en aarde. En dat niet alleen, zelfs een verbond. Schepping als een verbond. Als je voor hem kiest, kan alles er nog bij. Dan hoef je niet bang te zijn dat je je van de medemensen zult vervreemden. In de taal van de parabel wordt dat op een andere wijze gezegd, wat Jezus elders ook al eens eerder heeft gezegd, zoek eerst het koninkrijk en zijn gerechtigheid, dan zal dat alles u erbij gegeven worden. Zoek eerst God, en dan zal je alles van de mensen erbij gegeven krijgen. Als je voor God kiest, zul je merken dat God voor jou kiest. Dat is de strekking van dit verhaal van Tobit, zoals we dat in de volgende dagen nog zullen horen. We zullen merken dat Tobit, die zozeer voor God kiest, door God gekozen wordt. En dat zul je ook in de eucharistie merken als je echt meedoet. Brood en wijn, de gave van de schepping, verrijkt nog met het werk van mensenhanden, begeven ze door de priester uit handen om ze te maken tot tekenen dat wij ons leven aan God uit handen geven. Wij willen eerst God. En dan vragen wij te mogen worden
tot tekenen van zijn leven, van zijn liefde, van zijn lichaam. En inderdaad, als wij ons leven uit handen gegeven hebben en hij er zijn leven voor in de plaats heeft gegeven, krijgen wij bij de heilige communie al het andere weer terug. Maar dan versterkt met zijn goddelijke vitaliteit, met zijn goddelijke nieuwheid. Aan het eind gesprekjes voeren met Jezus als vrienden onder elkaar. Jezus is iemand die tegenstellingen verzoent, om uiteindelijk alles en iedereen te verzoenen met zijn Vader in de hemel. En daarom eindigen met een gesprek met de Vader en sluiten met een Onze Vader.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app.
1: Fijn dat u heeft ingeschakeld op Radio Maria. We gaan samen de Rozenkrans bidden en overwegen wij de droevige mysteries. We gaan bidden voor al uw intenties die u heeft doorgegeven. We gaan ze toevertrouwen aan Maria, die onze intenties zal brengen bij haar zoon Jezus. Ik wens u thuis een heel gezegend gebedsmoment. In naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader. Vandaar zal ik hem oordelen, de levende en de doden.
2: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven. Amen.
1: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, dochter van God de Vader, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, moeder van God de Zoon, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, bruid van God, de Heilige Geest, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Overwegen wij het eerste droevige mysterie. Jezus bidt in doodsangst tot zijn hemelse Vader. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
2: Vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Overwegen wij het tweede droevige mysterie. Jezus wordt gegijzeld. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
2: Vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: We overwegen het derde droevige mysterie. Jezus wordt met doornen gekroond. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
2: Vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Overwegen wij het vierde droevige mysterie. Jezus draagt zijn kruis naar de berg van Calvarië. Onze Vader, die in de hemel zijt, Uw naam worden geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus,
2: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Het vijfde droevige mysterie. Jezus sterft aan het kruis. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
2: Vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: In naam van de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest. Amen. Dankjewel voor het meebidden van het rozenhoedje. Dat we zo samen in gebed verenigd mochten zijn.

0: Welkom beste luisteraars bij de Vespers. Vandaag is het dinsdag. U vindt de hymne op bladzijde 706 in het grootgetijdboek. 706, de rest van het gebed vanaf 817. 817. In het kleingetijdenboek vindt u de hymne op bladzijde 93. 93. En de rest van het gebed daarna vanaf 94. Ik wens u heel veel devotie toe. God, kom mij te hulp.
1: Heer, haast u mij te helpen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia.
0: Gij die der wereld schepper zijt, de aarde van het water scheidt, en tem de wateren met uw hand, en stelt onwrikbaar vast het land.
1: Dat koesterend het zaad omsluit, totdat het breekt in bloemen uit, totdat het volle vruchten draagt, de mens verzadigt en behaagt.
0: Genees het hart dat is

0: gewond, maak door uw kracht het weer gezond, opdat de schreiend zich bevrijdt van alle kwaad en ijdelheid.
1: Zich onder uw bevelen stelt en door geen kwaad meer wordt gekweld, in zuivere blijdschap bij u hoort, niet weet van boosheid, haat of moord.
0: Getrouwe Vader, zie ons aan, wees Zoon van God met ons begaan. Vertroost ons geest in deze tijd, Gij dirigeert in eeuwigheid. De Heer schenkt de overwinning aan zijn gezalfde. De Heer verhoore u op onheilsdagen. De naam van Jacobs God beschermen u.
1: Hij zende u zijn hulp vanuit zijn tempel. Vanaf de Sion zei hij u tot steun.
0: Hij is indachtig al uw offers. Uw brandoffer behagen hem.
1: Hij geeft u wat gij verlangt. Hij laat al uw plannen slagen.
0: Dat wij uw overwinning mogen vieren, het vaandel heffen in de naam van onze God. De Heer vervullen al uw wensen.
1: Wij weten nu reeds dat de Heer de overwinning schenkt aan zijn gezalfde.
0: Dat hij vanuit de hemel hem verhoort. Door in te grijpen met zijn sterke hand.
1: De een heeft wagens en de ander paarden. Maar onze kracht ligt in de naam van God de Heer.
0: Zij zijn gestruikeld en gevallen. Maar wij staan pal en houden stand.
1: Heer, schenk de overwinning aan de koning. Verhoor ons op de dag van ons gebed.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: De Heer schenkt de overwinning aan zijn gezalfde. Heer, wij zullen uw macht bezingen. Uw macht, Heer, geeft de koning vertrouwen. Uw bijstand maakt hem onzegbaar verheugd.
1: De wens van zijn hart hebt gij altijd bewilligd. De vraag van zijn lippen wijst gij niet af.
0: Gij hebt hem bedacht met uw rijkste zegen. Zijn hoofd gekroond met een gouden kroon.
1: Hij vroeg u om leven, hij heeft het gekregen. Lengte van dagen tot 100 jaar.
0: Groot is zijn aanzien dankzij uw bijstand. Met luister en pracht overlaat gij hem.
1: Gij hebt hem gemaakt tot een zegen voor ieder. De glans van uw aanschijn brengt hem geluk.
0: Want hij stelt zijn hoop op de Allerhoogste. Hij wankelt niet door de gunst van de Heer.
1: Rijs op, Heer, in onstuimige kracht. Wij zullen uw macht bezingen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Heer, wij zullen uw macht bezingen. Heer, gij hebt ons voor onze God gemaakt tot een koninkrijk van priesters. Waardig zijt gij, onze Heer en onze God, te ontvangen de heerlijkheid en de eer en de macht.
1: Want gij hebt het heelal geschapen. Door uw wil ontstond het en werd het gemaakt.
0: Waardig zijt gij, Heer, het boek te nemen en zijn zegels te verbreken.
1: Want gij zijt geslacht en gij hebt ons gekocht voor God met uw bloed. Uit elke stam en tel en volk en natie.
0: Gij hebt ons voor onze God gemaakt tot een koninkrijk van priesters. En wij zullen heersen op aarde.
1: Waardig is het lam dat geslacht werd te ontvangen de macht en de rijkdom, de wijsheid en de kracht en eer en heerlijkheid en lof.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Heer, gij hebt ons voor onze God gemaakt tot een koninkrijk van priesters.
1: Hoe groot is de liefde die de Vader ons betoond heeft? Wij worden kinderen van God genoemd en we zijn het ook. Vrienden, nu reeds zijn wij kinderen van God. En wat wij zullen zijn, is nog niet geopenbaard. Maar wij weten dat wanneer het geopenbaard wordt, wij aan Hem gelijk zullen zijn, omdat we Hem zullen zien zoals Hij is.
0: Uw woord, Heer, blijft gelden voor eeuwig.
1: Uw woord, Heer, blijft gelden voor eeuwig.
0: Uw trouw is bestendig voor alle geslachten.
1: Blijft gelden voor eeuwig.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Uw woord, Heer, blijft gelden voor eeuwig.
0: Mijn hart prijst hoog de Heer. Van vreugde juicht mijn geest om God mijn redder. Hoog verhef nu mijn ziel de Heer. Verrukt is mijn geest om God mijn verlosser.
1: Zijn keus viel op zijn eenvoudige dienstmaagd. Van nu af prijst ieder geslacht mij zalig.
0: Wonderbaar is het wat hij mij deed. De machtige, groot is zijn naam.
1: Barmachtig is hij tot in lengte van dagen. Voor ieder die hem herkent.
0: Hij doet zich gelden met krachtige arm. Vermetelen drijft hij uiteen.
1: Machtigen haalt hij omlaag van hun troon. Eenvoudigen brengt hij tot aanzien.
0: Behoeftigen schenkt hij overvloed. Maar rijken gaan heen met ledige handen.
1: Hij trekt zich zijn dienaar Israël aan. Zijn milde erbarming indachtig.
0: Zoals hij de vaderen heeft beloofd. Voor Abraham en zijn geslacht voor altijd.
1: Eer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen. Mijn hart prijst hoog de Heer. Van vreugde juicht mijn geest om God mijn redder. Christus de Heer leeft midden onder ons, zijn eigen volk. Laten wij hem prijzen en met aandrang vragen.
1: Verhoor ons, Heer, tot lof van uw naam.
0: Heer, die alle mensen leidt, kom de volken te hulp. Sta de gezagdragers bij. Laat hen openstaan voor uw woord. En eensgezind het algemeen welzijn behartigen.
1: Verhoor ons, Heer, tot lof van uw naam.
0: Gij die onze gevangenschap hebt meegevoerd, breng onze broeders en zusters, die onvrij zijn naar lichaam en geest, tot de vrijheid van de kinderen Gods.
1: Verhoor ons, Heer, tot lof van uw naam.
0: Laat de jongeren onberispelijk voor u verschijnen, dat zij van harte gehoor geven aan uw roepstem.
1: Verhoor ons, Heer, tot lof van uw naam.
0: Geef dat de kinderen uw voorbeeld volgen, laat hen toenemen in wijsheid en welgevalligheid.
1: Verhoor ons, Heer, tot lof van uw naam.
0: Neem de doden op in uw paradijs, waar wij hopen ook eenmaal met u samen te zijn.
1: Verhoor ons, Heer, tot lof van uw naam.
0: Bidden wij een moment in stilte voor onze persoonlijke intenties.
1: Verhoor ons, Heer, tot lof van uw naam.
0: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschied op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Almachtige God, wij danken u dat wij deze avond mogen beleven. Vol vertrouwen heffen wij onze handen naar u op en vragen u. Aanvaard ons gebed als een offer dat welgevallig is voor uw aanschijn. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door de eeuwen der eeuwen. Amen. Amen. De Heer schenk ons zijn zegen. Hij bewaar ons voor onheil en geleid ons tot het eeuwig leven.
1: Amen.
0: Loven wij de Heer.
1: Wij danken God.

0: De engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt.
1: En ze heeft ontvangen van de Heilige Geest.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Zie de dienstmaagd des Heren.
1: Mij geschieden naar uw woord.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: En het woord is vlees geworden.
1: En het heeft onder ons gewoond.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Bid voor ons, heilige moeder van God.
1: Opdat wij de beloften van Christus waardig worden.
0: Laat ons bidden. Heer, wij hebben door de boodschap van de engel de menswording van Christus, uw Zoon, leren kennen. Wij bidden u, stort uw genade in onze harten, opdat wij door zijn lijden en kruis gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis, door Christus onze Heer.
1: Amen.

0: uit het archief. U kunt nu gaan luisteren naar een programma uit het rijk gevulde archief van Radio Maria Nederland.
1: Goedendag, we gaan beginnen aan de Theologische Academie. Vandaag luistert u naar de eerste uitzending van 4 over de Eucharistieviering. En deze uitzendingen worden verzorgd door pastoor Christophe van Buitenen.
2: Goedemorgen, beste luisteraar, daar ben ik weer. Inderdaad, Christophe van Buitenen, pastoor te Oosterwijk. Enige weken geleden heb ik u een algemene inleiding gegeven rond zeg maar de geboorte van de Eucharistie tussen Pasen en Pinksteren. De leerlingen moesten het, om zo te zeggen, ontdekken wat Jezus hun gegeven had. In deze komende 4 dinsdagen wil ik met u de grote stappen door de Eucharistie een beetje doornemen, bemediteren. Nee, zoals ook vorige keer gezegd, Theologische Academie is een beetje een zwaar woord. Wat we liever willen doen is ons inleven in het verloop van de Eucharistie en dan alsof we de kerk binnenkomen tot en met het moment dat we de kerk weer uitgaan, uitgezonden worden zelfs. Voor deze keer wat ze officieel in de liturgie noemen de openingsrieten. Ik noem het liever de inleiding waarin we samen het doopsel herdenken. Ik stel u voor dat u zo uw ogen even sluit en denkt, nou, dan ga ik naar de kerk en ik kom binnen. Wat gebeurt er dan? Dan zoekt u even, tenminste als je dat gewend bent, en als je niet gewend bent, denk je, oh, dat ga ik de volgende keer doen. Dan zoek je het wijwatersvat. Waarom doe je dat eigenlijk? Ouderen doen het misschien uit gewoonte, sommigen doen het niet meer, maar het is een oud gebruik waarbij je de drempel van de heilige ruimte binnengaat, waar de Eucharistie gevierd wordt, en waarbij je je hand in het wijwater steekt, daarmee een kruisteken maakt en zo voor jezelf persoonlijk gedenkt dat je door het doopsel in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest toegang hebt tot die ruimte waarin de geloofsgemeenschap samen de Eucharistie viert. Je komt niet zomaar binnen kijken wat ze daar doen, maar je komt om ergens aan deel te nemen. Deelname aan de Eucharistie. Dus de wijwatersbak, herinnering aan het doopsel. Je komt ook een heilige ruimte binnen, niet zomaar een zaal van samenkomst of zo, maar het is een heilige aan God toegewijde ruimte en dat is zeker binnen de katholieke geloofsgemeenschap een belangrijk aspect van de beleving van de ruimte die dan als gebouw kerk wordt genoemd. Namelijk de werkelijke tegenwoordigheid van de verrezen Jezus Christus aldaar in het Allerheiligst Sacrament. Niet voor niets zijn we dat zo gaan noemen, u herinnert zich toch van de vorige keer. 7 sacramenten, maar 1 noemen we het Allerheiligst Sacrament, omdat het, om zo te zeggen, de bron, de oorsprong is van alle sacramenten. En dan zeggen we kortweg, het Allerheiligste is in de kerk. U weet toch waar je dat aan kunt zien, hè? Als de koster niet vergeten is om er een nieuwe godslamp in te zetten, zult u gauw merken dat er ergens toch zo'n lichtje brandt in de buurt van het tabernakel. Dat betekent dat je door het doopsel te herdenken binnenkomt in de ruimte waar hij is. Dat is natuurlijk niet alleen het gebouw, maar het is het gebouw van de levende geloofsgemeenschap die zelf het lichaam van Christus is. Het lichaam van de verrezen Heer. En de kerk, de katholieke kerk, is voor de katholieke geloofsgemeenschap de ruimte waarbinnen ze dat maximaal beleeft. Dat we samen het lichaam zijn van de verrezen Heer en door de verrezen Heer daar gevoed en opgebouwd worden, zodat we nog sterker het lichaam worden van Christus. Als je nou zo bent binnengekomen, dat is natuurlijk ook de reden waarom je voordat je je bank inschuift even knielt. En er zijn mensen die liever eerst even knielen en dan pas gaan zitten om af te wachten dat de Eucharistie gaat beginnen. En als dat dan begint, dan hoor je dat als vanzelf al aan een belteken, waardoor iedereen ineens opgewekt wordt om op te staan. En dan zul je merken dat er een soort intocht wordt gehouden. Als het nou een plechtige viering is, dan is die intocht van achteruit de kerk midden door de mensen heen naar voren. Heb u zich wel eens afgevraagd waarom dat gebeurt? Dan zie je een misdienaar, soms een kruis voorop, wier ook erbij. Dan zie je een diaak als hij erbij is met het evangelieboek. En dan zie je misschien nog één of twee concelebranten, voorafgegaan door de misdienaars en acolieten. En soms bij een heel plechtige viering, als de bisschop op bezoek is, dan zie je ook nog de bisschop. Een hele stoet tussen de mensen door naar voren naar het altaar. Weet u waarom dat gebeurt? Om goed te laten zien dat de priester en al degenen die hem helpen uit de mensen genomen zijn en aangesteld worden ten behoeve van de mensen. Dat is een citaat uit een brief aan de Hebreeën, waarbij het priesterschap wordt uitgelegd. Het priesterschap van het oude verbond, maar ook het priesterschap van het nieuwe verbond. Uit de mensen genomen. En zo schrijdt de stoet naar voren en gaat naar de offerplaats. Een oud woord voor de offerplaats is offerhoogte. En hoog in het Latijn is altum. Daar komt ons woord altare vandaan. Dat is een beetje hogere plek waar je kunt zien en allemaal kunt meemaken hoe je betrokken wordt in de viering van het offer van Christus. Ja, ik geef nu eventjes een teken, want u merkt aan mijn stem een beetje verkouden en moet af en toe een slokje drinken. Bij die heilige offerplaats aangekomen, de offerhoogte, wordt deze eerbiedig begroet. De priester kust het altaar, bewierookt het en denkt daarbij, en wij allen worden uitgenodigd daar ook aan te denken, aan Christus, die onze offergave heilig en aan God aangenaam maakt. Weet u, het offer, dat komt eigenlijk voort uit de trouw. Als je ergens trouw aan wil blijven, kun je niet weglopen. Het alternatief van weglopen is jezelf geven. Dat noemen ze offeren, je aanbieden, opdat de liefde overwint. Nou, de plek waar wij offeren, de rotsblok waarop ons offer terechtkomt, dat is natuurlijk Christus. Hij is de rots. En zo is dat niet te bewegen en niet te verwijderen altaar, dat symboliseert de rots die Christus is. En de relieken die soms in het altaar ingemetseld zijn en daarin horen ingemetseld te zijn, die geven nog eens aan dat ook martelaren zich voegen in die rots. Ze zijn niet weggelopen, ze hebben zich gegeven in trouw. En het begint al meteen met dat vaste altaar te bewieroken en te kussen, te eerbiedigen, zodat alle zien, wij verzamelen ons rond Christus, die het fundament is van onze trouw. Als heilige samenkomst wordt nog eens onderstreept dat het dat is, doordat de priester nu niet begint met, oh wat leuk jongens dat jullie er allemaal zijn, wat een mooie dag hè, en toch mooi weer, hallo zijn jullie er ook jongens en meisjes? Nee, zo doet de priester dat niet. Hij begint met opnieuw dat teken te zetten wat u zelf deed bij het betreden van de kerk. U hebt al een kruisteken gemaakt en hij begint met in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Allemaal doen we met hem mee en hij begroet ons met plechtige woorden. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. En daar wil ik eens even bij stilstaan. Want dat is inderdaad wat je daar zoekt, tenminste, als je vanuit je geloof komt deelnemen aan de Eucharistie. Je hoopt dat je in de viering opnieuw ondergedompeld wordt in die genade van Christus, om te delen in zijn leven. En wat je verwacht is dat je daardoor bevestigd wordt en als kind van God de liefde van de Vader mag ondervinden. En tenslotte dat je binnengetrokken wordt in die gemeenschap of communio van de Heilige Geest, en dat is de kerk. Dus die goed is niet zomaar een plechtige formule waar niks achter steekt. Dat is de kern van wat we gelovig verwachten te ontvangen als we samenkomen om de heilige Eucharistie te vieren. Ja, die heilige Eucharistie, dat is een geloofserfgoed dat we als het ware opnieuw weer ons moeten eigen maken. In het verleden, recente verleden, hebben we met z'n allen een inhaalslag gemaakt. Ik kom daar een volgende keer over te spreken bij de dienst van het woord. We hebben een inhaalslag gemaakt en zijn met z'n allen de Bijbel gaan lezen. Om zo ook een stap te doen in de richting van onze broeders en zusters van de reformatie. Kijk nou, wij lezen ook de Bijbel. En dat zijn we gaan doen. En we hebben intens allerlei Bijbelgroepen en studiegroepen en discussiegroepen gemaakt. Maar op een gegeven moment waren we de band met de Eucharistie een beetje kwijt. En dat is wat nu eigenlijk weer actueel is. Zet je hart weer open voor mysteries waarover je niet discussieert, maar die je biddend, beschouwend en met een open hart ontvangt. Wel nu, om die geheimen goed te kunnen vieren, moet er eerst iets gebeuren. De priester die nodigt daartoe uit. Hij zegt: broeders en zusters, belijden wij onze zonde of schuld, bekeren wij ons tot God, om deze heilige Eucharistie goed te kunnen vieren. Ook daar is het goed even bij stil te blijven staan. Want wat we daar gaan vieren, heeft te maken met een herstel van onze band met God, een bevestiging ervan, vernieuwing ervan. En dat kan natuurlijk alleen maar als je ook eerlijk je hart openstelt, ook daar waar je een beetje schaamt over je tekortkomingen, over het vastzitten in oude gewoontes, over tekort aan liefde, of misschien zelfs wel erger dingen. Dan is het goed om je hart open te stellen en zeggen: ja, ook met dat kom ik hier. Ik heb wel plechtig meegebeden en een gebaar van het doopsel gemaakt, maar ik weet ook van binnen dat ik zondaar ben. En daarom worden we uitgenodigd eerst in die houding te gaan staan. U weet toch wel dat evangelie van die tollenaar en die zondaar, die farizeeër en die tollenaar. De farizeeër, weet u wel, helemaal trots vooraan en hij stond zich niet uit rouwmoedigheid, maar uit trots op de borst te kloppen. Nou, hij was de beste van alle heiligen. Maar achteraan, daar stond een tollenaar en die durfde helemaal niet zo ver naar voren te gaan. En die bleef wat staan, klopte zich ook op de borst, maar heel rouwmoedig en zei: Heer, wees mij zondaar genadig. Die innerlijke houding zoeken we met z'n allen op. En er zijn drie mogelijkheden voor. Mogelijkheden waar ik zo dadelijk even op terugkom. We gaan nu eerst eventjes pauzeren.

0: de Theologische Academie luistert u naar pastoor Christoph van Buitenen. In 4 uitzendingen neemt hij ons mee door de Eucharistieviering. Aan het einde van deze uitzending mag u hem ook een vraag stellen.
1: Ik had het over 3 mogelijkheden. Weet u, dat is eigenlijk het fijne van die nieuwe liturgie die door het concilie is voorgesteld en daarna uitgewerkt en die we nu toch alweer zo'n 40 jaar lang ruim aan het vieren zijn. Die nieuwe liturgie voorkomt dat je er zo'n gewoontetred van maakt dat je op den duur de inhoud niet meer zou proeven terwijl je aan het vieren bent. Wisselende mogelijkheden, zodat het iedere keer weer nieuw kan zijn. 3 mogelijkheden om dat gevoel op te wekken, die ervaring in je op te roepen van de zondaar die om vergeving vraagt. Nee, niet uit angst. Juist in een groot vertrouwen op Gods barmhartigheid. De eerste mogelijkheid legt alle nadruk op de individuele persoon. U weet wel, dan bidden we weliswaar samen, maar je bidt de schuldbelijdenis, die begint met ik belijd voor de almachtige God. En dan moet je niet schrikken van het woord almachtig, want je bedoelt, die God is zo machtig dat hij schuld kan wegnemen, dat hij de liefde zo over je kan uitstorten dat je van binnen helemaal vernieuwd wordt. Nee, dat kan geen machthebber op aarde. Ik belijd voor de almachtige God en voor u allen, dat is openlijk laten zien, niet naar de buitenkant schijnheilig en naar de binnenkant weet hebben van je zonde, maar ik belijd voor u allen dat ik gezondigd heb, in woord en gedachten, in doen en laten, door mijn schuld. Merkt u hoezeer de nadruk ligt op jouw eigen persoon? Ik beschuldig niet iemand anders, het is mijn schuld geweest. Tot 3 keer toe. Mijn schuld, mijn grote schuld. In die nederige houding volharden. En dan vraag je, daarom smeek ik de heilige Maria, altijd maagd, alle engelen en heiligen en u broeders en zusters voor mij te bidden, tot de Heer onze God. Je vraagt het aan Maria, want zij is in haar zondeloze, maagdelijke toewijding aan God ongeschonden, intact gebleven, altijd maagd. En ze heeft het vlees geworden woord ter wereld gebracht. Zijn wij natuurlijk ook toegeroepen in gehoorzaamheid Gods woord vlees en bloed laten worden, ter wereld brengen en een mens zijn die God gehoorzaamt te midden van de anderen. Je vraagt het aan de engelen. Zij mogen bij God vrij in en uitgaan. Dus daar maak je gebruik van. Ik vraag het de heilige maagd Maria en alle engelen en ook die anderen die al bij God zijn, de heiligen, maar ook u, broeders en zusters. Wij zijn immers een gemeenschap ook daarin dat we elkaar vergeving schenken, maar ook samen bij God voorsprekers zijn voor elkaar. En daarna spreekt de priester, die ook zelf die houding in zich heeft opgewekt, namens zichzelf en ons uit, wat we allemaal zoeken, mogen de almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven, ons geleiden tot het eeuwig leven. Daar kan dan een Kyriëzang op volgen. Dat is eigenlijk een moment om nog even in die nederige gebedshouding te blijven, terwijl met oude of moderne klanken, noem maar met Gregoriaanse Kyrie of met het ter zee klinkende Heer ontferm u, en dat eindeloos herhaalt, maar het is om even te blijven in die nederige houding. Dat is de eerste mogelijkheid. Er is een andere mogelijkheid die niet zozeer de nadruk legt op het eigen ik, maar die het wij-gevoel naar voren brengt. Het is de priester die de aanroepingen doet, maar allemaal antwoorden. En dat kan ook gezongen worden. Heer, die de rouwmoedige troost, ontferm u over ons. En allemaal, Heer, ontferm u over ons. Dus het samen zijn is een samen bidden. En samen ons richten tot God. En in dat eerste stuk, vanuit de herinnering van ons doopsel, dat we in Christus ondergedompeld worden om deel te krijgen aan de gemeenschap van de Heilige Geest, is dat eerste stuk een bede om ontferming. En deze erkenning van onze zonde voelt anders aan dan die eerste schuldbelijdenis. Je treedt niet zozeer terug in de beschamende waarheid van je eigen zondigheid, terwijl je anderen vraagt om voor jou bij Christus aan te kloppen. Nee, de aanroepingen die de priester bidt, moedigen je in plaats daarvan veeleer aan om vol vertrouwen met de anderen samen een beroep te doen op Christus. Hij is toch voor zondaars gekomen? Troost hij niet de rouwmoedige? Is hij niet onze voorspreker bij de Vader? Doe maar vol vertrouwen mee, zo lijkt de priester je te suggereren, en roep hem maar aan. Je hebt hem als Heer aanvaard, je zou kunnen zeggen als de enige baas over je geweten, maar je hebt tegelijkertijd weet van je zwakte. En dan is er nog een derde mogelijkheid die heel uitdrukkelijk een herinnering is van het doopsel. U zult het toch wel eens hebben meegemaakt, denk ik, die plechtige hoogmis op zondag en zeker bij feestdagen, waarbij de schuldbelijdenis en de Kyrie-litanie komen te vervallen en in plaats daarvan vindt er een wijding van water plaats, waarna de priester zichzelf en alle aanwezigen met dat water besprenkelt, als een herinnering aan het doopsel, waarin Christus ons uit zonde en dood heeft verlost en herboren deed worden als kinderen van God. In een uitnodiging tot gebed legt de priester het uit. Zo'n gebed is vaak ook een stukje catechese en dus de moeite waard om naar te luisteren. Broeders en zusters, laten we met aandrang bidden tot God onze Heer dat Hij zijn zegen wil zenden over dit water waarmee wij besprenkeld willen worden ter herinnering aan ons doopsel. Hij moge ons helpen om trouw te blijven aan de geest die wij eens hebben ontvangen. Merkt u, zo'n ritueel van de besprenkeling is een bede om bevestiging, om kracht dat we als gedoopte trouw blijven aan ons doopsel. En het gebed over dat water, het klinkt zo. Almachtige eeuwige God, het is toch uw wil dat het water, bron van leven en middel tot reiniging, ook de ziel van de mens zuivert en hem eeuwig leven schenkt. We bidden u, Heer, zegen dan dit water waardoor wij gesterkt willen worden op deze dag die gij hebt gemaakt. Laat dit water opnieuw in ons de bron doen opwellen van uw genade. En laat ons gevrijwaard blijven van alle kwaad naar lichaam en geest, zodat wij zuiver van hart tot u kunnen naderen en waardig zijn uw heilsgave te ontvangen. Het is eigenlijk de bede van maak ons trouw aan ons doopsel. En dan begint hij die besprenkeling en dan wordt hij dat bekende lied bijgezongen in de Gregoriaanse klanken van het Asperges mee of een wat moderner eigentijdslied, maar dat ook zal onderstrepen het verlangen om samen als heilige gemeenschap door Christus geheiligd te worden en op een heilige levensweg behoed en begeleid te worden. Er is in de paastijd dan nog een variant dat we een lied zingen dat heet Filiaquam. Vertaald, ik heb water zien stromen uit de tempel aan de rechterzijde, alleluia. En alle tot wie dit water is gekomen zijn verlost en zullen zeggen alleluia. Dat is een verwijzing naar een tekst uit Ezechiël. Die water uit de tempel zag stromen dat alles levend en vruchtbaar maakt. Maar wij hebben geen water zien stromen, niet uit de tempel en niet onder de kerkdeur vandaan. Ik wel een keer, maar dat was vanwege de brand en bluswater. Nee, dat is heel iets anders waar wij aan denken. Wij denken aan de tempel van Christus lichaam en aan zijn geopende zijde, waaruit bloed en water stroomde als een teken van de heilige geheimen van het doopsel en de eucharistie. Filiaquam. Op het altaar in de Petruskerk, waar ik pastoor mag zijn, heeft een kunstenares, heeft daar uitgehakt een heel kunstig gebeelde fries, waarin je langs tempelpoorten een stroom van water ziet komen en aan het water beginnen allerlei vormen van leven gestalte te krijgen. Nog ongevormd, maar het eerste begin van leven. Het is steeds dat element waar ik iedere dag naar kijken kan. We komen dan zo dadelijk te spreken over een ander aspect en dat is natuurlijk dat we na deze rituelen een vreugdelied aanstemmen. Het is het lijflied van het lichaam van Christus, het Gloria. Maar daar kom ik zo over.

0: Fidi Aquam werd gezongen door de Gregoriaanse Schola Sint-Franciscus. U luistert naar de Theologische Academie die vandaag gaat over de viering van de Eucharistie. En aan het woord is pastoor Christophe van Buitenen.
1: En zoals aangekondigd zouden we ons nu wat bezighouden met de heel eigen aard van het lied wat gezongen wordt nadat we in alle nederigheid ons bij Gods erbarmen gemeld hebben in ofwel de schuldbelijdenis, ofwel een Kyrie litanie, ofwel de ritueel met het besprenkelen van wijwater, met net gewijd water. Namelijk, dan zingen we onze vreugde uit. Het is de vreugde van het Gloria, het eer aan God in den Hoge. We hebben het eigenlijk net in de kersttijd op allerlei manieren herhaald. En we herinneren ons dat ook de herders het niet zelf verzonnen hebben. Engelen hebben het voorgezongen. En toen hebben de herders het overgenomen. En toen hebben later uit de geloofsgemeenschap allerlei componisten het op muziek gezet. Je hebt de Gregoriaanse variant, de meerstemmige variant. Je hebt de eigen taalvariant, zeg maar, in de verschillende talen. Maar het zou goed zijn om ons wat meer met die inhoud bezig te houden. Dat we merken dat het voortvloeit uit die herinnering van het doopsel en om samen een heilig volk te zijn voor God. Eer aan God in den Hoge en vrede op aarde aan de mensen die hij lief heeft. Mensen van bone voluntatis, van goede wil. Wij loven u. Wij prijzen en aanbidden u.

wij loven u. Wij prijzen en aanbidden u. Wij verheerlijken u en zeggen u dank voor uw grote heerlijkheid. En dan komt die grote heerlijkheid. Heer God, hemelse koning, niet een aardse. God, almachtige vader, niet een monolithisch blok, maar een liefhebbende vader. En dan, Heer God, enig geboren zoon, Jezus Christus. Ook van hem zeggen we, Heer God, Lam Gods, zoon van de Vader. Want we mogen daarin delen, allemaal ook uit God geboren. Gij die wegneemt de zonde der wereld, aanvaard, ontferm u over ons. Dat is zo belangrijk dat het herhaald wordt. Gij die wegneemt de zonde der wereld, aanvaard ons gebed. Je hoort nog een beetje de afsluiting van de inleidende rite. Gij die zit aan de rechterhand van de Vader, ontferm u over ons. En dan doen we allemaal een stapje terug en bidden of zingen, want gij alleen zijt de Heilige. Dat zijn we ons heel goed bewust, zeker na die inleidende rite. En gij alleen de Heer, gij alleen de Allerhoogste, Jezus Christus. En met een diepe buiging met de Heilige Geest in de heerlijkheid van God de Vader. U merkt hè, dat is geen alledaagse taal. Het is de verwoording van de Geest die ons bezielt als we tot Christus toetreden door bekering, geloof en doopsel. Het zijn geestelijke woorden over hemelse geheimen. Maar, hoe geestelijk ook, toch zingen hier mensen. En als eigen tijdse mensen zijn we samengekomen voor de viering van die heilige geheimen. Het lied dat we hier als het lijflied van het lichaam van Christus aanheffen, hebben we van onze menselijke herders geleerd. En het is goed om het dus ook in de menselijke context van het hier en nu te overwegen. U merkt het al aan mijn manier van voorlezen. Wij aanbidden u. Laat ik het eens zo omschrijven. Wat anderen doen, moeten zij weten. Maar wij van onze kant, wij loven u. Wat of er ook in de wereld in mag zijn, waar ook de wereldse mensen hun mond vol over mogen hebben, wij, uw kerk, wij prijzen u. Het kan niet schelen wie op welk vlak ook de show steelt of de macht aan zich heeft getrokken. Wij, het volk dat u zich heeft weten te verzamelen, wij aanbidden u. Wie of wat ook in de wisselende trends van de tijd verheerlijkt wordt, wij die u in Christus hebben leren kennen, wij verheerlijken u. En wij doen dat op dezelfde manier als hij dat heeft gedaan, met het offer van ons leven, in trouw aan u en in vereniging met Jezus. Laat anderen zo'n lijden uit godsdienstige trouw verafschuwen en het offer ontlopen, weglopen van de trouw. Wij van onze kant komen als uw kerk samen om u onder dankzegging het offer te brengen van onze lijdensgemeenschap met Jezus Christus, uw Zoon, uit dankbaarheid voor zijn verrijzenis in ons midden. Met u het lijflied van het lichaam van Christus. Aardse heren zijn er te over en hun dienstknechten zijn hun slaven. Maar u God, die ons tot de ware vrijheid hebt verlost, u bent onze Heer. Merkt u hoe dat iedere keer in contrast staat met wat er rondom ons heen in de wereld gebeurt? Het is een keuze, onze identiteit zingen we uit, datgene wat we ten diepste beleven. En daarom doen we dat ook samen. Koningen van allerlei slag, heerschappijen, machten, ze betwisten elkaars heerschappij op aarde. En we hebben er talloze voorbeelden van. Maar, zeggen we in het lied, voor ons bent u onze hemelse koning. Dus daar ligt de nadruk op. Aan u komt heerschappij toe, in ons hart en in onze gemeenschap. Goden en afgoden ontnemen mensen hun vrijheid en hun leven en maken hen tot slaven. Maar u neemt het leven niet van ons af. Integendeel, u hebt het nieuw gemaakt, ons tot leven gewekt. U, God, bent onze Vader, levengever. En juist door uw vaderschap over ons bewaard.

bewaart, behoedt en beschermt u onze vrijheid tegen de macht van alle machthebbers. U bent voor ons een almachtige Vader. U maakt ons door uw geest zo vrijmoedig dat wij hun macht en verdrukking trotseren en zelfs tot in lijden toe de getrouwe getuigen kunnen zijn van uw Zoon.

0: Zo klinkt ons lied voor de vader. Je zou het ook een bruiloftslied kunnen noemen, want we zijn allemaal genodigd op de bruiloft van het lam. En op die bruiloft bezingen we eerst de vader en daarna de zoon, want hij is het die met de kerk trouwt. We wenden ons tot de zoon op wiens bruiloftsmaal wij uitgenodigd zijn. Wij mogen dan kinderen van God zijn geworden in het doopsel, en we zijn het ook echt, maar we beseffen maar al te goed dat wij dat niet zonder Christus zijn, niet los van Christus. We worden in hem ondergedompeld en gedoopt. Uit hem putten we ons nieuwe leven. Ja, hij is ons leven. En daarom zingen we ook hem toe. En bezingen wij de keuze die ons is in ons is gegroeid sinds wij werden opgenomen in Christus. En die inmiddels werd bekrachtigd door de Heilige Geest die ons werd geschonken. Ik probeer het eens te omschrijven. Dus dat gedeelte wat begint met en in Jezus Christus. Even kijken, even terugbladeren. Heer God, enig geboren Zoon Jezus Christus. Omschrijven. U erkennen wij als onze Heer. Opgenomen in uw lichaam zijn wij letterlijk uw lijfeigenen, uw dienstknechten. U alleen bent baas over ons geweten. Ja, spreek slechts één woord en wij zullen gezond zijn. Als enige bent u uit de Vader geboren en omwille van het verbond met ons, dat u door mens te worden en door voor ons aan het kruis te sterven met ons hebt gesloten, heeft de Vader ook ons als zijn kinderen aangenomen. In wat u bent, door zuivere voortkomst uit hem, mogen wij delen op grond van ontferming. Uw naam mogen wij dragen, de enige naam waarin wij gered kunnen worden uit de greep van de boze, de slechte geest van opstand tegen u. Jezus is uw naam, want God redt ons. Als een andere Jozua, een andere Joshua, een andere Jezus, leidt u ons binnen in het beloofde land van Gods herstelde heerschappij in ons hart. Christus is uw naam, want u vervult de verwachting van de kinderen van Israël. God heeft u gezalfd om aan armen de blijde boodschap te brengen. In eerbied en aanbidding neigen wij ons voor u en noemen ook u, Heer God, één in wezen met de Vader, even hoog, even goddelijk. En hoe hoog en goddelijk ook, toch hebt u zich aan die gelijkheid met God niet willen vastklampen, toen de Vader u vroeg het lam te willen worden, waarvan het geofferde vlees en bloed ons, zijn aangenomen kinderen, van zijn gerechtvaardigde toren heeft gered in een nieuwe en heilige paasnacht, als begin van een nieuwe uittocht van een nieuw volk van geredden. En verder vertrouw ik de overweging van het Gloria-lied aan uzelf toe, want dan hebben de vragenstellers ook nog even de kans om een antwoord te krijgen. Ik dank u weer voor uw aandacht en voor degene die nu koffie gaan drinken, tot volgende week dinsdag.
1: Ja, en pastoor Van Buitenen blijft nog even bij ons in de studio om uw vragen of opmerkingen te beantwoorden. En daarvoor kunt u bellen tijdens de muziek naar het volgende telefoonnummer. Wij zitten in Den Bosch, dus belt u naar 073 en dan 687-2001. Wanneer u vanuit Vlaanderen belt, zet u het landnummer ervoor. Dan gaat het als volgt 0031 en dan 73-687-2001. En luisteren wij naar een Gloria gezongen door de Cambridge Singers.

0: En wij hebben inderdaad enkele reacties gekregen op de uitzending over de Eucharistieviering. Ik heb aan de telefoon meneer De Bruin. Dag meneer.
1: Ja, hallo. Ik wou even aan de pastoor vragen als hij het heeft over het geofferde vlees en bloed van Jezus, dat de rechtvaardige toorn van de Vader goed maakt, of bedaart. Dan wou ik even vragen, wat ik mij vaak afvraag, gaat het dan om het offer van het vlees en bloed op zichzelf, of om de manier waarop hij zijn leven heeft gegeven aan het kruis? Vergevend voor zijn vijanden en...
0: De vraag is duidelijk.
2: De vraag is duidelijk. Ik denk dat het geen tegenstelling is. Dat het eigenlijk het ene en hetzelfde is. Het is goed om even het contrast te zetten met de oude offers, hè, van vlees en bloed. Die worden juist afgeschaft door dit ene nieuwe volmaakte offer. Dan is het goed om erbij te betrekken het mysterie van de incarnatie. Het woord is vlees geworden, vlees en bloed geworden. En dan gaat het dus om de totale gehoorzaamheid van Jezus aan God, terwijl de tegenkrachten zich op hem ontketenen om niet gehoorzaam te zijn. Deze totale zelfgave tot in het offer, dus de vertaling van de gehoorzaamheid tot in zijn vlees en bloed toe, dat is het offer dat de barmhartigheid wint voor ons allen. Dat is mijn antwoord.
0: Dus zowel de manier waarop als het echte vlees- en bloedoffer.
2: Heel concreet, ja.
1: Nou, hartelijk dank. Heel mooi hoor.
2: Graag gedaan.
1: Dank u wel.
0: En dan hebben wij nog vragen van luisteraars die niet meer aan de telefoon zijn, maar die ik gewoon even zal stellen. Een mevrouw zei van, mij is na het Tweede Vaticaans Concilie gezegd dat ik niet meer hoefde te knielen.
2: Ah ja, jammer, zou ik u nooit gezegd hebben. De uitingen van eerbied moeten niet afgeschaft worden, maar nieuw bezield. Dat is de veel betere houding. Het knielen is door de nieuwe liturgie niet afgeschaft. Maar uiteraard, wie stramme knieën heeft, die buigt. Dat is heel eenvoudig. Zoals ik ook in onze kerk, als ik mensen uitnodig om te knielen tijdens het eucharistisch gebed, dan zeg ik uiteraard, als uw knieën dat verdragen. En wie dat niet kan, die kan rustig blijven zitten. We moeten daar heel soepel mee omgaan met dat soort uitingen. Maar we moeten ze niet afschaffen. Ik merk bijvoorbeeld aan de communiekinderen die wij voorbereiden en de kerk leren binnenkomen met een kruisteken maken en dan naar de bank lopen en knielen en dan naar de bank gaan. Dat vinden ze heel mooi, want daardoor voelen ze dat Jezus aanwezig is.
0: Ja, en dan was er nog een opmerking door een andere mevrouw die zei dat u zo mooi had uitgelegd dat het gaat om het eerbrengen aan de Allerhoogste. En zij zei van, maar waarom is dan nu de priester met zijn gezicht naar het volk toegekeerd? Want ja, zij voelde dat niet helemaal als eerbrengen naar de Allerhoogste. Zij zou dat liever dan zien dat het gezicht naar het tabernakel is gekeerd.
2: Ja, in de viering van de Eucharistie ligt het aandachtspunt niet bij het tabernakel, maar bij het altaar. Dat is ook de reden waarom de gelijktijdige aanbidding van het Allerheilig Sacrament tijdens de viering van de Eucharistie, zoals voor het concilie nog gebruikelijk was, na het concilie niet langer werd toegestaan. Om zo duidelijker te maken dat je als gemeenschap samenkomend is in jullie midden, voltrekt zich het mysterie van de werkelijke tegenwoordigheid van Christus en zal het erop aankomen met een nog grotere eerbied eer te brengen aan God en dus moeten we op allerlei manieren bevorderen dat in de vernieuwde liturgie op een eerbiedige wijze omgegaan wordt met de mysteries. Maar het is geen reden om de ontwikkeling naar het mislezen met het gezicht naar het volk, om dat af te schaffen. Wel zou je erbij kunnen bedenken dat dan ook inderdaad heel vaak gezorgd is, zeker in de nieuwbouw van kerken, dat er een heilig tabernakel kwam, wat niet achter de rug van de priester stond, maar wat terzijde stond als de heilige reserve. Nee, de richting van het tabernakel is niet doorslaggevend. Doorslaggevend is dat wij opnieuw leren beseffen, samenkomend zijn we het lichaam van de verrezen Heer. En naar hem brengen we alle eer, hij is de Allerhoogste.
0: En dan was er nog een laatste opmerking of vraag, naar aanleiding van het gebruik van wijwater. Deze mevrouw zei van, bij ons wordt dan het wijwater daarna nog weer aangelengd met normaal water. Is dat eigenlijk wel toegestaan?
2: Opnieuw, niet aan te bevelen. Als u thuis thee zet, dan zet u er ook niet iedere keer nieuw water op. Dan moet er ook de substantie bij. In de liturgie van de herinnering aan het doopsel en het gebruik van wijwater in de wijwatersvaten, op de gewone manier dient dat aangevuld te worden door ofwel in de liturgie dat te betrekken in de vorm van de waterzegening, ofwel buiten de liturgie door de priester opnieuw water te laten zegenen, van waaruit de koster vervolgens de wijwatersvaten kan aanvullen. En gebruikelijk is in veel kerken dat dan ergens ook een groter vat staat, al dan niet met een kraantje voorzien, om daar voor eigen gebruik thuis, om daar een wijwatersvat mee te vullen, van mee naar huis te nemen. Dus aanlengen is vanuit het oog van gemak aardig, maar dat is niet de manier waarop we water zegenen.
0: Wij willen u bedanken voor deze eerste uitzending, pastoor Christoph van Buitenen. Ook volgende week bent u weer hier te gast in onze studio.
2: Graag gedaan.
3: Uit het archief. U hebt zojuist geluisterd naar een programma uit het rijk gevulde archief van Radio Maria Nederland.

Vader en de Zoon en de Heilige Geest. De genade van ons Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Heer, wend u tot mij en wees mij genadig, want eenzaam ben ik en hulpeloos. Zie toch mijn kleinheid, mijn zwoegen. Vergeef mij al wat ik misdeed, mijn God. Broeders en zusters, laten wij aan het begin van deze Eucharistieviering onze zonde belijden, onze kleinheid uitspreken ten opzichte van God, om deze heilige Eucharistie goed te kunnen vieren. Ik belijd voor de Almachtige God en voor u allen dat ik gezondigd heb in woord en gedachte, in doen en laten. Door mijn schuld, door mijn schuld, door mijn grote schuld. Daarom smeek ik de heilige Maria altijd maagd, alle engelen en heiligen, en uw broeders en zusters, voor mij te bidden tot de Heer onze God. Moge de almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwig leven. Heer, ontferm u over ons. Christus, ontferm u over ons. Heer, ontferm u over ons. Laat ons bidden. God, uw voorzienigheid valt nooit in haar beschikkingen. Wij bidden u ootmoedig. Wend van ons af al wat kan schaden en schenk alles wat ons ten goede komt. Door ons Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God, door de eeuwen der eeuwen.

0: Onze eerste lezing is uit de tweede brief van de heilige apostel Petrus. Broeders en zusters, verwacht en verhaast de komst van de dag Gods, waardoor de hemelen in vlammen zullen opgaan en de elementen wegsmelten in de vuurgloed. Maar volgens de belofte des Heren verwachten wij nieuwe hemelen en een nieuwe aarde waar gerechtigheid zal wonen. In deze verwachting, geliefden, moet gij u beijveren onbevlekt en onberispelijk voor hem te verschijnen, in vrede met God. En beschouwt het uitstel dat de Heer u in zijn langmoedigheid gunt als een genade ten heil. Vrienden, gij zij dus gewaarschuwd. Past op dat gij u niet laat meeslepen op de dwaalwegen van de goddelozen. Geeft uw standpunt niet prijs. Neem toe in de genade en de kennis van onze Heer en Heiland, Jezus Christus. Hem zij de eer, nu en in eeuwigheid. Woord van de Heer. Bidden wij op bladzijde 27, Psalm 90, met het refrein: Gij zijt steeds onze toevlucht, Heer. Voordat de bergen geboren waren, voordat de aarde was voortgebracht, zijt Gij, God, van eeuwig tot eeuwig. Wat sterfelijk is, vergaat weer tot stof. Gij zegt, keer terug, kind van mensen. Voor u zijn 1000 jaren één dag, als gisteren dat al voorbij is, een uur van slaap in de nacht. Hij zijt steeds onze toevlucht, Heer. Verleen ons van nu af uw rijkste zegen en laat heel ons leven gelukkig zijn. Uw zegen, Heer God, mogen over ons waken. Bestuur onze handen bij al wat zij doen. Zijt steeds onze toevlucht, Heer. Alleluia. Onze Heiland Christus Jezus heeft de dood vernietigd en onvergankelijk leven doen aanlichten door het evangelie. Alleluia.
1: De Heer zij met u. Uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Marcus. In die tijd stuurden de hoge priesters, de schriftgeleerden en de oudsten enkele fariseeën en herodianen op Jezus af om hem vast te zetten. Deze kwamen bij hem met de vraag: Meester, wij weten dat gij oprecht zijt en u aan niemand stoort, want gij ziet de mens niet naar de ogen, maar leert de weg van God in oprechtheid. Is het dan ook geoorloofd belasting te betalen aan de keizer of niet? Zullen wij betalen of niet betalen? Maar Jezus, die hun huichelarij doorzag, antwoordde: Waarom probeert ge mij te vangen? Geef mij een tiendeling, dan zal ik eens zien. Ze deden het. Jezus vroeg hen nu: Van wie is deze beeldenaar en het randschrift? Ze antwoordden: Van de keizer. Daarop sprak Jezus tot hen: Geef dan aan de keizer wat de keizer toekomt, en aan God wat God toekomt. En zij stonden verwonderd over hem. Woord van de Heer. Is het geoorloofd belasting te betalen of niet? En wat zouden wij graag het antwoord nee gehad hebben? U hoeft geen belasting te betalen. Jammer. Maar wat zegt Jezus vandaag wel? Hij vraagt eenvoudig een munt, een tiendeling, waarmee die belasting betaald moet worden. Hij kijkt naar de afbeelding en vraagt hun: Wat is welk beeld draagt deze munt? Van de keizer. En dan komt het prachtige dubbelzinnige antwoord: Geef dan aan de keizer wat de keizer toekomt en aan God wat God toekomt. Met andere woorden, omdat die munt de afbeelding draagt van de keizer, moet je die ook aan de keizer geven. Maar dan kunnen we de volgende vraag stellen: wat moeten wij dan aan God geven? Wat draagt het beeld van God? En dan moeten we terug naar het eerste hoofdstuk van Genesis. Wij worden naar het beeld van God geschapen, naar zijn beeld en gelijkenis. Wij dragen dat beeld. En naar het antwoord van Christus zelf moeten wij dan aan de keizer geven wat zijn beeldenis draagt en aan God geven wat zijn beeldenis draagt. Onszelf. Of de Farizeeën en Herodianen dat begrepen hebben, weten we niet. Maar wij mogen vandaag wel die boodschap meenemen. Kunnen wij, durven wij onszelf aan God te geven? Amen.

Broeders en zusters, brengen wij alle noden van kerk en wereld voor het aanschijn van God, onze Vader, en bidden wij hem om bijstand en zegen. Dat alle mensen aan de keizer geven wat de keizer toekomt, en aan God wat God toekomt. Laat ons bidden. Dat de wereld zich niet blind staart op wat voorbij gaat, maar zich opent voor de waarheid en de waarden die blijvend zijn. Laat ons bidden. Dat de levensweg verlicht wordt van wie blind zijn, en dat wie verblind of verhard zijn, tot omkeer komen en goede vruchten voortbrengen. Laat ons bidden. Dat wij ons niet laten meeslepen op goddeloze dwaalwegen, maar mogen toenemen in genade en kennis van Christus onze Heer. Laat ons bidden. Dat de Heer de gebeden voor onze gemeenschap wil verhoren, en dat onze overleden broeders en zusters onbevlekt en onberispelijk voor de Heer mogen verschijnen. Laat ons bidden. Almachtige, eeuwige God, Gij zijt de schepper van het heelal, en alle volkeren bestuurt Gij naar billijkheid en recht. Verhoor in uw goedheid onze beden. Laat ons in oprechtheid door het leven gaan, ons voegen naar Hem die Gij voor ons hebt aangesteld, en boven alles aan uw God de eer geven die u toekomt, door Christus onze Heer.

0: Gezegend zijt gij, God, Heer van al wat leeft. Uit uw wilde hand hebben wij het brood ontvangen. En u dragen wij op de vrucht van deze aarde het werk van onze handen. Maak het voor ons tot brood van eeuwig leven.
1: Gezegend zijt gij, God, van al wat leeft.

0: Gezegend zijt gij, God, Heer van al wat leeft. Uit uw milde hand hebben wij de beker ontvangen en u dragen wij op de vrucht van de wijnstok het werk van onze handen. Maak het voor ons tot de bron van eeuwig leven.
1: Gezegend zijt gij, God, van alle eeuwen.

0: Bidden, broeders en zusters, dat mijn offer aanvaard kan worden door Gods taalmachtige Vader.
1: Mogen de Heer het offer uit uw handen maken. De offeringen van zijn naam, tot wel zijn van ons en heil zijn in de kerk.
0: Vol vertrouwen op uw goedheid, Heer, komen wij met onze gaven naar uw heilig altaar. Mogen deze eredienst ons zuiveren door de reinigende kracht van uw genade, door Christus onze Heer. De Heer zij met u. Verheft uw hart. Brengen wij dank aan de Heer onze God. Heilige Vader, machtige eeuwige God, om recht te doen aan uw heerlijkheid, om heil en genezing te vinden, zullen wij u danken, altijd en overal, door Christus onze Heer. Gij hebt gewild dat wij in hem genezen werden en herschapen. Genade op genade hebt gij ons gegeven en van zijn overvloed ons uitgedeeld. Rechtens aan uw gelijk heeft hij zichzelf ontledigd, heeft hij zijn levenskracht, zijn bloed gegeven en zo al wat bestaat met u verzoend. Hij is verheven boven alle machten, en nu voor alle die zijn naam volbrengen, werd hij de oorsprong en de bron van een onvergankelijk geluk. Daarom met alle engelen, machten en krachten, met alle die staan voor uw troon, loven en aanbidden wij u, en zingen u toe, vol vreugde. Heilig, heilig, heilig. De Heer, de God der hemelse machten, vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid. Hosanna in den hoge, gezegend hij die komt in de naam des Heeren. Hosanna in den hoge. Eucharistisch gebed 5 op de bladzijde 62. God onze Vader, wij danken u met heel ons hart, want gij hebt ons tot leven geroepen. Gij hebt ons bestemd voor het geluk in Jezus, uw Zoon, onze Heer. In hem zien wij uw goedheid en uw wil om ons allen te redden. Hij is het verlossende woord, uw helpende hand. Nooit willen wij vergeten hoe hij één werd met ons in lijden en dood. Onze last maakt hij tot de zijne, zijn trouw werd de onze. Blijvend zijn wij uw dank verschuldigd om hem. God onze Vader, wij vragen u, zend over dit brood en deze wijn de kracht van uw Heilige Geest, dat zij voor ons het lichaam en bloed worden van uw veelgeliefde Zoon, Jezus Christus. Toen het paasfeest op handen was, kwam zijn uur. Hij had de zijn in de wereld bemind, nu gaf hij een bewijs van zijn liefde tot het uiterste toe. In het bewustzijn dat hij van u was uitgegaan en naar u terugkeerde, heeft hij het brood in zijn handen genomen en zijn ogen opgeslagen naar uw God, zijn almachtige Vader. De zegen uitgesproken, het brood gebroken en aan zijn leerlingen gegeven met de woorden: neemt en eet hiervan, gij allen, want dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt. Zo nam hij ook toen zij gegeten hadden de beker in zijn handen. Hij sprak de zegen en het dankgebed, reikte hem over aan zijn leerlingen en zei: neemt deze beker en drinkt hier allen uit, want dit is de beker van het nieuwe, altijd durende verbond. Dit is mijn bloed, dat voor u en alle mensen wordt vergoten, tot vergeving van de zonde. Blijf dit doen om mij te gedenken. Verkondigen wij het mysterie van het geloof. Heer Jezus, wij verkondigen uw dood.
1: Wij beleiden tot gij wederkeert en dat gij verrezen zijt.
0: Trouw aan dit woord, Vader, gedenken wij Jezus Christus, uw Zoon, onze Heer. zijn overgave in lijden en dood, de overwinning van zijn verrijzenis en de glorie van zijn hemelvaart. Wij bieden u deze gave aan, het levende brood en de heilzame beker, terwijl wij vol vertrouwen uitzien naar zijn komst in heerlijkheid. Zend nu, Vader, de trooster en helper in ons midden, uw Heilige Geest. Wek de gezindheid van Jezus Christus in ons hart. Sterk ons vertrouwen, verruim onze liefde. Raak ons met het vuur van uw geest en breng ons elkaar nabij. Vrijmoedig in deze geest bidden wij uw Vader voor uw heilige kerk. Bescherm haar en leid haar. Geef haar vrede en eenheid over de gehele wereld. Geef wijsheid en kracht aan paus Leo, aan onze bisschop Gerardus en onze hulpbisschop Robertus. En aan alle die gij als herders in uw kerk hebt aangesteld. Gedenk in uw goedheid ook degene die een bijzondere plaats innemen in ons hart. En vergeet niet hen die door de dood van ons zijn heengegaan. Samen met heel uw volk, met de maagd Maria, de moeder van de Heer. Met apostelen, martelaren en al uw heiligen. Samen ook met alle ter wereld die op u hun vertrouwen hebben gesteld, vragen wij om uw barmhartigheid, erkennen wij uw grootheid en brengen wij u onze dank door Jezus, uw Zoon, onze Heer. Door hem en met hem en in hem zal uw naam geprezen zijn, Heer onze God, almachtige Vader, in de eenheid van de Heilige Geest, hier en nu. En tot in eeuwigheid. Aangespoord door het gebod van de Heer en door zijn goddelijk woord onderricht, durven wij zeggen: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwaad. Verlos ons, Heer, van alle kwaad. Geef genadig vrede in onze dagen, dat wij, gesteund door uw barmhartigheid, altijd vrij mogen zijn van zonde en beveiligd tegen alle angst en onrust, terwijl wij uitzien naar de zalige vervulling van onze hoop, de komst van onze Verlosser Jezus Christus. Want van u is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen. Heer Jezus Christus, gij hebt de apostelen gezegd: vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u. En niet op onze zonde, maar op het geloof van uw kerk. Vervul uw belofte, geef vrede in uw naam en maak ons één, gij die leeft in eeuwigheid.
2: Amen. De vrede des Heeren zijn altijd met u
3: en met de geest.
2: En wensen wij elkaar die vrede toe.

Lam Gods, dat wegneemt de zonde der wereld. Lam Gods, dat wegneemt de zonde der wereld. Lam Gods, dat wegneemt de zonde der wereld.

0: Zalig zijn die genodigd zijn tot de maaltijd des Heren. Zie, er is het Lam Gods dat de zonde van de wereld wegneemt.
1: Heer, ik ben niet waardig dat gij tot mij komt. Maar spreek slechts één woord en het zal gezond worden.

bidden we het gebed van de geestelijke communie. Mijn Jezus, ik geloof dat u in het allerheiligst sacrament tegenwoordig bent. Ik bemin u boven alles en wens u in mijn hart te verwelkomen. Nu ik niet de communie daadwerkelijk kan ontvangen, vraag ik van u de genade van de geestelijke communie. Omhels mij en zuiver mijn verlangen naar de hemelse Vader. Draag mij in uw geest en laat mij nooit van u gescheiden worden. Amen.

Laat ons bidden. Leid ons door uw geest, Heer, nu gij ons voedt met het lichaam en bloed van uw Zoon, opdat wij niet alleen met woord en taal, maar ook in werk en waarheid van u getuigen en het koninkrijk der hemelen mogen binnengaan, door Christus onze Heer. De Heer zal bij u zijn. Zegene u de almachtige God, Vader, Zoon en Heilige Geest. En gaat u alle heen in vrede.

gezegend onder de vrouw, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Onze lieve vrouwen, kerk.

U was verbonden met de Christus Koninkkerk in Veldhoven, met celebrant kapelaan J. Beekman. Ik wens u een hele fijne avond toe, vrede en alle goeds.

Heiligen van de dag. Ze zijn een voorbeeld voor ons en we mogen hun voorspraak inroepen. In dit programma hoort u het levensverhaal van een heilige uit de rijke geschiedenis van de kerk.

0: Vandaag hebben we in de heilige van de dag aandacht voor Mundana van Sarlat. Ook wel genoemd Mondaine van Sarlat, wat in de Dordogne ligt in Frankrijk. Zij is weduwe en martelares uit de 6e eeuw. En haar feest wordt gevierd samen met haar zoon, bisschop Sacerdot van Limoges. En zij heeft dus ook op 2 juni haar eigen feest. Van Mundana horen we alleen maar via het verhaal van haar zoon, de heilige Sacerdot, bisschop van Limoges. Ze is gehuwd met een zekere Laban, een man van adellijke afkomst, die een hoge functie bekleedt als magistraat te Bordeaux. Vader staat kennelijk op zulke goede voet met de toenmalige koning van Aquitanië, de christen Antiochus, dat hij hem durft te vragen om zijn zoontje, Sacerdot, ten doop te houden. Dat gebeurt. En de koning geeft zijn petekind een royaal cadeau, namelijk een stuk land rond het dorp Calabre. Het kind krijgt zijn opvoeding bij de bisschop van Cahors en sticht bij terugkomst op vrij jeugdige leeftijd al een klooster op zijn landgoed, waar hij zelf de eerste abt van wordt. Vervolgens ontvangt hij de priesterwijding. En dan horen we hoe Sacerdot een Melaatse man geneest. Het gerucht daarvan dringt ook tot zijn ouders door. En deze besluiten nu om hun wereldse leven op te geven en de levenswijze van hun zoon na te volgen. Waar ze eerst een materiële levenswijze volgden, begonnen ze nu aan een spirituele. Aldus de levensbeschrijver van de heilige Sacerdot. Ze verdelen hun schatrijke bezittingen in tweeën. De ene helft geven ze aan de kerk, de andere aan de armen. Hun slaven en lijfeigenen geven ze de vrijheid. En naar het woord van Paulus zijn ze van dat ogenblik af vurig van geest, dienstbaar aan de Heer, blijmoedig in de christelijke hoop, geduldig bij tegenspoed, standvastig in het gebed, alles delend met hun leeftijd, met hun geloofsgenoten, gastvrij voor passanten en consequent erop bedacht om in de voetstappen van de Heer voort te gaan. Als vader sterft, neemt Mundana de rouw aan. Maar haar zoon wijst haar op de troost van het evangelie. En zij volhardt met des te meer ijver en toeleg in een godsvruchtig leven in dienst van God en de naaste, waarbij ze steeds het voorbeeld van haar zoon voor ogen heeft. Intussen is Sacerdot gekozen tot bisschop van Limoges. Daar zijn weinig bijzonderheden over bewaard. Het verhaal vertelt wel hoe Sacerdot na enige tijd zijn krachten voelt afnemen en hoe hij zijn einde voelt naderen. Hij doet afstand van zijn bisschopsambt en trekt zich terug op zijn landgoed. Tijdens een van zijn korte dan nog rondreizen sterft hij op 5 mei. Zijn lichaam wordt via de rivier de Dordogne overgebracht naar het klooster op dus het landgebied Calabre, bij het dorp Calabre. Op zijn laatste tocht naar huis komt hij langs de woonplaats van zijn moeder. Het schijnt dat zij blind geworden is, want er wordt verteld dat zij het licht in haar ogen mist. Toch wil ze graag bij de uitvaart van haar zoon aanwezig zijn. Ondersteund door personeel daalt ze af naar de rivier waar de boot met het lijk van haar lichaam heeft aangelegd. En als zij de oever bereikt, krijgt zij door de verdiensten van haar zoon het licht in haar ogen terug. Bij de begrafenis van haar zoon zijn vele gelovigen aanwezig. Zijn graf wordt een druk bezocht bedevaartsoord. En ook zijn moeder gaat er geregeld heen om te bidden. Ze blijft daarmee doorgaan, ook als de vandalen de buurt onveilig maken. De vandalen zijn de aanhangers van het arianisme, een ketterse richting binnen het christendom, die vooral bloeiend was inderdaad van de 4e tot de 6e eeuw. De beide groepen, de rechtgelovigen en de ketters, bestrijden elkaar op leven en dood. Op een keer valt Mundana in ketterse handen als ze onderweg is naar het graf van haar zoon. Zodra ze het doel van haar reis te weten zijn gekomen, brengen de vandalen haar om met het zwaard. En zo eindigt haar leven als martelares. Zij wordt door haar geloofsgenoten bijgezet naast haar zoon. En later zullen beide worden overgebracht naar de kerk van Sarla. En volgens zeggen zijn er op hun graven vele wonderen en genezingen gebeurd. Op de plaats waar Mundana begraven lag, ontsprong een bron, waar pelgrims een geneesmiddel kwamen zoeken tegen hoofdpijnen en niet zelden zonder succes. Nu is er van deze plek nauwelijks nog iets over, sinds de hugenoten er in 1575 hun vernielingen hebben aangericht. De relieken van Mundana werden meegenomen en zijn blijkbaar gewoon weggegooid. Zeer weinig is er in de loop van de tijd verder van teruggevonden. Maar haar verhaal, en ook dat van haar zoon, is in ieder geval nog wel bewaard gebleven. Heilige Mundana van Sarla, bid voor ons.
1: U hebt geluisterd naar het levensverhaal van de Heilige van de Dag. Dagelijks kiest Radio Maria een heilige van de heiligenkalender van de Katholieke Kerk.

Radio Maria weet zich geroepen de blijde boodschap aan iedereen aan te bieden. Te delen in de zorgen en vreugde van de luisteraars. En een metgezel te zijn voor wie naar God verlangt. Priester-directeur Pieter Zimmerman geeft komend uur ruim aandacht aan deze missionaire opdracht. Door in gesprek te gaan met luisteraars, vrijwilligers en medewerkers.

0: Goedemorgen beste luisteraars, van harte welkom bij weer een nieuwe uitzending van In Gesprek Met. Het is dinsdagochtend, inmiddels een vertrouwd geluid hier bij Radio Maria, dat we dan in gesprek gaan met een van onze luisteraars of een van onze betrokken vrijwilligers of iemand die op de een of andere manier bij die prachtige missie van Radio Maria betrokken is. En ik heb deze ochtend iemand in de uitzending. Die zit weliswaar niet hier tegenover mij. Normaal zitten de mensen hier in de studio. Maar het is vandaag een telefonische uitzending. Want mijn gast die zit vandaag in Duitsland. En die belt nu vanuit de auto. Van harte welkom, Daniel.
1: Dag, goedemorgen.
0: Goedemorgen. Jij kunt mij goed verstaan?
1: Ja.
0: Ja, nou ik jou ook. Dat is mooi. Van harte welkom, Daniel Eikelenkamp.
1: Dank u wel.
0: Ja, mooi dat je wilde aansluiten deze ochtend. Wij kennen elkaar een paar jaar, denk ik. Dat ik jou voor het eerst ontmoette is, denk ik, een jaar of twee geleden misschien. We zijn elkaar op verschillende plaatsen al tegengekomen. En onze missies die haken vaak in elkaar. Hè. Jij bent volop bezig voor de kerk, ook in jouw parochie. Je bent ook heel pro-life actief. Hè. Dat is natuurlijk voor ons ook belangrijk, zeker deze 40 dagen dat we bidden voor het leven. Kun je heel kort eens aan de luisteraars vertellen wie je bent, voordat we wat meer de diepte ingaan dadelijk?
1: Ja, ik ben een geboren Twentenaar, dus ik kom uit Almelo. En toen ik, voordat ik 1 jaar oud was, zijn mijn ouders naar Wierden verhuisd. En ik ben geboren op een steenworp afstand van de eerste moskee van Nederland.
0: Bijzonder, ja.
1: Daarachter zat wel een kerk, maar ik was toch dichter bij de moskee dan bij de kerk geboren.
0: Okay.
1: En christelijk gereformeerd gedoopt en opgevoed. Dus eigenlijk de eerste 25 jaar van mijn leven traditioneel calvinistisch geweest. En eigenlijk mede door bijbelstudie ook. En door veel gebed ben ik uiteindelijk katholiek geworden. Dat was op mijn 26e. En dat was ook in Fatima, eigenlijk mijn eerste grote Maria bedevaart.
0: Ja.
1: En het was toen een dame, Jacinta. Toevallig zit haar broer hier naast me.
0: Okay.
1: Die had mij toen aangeraden om het in Portugal te doen. Toen gingen we met een groep op bedevaart daar. En dat sloot eigenlijk wel heel mooi aan bij mijn bekeringsverhaal. Want ik had, ik had toen ook veel nagedacht en gecontempleerd over het hoogpriesterlijk gebed van Jezus. Dus eigenlijk Johannes 17. Dus het gebed wat hij doet in de Hof van Olijven. Dus dat sluit ik wel mooi aan bij deze 40 dagen tijd.
0: Ja.
1: En daar bidt hij onder andere voor de eenheid. En daar was ik op een gegeven moment over aan het nadenken. Want eigenlijk bidt Jezus van Vader dat zij allen één zullen zijn. Maar dat betekent dus ook dat de kerk wel degelijk verdeeld en gescheurd kan raken. En ik was natuurlijk protestants en we hebben... Ja, ik heb ook wel dichtbij kerkscheuringen gezien. Mensen die evangelisch werden vanuit de traditionele kerken. Traditioneel protestantse kerken. En zelfs als protestanten beseften wij natuurlijk dat elke kerkscheiding... kwaadaardig eigenlijk is. Of het werk van Satan, zou je kunnen zeggen. En 2017 was er natuurlijk 500 jaar reformatie. En dan zit je eigenlijk met een dilemma van... is dat nou iets om te vieren? Hoe moet je daarbij stilstaan?
0: Ja.
1: Het jaar ook dat ik katholiek ben geworden. En ik dacht eigenlijk van... ja, de beste manier om daarbij stil te staan is eigenlijk weer naar die eenheid van de kerk zoeken, zeg maar.
0: Ja, ik wil daar zo nog veel meer over horen. Maar ik wil heel even nog, voordat we daarover gaan praten, terug de tijd in. Je zegt, ik ben traditioneel calvinistisch opgevoed. Wat betekent dat? Hoe ziet dat eruit?
1: Ja, dus wij gingen naar een christelijk gereformeerde kerk. Dat was een klein schuilkerkje tussen de huizen. Hij zat echt verstopt. Hij zag alleen het torentje boven de woonhuizen uitsteken. Maar mijn grootvader was nog wel hervormd geweest. En die heeft op een gegeven moment in de jaren 60, toen iedereen eigenlijk uit de kerk ging, heeft hij juist de beslissing gemaakt om naar de gereformeerde kerk te gaan. Dus hij ging een beetje tegen de stroom in al. Mede omdat hij de Heilige Schrift een keer goed had gelezen en ook de institutie van Calvijn. En toen besloot hij eigenlijk

0: eigenlijk dat de hervormde kerk ja, al zodanig zijn oorsprong had verloren. Dat het beter zou zijn, dat het Calvinisme beter tot uiting kwam in de gereformeerde kerk, zeg maar.
1: Okay.
0: Dus ja, in die zin heb ik wel enigszins hetzelfde als mijn grootvader gedaan. Maar dan nog een stap verder dat ik weer naar de moederkerk, naar de katholieke kerk ben teruggekeerd.
1: Ja. En hoe kenmerkt zich de kerk van jouw jeugd? Wat stond daar centraal? Is dat,
0: ja, de preekstoel staat er natuurlijk centraal, de Heilige Schrift. Dus elke kerkdienst, we hadden er vaak twee op een zondag. Daar staat het woord centraal. Dus het hoogtepunt van de kerkdienst is een 40 minuten of soms zelfs een uur durende preek. Van dominees die ook echt zijn opgeleid om te preken. Dat is eigenlijk ja, wel het hoofdpunt van hun studie. Dus daar zijn ze ook echt heel goed in. Dus het is echt, in die zin echt een soort bijbelcollege wat je krijgt. Mm-hmm. En vaak ook met hele mooie, ja, bevindelijke spiritualiteit. Dus ja, hoe pas je het woord toe in je leven?
1: En dat raakte, dus jou als kind ook al? Jij ging graag naar de kerk?
0: Nou, als kind, natuurlijk had ik ook wel eens geen zin om naar de kerk te gaan. Maar ik ging, ja, ik was natuurlijk wel leergierig. En ik besefte wel dat het heel goed was. Maar ik ging ook wel eens tijdens de preek gewoon een bijbelboek lezen of iets anders lezen. Wat ik bij me had. En ja, dat heeft me ook enorm geholpen om het te verdiepen, zeg maar. Dus ik denk dat ik ben gaan bijbel lezen van kaft tot kaft. Dus ik ben bij Genesis begonnen toen ik 13 was. En toen ik 14 was, had ik hem uitgelezen. Ja, dat is wel, moet ik zeggen, een hele goede basis geweest voor mijn kennis van christendom. En ja, natuurlijk ken ik de christelijke traditie nog niet goed. Maar ja, met de Bijbel, daar zit eigenlijk ook al heel veel traditie in. Of bepaalde vormen die daarop teruggrijpen, zeg maar. Dus dat heeft me wel echt een goede basis gegeven waar ik nog steeds op kan teruggrijpen.
1: Ja, en op je 13e dus al heel de Bijbel gelezen. Tussen je 13e en je 14e. Is die honger naar het woord van God, om God te leren kennen, ook gebleven daarna? Of heb je ook wel, toen je wat ouder werd, zoals je dat vaak bij jongeren ziet, dat je dan wat meer afstand neemt van het geloof?
0: Ik heb op zich niet echt afstand genomen van het geloof. Ik kwam toen ik, in mijn tienertijd heb ik een meisje leren kennen die ook katholiek was. Maar zij was eigenlijk ja, meer cultureel katholiek. Wel opgevoed, maar niet praktiserend. En ik ging eigenlijk heel erg bidden voor haar bekering. Maar God gaf me wel de genade dat ik niet ging bidden dat ze protestant zou worden. Dus ik had zoiets van, nou, als zij God vindt in het katholicisme, is dat ook goed.
1: Ja, ja.
0: Dus ik ging heel erg voor haar bidden dat ze haar leven weer op de rit zou krijgen. En ja, er zat ook wat best heftige problematiek bij. Dus eigenlijk had ze ook wat exorcistische hulp nodig. En toen zijn wij bij een katholieke exorcist van de bisdom Haarlem, Amsterdam, uitgekomen. En dat is eigenlijk een van de eerste priesters die ik ontmoet heb. Dus dat was het begin van mijn twintiger jaren. Dus ik besefte eigenlijk als protestant al dat ik ook niet de autoriteit had om daar iets mee te doen, zeg maar. Hmm. En ja, ik zocht dus eigenlijk als protestant al naar ja, priesters die daar speciaal voor toegelegd waren. Want ja, ik had toen een heel boek gelezen van, even kijken, het was een protestants werk, volgens mij 15 jaar geleden uitgekomen. En dat heette Demonie en Psychiatrie. Heel dik boek. En daar stond eigenlijk al in, ik ging de bronnen bekijken, zeg maar. En al die bronnen van dat boek waren katholiek. En toen dacht ik al van, oké, blijkbaar hebben de katholieken de echte kennis over dit onderwerp.
1: Oké. Okay, ja.
0: Dus zo, mede door dat soort dingen. Ja, het is niet één ding, maar dit heeft op zich in mijn persoonlijk leven wel een rol gespeeld. En ja, dus voor de rest gewoon heel veel.
1: Ja, er waren al een soort van voortekenen, ja, van dat grote moment in 2017 toen je naar Fatima ging.
0: Ja, zeker. Ja,
1: ja, ja. Bijzonder. Ben jij na jouw middelbare school gaan studeren? Ben je gaan werken? Wat ben je gaan doen?
0: Ja, ik ben gelijk, toen ik 17 was, had ik al een kamer voor mij en een van mijn beste vrienden. Die zat destijds in de Pinkstergemeente. Die is later ook katholiek geworden. Dus we hebben elkaar, ja, in ons studentenhuis in Amstelveen zaten we. Dus gelijk van onze 18e, ik ben begonnen met een bachelor geschiedenis. Hij met een bachelor Hebreeuws aan de UvA. Ik zat aan de VU.

0: Dus dat is echt ja, ook de gereformeerde universiteit van ouds. En ja, we hebben elkaar eigenlijk, wat ook mooi in de Bijbel staat, ijzer slijpt ijzer. We zijn eigenlijk voor elkaar een betere docent of professor geweest dan wat je veel op de universiteit tegenkomt.
1: Ja, ja.
0: En mede door discussies die we in ons studentenhuis voerden, zijn we allebei in onze studententijd katholiek geworden.
1: Oh, oké, allebei ook, ja. Ja. Jullie zijn ook samen naar Fatima geweest dan?
0: Dion was al in 2014 katholiek geworden. En ik ben drie jaar later katholiek geworden. Of misschien was hij zelfs al nog een jaar eerder. En ja, vanuit de Pinkstergemeente heb je eigenlijk al wat minder traditie, zeg maar. Dus dan heb je een groter gat in die zin. Wat hij ook mooi opgevuld zag worden door het katholicisme. En ik moet zeggen, wij als gereformeerden hebben toch nog wel 500 jaar traditie. Die vaak ook heel anti-katholiek is. En dat heeft me nog wel wat meer tijd gekost om daar overheen te komen. En ja, nu in de familie ligt het nog steeds wel moeilijk.
1: Heb je veel innerlijke strijd gehad om dat op te geven?
0: Ja, ik denk vooral mijn grootouders. Ik ben toen met mijn grootvader nog naar het Calvijnjaar geweest, 2009. Zijn we naar Dordrecht gegaan. Dus dan herdenk je ook echt eigenlijk het enige calvinistische concilie, wereldconcilie, wat er ooit is geweest. Wat wel bijzonder veel invloed heeft gehad, niet alleen in Nederland, maar door de hele, ook in Amerika en Noord-Europa vooral. En toen kwam ook de nieuwe Statenvertaling uit. Dus een van de beroemdste Nederlandse Bijbelvertalingen. Of waarschijnlijk de beroemdste. Die ook heel veel invloed op de Nederlandse taal heeft gehad. En daar heb ik toen 3 exemplaren van gekocht. Onder andere voor mijn moeder, voor mijn grootmoeder. En dus mijn grootouders die zijn kort overleden omdat ik katholiek ben geworden. En dat was voor hen wel heel moeilijk. Maar dat sluit op zich ook wel mooi aan. De meest mystieke reden waarom ik katholiek ben geworden is eigenlijk dat ik besefte van liefde offert. Liefde leidt, zeg maar.
1: Mm-hmm.
0: En zo kon ik dat ook plaatsen bij mijn grootouders. Want zij hebben zich ook wel veel leed in hun leven gehad. En ik zag dat hen juist dichter bij God bracht. Dus ze hebben al een kindje verloren. Dat was mijn oom die ik nooit gekend heb. Die is overleden aan een hartziekte toen hij 6 jaar oud was. En dat heeft eigenlijk altijd, is altijd wel een groot lijden in het leven van mijn grootmoeder, maar ook van mijn grootvader geweest. Maar ik zag wel dat zij daardoor dichter bij God kwamen. Dus ik zag in die zin, in de protestantse theologie is het natuurlijk zo van sola fide en soms ter uitsluiting van de werken, zeg maar.
1: Mm-hmm.
0: Maar ik zag in de praktijk wel dat er een eigenlijk katholiserende theologie in hun leven speelde, zeg maar.
1: Ja, zonder dat ze dat zelf misschien
0: doen. Dus ik zag dat God het lijden en ook hetgene wat jij doet gebruikt om jou dichter bij hem te brengen, zeg maar.
1: Ja, dus ook het lijden van de keuze die je hebt gemaakt om katholiek te worden, wat dat met de familie heeft gedaan, dat zag je ook als een offer dat God van je vraagt.
0: Ja, precies. Dus dat is veel mensen, als ik ze zeg, je bent katholiek geworden, zeggen mensen, oh, dat vond je zeker mooier of zo. Die zit een beetje in de gevoelsmatige jaren 60 cultuur. De ervaringscultuur waar we nu heel erg in zitten. En ik had zoiets van, nee, ik vond het was juist helemaal niet mooier. Of ik vond het helemaal niet fijner. Het was juist heel moeilijk.
1: Mm-hmm.
0: Dus ik had laatst ook iemand die katholiek wilde worden. En die kreeg in het jaar daarvoor best wel wat obstakels op je pad. En dat is volgens mij ook hoe het geestelijk werkt. Dat je dan een soort test krijgt van, oké, wil je dit echt? Ga je er echt voor? En op een gegeven moment zei hij, ik heb zoveel problemen ondervonden afgelopen jaar. Ik denk dat ik maar niet meer katholiek ga worden. En ik zei van, nee, dan moet je het juist doen. Want dit komt juist op jouw pad. Die moeilijkheden komen juist op jouw pad in het jaar dat jij die beslissing gaat maken.
1: Ja, en wat maakt dan dat je toch doorzet? Dat je dat ziet als een bevestiging, zeg maar, van ik zit nu op de goede weg.
0: Nou, dus in die zin een test van stel jij de waarheid boven andere dingen die jij lief hebt. Dus bijvoorbeeld je familie, je naaste omgeving. Dat kan natuurlijk heel zwaar zijn, maar uiteindelijk moet je voor God kiezen. Helemaal als beide zijden denken van we doen dit voor God. Dat is natuurlijk ook hoe het christendom ooit open is gebroken. Dat in de reformatie zeiden ze eigenlijk van, wij vallen het katholicisme aan in de naam van God. En dat is daar zoveel uit voortgekomen. Maar dat is natuurlijk heel verdrietig als je op voor het persoonlijk leven of voor in de familie. Maar uiteindelijk komt er ook weer het goede uit voor. Dus mijn grootmoeder die zei gelijk tegen mij van wat je ook gaat doen, we zullen altijd van je houden.
1: Oh ja, ja.
0: En ik heb ook later voor het overlijden nog hele goede gesprekken over gehad. Dus ik weet nog, mijn grootvader overleed in 2020. Aan een hersenbloeding. En dat was midden in de coronatijd. Dus ik ben eigenlijk niet meer bij zijn sterfbed geweest. Dat wilden ze toen niet hebben. Dat er meerdere familieleden bij het sterfbed waren. Maar ik weet nog, het laatste telefoongesprek wat ik met hem had was vlak voor zijn hersenbloeding. En toen had hij al een beetje pijn. En hij zat al in een soort isolement. Vrijwillig. Hij was toen eigenlijk in vrijwillige lockdown gegaan vanwege de heftigheid van het nieuws, vooral van de media. Mm-hmm. En toen had ik ook gezegd van geef al je lijden aan Christus, draag het aan Jezus op. Dat is eigenlijk het laatste gesprek wat ik met hem heb gehad. En hij stemde daar met zijn hele hart mee in. Dus dat was wel heel mooi om mee te maken.
1: Ja.
0: En dat was dat was ook in de Goede Week zelfs, rond de vasten. En toen weet ik nog dat ik een aantal dagen niet had gegeten. En toen ging ik mijn vaste breken met de eerste communie, of met de Heilige Communie. En ik kwam thuis van de mis en mijn broertje belde me op dat mijn grootvader hersenbloeding had gehad. En daarna heb ik hem eigenlijk niet meer gezien. Maar ik heb wel mensen raden me aan om veel voor hem te bidden. En ook zijn engel, zijn beschermengel te vragen om hem te zegenen en in plaats van mij bij zijn sterfbed te zijn, zeg maar.
1: Ja.
0: Dus op die manier ben ik nog heel mooi ook geestelijk ondersteund.
1: Wel heel mooi dat het dus niet een soort definitieve breuk heeft opgeleverd, maar uiteindelijk heb je ze ook iets van die rijkdom kunnen meegeven van het offeren van je lijden.
0: Nee, absoluut.
1: Dus
0: op bepaalde bijbelversen. Paulus zegt ook zo mooi van, dan vul ik aan wat ontbreekt in het lijden van Christus. En wat ontbreekt eigenlijk in het lijden van Christus? Niet. Het was het volmaakte offer. Maar wat eraan ontbreekt is dat wij eraan mee gaan doen. Dus dat zijn wel mooie bijbelversen waar we elkaar in konden vinden.
1: Ja, ja. Ja, dat wordt vaak gezegd in protestantse kerk. Hè? Dus dat dus niet meer nodig is om nog iets te offeren, want Christus heeft alles geofferd. Maar juist onze deelname maakt dat Paulus, dat legt uit wat Paulus daarmee bedoelt. Hè? Het vult aan
0: wat Christus en dat, nog ontbreekt. Ik denk dat de protestanten dat ook ervaren in hun leven. Dat als zij, in Efeze staat ook zo mooi dat God al onze goede werken voor ons heeft voorbereid. Dus wij, God heeft ons mens gemaakt, God heeft ons in staat gesteld om goede dingen te doen, om deugzaam te zijn. Maar wij moeten er nog wel aan meewerken. We kunnen ook zeggen van, we gooien er met de pet naar.
1: Ja.
0: Ik ga niks doen, maar je moet wel, je moet echt inzet tonen. En God helpt jou met die inzet. God heeft alles voor jou voorbereid. Maar je moet nog wel ja zeggen.
1: Ja. Als het geloof zich niet uit in goede werken, is het ook dood, hè?
0: Ja, precies wat Jacobus zegt. Ja.
1: Ja. Daniel, we gaan zo even luisteren naar een lied dat jij hebt opgegeven. Daarna wil ik heel graag met jou gaan praten over dat jaar dat je naar Fatima ging. Ja, je zei net dat je daar in contact kwam met een zekere Jacinta. Nou, prachtig, want natuurlijk een van de drie kinderen van Fatima heet zelf ook Jacinta. Hè?
0: Ja, precies.
1: Dus ook dat is wel heel bijzonder, heel bijzonder voorbereid door de voorzienigheid dan. We gaan daar zo over praten, maar we gaan eerst luisteren naar het eerste lied dat jij hebt opgegeven. Dat is Anima Christi. En natuurlijk echt een eucharistisch lied, hè, waarin Christus in de Heilige Hostie wordt bezongen. Waarom dit lied?
0: Ja, ik ben later nog eens terug geweest naar Portugal, wat dus eigenlijk in zekere zin ook mijn geestelijke thuisland is geworden. En daar werd dat lied vaak gezongen als communielied. En dat was, als je over die Latijnse tekst nadenkt, eigenlijk ook niet echt te vertalen. Dat sluit zo mooi aan. Het is ook heel katalyserend, hè, van bloed van Christus, lichaam van Christus. En het wordt heel concreet, zeg maar.
1: Ja, dus niet alleen maar als symbool, maar daadwerkelijk Christus die ons voedt in de heilige mis met zijn lichaam en zijn bloed.
0: Amen. Ja, en vanuit mijn geestelijke achtergrond sluit dat echt heel mooi aan.
1: Oké, we gaan luisteren naar Anima Christi en dan zijn we zo weer bij u terug.

0: Ja, beste luisteraars, van harte welkom terug in de uitzending. Deze ochtend in gesprek met Daniël Eikelenkamp. We hebben net geluisterd naar het prachtige Anima Christi. Wordt vaak aangevraagd hier op Radio Maria. En het blijft altijd erg heel mooi. Ja, heel mooi. Niet alleen qua muziek, maar ook qua inhoud natuurlijk. Hè. Daniël heeft het net al toegelicht. Het gaat heel rechtstreeks over het lichaam en bloed van Christus dat ons voedt, dat ons heiligt. En Daniël die is ons aan het vertellen over zijn bekering naar de katholieke kerk. En ja, in de katholieke kerk draait natuurlijk uiteindelijk alles om dat sacrament, om de heilige mis. Dus ook heel mooi dat jij dit als lied hebt gekozen, Daniël. In 2017 vertelde jij net aan het begin van het gesprek, ging je naar Fatima. En daar gebeurde veel, daar gebeurde van alles. Fatima even als kleine introductie. Ja, iedereen kent dat natuurlijk hè, van de verschijningen in 1917. Nou, je was daar in 2017, dus precies 100 jaar later. Het eeuwfeest werd daar gevierd. En voordat Maria in Fatima verscheen, verscheen eerst de engel. Dat weten misschien de meesten wel, misschien sommigen niet. En bij die verschijning van de engel van Portugal werd ook heel duidelijk getoond dat lichaam en bloed van Jezus, hè, dus de drie kinderen, die worden dan gevoed. Hè, die krijgen dan door de engel, krijgen ze voor het eerst de communie. He, dus Lucia, de oudste van de drie, die mag dan de heilige hostie ontvangen. En Jacinta en Francesco, die mogen dan drinken uit de kelk met het kostbaar bloed. Ja, is dat toeval, denk je, Daniël, dat je uitgerekend op deze plaats, op deze eucharistische plaats, om het zo te noemen, tot geloof bent gekomen? Of in ieder geval tot katholiek geloof?
1: Nee, zeker niet. Het was inderdaad een hele bijzondere symboliek. Dus het was inderdaad 100 jaar Fatima. 100 jaar de verschijningen van Fatima. Dus dat hangt ook samen met de Russische revolutie die in dat jaar uitbrak. En eigenlijk ook het verlies van de monarchie in Portugal. Dus het was precies dat decennium dat de Portugese koning is vermoord. En dat Portugal eigenlijk voor het eerst een republiek werd. Dus geen monarchie meer was sinds de middeleeuwen. Dus daar zit ook eigenlijk in dat soort van het vaderschap verloren ging. Zou je kunnen zeggen. En dat Maria dat in zekere zin overneemt. Dat zij. In Nederland hebben we gelukkig nog wel een monarchie. En daar zit toch een heel. Vertrouwde symboliek in, zeg maar. Dat het koningschap uiteindelijk ook van God komt. Zoals dat. Ook in de Bijbel mooi staat uitgelegd. En eigenlijk zowel. Dat is een mooie overeenkomst ook tussen protestantisme en katholicisme. Dat eeuwenlang in Europa. Dachten ze daar hetzelfde over. Dat ze toch nog 12, 13 eeuwen lang hebben vastgehouden aan de christelijke monarchie. Die eigenlijk zoals het bij David al wordt neergesteld in de Heilige Schrift. Dus een gezalfde koning, maar we hebben laatst de koning van de Britse vorst weer mee kunnen maken. En daar zat die prachtige christelijke symboliek zat daar ook in, zeg maar.
0: Ja. Dus inderdaad, dat samenvalt is geen toeval geweest. Hè? 1917, het verlies van de monarchie in Portugal. We hebben dat natuurlijk vaak gezien met revoluties in onze kerk. Hè? Kijk naar de Franse revolutie, het bekendste voorbeeld natuurlijk. Waar op termijn de monarchie het ook moest ontgelden. En ja, een prachtig besef natuurlijk dat bij de laatste verschijning van Maria in Fatima, hè, dus op 13 oktober met het zonnewonder, dat uiteindelijk ook de heilige Jozef en Jezus zelf verschijnen. Hè? En dat die het land en de wereld zegenen. Jozef natuurlijk uit het koninklijk geslacht. En Jezus Christus zelf, de koning van hemel en aarde. Die dan dat koningschap hè, samen met Maria, die koningin is, overnemen. Dat is wat jij eruit uithaalt. Mooi. Daniël, wat is daar gebeurd toen jij daar was in Fatima? Hoe kan het dat jij daar misschien wel dat laatste stapje hebt weten te zetten om de katholieke kerk helemaal te omhelzen?
1: Ja, dat is mooi inderdaad. Ik was, ik zou eigenlijk in Amsterdam mijn katholiek worden. En vlak daarvoor zouden we op die Maria Bedevaart gaan. En toen zei iemand tegen mij van waarom doe je het niet in Portugal? Dat is misschien nog wel mooier. Dus sindsdien eigenlijk als mensen katholiek worden, dan raad ik ze ook vaak aan van nou. Ik ben toevallig laatst peetvader geworden. En met mijn peetdochter ben ik ook naar Italië gegaan. En daar is zij gedoopt. Om het toch ja een speciaal karakter en ook wat input vanuit een van ouds toch katholiek land aan te geven, zeg maar. En dat het kan enorm veel betekenen voor je beeld van het katholicisme wereldwijd. Van de kerk wereldwijd. Dus ik denk dat het heel goed is om ook katholieke cultuur van andere landen mee te maken. Helemaal nu het zo. In een tijd leven waarin zoals Fatima inderdaad al mooi zegt, de familie heel erg wordt aangevallen. En daarmee dus ook de kleine gemeenschap, de kerkgemeenschap. Je ziet dat dat... Ja, dat is precies waarom de heilige familie eigenlijk verschijnt bij dat laatste wonder in Fatima. Omdat onze moderne mentaliteit toch heel erg afbreuk heeft gedaan aan het gezinsleven. We zijn heel individualistisch geworden. En je zou kunnen zeggen, in Nederland heeft de kerk, maar ook de familie, er nog nooit zo slecht voor gestaan als nu.
0: Ja.
1: En ja, ik kom zelf ook uit een gezin met gescheiden ouders. En... ja, eigenlijk, Fatima gaat ook over het communisme. Hè? Dus het communisme dat eigenlijk de familie autoriteit ook wil overnemen en aan de staat wil geven. En ja, dat zie je heel mooi terug in Trotsky. Dat was een beroemde revolutionair ook. Die zei zelfs dat de Russische revolutie eigenlijk was mislukt. Omdat ze niet voldoende seksuele revolutie hadden gemaakt, zeg maar. En dus ook de familie eigenlijk nog in stand hadden gehouden. En ik denk dat wij in het Westen... mijn moeder zei vroeger wel eens tegen ons... we hebben de Sovjet-Unie links ingehaald. Je ziet eigenlijk dat wij na de jaren 60 in het Westen... de familie fundamenteler hebben ontmanteld... dan in de Sovjet-Unie ooit gebeurd is. Daar werd natuurlijk heel veel van buiten... van buiten de familie zou je kunnen zeggen, gemoord, de mensen van elkaar gescheiden en in kampen gestopt. Maar wij doen het eigenlijk van binnenuit, dus wij doen het haast onszelf aan, zou je kunnen zeggen. En het is ook een beetje het tragische van het liberalisme. Hoe het, ik moet zeggen, als ik in Italië ben of in Portugal, dan zie je daar toch nog wel meer familiecultuur. En in Nederland zijn we echt wel een stuk individualistischer, ook qua mentaliteit. Dus die verschillen komen dan wel... ja, dat was de eerste keer dat ik ook wat langer in Zuid-Europa was. Dan zie je die verschillen toch wel duidelijk naar voren komen.
0: Ja. Maria verschijnt nog vaker aan zuster Lucia, hè, ook nadat ze al het klooster in is gegaan. En dat gaat zelfs tot diep in de 20e eeuw gaat dat door. Hè. Op een gegeven moment moet het instituut worden opgericht voor huwelijken en gezinnen. De paus Johannes Paulus II had de opdracht gegeven. En Carlo Caffara, de latere kardinaal... die kreeg toen de prachtige taak om dat te gaan leiden. En hij had toen de ingeving om met zuster Lucia te gaan spreken. Van hoe moet ik dit invullen? Zijn eerste gedachte was eigenlijk van... ik ga zuster Lucia, die leeft nog, die is inmiddels al hopen jaar... maar ik ga haar om gebed vragen. Maar hij kreeg meer dan alleen maar gebed. Hij kreeg zelfs van zuster Lucia een opmerking mee. Zuster Lucia had het in gebed met Maria gedeeld. Hè, dus dat nieuwe instituut voor huwelijk en gezin. En Maria had toen tegen zuster Lucia gezegd van de laatste strijd in onze kerk zal daarom gaan. Dus de laatste strijd van het koninkrijk van de Satan tegen het koninkrijk van mijn zoon zal gaan om huwelijk en gezin. Dus zo fundamenteel is dat voor een gezonde, goede kerk, is dat gezinsleven. Hè? Dat gezinsleven volgens het plan van God. En jij hebt blijkbaar dat ook zelf moeten ondervinden. Maar inderdaad, die beweging hebben we in heel Europa natuurlijk volop gezien. En niet alleen in Europa, dat het gezinsleven op heel veel plaatsen uit elkaar is gevallen. Volgens mij ben jij gaande onderweg, Daniel.
1: Ja,
0: ik hoor jou lopen over een grindpaadje. Dynamische uitzending dit. Jij bent gedoopt in Fatima zelf. Klopt dat?
1: Ik was als protestant al gedoopt, dus als kind, als babytje.
0: Gedoopt niet, inderdaad, katholiek geworden.
1: Dat werd gewoon als geldig erkend in de katholieke kerk. En ik heb een soort belofte gedaan in de basiliek van Fatima, zeg maar. Dus dat was met onze pelgrimagegroep, die zaten allemaal om mij heen. Laat achteraf hoorde ik nog dat er zelfs bewaking naar ons toegekomen was. Die zei dat we moesten doorlopen. En toen zei iemand, die had gefluisterd van, er wordt hier iemand katholiek. Dus, want het is, dat zie je
0: ons
1: ook wel, dat heb ik in Rome nu ook gezien. Je ziet dat het soms toch meer op toeristen dan op pelgrims is ingericht. En dat is op zich wel jammer. Ik sprak toevallig een priester in Rome, ook de voorzitter van de Pro-Life Stichting daar. Die zei van, ik heb er wel eens met de kardinaal over gehad, dat ze eigenlijk 2 of zelfs 3 rijen moeten maken. Eentje voor de pelgrims, eentje voor de toeristen en eentje voor de mensen die naar de mis of willen biechten. En dat zou ook gelijk een hele mooie vorm van evangelisatie zijn.
0: Ja, welke rij kiezen?
1: Ja, precies. Want ik kwam ook mensen tegen in het Vaticaan. Een Chinees en een Taiwanese meisje. Die studeerde in Frankfurt en die wilde ook dingen laten zegenen. En toen vroegen wij van, zijn jullie gedoopt? En toen zeiden ze nee. En ze zochten eigenlijk iemand die hen daar meer uitleg over kon geven. Dus het zou mooi zijn als we in de toekomst toch ook de rondleidingen daar, maar ook bijvoorbeeld in Fatima, echt aan zusters en priesters overlaten. En ik denk dat je dan heel veel mensen op die manier ook weer bij het geloof kunt betrekken.
0: Ja. Vanaf 2017, je zei net al van dat was het Fatima-jaar, 100 jaar Fatima. Het was ook 500 jaar reformatie. Hè? Dus ik kan me ook wel voorstellen dat het voor jou een beetje een impasse was misschien. Of misschien was je dat punt al voorbij. Hè? Want je zei van het heeft me wel gekost. Maar ja, uiteindelijk is die stap misschien toch zo duidelijk dat je zegt ik moet dit gaan doen. Hoe is het daarna verder gegaan? Je bent de katholieke kerk binnengekomen. Was je meteen helemaal thuis? Of moest je eerst nog gaan zoeken van waar kan ik mijn plek vinden?
1: Ja, ik zat op zich bij een prachtige gemeenschap in Amsterdam. En ook wel veel protestanten, bekeerlingen ook wel. Zelfs de priester had een Lutheraans verleden. Die is zelfs ooit in Denemarken Lutheraans opgevoed. En op zijn 19e ook katholiek geworden. En dus in die zin voelde het ook wel weer als thuiskomen inderdaad. En omdat het gewoon heel veel herkenbaarheid was. Mensen die ook de Goede Heilige Schrift kenden, zeg maar. En vaak ook van daaruit weer de christelijke traditie opnieuw hebben leren kennen.
0: Door
1: en uiteindelijk het hele magisterium echt met liefde hebben aanvaard, zeg maar.
0: Ja. Wat was precies de reden dat veel protestanten dat die beweging doormaken? Door de Heilige Schrift, zei je?
1: Ik denk dat er een aantal... Ja, wat je nu ziet, natuurlijk ook bij de Anglicaanse kerk en de Lutheraanse kerk ziet nog duidelijker. Dat ze eigenlijk... De scheiding tussen de kerk en de wereld hebben opgeheven. Dus ja, vooral de Anglikanen en de Lutheranen, die zijn helemaal pro-LGBT. En dat zie je ook wel enigszins bij onze staatskerk. Alhoewel, we hebben natuurlijk meer anti-autoritaire traditie in Nederland. Waardoor je ziet dat onze staatskerk eigenlijk een beetje uit elkaar gevallen is. Dus je hebt dan de hersteld hervormde gehad in 2004. En wij als gereformeerden waren er eigenlijk ook al een teken van. En het heeft ook wel een mooie... Link, ik ben later dan pro-life werk gaan doen. Als protestant waren wij natuurlijk al pro-life, maar we waren meer op evangelisatie gericht. Dus ik ben wel eens naar Engeland geweest om te evangeliseren. En later ben ik bij de Blauwe Zusters. Die hadden een kleine bijeenkomst belegd. Dat was zo'n 2 jaar geleden. Daar kwam ik toen met Frans, de voorzitter van de Pater Koopman Stichting. Hebben we ook een Engelsman ontmoet, Robert, die Forty Days for Life presenteerde. En hij heeft destijds ook Isabel gerecruiteerd. En Isabel is twee jaar geleden geloof ik, wereldberoemd geworden. Omdat ze eigenlijk werd opgepakt voor het abortuscentrum. Omdat ze aan het bidden was in haar hoofd. Dus de agenten vroegen aan haar, bent u toevallig aan het bidden? En toen zei ze dat zou kunnen. En toen is ze gearresteerd. Dus ja, de link met communisme is dan...
0: Ze sprak de woorden niet eens uit. Ze was in zichzelf aan het bidden.
1: Precies.
0: En dit dus was waar? Dit was in Engeland?
1: Ja, dat was in Engeland, in Birmingham, waar zij ook de campagne leidt. En uiteindelijk is ze wel door het gerecht in haar gelijkgesteld en heeft ze ook compensatie gekregen. Maar je ziet daar toch al, wat je in Engeland toch nog scherper ziet aftekenen dan hier. Ja, een soort gedachtenpolitie.
0: Ja.
1: Inderdaad, de overeenkomst met het communisme. En ook in Duitsland, je hebt daar toch... ook vanuit de protestantse traditie, toch nog meer autoritaire traditie dan in Nederland. Dus in Nederland zijn we nog wel vrij om ook voor het abortuscentrum te staan. Maar in Engeland, maar vooral ook in Duitsland, is het gewoon helemaal verboden. Dus ik werk ook veel samen met een Duitse priester. Die heb ik denk ik 5 jaar geleden ontmoet, in Heemstede ook. En die komt altijd in Nederland bidden. Omdat hij, in Duitsland wordt het hem eigenlijk onmogelijk gemaakt. Ik geloof dat je daar 3000 euro boete krijgt als je voor het abortuscentrum staat. En wij waren altijd wel pro-life, maar zoals ik zei, meer op evangelisatie gericht. Dus ik zat bij een studentenorganisatie Agape. En dan gingen we ook naar Engeland, naar het buitenland om te evangeliseren. En ook in Nederland hadden we om de week een bijeenkomst om... Ja, ook met niet-christenen te eten en ook, onder andere gewoon in het gesprek ook over het geloof te praten.
0: En hoe ben je hiertoe gekomen? Want het is natuurlijk een hele goede ontwikkeling dat in Nederland dit ook steeds meer mensen hier zich bewust van worden. Hè, dat we de ongeboren kinderen niet alleen kunnen laten. In Nederland is dat in protestantse kringen misschien de afgelopen jaren wat gangbaarder geweest dan in katholieke kringen. Bij de katholieken begint het ook steeds meer te leven. Hè. De 40 Days for Life nu bij Radio Maria is daar ook een vrucht van natuurlijk. Hoe ben jij daar zelf bij betrokken geraakt?
1: Ja, ik merk in de pro-life-beweging dat veel mensen daar ook op persoonlijk vlak bij betrokken raakten. Soms dat ze een bekering doormaakten, misschien wel naar aanleiding van de abortus. Maar ook, ik werk goed samen met een dame die zelf eigenlijk probeerde zwanger te worden. En toen ze voor de eerste keer een miskraam had, was ze zo verdrietig dat ze eigenlijk zei van, ja, ik kan nu wel thuis zitten, depressief zitten zijn. Maar ik kan dit ook omzetten om iets voor God te doen en voor andere kinderen. En toen hadden we als pro-life groep al iets, dat was 5 jaar geleden, van je zult zien dat je dan alsnog een kindje krijgt. En dat is ook wat God haar gaf. En ja, het is eigenlijk 3-4 jaar lang dat kindje opgevoed. En een jaar geleden spraken we elkaar weer en toen zei ik van, ja, zou je het leuk vinden om een 40 Days for Life campagne te leiden? En toen zei ze van, nou, ik had in mijn persoonlijk gebedsleven al zoiets van, ik ben er weer klaar voor. En Maya is nu oud genoeg. En ja, toen is ze weer begonnen met pro-life werk. En toen is ze weer zwanger geworden. Dus je ziet eigenlijk een mooie persoonlijke link.
0: Ja.
1: En dat deed me denken aan die eerste 40 Days bijeenkomst bij de Blauwe Zusters. Toen was er namelijk ook een dame uit Peru, geloof ik. En die zei van, ik merkte dat voordat ik pro-life werk deed, dat we ja, soms wel eens een conflict hadden in de familie. Dat het niet altijd lekker liep. Ik had wel eens ruzie met mijn man of met mijn kinderen. En nadat ze pro-life werk is gaan doen, zei die dame, je zult merken dat God je ook in je persoonlijke leven gaat zegenen. Dus zijn dingen met haar gebeurd dat ze echt merkte van, hey, ik doe dit voor de baby's of voor andere mensen. Voor moeders die niet voor hun kinderen kunnen zorgen. En God geeft me er ook iets voor terug. Dus ik vond het wel mooi om te horen. En ja, ik moet zelf zeggen, in je persoonlijk leven ervaar je ook wel veel geestelijke strijd inderdaad. Vooral als je met grote pro-life campagnes bezig bent. Maar dat is precies weer waar we het net over hadden. Dat zijn dan vaak obstakels. Of soms zijn het niet eens obstakels, gewoon dingen die je moet kunnen negeren. Of ja, dat je gewoon weet van oké, dit is geestelijk, hier hoef ik verder niks. Of nou ja, geef het aan God, vertrouw op hem en het komt allemaal goed.
0: Ja, dat kan soms zelfs een bewijs zijn dat je dus op de goede weg bent, de weerstand. Meestal als er helemaal geen weerstand is, dan weet je dat je ergens te weinig aan het verkondigen bent, hè? Aan het getuigen bent. Ja.
1: Nee, precies. Dat is ook mooi gezegd. En ook cultureel gezien. Dus Chesterton heeft zo'n mooie uitspraak van alleen een levende vis kan tegen de stroom ingaan.
0: Ja, precies, precies. Daniel, we gaan er zo nog wat op door. We gaan eerst even luisteren naar het tweede lied dat jij hebt opgegeven. Lauda Jeruzalem. Waarom dit lied?
1: Ja, we hebben afgelopen zomer een prachtige bedevaart gemaakt van Nijmegen naar Kevelaar. Die sloten we ook aan bij een Duitse bedevaart. En het was eigenlijk de eerste keer dat het georganiseerd werd. En dit jaar hopen we dat weer te doen. En toen hadden we 2-3 dagen gelopen, 70 kilometer lang. Dus 35 kilometer per dag. En toen kwamen we uiteindelijk aan bij de kerk in Kevelaar. En toen zongen we dit lied. Dus dat was wel. Sommige mensen konden bijna niet meer lopen, knieën kapot of enkels kapot. En toen liepen we uiteindelijk de kerk in onder Lauda Jeruzalem. En de mis begon gelijk, dus dat was zo'n overweldigende ervaring. Ja. Sommige mensen zaten, ja, je had geen eens tijd om water te drinken of even op te frissen. Mensen zaten met kapotte knieën, helemaal bezweet en bepakt met vlaggen in de heilige mis. En ja, dat is eigenlijk ook prachtige symboliek dat we ons moeten laven aan Christus.
0: Ja, dat je het hemelse Jeruzalem
1: binnen geen water dronken, maar alleen de Eucharistie in die zin.
0: Ja,
1: ja dus dat was ook een prachtig moment. Dat zal ik nooit vergeten.
0: Heel mooi. We gaan luisteren naar Lauda Jeruzalem.

0: Beste luisteraars, welkom terug in de uitzending. Het laatste stukje van het gesprek met Daniël Ekkelenkamp. Die heeft verteld over zijn gang van de traditioneel Calvinistische kerk naar de katholieke kerk, de moederkerk zoals hij het net heel mooi noemde. Ja, jij voelde dat als een thuiskomst, Daniël. En gaandeweg raakte je steeds meer daarbij betrokken. Je ging je ook inzetten voor de pro-life-beweging, om die ook in Nederland steeds groter te maken. Waar ben je op dit moment vooral mee bezig?
1: Ja, dus momenteel zijn de 40 Days for Life campagnes gaande. Dus die eindigen volgende week in een goede week. En dat is een initiatief vanuit Amerika, wat nu wereldwijd ook door Europa verspreid wordt. En wij hebben het eigenlijk op ons genomen om het niet alleen in Nederland, maar ook in het Nederlands taalgebied. Dus zijn nu ook bezig met Vlaanderen. Je hebt daar 4 abortuscentra in Gent, Antwerpen, Brugge, waar we het ook op gaan zetten. En ja, het idee is eigenlijk dat je met een groep, meestal een gebedsgroep, of een groep bevlogen vrijwilligers, 40 dagen bid en vast bij een abortuscentrum. En daar zijn in Amerika, maar ook in Europa, hele goede resultaten uit voortgekomen. En ik denk ook dat het hard nodig is. Dus je hebt eigenlijk, ik sprak er met Don Francesco over, je hebt eigenlijk de spirituele aanpak, de educationele en dan de politieke. En 40 Days for Life is eigenlijk een hele spirituele organisatie. En dat is mooi, mooi om te zien hoe die je aanpakt. Het is toch de meest, ik denk voor moderne mensen, in zekere zin de meest bevreemdende aanpak. Omdat ze toch het geestelijke onderschatten of niet erkennen. En dat, ja, je ziet toch mooi terug. Er was volgens mij van de week nog een artikeltje in de Volkskrant over dat het pro-life-werk steeds beter georganiseerd wordt in Nederland. En je ziet toch, zoals Robert zo mooi zei, ik weet niet wat de definitie is die de Engelse regering hanteert van gebed. Maar hij zei, ik weet wel dat ze het niet leuk vinden. Dus
0: ja.
1: Het is, je ziet toch dat het wel degelijk uitwerking heeft. Ondanks dat ook misschien een atheïstische of islamitische burgemeester, zoals we ook in Arnhem hebben, eigenlijk niet kan verklaren dat er toch dingen gebeuren. Dat er baby's gered worden of dat abortussen niet plaatsvinden door het gebed. En dat is, dat is mooi om te zien. Want elk mensenleven kan, je weet niet wat het kan worden. Het is een cadeau van God. Vol met, Chesterton zegt ook zo mooi van, er is niks zo vernieuwends als een kind accepteren. Er is niks zo open-minded, zegt hij, als de familie, zeg maar. Omdat je niet weet hoe jouw kind is. Je voedt een kind op, een geschenk van God. En er kan van alles uitkomen.
0: Ja, en dat is spannend, een risico, maar dat is een prachtig risico. Ja.
1: Ja. En uiteindelijk, echt het geschenk van God. Ik zou het zelf niks mooier vinden om ooit vader te worden. En leiding te geven aan een gezin. En zo ook in de zekere zin niet alleen je familie, je eigen leven, maar ook de samenleving te vernieuwen en toekomst te geven. Want dat hangt uiteindelijk direct daarmee samen.
0: Ja, je had het net over 3 wegen waarop je deze strijd, zal ik dan maar noemen, kunt voeren. Hè? Dus spiritueel, educatief en politiek. Hè? Nou, in de politiek zien we ook wel het een en ander. Educatief, daar bedoel je mee dat je mensen gaat thuisbrengen. Wat betekent het nou eigenlijk? En wat betekent het nou dat een kind ook in de moederschoot al echt een kind is, met alle rechten die elk mens zou moeten hebben? Maar spiritueel, dat is eigenlijk waar 40 Days for Life zich vooral op richt, is echt primair gebed. Hè? Voor alles gewoon bidden hiervoor. En dit is de minst begrepen richting. Dat hoor je ook vaak in kloosters die heel contemplatief zijn. En dan zeggen mensen al gauw van, ja, Wat heeft dat voor zin? Wat heeft de wereld daaraan? Ga dan de armen helpen of ga de zieken verzorgen. Maar de echt biddende kloosters, dat zijn vaak de minst begrepen kloosters. Maar toch zijn dat wel de longen van onze kerk. Hè? Daar wordt de relatie met God het meest onderhouden. En jij ziet dus eigenlijk, en je hoort dat ook wereldwijd terug, dat juist die geestelijke weg, die spirituele tak, zeg maar, van die strijd tegen abortus, dat die misschien wel de meest zichtbare vruchten draagt.
1: Ja, prachtig. Dat hebt u heel mooi gezegd, inderdaad. Ik denk dat het inderdaad juist de mooiste kloosters zijn. En
0: het is allemaal nodig, hè? Ja, het is allemaal nodig, maar
1: nee, goed, zeker. Ja, dus ja. Ik werk ook samen met Citizen Go. Dat is meer politiek gericht. Dus ook op politiek druk zetten op bepaalde thema's. En met educationele, we zijn nu bijvoorbeeld een boek aan het vertalen van een Franse bisschop. Die heeft vorig jaar bij ons de pro-life lezing gegeven op de pro-life dag in juni. En die had een prachtig boek geschreven, Sois un père, wees een vader. Waarin hij ook eigenlijk heel mooi uitlegt hoe het ontbreken van het vaderschap, ook in de geestelijke zin, maar ook in de zin van leiderschap, richting geven. Hij omschrijft vaderschap eigenlijk als het, als het in je kracht zetten van anderen om je heen. Dus vooral natuurlijk ook je kinderen of je geestelijke kinderen. Dat jij juist in hun, hun talenten ziet, ontdekt en dat laat jezelf eigenlijk wegcijfert, opoffert om die talenten tot bloei te laten komen. Dus dat vond ik een prachtige omschrijving van het vaderschap. Dus als dat boekje in het Nederlands uitkomt, dan daar ook nog wat, misschien wel een congres of wat mooie bijeenkomsten bij te organiseren. En ik mocht ook al zeggen dat u de opvolger bent in zekere zin van Bisschop Ray. Want u bent aankomende juni de spreker op de Pro-Life Dag.
0: Ja, ik blijf gewoon in Nederland. Ik ga niet naar Frankrijk, hoor. Dus in die zin
1: Nee,
0: maar dat klopt.
1: Ik mag, in die zin de opvolger.
0: Ja, ik mag de lezing gaan verzorgen dit jaar. Ja,
1: ja precies. Ja,
0: nee, heel graag. Ja. Ja. Nee, ik vind het heel goed dat er zoveel van dit soort ontwikkelingen zijn, ook in Nederland. Het is natuurlijk altijd een beetje het ondergeschoven kindje geweest, zelfs voor veel katholieken.
1: Precies.
0: Ja, en heel goed dat gewoon steeds meer aandacht krijgt en dat het ook zo duidelijk vruchten draagt. Het artikel waar je het net over had in de Volkskrant overigens, ik heb het vanmorgen gelezen, ook heel interessant voor de luisteraars om dat eens op te zoeken. Daar wordt een van de wakers in Heemstede geïnterviewd door de Volkskrant. En wat heel duidelijk uit dat artikel blijkt, is ook de hartelijkheid van de wakers, van de bidders. Dus dat die heel vriendelijk, ook heel liefdevol zijn eigenlijk naar de interviewer. En je hoort daar een beetje in doorklinken van, hey, dit kennen wij eigenlijk niet zo. Dat je gewoon heel liefdevol, maar ook met volharding, hè, dus niet even een keer iets doen, maar gewoon 40 dagen op rij daar staan. Dat blijkbaar toch zelfs bij de grote kranten, bij de mainstream media, aandacht krijgt. Wat bijzonder is.
1: Ja, zeker. Ja, dat is heel mooi om te zien inderdaad. Ja, ik denk dat soms het christendom in Nederland in de publieke ruimte een beetje gereduceerd wordt tot euthanasie en abortus. Maar in dit geval is het mooi om te zien dat het ook op een nieuwe manier ten tonele wordt gevoerd. Want je hebt natuurlijk, 5 jaar geleden was dat geloof ik, of 6 jaar geleden, toen had het Humanistisch Verbond op Radio 1 gezegd van, dames worden lastiggevallen. En dat was eigenlijk een beetje een narratief wat ook in Amerika wel wordt gebruikt. Terwijl in de praktijk, als je dan doorvraagt van wat bedoel je daar nou mee, eigenlijk vinden ze überhaupt dat je daar staat en bidt, dat al intimiderend en lastiggevallen is. En nou, dus Civitas die heeft zelfs, Civitas Christiana, die had zelfs geloof ik onderzoek gedaan en ook een mooi artikel daarover geschreven, dat hele narratief dat mensen zouden worden lastiggevallen, zelfs door onze eigen overheid, is ontkracht in rapporten die ze geschreven hebben. Ja. Dus dat eigenlijk niet op waarheid berust. En ik kan me het ook moeilijk voorstellen, omdat het vaak de liefste, meeste gloedvolle dames, vrouwen zijn die daar bidden en in andere vrouwen eigenlijk het moedergevoel proberen wakker te roepen. Hè? Want daar gaat het uiteindelijk om.
0: Ja.
1: En het is uiteindelijk alleen maar een heel mooi en delicaat werk om te doen. Ja.
0: Daniel, we moeten gaan afronden. Het uur zit erop, helaas. We gaan zo dadelijk het Angelus bidden. Ontzettend bedankt voor de tijd die je hiervoor hebt willen vrijmaken. En natuurlijk ook voor al het goede werk dat jij doet voor de kerk en voor de kindjes. En nog zoveel meer wat we niet hebben besproken. Maar heel veel zegen over al dat goede werk.
1: En, ja, hartelijk dank.
0: Ja, en we zien elkaar. Wanneer was de datum van de lezing?
1: 9 juni, geloof ik. Of 7 juni, zaterdag. Ja, okay. De eerste zaterdag van juni.
0: Eerste zaterdag van juni. Nou, we zullen de uitnodiging tegen die tijd nog wel delen. Ja. Dankjewel. En ook bedankt aan de luisteraars thuis. We gaan afronden en dan zijn we zo bij u terug voor het Angelus.
1: Ja, veel zegen en tot gauw.
0: Dankjewel.

U hebt geluisterd naar pastoor Pieter Zimmerman, priester-directeur van Radio Maria Nederland. Elke dinsdagochtend legt hij zijn oor te luisteren bij mensen die betrokken zijn bij Radio Maria.

Het woord van God, elke dag opnieuw. Pater Bots nodigt ons uit tot dieper nadenken over het woord dat God ons vandaag geeft. En onszelf de vraag te stellen: wat wil God mij vandaag zeggen?

Op woensdag in de negende week door het jaar leidt de kerk ons in de heilige geheimen van de Eucharistie binnen met een tekst uit het boek van de wijsheid. Heer, gij zijt vol ontferming voor allen en hebt geen afkeer van wat gij gemaakt hebt. Gij sluit uw ogen voor de zonden van de mensen om hen tot bekering te brengen. Gij spaart hen, want gij zijt de Heer onze God. Lees u voor uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Marcus. In die dagen kwamen er Sadduceeën bij Jezus. Deze houden dat er geen verrijzenis bestaat. Zij legden hem daarom de volgende kwestie voor. Meester, wij zien bij Mozes geschreven staan, als iemands broer sterft en een vrouw achterlaat, maar geen kinderen, dan moet zijn broer die vrouw nemen, om aan hem een nageslacht te geven. Nu waren er eens 7 broers. De eerste nam een vrouw, maar liet bij zijn dood geen kinderen na. Toen nam de tweede haar, maar ook hij stierf zonder kinderen. Zo ging het ook met de derde. Kortom, geen van de 7 liet kinderen na. Het laatste van allen stierf ook de vrouw. Bij de verrijzenis, wanneer zij opstaan, van wie van hen zal zij dan de vrouw zijn? Alle 7 toch hebben haar tot vrouw gehad? Jezus antwoordde, zijt gij niet op een dwaalspoor? Juist omdat gij nog de schrift, nog Gods macht kent. Wanneer de mensen uit de doden opstaan, huwen zij niet en worden niet een huwelijk gegeven, maar zijn ze als engelen in de hemel. En wat de doden betreft, hebt ge in het boek van Mozes niet gelezen, waar het gaat over de braamstruik, hoe God tot hem zei, ik ben de God van Abraham, de God van Isaac en de God van Jacob. Hij is geen God van doden, maar van levenden. Hij verkeert in grote dwaling. Dit is het woord van God. Beginnen mijn geest te laten rusten bij hem. Al te gemakkelijk neemt een mens in het gebed aardse voorstellingen mee die hem verhinderen ontvankelijk te zijn voor de geheimen van het geloof. Onze geest moet zich instellen op een werkelijkheid waarin echt alles anders is, wat geen oog heeft gezien, wat geen oor heeft gehoord en wat in geen mensenhart ooit is opgekomen. Dat heeft God bereid voor die hem liefhebben. Los dus van alles, open voor het totaal andere, zo de geest laten rusten bij hem. Een paar passen voor de plaats van het gebed even blijven staan, de blik omhoog. Zien hoe ik levend ben voor hem. Hij is geen God van doden, maar van levenden. Ik kan wel verstrooid zijn,

altijd betrokken op mensen. Op Abraham, Isaac, Jacob en ook op mij. Dat besef van Gods altijd trouwe aanwezigheid verlevendigen door een gebaar van eerbied te maken, van aanbidding me klein maken voor hem. De houding van het gebed aannemen, een houding die openheid uitdrukt en ontvankelijkheid, liggend, zittend of geknield, maar niet bewegend, zodat ik gevoelig word voor de Heilige Geest die zich beweegt in mij. Hij die het handgeld is van het eeuwige leven. In die houding vraag ik om de genade dat het gebed de ziel mag zijn van mijn leven. Met al mijn bedoelingen, daden en werkzaamheden zuiver geordend mogen zijn in dienst en tot lof van zijn goddelijke majesteit. De geschiedenis kort overzien. Vanaf 1127 is Jezus gewikkeld in strijdgesprekken met hoge priesters en schriftgeleerden. Jezus brengt hen allen tot zwijgen, maar niet tot geloof. De nederlaag van de een is aanleiding voor de ander om dan zelf weer eens Jezus tot partij te maken. De Sadduceeën zijn tegenstanders van de Farizeeën en schriftgeleerden. Zij willen Jezus voor hun karretje spannen door hem te laten bevestigen dat er geen verrijzenis is, om zo de Farizeeën, die wel in de verrijzenis geloven, belachelijk te maken. Maar Jezus laat zich niet manipuleren. Zoals steeds grijpt hij de schijnbaar toevallige aanleiding aan om zijn visie te geven. Met het gevolg dat hij ook de Sadduceeën tegen zich krijgt. Er staat hier dus heel wat meer op het spel dan wat vrijblijvende bespiegelingen over het eeuwige leven. De plaats, een plaats op deze aarde waar mensen van vlees en bloed spreken over wat niet in termen van vlees en bloed is uit te drukken. Het twistgesprek met de Sadduceeën en we kunnen ook ons een plaats voorstellen waarin soortgelijke twistgesprekken plaatsvonden en vinden en opinieonderzoeken werden gedaan. Ik vraag om die bijzondere genade dat ik Jezus mag leren kennen met een innerlijke kennis. Niet alleen als iemand die spreekt over het eeuwig leven, maar als degene die het eeuwige leven in eigen persoon is. Ik ben de verrijzenis en het leven. Johannes 11, 25. De offerweging. In die tijd kwamen enige van de Sadduceeën die de verrijzenis loochenden bij Jezus met de vraag. Overal waar Sadduceeën in de schrift een rol spelen, voorkomen, wordt ons gezegd. Hun manier van geloven is dat ze niet geloven. Hun manier van geloven is wat we een ideologie noemen, een wereldgeloof. Iets van deze wereld, gebonden aan een cultuur. En dat wordt dan tot inzicht gemaakt van de wereldbeschouwing. In de 19e eeuw had je ook zo'n wereldgeloof. Dan kon je als natuurwetenschapper niet in God geloven. Heel zijn visie op de werkelijkheid werd bepaald voorgeprogrammeerd door zijn natuurwetenschappelijke wijze van benaderen. Iets moet meetbaar zijn, zichtbaar, aan experimenten te onderworpen kunnen zijn. En als dat niet zo was, als het niet meetbaar was, niet tastbaar, niet zichtbaar, dan bestond het niet. En heel die onzichtbare werkelijkheid van de genade, van het bovenpersoonlijke, onbewuste, heel die werkelijkheid wordt gladweg ontkend. De Sadduceeën van die dagen waren aan hun stand verplicht om niet in de verrijzenis te geloven. Geloven in de verrijzenis was iets voor het volk, voor het gewone, arme volk. De Sadduceeën waren rijk. Geld en macht maakten bij hen het leven uit. Ze hadden zoveel voor de dood dat ze een leven na de dood eigenlijk niet meer zo nodig hadden. Ze papten aan met de Romeinse machthebbers en gooiden het met hen op een akkoordje. Zij die geen leven hadden op aarde,

Marginaliseerd als ze werden en vervolgd. Arm waren ze gebleven. En het geloof in het eeuwige leven, in het verrijzenisleven, dat werd gedeeld door mensen die geen leven op aarde hadden, die gemarginaliseerd werden, vervolgd, arm waren. En zij die in de tijd van Jezus de macht hadden, die geloofden er niet in. En het gaat er nu om dat wij nu al helemaal op God vertrouwen. Het zover laten komen dat we niet alleen op God vertrouwen, maar alleen nog maar op God vertrouwen. Of op God alleen vertrouwen. Elke mens leert in de loop van zijn leven op God alleen te vertrouwen. Zo Tobit bijvoorbeeld, uitgescholden door zijn vrouw, beschimpt door zijn volk, met blindheid geslagen, bidt hij tot God. Als een mens alles ontnomen wordt waarop hij vertrouwde, gaat hij het bij God zoeken en leert hij op God alleen te vertrouwen. Een mens zonder beproevingen heeft bijna altijd een veel te grote dunk van zichzelf. Pas in het lijden, zorgen, teleurstellingen, ziekte, voelt hij de grens van zijn wezen. Voelt hij zijn nietigheid. Komt hij tot het ware, juiste levensgevoel. En de woestijnvader zegt daarom, neem de beproevingen weg en niemand wordt heilig. Precies diezelfde samenhang kun je zien in onze dagen, in onze streken. Hoe groter de welvaart, des te minder geloof in het eeuwige leven. En als je niet gelooft dat er iets is na de dood, dan ga je er vanzelf voor zorgen dat je alles krijgt voor je dood. Dan moet je voor de dood alle slagen zien binnen te halen. Nederlanders hebben zoveel voor de dood, dat ze een leven na de dood helemaal niet meer nodig hebben. Zij hebben geen enkele behoefte aan een verrijzenisleven. Zij zeggen dikwijls, dat zien we dan wel weer. Of, dat verrijzenisleven is alleen maar voor mensen die niet genoeg hebben in hun aardse leven. Wat kun je nu eigenlijk nog zeggen over het eeuwig leven? Wat is er de inhoud van? Sint Paulus zegt, wat God heeft weggelegd voor hen die we beminnen, dat heeft geen oog gezien, dat heeft geen oor gehoord en is in een mensenhart nooit opgekomen. 1 Korinthe 2. Dat zijn allemaal negatieve uitspraken. Je hebt het nooit gezien, je hebt het nooit gehoord en je hebt er zelfs nooit naar verlangd. Het is nooit in je hart opgekomen. Dus dat leven van ginds, van het hiernamaals, dat eeuwige leven, is voor mensen die niet leven van het hier en nu. Dus is het eigenlijk geen echt leven. De mensen, voor wie alleen maar gelukkig is met het aardse leven. Voor zulke mensen is dat eeuwige leven maar een dode boel. Zoiets als de zondag voor hen is, zoals de sfeer in de kerk, gewoon niks aan. En wat is dat eeuwige leven, vragen mensen zich af. Het is niet wat mensen leven noemen, het volle leven. Jezus gebruikt vandaag een negatieve omschrijving van het eeuwige leven. Zij kunnen immers niet meer sterven, omdat zij gelijk engelen zijn. En die engelen dan? Ja, die zijn zozeer getekend door het eeuwige leven, door het leven van God en de aanbidding van God, dat ze zonder meer Gods engelen worden genoemd. Wij zijn kinderen van God. Het hiernamaals, het eeuwige leven, wordt zozeer beheerst door de werkelijkheid van God, dat wil je aan dat leven iets aanvinden, je God zelf aantrekkelijk moet vinden. Het is een heel ander leven, het is van een heel andere kwaliteit. Voor de rijken, voor de mensen die zoveel in dit leven te genieten hebben, is het meer een dode boel. Geen kraak of smaak aan. Want die mensen leven aan de buitenkant. Die leven van de eer van de mensen. En daar is God niet te vinden. God is te vinden in het hart. Augustinus zegt, ik zocht u buiten mij, maar ik vond u binnen in mij. De wereld van het hiernamaals, het eeuwige leven, het echte leven, het volle leven van God, het leven in overvloed, begint in het hart.
in het innerlijk, waar God zijn intrek heeft genomen. En vergeleken met dat leven is voor de gelovigen het aardse leven maar een dode boel. De levenden zijn helemaal niet zo levend. Jezus zegt tot de man die een excuus zocht om hem niet meteen te volgen, laat de doden hun doden begraven. Die eerste doden, die Jezus hier noemt, zijn de levenden. Maar zonder Jezus te zijn, zijn ze meer dood dan levend. Ze zijn levend dood. En de vader van de jongste zoon die van het leven had geproefd, die de wereld was ingegaan om van het volle leven te genieten, zei toen deze terugkeerde, deze zoon van mij was dood en is weer levend geworden. Hij was verloren en is teruggevonden. Lucas 15. Kortom, voor de gelovigen is de dood niet zo dood en het leven niet zo levend. Het aardse leven is niet alles, is niet het volle leven. Maar ook het einde van het aardse leven is niet alles. De dood is niet marsdood. Het is de vindplaats van het volle leven, van het waarachtige leven. Dat is wat we in iedere augustie vieren. We vieren hoe Jezus dood de bron is geworden van het echte leven. In dat leven zijn wij bij het doopsel ondergedompeld en in het credo belijden wij dan ook, ik geloof in de verrijzenis van het lichaam en het eeuwige leven. Aan het einde gesprekjes voeren met Jezus, die zozeer voor mij leeft, dat hij voor mij gestorven is. Met de Vader. Het gesprek mag dan ook volgen door een gesprek met de Vader, voor wie niets onmogelijk is. Hij kan zelfs de rijke die ik ben in het Rijk Gods binnenvoeren en dan een Onze Vader bidden.

Overwegen wij een kort moment in stilte deze dag. Ik belijd voor de Almachtige God en voor u allen dat ik gezondigd heb in woord en gedachte, in doen en laten, door mijn schuld, door mijn schuld, door mijn grote schuld. Daarom smeek ik de Heilige Maria, altijd Maagd, alle engelen en heiligen, en uw broeders en zusters, voor mij te bidden tot de Heer onze God. Moge de Almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwig leven. Amen.

0: geeft.
1: Verberg uw aangezicht niet voor mij, want ik vertrouw op u. Aanhoor mijn bede, Heer, gij zijt getrouw, let op mijn smeken. Verhoor mij, omdat gij rechtvaardig zijt.
2: Roep toch uw dienaar niet voor uw gerecht. Geen mens is immers zonder schuld voor u.
1: De tegenstander laat mij niet met rust. Hij werpt mij op de grond. En stoot mij in de duisternis der doden.
2: Mijn geest is uitgeput. Mijn hart geheel verstijft.
1: Ik denk terug aan vroeger dagen. Herinner mij al wat gij hebt gedaan. Uw werken staan mij voor de geest.
2: Ik strek mijn handen naar u uit. Mijn ziel als droge grond heeft dorst naar u.
1: Verhoor mijn bidden spoedig, Heer. Mijn geest is uitgeput.
2: Verberg uw aangezicht nu niet voor mij. Dan zou het zijn als was ik reeds begraven.
1: Laat uw genade blijken elke morgen, want ik vertrouw op u.
2: Toon mij de weg die ik moet nemen. Op u richt ik mijn leven.
1: Verlos mij van mijn tegenstanders, Heer. Mijn hoop zijt gij.
2: Leer mij hoe ik uw wil volbrengen moet. Want gij zijt toch mijn God.
1: Uw geest die goede tieren is, geleide mij op effen paden.
2: Omwille van uw naam, Heer, laat mij leven. Gij die rechtvaardig zijt, verlos mij uit de nood.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Verberg uw aangezicht niet voor mij, want ik vertrouw op u.
2: Wees nuchter, word wakker. Uw vijand de duivel zwerft rond als een brullende leeuw, op zoek naar een prooi om te verslinden. Weerstaat hem, sterk door het geloof. In uw handen, Heer, beveel ik mijn geest.
3: In uw handen, Heer, beveel ik mijn geest.

Laat ons bidden. Heer, wees Gij ons licht in deze nacht. Laat ons in vrede slapen, zodat wij ons weer met vreugde oprichten bij het aanbreken van de nieuwe dag. Door Christus onze Heer. Amen. Een rustige nacht en een goed einde schenken ons de Almachtige Heer. Amen.

0: Iconenkwartier. Een moment van verdieping en gebed, samen met Maria, kijkend naar het hogere, naar het eeuwige, door het venster van de icoon. Als u in de radiogids kijkt bij het programma Iconenkwartier, vindt u een linkje naar de afbeelding van de icoon die nu wordt besproken. Dus gaat u naar de radiogids en dan naar het programma Iconenkwartier. Daar vindt u de afbeelding. Ik wens u veel luisterplezier.
1: De Triniteitsicoon. Deze icoon wordt ook de Philoxenie of gastvrijheid van Abraham genoemd. Hij ontvangt drie engelen in wie we de drie ene God herkennen. De Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Abraham buigt diep voor hem en bereidt met Sarah de maaltijd. Dan kondigen deze gasten de geboorte van hun zoon Isaac aan. Ze spreken als één stem. Voor de kerk in het oosten is dit de icoon voor de tweede Pinksterdag. Tegelijk is deze icoon een voorafbeelding van de Eucharistie. De Heer deelt ons mens zijn en neemt ons op in zijn goddelijk leven. Links op de icoon zien we Abraham. Hoe is hij daar terechtgekomen?
2: Na Gods verbond met Noach en de spraakverwarring in Babel, lezen we in het boek Genesis over de roeping van Abraham. Op Gods woord verlaat hij met zijn vrouw Sarai zijn familie en trekt op naar het land dat God hem wijst, naar Kanaan. God belooft, door u zal zegen komen over alle geslachten op aarde. Genesis hoofdstuk 12. Onderweg komt hij Melchizedek, de koning van Salem, tegen, die hem brood en wijn aanbiedt. Genesis hoofdstuk 14. Hij is een voorafbeelding van Jezus en de Eucharistie. Sarai blijft echter kinderloos, maar God verzekert Abraham dat zijn nageslacht zo talrijk zal zijn als de sterren aan de hemel. Zo lezen we bij Genesis hoofdstuk 15. Hij sluit een verbond met hem en geeft hem de naam Abraham. Zijn vrouw heet voortaan Sarah en God zegent haar. Koningen van volken zullen uit haar voortkomen. Genesis hoofdstuk 7. Wie is wie van de engelen op de icoon?
1: Ja, op deze icoon stelt de engel links de Vader voor. Achter hem zien we het huis van de Vader, waar plaats is voor velen. Johannes hoofdstuk 14. De middelste engel, die naar de Vader luistert, de linkerengel, vertegenwoordigt de Zoon. Op iconen draagt hij een rood bovenkleed met een blauw onderkleed, zoals Jezus op de icoon wordt afgebeeld. Achter hem zien we de eik van Mamre, die tegelijk verwijst naar de levensboom en naar het kruis. De rechterengel op de icoon stelt de Heilige Geest voor, met achter hem de rots. Deze verwijst zowel naar de geboortegrot als het lege graf. Plotseling staan dus deze drie reizigers voor Abraham en kondigen aan: over een jaar komen we terug. Dan zal Sarah uw vrouw een zoon hebben. Als Yahweh weer vertrokken is, lezen we nog hoe Abraham zal pleiten voor Sodom en om vergiffenis smeken, omwille van 50 rechtvaardigen. Genesis 24. Voor het altaar zien we een kind met een bokje. Wie stellen zij voor?
2: Voor de altaartafel zien we Isaac die een bokje heeft gevangen. God stelt Abrahams geloof wel op de proef om zijn enige zoon te offeren. Op de derde dag, als Abraham Isaac wil offeren, houdt een engel hem tegen. Ineens ziet hij een bokje voor het offer. Ze noemen de plaats Yahweh zal erin voorzien. Genesis hoofdstuk 2. 22. De Heer zegent de beker op het altaar wat vooruitgrijpt naar het laatste avondmaal als Jezus zijn leven geeft als losprijs. Matteüs hoofdstuk 20. Voor Abraham werd, ben ik, getuigde hij tegenover de fariseeën en schriftgeleerden die hem daarop wilden stenigen. Johannes hoofdstuk 8. Aan tafel is een plaats vrij voor ieder van ons. We zien een opening. Met woorden uit het boek Apocalyps, voordat we ter communie gaan, zalig zij die genodigd zijn tot de bruiloftsmaal van het Lam. Apocalyps hoofdstuk 19. We zien de figuren in een volmaakte cirkel.
1: Klopt, in de compositie van deze icoon en ook vooral de icoon van Rublev passen de drie engelen in een volmaakte cirkel, het symbool van eenheid. Hun omtrek zelf vormt een beker, de beker van het nieuwe altijddurende verbond. Jesaja 31 vers 31, Lucas hoofdstuk 22 vers 20. In het evangelie van Johannes vergelijkt Jezus de Vader met de wijnbouwer. Ook de profeet Jesaja vergelijkt het volk van God met een prachtige wijngaard. Ik, Yahweh, bewaak hem. Elk ogenblik bevloei ik hem. Dag en nacht houd ik de wacht, opdat niemand hem beschadigt. Door het levende water, de Heilige Geest, schiet deze wijngaard steeds opnieuw wortel. We lezen in Jesaja hoofdstuk 27, Israël zal uitlopen en bloeien, zodat de hele aarde met vruchten overdekt wordt. We lezen hoe Jezus zichzelf vergelijkt met de ware wijnstok. En wanneer we als ranken met hem verbonden blijven, dragen we veel vrucht. Johannes, hoofdstuk 15, vers 3.

0: Abraham zit in de hitte van de dag voor zijn tent. Drie vreemdelingen verschijnen. Hij opent zijn tent en biedt hen water aan, brood, rust en vrede. Wat begint als gastvrijheid voor vreemden, wordt de ontmoeting met God zelf. De icoon toont geen afstandelijke God, maar een God die aan tafel gaat, deelt, ontvangt en uitnodigt. Drie engelen in een volmaakte cirkel. Alles is gericht op liefdevolle verbondenheid. En midden in die kring blijft een plaats open. Onze plaats. Abraham verliet zijn land. Hij liet het oude achter zich, zonder te weten waaruit te komen. Dan geeft God hem een nieuwe naam. Abraham. Niet langer opgesloten in het verleden, maar drager van een belofte: door jou zal zegen komen over alle volkeren. Ook wij worden geroepen om zegen te brengen en zo mensen van eenheid te worden. Niet door macht, niet door gelijk te halen, maar door ruimte te maken voor de ander met een hoofdletter. Zoals Abraham zijn tent openstelde, schaduw aanbood in de hitte, zo opent God zijn hart voor ons. En hij vraagt: durf jij ook een plaats van vrede te worden? Zoals de wijnstok en de ranken met elkaar verbonden zijn. Geen rank leeft uit zichzelf. Alleen verbonden met de wijnstok kan zij vrucht dragen. Zo leven wij ook niet los van elkaar en kunnen wij niets zonder Jezus, de ware wijnstok, de Vader, de wijnbouwer. Zij verlangen dat wij volmaakt één zijn. Zoals de cirkel van de icoon geen begin of einde kent, zo wil Gods liefde blijven stromen tussen mensen, volken en generaties. De beker in het midden van de icoon herinnert ons aan Jezus, die zichzelf geeft voor het leven van de wereld, die zich in elke Eucharistie geeft als gebroken brood van gemalen graan. Onder het teken van de wijn die geschonken wordt en van geperste druiven is gemaakt. In Jezus nodigt God ons uit aan zijn tafel, in zijn leven, in zijn eenheid. In de stilte van deze icoon kijken drie engelen ons aan en nodigen ons uit. Kom dichterbij, neem plaats aan tafel. Word deel van deze cirkel van liefde. Want in Gods hart, in zijn huis, is plaats voor ieder mens. Precies daar begint de vrede in de wereld, waar mensen leven vanuit het gebed van Christus: ik wil dat zij die gij mij gegeven hebt, met mij mogen zijn waar ik ben, opdat zij mijn heerlijkheid mogen aanschouwen die gij mij gegeven hebt, daar gij mij het lief gehad voor de grondvesting van de wereld. Johannes 17, vers 24.
1: Mogen de Vader, die liefde is, de Zoon die zichzelf schenkt in liefde tot het uiterste, en de Heilige Geest die levend maakt, ons opnemen in hun goddelijke verbondenheid, dat we mensen van vrede worden, mensen van gastvrijheid, mensen

naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Heer, toon ons uw gelaat en we zijn gered.

Dit was het Iconenkwartier met Geert en Angelique Huustegen. Volgende keer een ander icoon. Opnieuw kijken, biddend en luisterend door het venster van de icoon.

Emmausgangers. Journalist Joop van der Elst gaat in een boeiend gesprek met zeer afwisselende gasten op zoek naar Christus in de ander.

0: Voor deze aflevering van Emmausgangers ga ik in gesprek met Raymond Housol. En ik doe het op basis van een paper of een studie die hij geschreven heeft over hoop en transhumanisme. Die met gastdocent bij de ETF, de Evangelisch Theologische Faculteit in Leuven. Wat houdt dat in?
1: Dat ik college geef. Ik doseer daar onder andere christelijke geloofsleer. En daarnaast ben ik daar ook betrokken als docent voor het vak hermeneutiek en voor het vak vakdidactiek. Maar daarnaast, inderdaad, is een aanstelling aan een universiteit niet enkel verbonden met lesgeven, maar ook met research. Wordt er dus ook van mij verwacht dat ik regelmatig een academische publicatie doe. En dit is een stuk uit een boek, dus een hoofdstuk bijdrage die ik heb gedaan bij het boek Compendium of Hope. Die is uitgegeven bij Oxford University. En waar ik mij zowel vanuit mijn technische achtergrond, want ik heb een opleiding van tevoren gehad als ingenieur, als ook vanuit mijn theologische opleiding, richt op het vraagstuk van wat is de relatie tussen hoop en het transhumanisme?
0: Ik begin met transhumanisme, want ik denk dat dat een begrip is wat je hieronder kunt verdelen in een aantal andere begrippen. Maar goed, begin maar.
1: Transhumanisme is dat wij ons de vraag stellen in de maatschappij van, is het mogelijk om als mens om daar een transfer te maken? Dat we een transformatie meemaken? Dat wij de mens als het ware upgraden? En hoe ziet men dat voor zich concreet? Men ziet die transhumanistische beweging, dus dat upgraden, dat transformeren, denk aan het woord transformer, van de mens, ziet men voor zich door gebruik te maken van AI, artificiële intelligentie, maar ook robotica. Dus iemand heeft als mens een arm verloren. Dan krijg je een prothese. Dat zorgt ervoor dat jij weer geholpen wordt om volwaardig mens te zijn. Want zonder prothese, ja, mis jij die arm. Dus we helpen jou om mens te zijn. Nu is de vraag bij het transhumanisme, wat zou er gebeuren, of wat kan er gebeuren, als wij als mensen ons meer gaan verbinden met AI, dus bijvoorbeeld een chip in ons planten, of robotica, door dus meer prothesen in ons te planten. Wat is mogelijk, hypothetisch, en wat is mogelijk ook in de praktijk? Als het gaat over de praktijk, dan heb ik het voorbeeld van een dakdekker, 28 jaar, Thibaut heet hij. Hij is Fransman, hij is dakdekker en hij valt van een dak. En kan niet meer bewegen, is volledig verlamd. Dat is een ramp voor de man uiteraard, maar die verlamming is fataal. Heeft echter vrienden, heeft gezin, heeft familie. Wat kunnen we doen voor deze man? Is het gewoon van, sorry, je bent nu volledig verlamd. Misschien is het wijs om nu euthanasie te plegen? Of hebben wij nog hoop voor deze mens? Dus hoop en transhumanisme komen opeens heel dichtbij. Kunnen we deze persoon helpen? En dan weten wij, ja, verlammingen kunnen wij niet zomaar ongedaan maken. Maar wat zou er nu gebeuren, zeggen onderzoekers, als we in deze man zijn hersenen een chip planten, waarmee hij een robotskelet, dus een robotter waar hij quasi inklimt, wat om hem heen, een soort harnas, dat hij kan besturen met die chip. Dus dat hij in een harnas zit en dat hij door die chip kan zeggen, nu wil ik mijn arm omhoog bewegen. Nu wil ik de andere arm omhoog bewegen. Dus dat gebeurt. En Thibaut kan op dit moment al een paar stappen zetten, iets van bijna een kilometer. Let wel op, dat skelet, dat harnas, dat is nog niet helemaal gesofisticeerd. Dat het niet omvalt, dat valt soms een keer om. Dus hij wordt ook vastgehouden aan de bovenkant. Hij kan alleen maar die stappen zetten in een soort fabriek die daarvoor gemaakt is. Maar het transhumanisme zegt van, wauw. Het is wel al iets beters dan dat je gewoon plat in een bed ligt en niks meer kan. Dat is beter dan te zeggen, op dit moment is sterven het beste. Dit is hoop geven aan een mens en ook hem helpen om te communiceren. Ook daar, die richting gaat men dan uit, dat hij met zijn vrienden, met zijn vrouw, met zijn partner kan communiceren. Dus dat is wat zich als voorbeeld aandient vanuit een transhumanistische opvatting hoe wij mensen kunnen helpen.
0: Dat inbouwen, dat iemand weer kan bewegen, weer kan functioneren, want daar gaat het in wezen om. Hoe ver ga je ermee? Want je kunt dit bedenken en hier, dit is iets biologisch bijna, wat je wel vanuit de hersenen kunt aansturen, maar iets biologisch. Dan ga ik naar het DNA toe. Ga ik naar modificatie toe, genetische modificatie toe, wat ook gebruikt kan worden met, ja, noem het maar.
1: Inderdaad, en dat is dus de reden waarom er heel goed mag worden nagedacht vanuit een christelijk perspectief over een thema als transhumanisme. of genetica, hè, of eugenetica. Hè. Dat is inderdaad de reden hiervoor. Nu, ik concentreer me daarbij niet op DNA en de eugenetica. Ik concentreer me hier vooral op het pamflet wat transhumanistische bewegingen presenteren. Dan moet je denken aan Neuralink van Elon Musk en dergelijke, die zulke ideeën hebben. En die zeggen van, kijk, we willen hier iets mee doen. En waar wij dus als christenen en als universiteit, samen met Oxford, hebben gezegd van, oké, dit gebeurt er. Hoe denken wij daar nu over? Hoe kijken wij daarnaar?
0: Maar wat is dan het uitgangspunt als je alleen naar het resultaat gaat kijken? Want het kan mensen een beter leven geven, want dat is een van de uitgangspunten.
1: Wat hebben we dus gedaan? En daar komt het tweede thema aan bod, hoop. We hebben gekeken van oké, we gaan helpen, meedenken. Hoe kunnen we hoop geven aan mensen? En dan hebben we ons de vraag gesteld vanuit de psychologie en ook vanuit de theologie. Wat betekent hoop? Hoop kun je beschrijven als verlangen naar, verwachten dat. Hoe uit die hoop zich? Hoe kun je dit soort situaties als transhumanisme, maar ook andere ethische thema's, in kaart brengen? En we hebben daarvoor in dit boek, dus Oxford Compendium, hebben wij gekozen om dat te doen vanuit vier perspectieven. Het eerste perspectief is het perspectief van zelfontwikkeling. Wij geloven vanuit onze christelijke traditie dat God ervoor gekozen heeft om aan de mens zelf ontplooiing te geven. Wij geloven dat wij als mensen mogen genieten. Adam en Eva in de Hof van Eden mogen genieten van alle bomen, behalve van één. Een mens wordt door God op de wereld geplaatst en mag creativiteit ontwikkelen, mag grenzen verleggen, mag gaan sporten en mag ontdekken van wauw, ik kan dezelfde tour in kortere tijd doen. Wauw, ik kan vooruit gaan, mag verlangens hebben, mag studies volgen, mag leren. Dus zelfontplooiing is ons eerste perspectief. En vanuit dat perspectief gaan we dan kijken naar transhumanisme. Het tweede perspectief is sociaal. Hoe kunnen we elkaar helpen? Hoe kunnen Thibaut in mijn voorbeeld helpen? Hoe kunnen we medemensen helpen die armen zijn kwijtgeraakt, die ogen zijn kwijtgeraakt? Het derde perspectief is de zoektocht van ons mensen. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat ziekte en dood minder impact heeft op onze levens? We bidden daarvoor, dat is helemaal waar. En tegelijkertijd weten we ook dat we gelukkig de medische wereld hebben en ook andere wetenschappen die ons superlang laten gezond zijn tegenwoordig. Waar we in de middeleeuwen pestpandemieën hebben gehad, is dat vandaag veel minder het geval. We hebben research gedaan naar voedsel en zitten nog altijd door te discussiëren van wat is gezond voedsel, wat is ongezond voedsel, wat moeten we verbieden, wat moeten we promoten. We hebben manieren ontwikkeld om bepaalde ziektes waar je vroeger dood aan zou gaan, om daar tegenin te kunnen gaan. We hebben manieren ontwikkeld om vrouwen bij geboortes te helpen en keizersneden toe te passen, terwijl eeuwen daarvoor het kindersterfte qua aantallen veel te hoog lag. Dus dat zijn wel dingen waarin je kunt zeggen vanuit dat derde perspectief, hoe kan dit model, transhumanisme in onze casus, helpen om de dood en de vergankelijkheid tegen te werken. Niet omdat wij Gods verlossers zijn. Niet omdat wij zeggen van ja, wij gaan hier de wereld verbeteren. En wij bouwen het paradijs. Nee, maar omdat we zeggen van we hebben verantwoordelijkheid naar onszelf en elkaar toe om op een gezonde manier met deze wereld om te gaan. En daar waar het kan, vanuit onze kennis, te zeggen van joh, het is niet gezond dat je elke dag fastfood eet. Eet groentjes. Want als je elke dag fastfood eet, dan zal dat niet goed zijn als je geen groentjes krijgt. En dan heeft dat hele akelige consequenties voor jezelf. En dan hebben we het vierde perspectief, en nu kom ik wat meer in de richting van de filosofie-theologie, namelijk het perspectief waarin we vragen van oké, wat zijn onderliggende ideologische ideeën die wij bij die eerste drie al wat in ons hart hebben, maar nog niet helemaal uitspreken? Dat is dat vakgebied van de hermeneutiek, waar we dus gaan kijken, wat zit daaronder? Wat zit achter zo'n geloofsuitspraak? En hoeveel geloof zit daarin? Hoeveel geloof ook in dingen die onchristelijk zijn, zit daarin? Wat voor ideologieën leven er in die brede beweging van het transhumanisme?
0: Die zegt in wezen, zegt het transhumanisme, we willen dus door artificiële middelen het leven verbeteren. Waar heb je het over dan? Want je noemt nu een aantal biologische dingen, daar kan ik me iets bij voorstellen.
1: Als het gaat over transhumanisme en je wil het dus combineren met AI, dan zou je kunnen zeggen van, oké, iemand is niet goed, heeft een heel slecht zicht, heeft problemen met zijn ogen. In hoeverre is het mogelijk om zo'n persoon te voorzien, het is hypothetisch, het kan nog niet, om zo'n persoon te voorzien van een camera in zijn ogen of ergens in zijn voorhoofd, die meekijkt en die helpt om datgene wat slechtzicht is, om dat te verbeteren? Of in hoeverre kunnen we zelfs die camera weglaten en op basis van de beelden die we hebben gemaakt al op aarde, zo iemand helpen om het juiste beeld te reconstrueren? Want artificiële intelligentie, als jij een halve koe ziet, dan is artificiële intelligentie al zeer goed in staat om de rest van de koe te tekenen. Dus die kan je helpen om op een bepaald vlak een stuk te zien waar jij zelf een beperking hebt. Dat is een voorbeeld van AI, die dus verbonden wordt met transhumanisme. De meeste verbindingen die men ziet, die vallen op het vlak van geheugenverlies. Hoe kan AI ons helpen tegen dementie? Om dus bijvoorbeeld bepaalde situaties die in de neurologie en uw hersenen niet meer kunnen, weer hypothetisch, om dat te kunnen kenteren door via AI dingen op te slaan en de juiste dingen op te slaan, zodat je die dan geheugenverlies leidt. Is weer opnieuw hypothetisch. Hè? Het is niet dat de wetenschap daar al allerlei dingen voor heeft. Maar dus het transhumanisme, het woord isme, toont aan. Dit is nog niet per se wat er al is. Dit is een gedachte waar we naartoe kunnen werken. En dan is het weer christelijke reflectie. Willen we dat? Wat zijn de voordelen? Wat zijn de nadelen? En dat doe ik dus in dit stukje in het boek, in het compendium, op basis van die vier benaderingen. Ik denk voor veel luisteraars is het veel makkelijker om nu even niet dat beeld van AI te pakken, want dat wordt dan zeer abstract. Maar om het beeld van de robotters weer te pakken. Hè. Bij robotterarmen kun je je veel meer voorstellen. Hè. Je hebt het beeld van de oude kapiteinen op de piratenboot die alleen maar een houten arm hadden met nog een of andere haak eraan. Ja, daar kon je binnen niks.
0: Papegaai op je schouder.
1: Ja, inderdaad, papegaai op je schouder. Ja, dat is, kun je dat niet wat beter sofisticeren? En tegenwoordig gelukkig zijn dat niet meer houten planken met een haak eraan, maar zijn dat al armen die we maken met vingers die kunnen bewegen. Dus je moet je voorstellen, Joop, wat dat voor iets geweldigs is. En hoe kunnen we dan ook ervoor zorgen dat die vingers een stukje signaal krijgen? Dat is dan weer AI, die duidelijk maakt van, je hebt een sinaasappel in de hand. Je kunt die niet plat knijpen, dus je moet daar niet te hard op duwen. Oh, je hebt iets anders in de hand, een stuk metaal. Dan moet je wel iets harder vasthouden. Hè? Dat AI ons helpt om onze prothesen, die we al zeer gesofisticeerd hebben uitgewerkt, om die nog beter te kunnen gebruiken. En dan heb je combinatie. Kan AI ook ervoor zorgen dat ik weer met diezelfde robotarm ook dingen voel? Als ik nu mijn hand op deze tafel leg, ik heb hier een tafel waar ik aan zit, als ik mijn hand op die tafel leg, dan voelen mijn vingertoppen die tafel. Bij een robotterhand voel je normaal niks bij je vingertoppen. Maar kan AI dat simuleren? Dat je dus eigenlijk als mens weer een stuk waardigheid terugkrijgt en kunt zeggen van ja, dat gevoel heb ik weer teruggekregen.
0: Ik kreeg toen ik jouw paper las, en misschien een hele verkeerde impressie, zit er ook het hele, lijkt er een soort lijn doorheen te liggen van, kunnen wij eigenlijk ook met transhumanisme de dood overwinnen? Dus langer blijven leven. Dan zijn er ook wetenschappers die zeggen, jongens, langer dan 125 jaar lukt je niet. Dat aspect. Want het blijft dan ook een manier van werken, dat je denkt van ja, en wie dan en hoe?
1: In het artikel, in mijn boekbijdrage, zeg ik inderdaad van, kijk, we kunnen de gebrokenheid proberen te overwinnen. Als iemand een been mist, kunnen we dat compenseren door een robotterbeen, et cetera. En dan kunnen we heel veel dingen proberen. Maar er is dus binnen het transhumanisme ook een hele sterke beweging die denkt dat dit een nieuwe evolutie van de mens is. Dus dat we een sprong maken. Dat wij nu de mens op een nog hoger level maken, waardoor we dadelijk kunnen leven op Mars, op andere planeten. En dan zit je wel echt niet meer in de empirische wetenschappen, maar dan zit je echt al in ideologische richtingen te denken. Dan zit je in dat vierde stramien, waar je dus niet kijkt naar zelfontwikkeling. Ik wil zelf groeien, ik wil beter worden. Sociaal omzien naar elkaar, waar we mensen helpen, die dus benen of wat dan ook zijn kwijtgeraakt. Of overwinnen van gebrokenheid, derde perspectief. Nee, dan zeg je eigenlijk al van, oh, op die manier kunnen we eeuwig leven. Zo zouden we ons eigenlijk kunnen laten downloaden, kort voor onze dood, of op het beste moment van het leven zelfs, nog beter, en kunnen laten opslaan op een harde schijf. Ik pak maar iets simpels, weer hypothetisch. Er zijn dus inderdaad mensen die ervoor hebben gekozen om een som geld te geven, om hun lichamen te bewaren in de hoop, in het geloof, dat is puur geloof, ideologie, dat er een tijd zal aanbreken waarin ze die lichamen weer levend kunnen maken of kunnen veranderen in een lichaam wat er een beetje op lijkt. Dus transhumanisme gaat dan in de richting dat men mensen niet meer helpt met een prothese, maar dat men de mens volledig in een robotter duwt. En dus zegt van ja, maar hoe moeten we dan omgaan met het bewustzijn, met het innerlijke van die mens? Ga je dan de mens niet reduceren tot techniek? Ga je de mens niet reduceren tot alleen maar materiële zaken? En zelfs, als zou je nu zeggen van oké, wij gaan de mens onsterfelijk maken. Ja, dat klopt niet, want uw robotarm die leidt ook aan slijtage. Hè? Het is niet zo dat het innerlijk alleen vervalt, ook het uiterlijk vervalt, dat weten we ook wel. Dus kun je wel de dood overwinnen? Plus wat is dat voor een overwinning van de dood? Want de dood is niet alleen maar verbonden met mijn lichaam. De dood is ook verbonden met de omgeving waar ik leef. Daar komen akelige dingen voor in de omgeving. Ik maak oorlogen mee op aarde. Ik maak ziektes mee op aarde. Ik maak geweld mee op aarde. Het eeuwige leven is niet alleen maar van ik blijf voor altijd leven in deze gebrokenheid. Dan had je eigenlijk net zo goed kunnen zeggen van maak de poort maar open en snoep maar verder van de levensboom. Hè? Blijf maar leven in deze gebroken toestand. Nee, de christelijke waarde is juist als volgt dat wij zeggen onze hoop gaat nog een stuk verder. Wat de transhumanisme wil, is op zich heel nobel, maar kan alleen maar vervuld worden volgens onze christelijke geloofsleer door de Heer God. Alleen hij kan een schepping maken die volledig vrij is van alle gebrokenheid. Waar echt niet alleen maar menselijke lichamen, maar ook menselijke harten, menselijke denkpistes, menselijke omgevingen, contexten, dieren, planten, de hele schepping wordt bevrijd. Alleen onze God kan dat. En vandaar hebben wij als christenen niet zoiets van ik hoop dat het transhumanisme ooit de dood overwint, maar zeggen wij als christenen Jezus is overwinnaar en hij heeft de dood overwonnen. En dat wat hier wordt gezocht, wat op zich nogmaals nobel is, wordt vervuld eigenlijk al door het werk van Christus, doordat hij straks onze lichamen uit de dood laat opstaan en ons een leven geeft dat eeuwig zal duren en dat vrij is van alle kwaad.
0: Komen wij dan in een maatschappij, wil men dat graag, en dat mensen daar geen bezwaar tegen zullen hebben? Ik vraag het me af trouwens, maar goed. Komen we dan in een maatschappij terecht of in een levenssfeer terecht waarin het lijden niet meer geaccepteerd wordt en lijden weggedrongen moet worden? Het tweede is, ik heb hier een kastanje zit, meen ik. Ja, kastanje. Die heb ik altijd in mijn zak zitten, want dit is gewoon zonde. Hij zit in mijn zak, in een kastanje, maar het is zonde, er gebeurt niks mee. Maar stop ik hem in de grond, dan gaat hij dood. En door de dood komt het leven erin. Dus ga je ook niet het leven ondergeschikt maken? Nee, laat ik het anders zeggen. Wij zeggen, tenminste dat geloof ik, je bent geschapen in het beeld en gelijkenis van God. In wiens beeld en gelijkenis willen wij de mens eigenlijk maken?
1: De eerste vraag die je stelt gaat dus over het lijden. Mm-hmm. En ik moet je een stukje toch tegenspreken als ik met studenten of ook met leerlingen, want ik spreek hier ook over op middelbare scholen. Als ik met hen over dat thema spreek, dan proef ik in al die gesprekken, in verschillende groepjes zijn er dan, dan gaan we wat rond om te kijken wat er daar zo gebeurt in die gesprekken van de studenten of leerlingen. Dan proef ik dat zij toch altijd zeggen van, we vinden ook dat lijden en dood niet een plaats heeft, maar dat ons medelijden voor elkaar wel belangrijk maakt. Dus zij beginnen ook vanuit hun geloof, want er zitten verschillende geloofsrichtingen bij elkaar. Zij geloven dat de dood bij het leven hoort. Dus in dat opzicht dat het transhumanisme veel te veel wil. En dat het gevaar bestaat dat vooral de rijken het zich kunnen veroorloven om dit soort technologische zaken op hun lichaam toe te passen. Terwijl de vele arme mensen op aarde niet dat kunnen doen. Ze zijn ook vrij kritisch, zeker de laatste jaren, want ik doe dat al een paar jaar, naar Elon Musk natuurlijk, hè, en dan Neuralink. En dan denken ze ook van, ja, denk je nu echt? En wie mag er dan naar Mars gaan? En dat zijn alleen maar de mensen die ik spreek, die vinden het belangrijk om echt wel over lijden en dood te kunnen spreken. Dat er echt wel medemenselijkheid moet zijn. Tegelijkertijd zie je dus ook dat zij beseffen dat hier een hele godsdienst achter zit. Dat dit echt een gebeuren is waarbij je moet vragen van, zet dat niet God buitenspel? Ga je hier niet voor God spelen? En aan de ene kant beseffen ze vanuit wat ze hier over lezen in mijn artikel en ook over reflecteren, van nee, als het om het sociale gaat. Nee, als het om het zelfontwikkelende gaat. Maar ook tegelijkertijd wel, ja, als je daar een ideologie achter plakt van, en nu gaan wij als mens de dood overwinnen en bouwen wij wel hier de hemel op aarde. Dan roepen ze eigenlijk allemaal boe en vinden ze het ook niet kunnen dat eeuwigheid betekent om in deze gebroken toestand te moeten leven. Want dat is niet alleen maar iets wat christenen erkennen. Ook andere niet-christenen erkennen dat de wereld echt wel om zeep is en om een verlosser schreeuwt.
0: Ik durf dus zelfs te zeggen dat het aantal keer dat ik lijden meegemaakt heb in mijn eigen leven, ik zou het graag allemaal hebben willen missen. En toch besef ik, doordat je dat meemaakt, dat het je tot een mens maakt die je nu bent. En als je dat wegneemt, ik vraag me af of je met alleen maar alle goede dingen, alle geluk, alle mooie dingen, ik heb er mijn twijfels over.
1: Dus dat is de vraag van welke plaats heeft lijden en dood in ons leven en welk goed komt daaruit voort, ondanks dat lijden en dood niet goed zijn. Speelt zelfs ook een rol in mijn thema christelijke geloofsleer, want daar ben ik vooral bezig ook met de toekomst, waar ik ook de vraag regelmatig behandel met de studenten. Weten wij nog van het lijden in de eeuwigheid? Dus als we in de eeuwigheid zijn als christen, we zijn opgewekt uit de dood, we hebben een onvergankelijk lichaam gekregen, een verheerlijk lichaam, we zijn bij de Heer, de nieuwe aarde. Kunnen wij nog terugkijken? Ja, zeggen ze allemaal, want anders zouden we niet meer weten wat Jezus voor ons gedaan heeft. Kunnen we dan ook nog zien wat Jezus voor ons gedaan heeft tijdens dat lijden? En dat vinden ze een belangrijke om op te wijzen vanuit de christelijke bronnen. En de Bijbel is dan natuurlijk de eerste bron bij mijn studenten, waar ze zeggen van, tja, het is toch ook belangrijk om te benadrukken dat Christus ook in die eindfase onze tranen zal blijven afwissen. Het Griekse woord wat daar gebruikt wordt wijst niet alleen maar op een eenmalige toestand, maar iets wat blijvend is. Niet dat er tranen bijkomen, dat we ons opnieuw pijn doen, maar leed moet verwerkt worden. En dat gebeurt niet op een moment. Dat is niet altijd zoals McDonald's van, bij een loket krijg je een hamburger en ik ben klaar. Nee, God neemt zich de tijd om met jou door dat diepe dal quasi te gaan en daar in dat diepe dal een feestmaaltijd toch aan te richten. Hij gaat niet langs dat diepe dal heen. Hij ontkent het niet. Hij gaat met je mee in dat lijden. En Christus neemt zich de tijd om de tranen af te vegen. En het tweede, wat dan benoemd wordt vanuit de christelijke bron, de Bijbel, is dan Openbaring 22, vers 2, waar er sprake is van een levensboom, levensbomen, kunnen ook meervoud vertalen, waarvan de bladeren tot genezing zijn. Uiteraard een beeld vanuit de medische kunde, hè, van bladeren die we gebruiken als geneeskundige kruiden. Maar daar zijn de bladeren tot genezing van de volken. Wat dus ook toont dat daarnaast het verdriet wat ik meemaak door de gebrokenheid ook nog verdriet is die we als volken elkaar aandoen. Volken liggen eeuwenlang met elkaar overhoop. Het idee waar ik mee ben opgegroeid van en nu komt er nooit meer oorlog is een mythe gebleken. Dat is gewoon niet waar en zelfs toen men dat zei waren er oorlogen. Dus ook daar zie je van, er moet een proces komen, ook van genezing. En ik vind dat een hele bijzondere, want daarmee pak je dat punt op wat jij dus noemde, lijden en dood die ons vormen. En ook dus het feit dat God zegt in de eeuwigheid is het niet van, nu deleten we alle herinneringen aan lijden en dood. Nee, we gaan op de juiste manier nu met dat lijden en de dood om. En niet alleen maar op individueel vlak, het lam dat de tranen wegveegt van de soldaten, maar ook op collectief vlak, de levensboom die bladeren heeft tot genezing van de volken.
0: Er zit nog iets in. Het woordje zelfontplooiing heb je net gebruikt, wat in bepaalde opzichten goed kan zijn, maar het kan ook los van degene die God is, kan het ook een zelfontplooiing van het ego zijn, wat je tot een mens maakt, wat helemaal op zichzelf teruggeplooid is. Dus dan kun je wel een chip krijgen, maar als je daardoor in een soort verregaand transhumanistisch egoïsme terechtkomt, dan denk ik, ja, waar ben je dan? Hè?
1: En dat kan gebeuren bij alle, op alle vlakken, hè? Ja. Zelfontplooiing is iets wat in de andere godsdiensten, als ik hierover spreek, met collega's, islam of atheïsme, wat eigenlijk niet zo bekend is. Mijn collega's zijn vooral gericht op sociale omzien naar elkaar. Mm-hmm. Is heel bijzonder om dat eigenlijk te zien bij de ethiek, dat men zo gericht is op wat betekent het voor de ander. Ja, maar Christus maakt mij tot een beter mens. Zonder Jezus zou mijn leven veel minder waard zijn. Ik zie veel meer doordat ik Christus volg. Ik ben echt erop vooruit gegaan. En er zijn heel veel getuigenissen op aarde van mensen die Jezus hebben ontmoet. En die zeggen, mijn leven is goud waard, daarvoor was het niks. Dus je ziet echt een zelfontplooiing van, ik als mens word er ook beter van. En dat is niet bedoeld om navel te staren, maar dat is bedoeld om ook te zeggen van, door God word ik ook in een status gezet die zo ver uitstijgt boven wat ik ooit was. Er zijn heel veel slaven geweest in de tijd van het Nieuwe Testament. Die hadden geen erfdeel. En in Christus worden die nu erfgenamen. Worden ze geplaatst in het positie van zoonschap. Ze worden geadopteerd door God de Vader. Dat is zo'n vooruitgang. En dat is wel iets wat echt wel niet vergeten mag worden. Waardoor het thema zelfontplooiing echt wel een christelijk thema is. Wat andere godsdiensten te weinig aan bod laten komen. Maar het gevaar is dat je alleen dit thema benadrukt. En dan gaat het alleen maar over ik. En dan komt het thema van het sociale omzien naar anderen. En hoe kunnen we samen strijden tegen onrecht? Komt allemaal niet meer aan bod. Maar dan maak je hem echt kapot.
0: Ja, wat ik je ook hoor zeggen in het antwoord dat je nu geeft, is van, ja, wat is leven eigenlijk, hè? Als Jezus zegt, ik ben de weg, de waarheid en het leven. En, ja, de weg, oké, daar hebben we dan een notie bij, want dat legt Jezus wel uit. Maar ik zeg het een beetje bewust wel een beetje banaal eigenlijk, omdat ik soms zo bijna zo ervaar. Terwijl ik denk van nee, als hij de weg en het leven en de waarheid is, dan heb je het over een persoon die misschien wat meer omvattend is dan alles wat wij kunnen bedenken. En die persoon die wordt toch langzaam uit deze maatschappij weggemanoeuvreerd, of is al weggemanoeuvreerd.
1: Ik probeer even de link te zoeken met wat je zegt met transhumanisme. Ik zie alleen deze link, dat het transhumanisme, isme weer opnieuw, die ideologie, niet meer christelijk ingevuld wordt, maar volledig door de niet-christelijke kant wordt bepaald, waarbij de agenda is, wij gaan onze eigen redder zijn. En als je die vraag, of die opmerking, het is eigenlijk een stelling die je maakt, hè, als je die zo doet, dan denk ik ook wel in het boek, hè, Compendium of Hope, waar dit een deel van is, daar gaat het ook bijvoorbeeld over ecologie, zorg voor de schepping. Ook dat kan de plaats van Christus innemen. Ook daar kun je in doorslaan. Dat wij het in ons hoofd halen, dat onze ecologische omgang nu zal zorgen dat de planeet voor altijd gered wordt. Ook daar kun je weer opnieuw helemaal te ver in doorschieten. Dus wat je aanhaalt is een probleem dat bij alle ethische vraagstukken, bij alle thema's waar we over kunnen spreken, kan optreden. Als het gaat over economie, hè, hoe kunnen we een goede economische staat maken waar echt efficiënt ook met dingen wordt omgegaan, economisch wordt omgegaan. Dat betekent niet dat we zo goedkoop mogelijk, maar efficiënt betekent, als ik denk aan het op christelijke manier, het bloed van Jezus, het offer van Jezus is super efficiënt. Het is tot heil voor heel de schepping. Voor alles wat God gemaakt heeft, is dat ene offer, wauw, super economisch. En hoe kunnen we vanuit economisch opzicht inderdaad dan de schepping vooruit helpen door goed na te denken hoe we economisch met elkaar omgaan, met geld en met goederen en met waarden. Maar je kunt het ook natuurlijk kapot maken. Je kunt ook een economie bouwen die uitbuit, die maffia toestanden oproept. Dus je opmerking, je stelling is vrij duidelijk, maar is ongenuanceerd, omdat je ze op elk vlak van de ethiek kunt toepassen. En dan zet je iemand tegen de muur.
0: Nou, dat geloof ik ook wel, dat besef ik. Ik zit er om mijn telefoon te piepelen. Jij hebt er ook zo eentje liggen. Daarvan gaan kinderen voor in de mijnen. En dan moet ik denken aan een uitspraak van Simone Weil. En die schiet me nu binnen van, We hebben het vaak over rechten. En wat heeft dit met rechten te maken? Het transhumanisme, dat we er beter van worden. Mm-hmm. En we hebben verplichtingen. Mm-hmm. Verplichtingen komen altijd van boven. Mm-hmm. Van God. Van. Die verplichtingen betekent dus dat ik eigenlijk deze telefoon niet zou willen gebruiken, omdat de kinderen sterven in de mijn. Maar doet wel. Dus wat heeft deze discussie voor een zin in het collectief, als het eigenlijk om mijn eigen welvaart gaat, als ik het even heel egoïstisch mag zeggen.
1: Wist jij dat er ook telefoons worden gemaakt die wel goed met kinderen omgaan? Dat er een beweging is op aarde waar men vanuit een soort fair trade zegt, we willen een telefoon maken, ten eerste die A, niet na 2 jaar kapot is. Want heel vaak is technologie de afgelopen jaren zo ontwikkeld dat na 2 jaar, als de garantie voorbij is van Europa, uit elkaar valt. Dat willen we niet. We willen dat een gsm weer opengemaakt kan worden. Ik denk dat deze gsm moeilijker open te maken is. Je kunt er tenminste niet zomaar aan sleutelen. Je hebt er allerlei gereedschappen voor nodig die alleen maar bedrijven van het merk zich kunnen veroorloven. We willen dat gsm's ook gemaakt worden uit grondstoffen die recyclebaar zijn. En waar de mensen die ze leveren ook betaald worden voor wat ze leveren. Net zoals dat het geval is bij chocolade bijvoorbeeld. Wat we ook zeggen, we willen dat mensen die de cacaobonen plukken, waar ook kinderen aan meedoen, jammer genoeg, dat stop wordt gezet. Oké, dan betalen we meer voor de gsm, dan betalen we meer voor de chocolade, maar daar willen we aan werken. Nu, ik begon bewust met de vraag, weet je, omdat mijn ervaring is dat veel mensen dat nog niet weten. En dus ook bij het thema transhumanisme vind ik het belangrijk om daarover te reflecteren. Omdat dat dan ook weer een weetje is. Want als we daar niet over spreken, dan laten we het wel gebeuren. En dan zijn heel wat mensen in onze omgeving dan misschien een keer hier en daar mee bezig. Of zien we een keer een YouTube-filmpje of iets anders op sociale media. Maar het is gewoon goed om daarover na te denken. En te zeggen van, kijk, het stoort mij dat de gsm die ik hier zie, dat dit en dit en dit nadeel heeft. Hoe kunnen we dat aanpakken? En zo kun je dus ook naar transhumanisme kijken en zeggen van, het stoort me in het transhumanisme, en dan kijk je vooral weer naar de ideologieën, dat het dit en dit en dit en dit nadeel heeft. Hoe kunnen we dat aanpakken? En hoe kunnen we ook tegen mensen zeggen, stop, hier ga je te ver. En dat is een vraag die we ons stellen tegenwoordig bij AI. Hoe ver mag AI gaan?
0: Ja, ik kan je daar een voorbeeld van geven. Ik kreeg filmpjes toegestuurd met mensen met prachtige verhalen. Zelfs een lied van iemand over iemand die overleden was. Je kreeg de tranen bij je ogen. Maar het is van A tot Z is het AI. Nou, dat, waar is de ziel? Waar is het leven?
1: Ja, een voorbeeld daarvan bij artificiële intelligentie. We kunnen AI gebruiken om bijvoorbeeld stamboomonderzoek te doen. Om makkelijker op internet gegevens te vinden. We kunnen AI gebruiken om dingen heel goed te berekenen. AI kan ons helpen bij het zoeken naar manieren om een gsm te maken die fair trade is, die voldoet aan onze eisen. Dat is AI. AI kan ons ook dom maken. Het doet me denken aan de lagere school die ik vroeger in de jaren 90 bezocht. En waar we leerden om geen rekenmachine te gebruiken tijdens het rekenen. Want als we die rekenmachine zouden gebruiken, leerden we niet meer goed rekenen. Later, toen ik ingenieurswetenschappen studeerde, moest ik natuurlijk wel een rekenmachine hebben, want de sinus en de tangens van buiten, dat ging een beetje moeilijker. Dus dat kreeg je gewoon erbij. Zo zit het ook met AI. En wat ik heel mooi vind, Joop, is dat ik dus ook in onze generatie bij studenten en ook weer opnieuw bij leerlingen zie dat zij zeggen, ik wil geen AI gebruiken. Niet omdat het verboden is vanwege restricties aan scholen en universiteiten, maar ook omdat ze zeggen, dat neemt iets van mij weg. Ik wil eerst stapjes leren zetten en ook een beetje leren vallen. En dan pas wil ik rennen, terwijl AI is meteen bedoeld om te rennen. Op dit moment staan scholieren, studenten die een diploma hebben gehad, te protesteren met borden tegen AI. Want AI neemt hun jobs weg, hun beginnersjobs van data-analyse en dergelijke. Het neemt jobs weg van studentenrechten, omdat AI vaak zo goed al die boeken en teksten kent dat het ons overneemt. En daar wordt dus kritisch over nagedacht. Niet in dit artikel, want dat zou een ander artikel weer vragen. Dat is weer een ander vak. Dus daar moeten we even eerlijk over zijn. Want als we over AI spreken, vind ik het altijd belangrijk om te vragen, wat bedoel je met AI? Hè? Heb je het over het controleren van taal? Heb je het over berekeningen? Of heb je het over drones die door AI worden gestuurd in een vijandelijk gebied om mensen te doden? Hè? Dat zijn andere vormen van AI.
0: Maar ook de beïnvloeding die ik wil zien in filmpjes die helemaal AI zijn en ook AI gegeven. Genereert met teksten. Dan denk ik van goeiedag, wel uit elkaar geflanst van hier en daar. Denk nou, ik mis het leven. Misschien zeg ik het verkeerd, maar daar mis ik iets in. Tegelijkertijd vind ik AI heerlijk om te gebruiken als je bepaalde dingen nodig hebt, zoals je al zegt, van het onderzoeken van bepaalde woorden die je wilt vinden of andere begrippen in het Grieks, noem het even op. Het is fantastisch, ja. Maar goed, maar toch.
1: Het is op dit moment nog steeds zo dat als wij mensen helemaal in 3D nafotograferen door AI. Hè? Dus ze maken een volledige 360 graden camera van iemand. Hè? Dus een volledige kloon quasi, digitaal. En we gaan met die mensen communiceren. Er zijn tests gedaan dat AI het niet lukt om het menselijke erin te doen. Dus dat is dat wat jij benoemt. Dus dat is wel het gezicht van iemand anders, zoals een foto quasi. En die persoon beweegt ook. En de mond beweegt ook. Hè. Dat is dan die voorbeelden die we zien, waar ze dan allerlei bekende personen zinnen laten zeggen die ze nooit hebben gezegd. Maar je ziet daarin dat het menselijke er niet in zit. Want wij mensen zijn niet consistent in hoe wij reageren. De keuzes die wij maken, terwijl AI werkt met patronen, is wiskundige patronen, die keren terug. Dus een beetje overdreven voorbeeld. Zo'n AI-tool, die kiest ervoor om iemand continu om de 3 minuten zijn neus te laten aanraken, terwijl die persoon dat normaal nooit doet om de 3 minuten. Hè. Daar zit een andere verhouding in. En dat zien wij. En het is heel bijzonder te zien dat vooral onze jongeren dat zien. Zij zien dat veel beter dan de oudere mensen. AI wordt inderdaad gebruikt om hele filmpjes te maken, om hele stemmen na te bootsen. En het is tegenwoordig zeer interessant te zien dat dat altijd dan de naam krijgt documenteren en dan for sleeping. Want inderdaad, de stemmen die daar spreken, die missen variatie. Ja. Natuurlijk kun je zeggen, dat gaan we wel inhalen met AI. Ja, dat is waar. Maar op dit moment is de stand van zaken dat mensen nog altijd liever naar een echte stem luisteren, met intonatie, met misschien een keer een of zo er doorheen, of wat dan ook, dan naar een AI-stem. Ook al is die wat gevarieerd, het blijft een AI-stem. En dat betekent voor mij dat ik ook geloof dat de mens als beeld van God zeer uniek is. En dat dat hetgene is wat ook blijft. Mensen blijven uniek.
0: In hoeverre is er hierin een relatie tussen geest, ziel en lichaam?
1: In het transhumanisme wordt dit dus te weinig aan bod gebracht. Wel in de kritiek op het transhumanisme. Het transhumanisme is een zeer technologische beweging. Zeer interessant voor mij als techneut, voor wat daarin gebeurt. Maar ook vaak spannend vanuit de ideologische kant. Het is vooral gericht op materiële kanten. Dus het materiële, de materie staat voorop. Er wordt heel weinig gereflecteerd op wat is de ziel. Wat is de geest? Vaak wordt dat gereduceerd tot wat we kennen, hè, van ons denken is ons brein, of hè, dat soort, wij zijn ons brein, ideeën. Maar daar is zoveel tegen te zeggen, tegen dat soort bewegingen. Er zijn echter ook transhumanisten, die noem ik ook in het artikel, die dat ook aanhalen en die zeggen, ja, de vraag is natuurlijk, in hoeverre kunnen wij bewustzijn vatten? In hoeverre kunnen we dat waarnemen? Dat is ook een psychologische vraag. Ook psychologen zitten met de vraag, als iemand sterft, ja, wat gebeurt er dan met dat bewustzijn? Gaat dat dan uit dat lichaam? Blijft dat daarin zitten? Je hebt de oude mythe waar mensen dan erop wezen dat iemand die sterft 21 gram lichter is. Misschien al een keer van gehoord. Er zijn ook weer hele duidelijke verklaringen voor dat eigenlijk mythologisch is en dat dat andere redenen heeft. Maar in ieder geval, men zoekt wel naar hoe kan men dat bewustzijn nu pakken.
0: En wat het gek is, als iemand sterft, stel jij sterft, Raymond, dan zeg je niet van, daar ligt Raymond. Maar Raymond is niet meer.
1: Ik denk wel dat ik dat zou zeggen met die woorden, omdat vanuit mijn christelijke benadering het Jezus was die ze in het graf legde. Niet een lijk. Dit was Jezus. Mm-hmm. En zelfs bij de opstanding toont Jezus dat hij die persoon is, want hij laat zijn wonden zelfs zien. Dus aan de ene kant zeggen de christenen in de vroege kerk heel nadrukkelijk, de persoon die hier ligt is Roman, om maar zo te zeggen. Die slaapt of die ontslapen is. En tegelijk zeggen ze, dat vinden ze moeilijk, want dat krijgen ze in diezelfde logica niet bij elkaar. Hij is bij de Heer. En straks zal het lichaam weer opstaan en zal het, zoals je kastanje voorbeeld, in de aarde nu worden gelegd. Daar vergaat het, maar tegelijkertijd is dat het sterven van het zaad wat straks weer opstaat, waar de gras, de koren uit tevoorschijn komt. Ik reflecteer hier naar 1 Korinthe 15, waar Paulus dat beeld gebruikt van het zaad dat sterft en de korenhalm die omhoog komt. Maar voor die vroege christenen was het dus zo dat het lichaam, of de persoon die gestorven was, in hun midden was, die begroeven ze. En tegelijkertijd zeiden ze in diezelfde zin, en de persoon is bij God. Dat vonden de buren heel lastig, vandaar dat ze met de tijd het Griekse denken zijn gaan introduceren. En zeiden, ja, dat is alleen maar nog het lichaam, het is maar een huls. De geest, de ziel, is bij de Heer. Maar dat zorgde voor heel veel verwarring natuurlijk, waardoor men negatief naar dat lichaam ging kijken, het lichamelijke ging onderschatten. En eigenlijk is dat weer iets wat bij het transhumanisme wel positief is. Zij hebben juist wel veel aandacht voor het lichamelijke. Dus als zij te weinig aandacht hebben voor ziel en geest, dan durf ik ook wel te zeggen, denk eraan, wij komen voort uit een christelijke traditie waar heel veel weinig aandacht is geweest voor lichaam. En ook daar moeten we weer aan een balans komen.
0: Ik wil naar die hoop toe. Wat is die hoop precies? Want dat lijkt me ook een lastig om te omschrijven binnen een materiële context. Of het materiële denken, dat bedoel ik niet het materialistisch denken, maar met het materiële denken waarin je dit het is wat er is. En het christelijk denken wat toch net even anders in elkaar zit. Of net even anders.
1: De hoop binnen het transhumanisme, zoals het momenteel in het transhumanistisch manifest aanwezig is, dat kun je trouwens raadplegen op internet, dat manifest, is vooral vernieuwing van wat kapot gaat. Mm-hmm. En daarop, transhumanisme is een brede beweging, dus er zitten verschillende stromingen binnen. Maar ook wel de hoop dat er een manier wordt overvonden om met technologie de lijden, de dood, te overwinnen. Niet iedereen gelooft dat, voor alle duidelijkheid. Hè? Dus binnen het transhumanisme moet je ze niet allemaal over dezelfde kam scheren. Het is net zoals de christelijke geloofsbeweging. Daar heb je ook verschillende. Je hebt katholieken, je hebt orthodoxen, je hebt baptisten. Dat is hier ook bij transhumanisme. Dus goed om dat te onderscheiden. Maar er zijn er binnen het transhumanisme die inderdaad vaak luid spreken en zeggen van, ja, en wij gaan de dood overwinnen. Ja, nee, de bedoeling is eerst om ervoor te zorgen dat het menselijk leven beter wordt. En dan heb je dus inderdaad mensen die zeggen, en wij geloven ook dat we een upgrade kunnen toepassen. De hoop voor de christen zit eigenlijk in diezelfde lijn, maar verwacht het van Christus. Hij brengt de vernieuwing tot stand door zijn geest, al maken wij gebruik van geneesmiddelen. En maken wij gebruik van prothese. En wie weet, in 10 jaar of misschien in 5 jaar maken wij gebruik van prothese waar AI in zit. Transhumanistische gedachten in zitten. Maar wij weten, het zijn tijdelijke oplapmiddelen, want het beste komt straks pas. Mm-hmm. Het is uiteindelijk God die het leven geeft en die 100% deze dood, die het leven altijd weer lam leggen wil, zal overmeesteren. Dat aspect ontbreekt bij transhumanisme. Het is blijven vechten tegen dood en verderf met de eigen middelen. En ja, dan kun je wel binnen transhumanisme vragen als christen, worden we daar niet een beetje moe van? Is er dan niet toch een boven grotere macht nodig? Mm-hmm. Bovenaardse macht wilde ik zeggen, hè, die niet schepselmatig is, want transhumanisme gebruikt gewoon schepsels. Hè. Ik bedoel, schepping, AI is geschapen. Hè. Ik bedoel, is gewoon schepselmatig, is geen god. Die dan toch moet ingrijpen om deze schepping te beschermen en te behouden.
0: Ja. Je noemde net het bedementeren, het terugbrengen van het geheugen, laat ik het maar noemen. In hoeverre gaat transhumanisme zo ver dat je ook het denken wil beïnvloeden? Want dan kom je op een terrein terecht waarin je mensen puur kunt manipuleren, laat ik het zo zeggen. En die angst zal er altijd zijn. Met alles. Kun je met boeken doen, kun je met wapens doen, kun je met van alles doen natuurlijk, maar goed.
1: Ja, en je geeft een antwoord op je eigen vraag door op het einde te zeggen, ja, je kunt dat met van alles doen. Inderdaad, het is een mes. Je kunt daarmee snijden, zoals dat bedoeld is in de keuken, om alles klaar te maken voor het gerecht. Je kunt er ook iemand mee vermoorden. Maar dat mag je niet als argument gebruiken tegen het transhumanisme. Dat roept juist op om er op een christelijk verantwoorde manier, een ethische manier over na te denken. En dat is precies wat we in dat boek wilden doen. En vandaar ben ik dus heel blij als ik christenen ontmoet die zeggen van, kijk, ik zie de gevaren van bepaalde ideologieën in het transhumanisme, net zoals ik die ook zie in de ecologie of in andere richtingen, of zelfs in de kerk. De kerk kan ook extreme hebben. Maar ik wil er echt over nadenken, hoe kunnen we hier op een christelijk geïnspireerde manier naar kijken. Ik vind het dus heel fijn om op een open manier vanuit mijn christelijke wereldbeeld naar thema's te kijken en te zeggen van, kijk, dit triggert mij, dit raakt mij. En vooral onze 4 benaderingen die ik noemde, kunnen daar enorm in helpen. En dit is het positieve van transhumanisme. En dit is zaken waar ik gewoon vragen bij heb, waar ik zeg van, hey, hebben jullie daar een keer over nagedacht? Doen jullie niet tekort aan geest en ziel? Hebben jullie er eens over nagedacht? Hoe zien jullie dan uiteindelijk, als je zegt eeuwig leven en zo, het feit dat toch materie verhangt? Is, bedoel de wetten van de de fysica worden niet uitgeschakeld door transhumanisme. Slijtage blijft slijtage. Je kunt niet zeggen dat gaan we buiten werking zetten. Of ga je opeens zwaartekracht en zo aanpassen. Maar dat lijkt me wel een hele verre tocht dan. Hoe doe je dat? Dus je kunt niet het hele kosmos gaan veranderen. Het is al een zeer gedurfde uitspraak om te zeggen van ja, in 10 jaar gaan we leven op Mars. Dan denk je van oké, hoe zie je dat voor je? Zitten we dan een soort ruimtepak of zo? Of hebben we de atmosfeer van Mars kunnen veranderen? Ja, hoe hou je dat houdend? En wat heeft dat voor gevolgen op de rest rondom Mars? Om de manen van Mars, weet ik het. Geen idee, is iets voor een astrofysicus. Maar die reflectie wil ik wel doen. Ik wil wel zeggen van, ik wil kijken van een christelijk perspectief naar transhumanisme. Ik benoem die positieve kanten. Ik wil wel aan het serieus nemen, want die mensen hebben ook een recht om gehoord te worden. En ik wil ook de vragen stellen van, vanuit een christelijke benadering, zijn dit de punten die ik bij jullie op het bordje wil leggen.
0: In hoeverre is AI, waar we het over gehad hebben, het wereldbeeld met men voor ogen hebt, de mens verbeteren. In hoeverre gaat AI daarin een eigen rol spelen, in die zin?
1: Ja, momenteel is er net een spannende zaak aanwezig in de wereld, waarbij AI nu al op een bepaald vlak. Dus AI bestaat in verschillende richtingen, voor alle duidelijkheid. Dus je moet altijd goed zeggen, waar heb je het over? Hier gaat het over software die analyseert wat de zwakke plekken zijn in andere software, bijvoorbeeld in Microsoft. Dat kan AI heel snel detecteren. Deze AI is daarop getraind en traint zichzelf om dat binnen minuten bloot te leggen en te zeggen van ja, in dit programma zijn die en die en die lekken aanwezig. Via die lekken kunnen wij gewoon binnendringen en kwade zaken doen. En er is dus nu een hele discussie gaande van, kijk, ze hebben duidelijk besloten, die AI willen wij niet publiekelijk maken. Ja, oké, snap ik, maar die AI is er wel, hè. Wat heeft dit voor gevolgen als dit in de handen van slechte mensen komt? Wat kunnen die daarmee doen? En hier stelt zich weer dezelfde vraag als bij de atoombom, die al vrij oud is. De atoombom is ontwikkeld. We kunnen atoombommen tegenwoordig zelfs maken die nog veel krachtiger zijn. Waar stopt het? Dus het is niet alleen maar een punt dat zich afspeelt op AI-vlak, maar ook een punt wat zich op andere vlakken afspeelt. En daarom is ethiek heel belangrijk. En ja, zullen we altijd te maken hebben met situaties waarin we bidden en zeggen van, Heere God, alsjeblieft, laat nu niet gebeuren dat in die situatie het escaleert en iemand het in zijn hoofd haalt om met die en die technologie, ik zeg maar, ons water te vergiftigen en een hele stad om overhoop te gooien. Maar het kan. Maar het kan ook al zonder AI trouwens, hè? Dus het is niet alleen AI die dat teweeg brengt. Er zijn veel andere zaken die dat doen. Het probleem bij AI is wel dat bij die atoombom, daar heb je nog heel duidelijk de indruk, dat bepaalde mens. Terwijl bij AI wordt dat veel minder zichtbaar. Ik bedoel, AI-drones die automatisch schieten op soldaten of mensen die ze zien, hè, dus op basis van warmte, ja, dat gaat wel al ver. Hè? Terwijl in de Tweede Wereldoorlog en in de Eerste Wereldoorlog heel veel geweren niet zijn afgegaan. De meeste soldaten in de Eerste Wereldoorlog in deze streek hier van Vlaanderen zijn niet gestorven door een kogel. De meeste mensen hebben niet geschoten. Dat is gewoon vaart heel veel van een mens om een ander mens dood te schieten. We hebben hele computersoftware en spelletjes daarvoor ontwikkeld om dat een beetje de mensen aan te leren, om dat toch te durven. AI hoef je dat niet aan te leren. Hè? AI schiet altijd. AI twijfelt niet. AI heeft geen gevoelens. En dat is uiteraard een vraagstuk wat, als het gaat over AI en het gebruik daarvan in militair opzicht, aan bod moet komen, maar waar ik, zover mij bekend, heel weinig informatie over hoor in het nieuws of waar dan ook. Dat ontbreekt. Hè. We zien wel, oké, in die en die gebieden maakt men grote vorderingen door AI. Ja, maar wacht even, wat zijn we aan het doen? Die reflectie ontbreekt. Europa is er wel sterk in. Europa zit daar wel wat meer op te hameren dat dat nodig is. Afspraken rondom AI, ook wat er allemaal gebeurt met alle data die wij aan AI vertellen. Maar niet alle landen op de wereld zitten in datzelfde stramien uiteraard.
0: Je bent met dit boek, zijn jullie naar de Europese Commissie geweest, dacht ik. Waarom eigenlijk?
1: Ja, we zijn dus door de Europese Commissie hebben wij de uitnodiging gekregen.

0: commissie hebben wij de uitnodiging gekregen om de lancering van dat boek mooi neer te zetten. Mm-hmm. Dat was een enorm voorrecht. En dat gebeurde in de bibliotheek, omdat dat verbonden was uiteraard, zoals het boek ook oogt, onderzoek, research. Dus dan is een bibliotheek wel een zeer aangename plaats. En de reden daarvan was omdat het boek niet puur alleen maar als focus de kerk heeft. Thema als transhumanisme, thema als ecologie, ethiek. Dat is niet alleen maar iets voor christenen. Alle mensen zijn daarmee bezig. Er zijn heel veel mensen op dit moment die zich zorgen maken over deze thema's. En vandaar dat de Europese Commissie het een zinvolle zaak vond om te zeggen van, dan willen we ook als Europa toch hier aandacht voor hebben. En eens kijken van wat kunnen wij hiermee doen? Wat betekent hoop voor Europa? Dus niet alleen maar over transhumanisme, want er zijn talrijke artikels in dat boek en dat compendium of hoop te vinden. Maar wat betekent hoop voor ons als we het nu even op Europa toepassen, op onze Europese manier van hoe we met elkaar omgaan? Wat komt er dan boven? En bij hen kwam vooral het bewustzijn boven dat er echt wel hoop nodig is voor Europa als het gaat om collectief samen zijn. Niet richting nationalisme bedoel ik dat, maar we leven in een tijd waarin individualisme is doorgeslagen. En dat is niet alleen maar een probleem voor de Europese Commissie die dat dan waarneemt, maar ook voor de kerk. In kerken merken wij dat preken, reflecties, boeken, liederen heel vaak over ik gaan. En dat is jammer, want uiteindelijk word je niet gedoopt in je eigen naam. Je wordt gedoopt in het lichaam van Christus. Je wordt gevoegd tot een groter geheel. We zijn dat kwijt. We hebben het evangelie te veel gereduceerd tot alleen maar een persoonlijke zaak. En het is een persoonlijke zaak, maar als het alleen maar een persoonlijke zaak is, dan kunnen we niet meer weg met de gegevens in de Bijbel waarbij God een volk roept, waarbij mensen in handelingen niet alleen maar persoonlijk tot geloof komen, maar samen met hun hele huis, waar dat hele straten omvat, waar er liefdesmalen worden gehouden, waar er om wordt gezien naar de grotere groep. Ja, en dat thema, dat had een parallel dus met niet alleen met het christelijk geloof, wat we vandaag hebben in kerken, maar ook met de Europese Commissie. Dat zijn dezelfde mensen. Ook in de Europese samenleving zijn mensen net zo egoïstisch als in kerken. En waar moeten we dus als kerk gaan bijschaven en moeten zeggen van, we missen iets. We moeten meer dat thema van collectief gaan benadrukken, zonder dat we uiteraard weer doorslaan naar de andere kant.
1: Enig idee?
0: Ik denk dat we altijd gevoelig moeten blijven voor de profetische stemmen in onze tijd. Want zij hebben heel goed van God de feeling gekregen om de tijdsgeest waarin we leven, die we samen ook vormgeven, te doorzien. Ik moet denken aan de psalmen, waarin er geweldige momenten zijn van de tempel wordt gebouwd en iedereen jubelt en geweldig. En dan heb je daar een profeet, Asaf, die dan altijd zo'n moment heeft van, ja, maar, en dan begint te vertellen wat er allemaal misgaat als het feesten gedaan is. En dan denk je, Asaf, hou toch een keer je mond. Maar die zit gewoon als het centrum zelfs van die psalmstukken, om te tonen van, je hebt altijd die profetische stem nodig. Niet als zeikert in het geval, niet om alleen maar negatief te zijn, maar om ons bewust te maken van, denk eraan, de tijd waarin je leeft bepaalt heel erg hoe jij bent. De gesprekken die wij nu hebben, tijdens dit moment, die zullen heel anders klinken als we 100 jaar teruggaan of als we 50 jaar naar voren gaan. Beluister preken van 50 jaar geleden en je denkt van, tjongejonge, dat mensen dat toen zo massaal op afkwamen. En die tijdsgeest, die moeten we dus doorzien. En als we als kerk ervoor zorgen dat we die tijdsgeest van het individualisme even in kaart brengen en ook het thema van het collectivisme in de Bijbel weer naar voren brengen, pak het thema van de volken die we hebben genoemd in deze aflevering, dan geloof ik dat we iets gaan winnen. En ik geloof zelfs, dat is mijn vooronderstelling, dat het lezen van de Bijbel mij helpt om alerter voor die tijdsgeest te zijn. Daarmee zeg ik niet dat ik eraan ontkom, maar omdat de Bijbel juist een periode beschrijft van duizenden situaties en jaren.
1: En onuitstaanbaar eerlijk is.
0: En dus mij opeens in een tijdplaats van de oude Egyptenaren en een keer in een tijd van de aartsvaders en een tijd van, dan zie ik opeens een heel ander, het gaat over dezelfde aarde. Maar opeens krijg je een andere landkaart. En ik denk dat de Bijbel te vergelijken is met landkaarten. Waarbij we hebben het over hetzelfde gebied waar we al zo lang op wandelen. En opeens legt dat boek Genesis een andere landkaart neer. En dan denk ik van, oh, het gaat over hetzelfde gebied. Maar opeens is dat, ik zeg maar, een hoogtekaart. Wauw, ik heb altijd die oude snelwegenkaart gezien. En nu zie ik opeens anders.

0: naar de wereld. En dat is een voordeel wat je volgens mij krijgt. Dus als je vraagt, wat kunnen we daartegen doen? Is het de profetische stem toelaten in ons leven, naast het alert blijven zelf en door de Bijbel te lezen?
1: Ik heb een quote voor je. Het lijkt hier niet op te slaan, maar ik denk dat die heel wezenlijk is. Vasily Grossman zegt op een gegeven moment in Leven en Lot, komt er een Russische vrouw te tonele die een Duitse soldaat die gewond is, verzorgt, terwijl op hetzelfde moment haar familie en het dorp uitgemoord wordt. En Vasily Grossman zegt van, misschien zijn deze onvoorwaardelijke blijken van barmhartigheid, misschien is dit wel het enige wat de geschiedenis trotseert en overleeft.
0: Ja, dat is ontroerend. Het zijn inderdaad die lichtpunten die het doen in die donkere periode. En dat is eigenlijk ten diepste ook de hoop die het transhumanisme heeft. Maar op een manier zoekt waarvan je kunt zeggen, oké, we snappen wat jullie aan het doen zijn. Maar weet, die lichtpunten, die kunnen alleen maar ontstaan door de impact van Gods geest. Want wat deze dame doet, is iets wat bovenmenselijk lijkt.
1: En heel, heel klein is, lijkt het wel, hè?
0: Ja, heel, heel eenvoudig, heel, ja, klopt. Maar dat is ook zo, als je kijkt naar de opstanding van ons lichaam straks, hè. Als je kijkt waaruit dat lichaam opstaat, na zoveel jaren, als wij daar zijn weggekwijnd in de aarde, wat er dan voor overblijft, en daar ontstaat een nieuw opstandingslichaam uit, is dat precies hetzelfde. Het is het kleine waardoor God het machtige tot stand brengt. En dat is evangelie, hè? Dat is het evangelie, dat God altijd dat pakt wat wij quasi verachten en daarmee de wereld redt.
1: Wat hierbij laten, dankjewel.
0: Graag gedaan.
1: En dit is Raymond Housel en met hem sprak ik over een Compendium of Hope uitgegeven bij de Oxford Press. En dan ging het over een artikel wat hij ervoor geschreven heeft. We hadden het over veel meer eigenlijk. En het artikel dat heette Hoop en Transhumanisme. Goed, en dat deed ik met hem in deze uitzending van Emmausgangers.
2: U hebt geluisterd naar een interview door journalist Joop van der Elst in het programma Emmausgangers.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria. De boodschap is helder.
1: Leerzaam, onderhoudend, ontroerend. Dat zijn de boeken die Radio Maria voor u uitkiest en voorleest in Wij lezen voor. Ontspannen luisteren naar een historisch drama, een wetenschappelijk werk, een roman of biografie. Met zorg en aandacht voorgelezen door een van de vrijwilligers van Radio Maria.

0: Een vuur dat oplaait is geschreven door Eduard Janssens. Wat betekent eucharistisch leven voor mij vandaag? De auteur neemt Edward Poppe tot inspiratiebron.
1: Deel 4 van het heilig uur van priester Poppe. Het heilig uur in de praktijk. Edward Poppe komt stilaan tot een persoonlijk christelijk leven tijdens zijn collegejaren in Sint-Niklaas. Hij heeft er uitstekende priesterleraren die hem sterk inspireren. Thuis, in het Visserstraatje in Temse, waren wel de juiste fundamenten gelegd. Er werd in de gezinskring gebeden en er was een sterke betrokkenheid op het kerkelijk leven in de parochiekerk. Deze was slechts op enkele minuten van de ouderlijke woning gelegen. Zijn vroomheid was al gekend, maar ook zijn opgewektheid, zijn passie voor discussies, zijn humor en zijn gedrevenheid voor de Vlaamse zaak. Philip de Pelikijn, jaargenoot van Poppe op het college en bekend auteur van heel wat geapprecieerde literatuur, zei van hem dat hij niet zoveel verschilde van andere studenten aan het college. Eenmaal op het seminarie, in opleiding tot het priesterschap, zal hij uitmunten in een perfecte navolging van het seminariereglement. Hij sluit zich aan bij een groep die zich de Filioli Christiani noemt en die precies de strikte navolging van het reglement als seminarist en later van de diocesane statuten als priester tot doel heeft. Er zijn geen sporen van andere aparte religieuze praktijken dan deze, die de seminarieoverheid zelf aanbood. Na zijn priesterwijding op 1 mei 1916 komt hij terecht in Gent op de Sint-Coleta-parochie als onderpastoor. Het wordt een grote uitdaging voor Poppe. Zijn licht mystieke aanleg komt te staan tegenover de rauwe armoede in de verpauperde volksbuurten met zijn talrijke beluiken, typisch Gentse kleine arbeiderswoningen, verzameld om een binnenplaats. Zijn hunkering en zijn belofte aan zijn vader om een priester te zijn voor de armen botst hevig met de burgerlijke levensstijl van zijn pastoor en de klerus in het algemeen. Hij is echter niet van plan om het priesterideaal dat hij voor ogen heeft zomaar te laten varen. Te midden van alle mogelijke praktische beslommeringen die het werk van een onderpastoor met zich meebrengt, neemt hij de gewoonte aan om elke dag een heilig uur te houden. Hij gaat naar de parochiekerk, neemt plaats in het koorgestoelte en verblijft elke dag van 1 tot 2 in stil gebed voor het tabernakel met het heilig sacrament. Alleen, zonder medestander, houdt hij zo dagelijks zijn heilig uur. In de winter zien we hem soms vluchten naar de verwarmde kapel van de Broeders van Liefde in hun instituut in de Stropstraat te Gent, op steenworp afstand van de Sint-Coleta. Waar hij ook terechtkomt, in Moerseke of nog later in Leopoldsburg, steeds zal hij trouw blijven aan dit uur van stil, inwendig gebed voor het heilig sacrament. Wanneer hij in Moerseke ziek te bed ligt en in de onmogelijkheid verkeert om zich naar de kapel te begeven, doet hij zijn gebed van 5 tot 6 gelegen in bed. Hij hield dan een kruisje in zijn hand en richtte zijn blik op het beeld van Maria dat voor zijn bed stond uitgesteld. Indien er veel bezoekers kwamen opdagen en zijn dagorde overhoop werd gehaald, voelde hij zich daar niet goed bij. Het maakte hem onrustig. Zijn heilig uur was de sterkte van zijn geestelijk leven. Ook in Leopoldsburg, als geestelijk leider van het Sibi, liet hij een van zijn kamers inrichten als kapel. Ze was zo klein dat er maar plaats was voor 2 personen. Hij ontwierp zelf het altaar met het tabernakel, celebreerde er de heilige mis, hield er zijn dankzegging en zijn heilig uur. Aan zijn vrienden en priesters van de Filioli-groep schreef hij: Leo, Camille, Arthur, blijf trouw aan uw heilig uur. Als ge trouw blijft aan uw heilig uur, zult ge slagen, al lopen al uw apostolaatswerken verkeerd, al lopen al uw preken verkeerd, al weet ik wat niet allemaal nog verkeerd, maar blijf trouw aan uw heilig uur en ge zult overwinnen. Daarnaast maakt hij het heilig uur ook publiek. In Moerseke aangekomen op 7 oktober 1918, organiseert hij 2 dagen later op donderdag, de dag toegewijd aan de Eucharistie, in de kapel van het klooster voor het eerst het heilig uur. Hij betrekt er de communiteit van de zusters bij, de inwonende weesjes en de ouderlingen van het rusthuis. Later zullen ook mensen van de parochie van Moerseke aansluiten bij dit initiatief. Het wordt een hoogtepunt van de week in de liturgisch leven van het klooster. Hetzelfde doet Edward Poppe in Leopoldsburg. Zijn persoonlijk heilig uur trekt hij open naar anderen. Begin oktober 1922 komt hij aan in Leopoldsburg en al op 12 oktober richt hij ook daar op donderdag een heilig uur in. Hij doet dat in de uiterst kleine huiskapel met zijn inwonende helper Benoît de Kouwer, met de andere inwonende priester en met enkele seminaristen. Zo draagt hij op de zusters, de kinderen en de seminaristen de gewoonte over om van dat wekelijks heilige uur een ankerpunt te maken in het geestelijk leven. Dit is een drijvende kracht voor al wie Jezus in de Eucharistie nabij wil zijn en hem zijn dank en zijn liefde wil betuigen.
0: Dank u wel voor het luisteren. Een vuur dat oplaait van Eduard Janssens heeft als ondertitel Priester Poppe en de Eucharistie. Dit boek is uitgegeven door uitgeverij Bethsaida.

Dit was Wij lezen voor, het voorleesprogramma van Radio Maria. De boeken die voorbij komen kunt u ook terugluisteren via de audiotheek op de website of in de app van Radio Maria.

U luistert naar de lezingen uit de lezingendienst. Deel van het getijdengebed van de katholieke kerk. De eerste lezing komt uit de Heilige Schrift. De tweede lezing uit geschriften van kerkvaders of andere kerkelijke schrijvers. Of het betreft een feest of heilige.

Eerste lezing uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de Galaten. De functie van de wet. Broeders en zusters, ik geef u een voorbeeld uit het gewone leven. Ook onder de mensen kan niemand een rechtsgeldig testament teniet doen of wijzigen. Nu zijn de beloften aan Abraham aangezegd en aan zijn nageslacht. Het woord staat niet in het meervoud, maar in het enkelvoud. En aan zijn nageslacht. En dat nageslacht is Christus. Ik bedoel dit. Een door God bekrachtigde wilsbeschikking wordt niet ongedaan gemaakt door een wet die 430 jaar later is gekomen, zodat de belofte zou komen te vervallen. Was immers de erfenis afhankelijk van de wet, dan niet van de belofte. Maar God heeft juist door een belofte Abraham zijn genade betoond. Waartoe dient dan de wet? Die is erbij gekomen met het oog op de overtredingen, tot aan de komst van het nageslacht op wie de belofte betrekking heeft. Ze is uitgevaardigd door engelen en door tussenkomst van een middelaar. Maar een middelaar vertegenwoordigt meer dan één persoon. God echter is één. Is de wet dan in strijd met de belofte? Geen sprake van. Was er een wet gegeven die het leven kon schenken, dan zou de gerechtigheid inderdaad voortvloeien uit de wet. Maar de schrift heeft alles opgesloten in de macht der zonde, zodat de belofte gegeven wordt aan hen die geloven, en wel op grond van het geloof in Jezus Christus. Voordat het geloof kwam, stonden we onder bewaking van de wet, opgesloten tot het geloof zou worden geopenbaard. De wet is dus voor ons een oppasser geweest tot de komst van Christus, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden door het geloof. Maar nu het geloof gekomen is, staan wij niet langer onder de oppasser. Want ge zijt allen kinderen van God door het geloof in Christus Jezus. Want gij allen die in Christus zijt gedoopt, zijt met Christus bekleed. Er is geen Jood of Heiden meer. Er is geen slaaf of vrije. Er is geen man en vrouw. Allen tezamen zijt ge één persoon in Christus Jezus. Maar als ge bij Christus hoort, dan zijt ge ook Abrahams nageslacht, erfgenamen krachtens de belofte. Ik bedoel dit. Zolang de erfgenaam onmondig is, verschilt hij, hoewel heer van alles, in niets van een slaaf. Hij staat onder voogden en beheerders tot het tijdstip dat door zijn vader is bepaald. Zo waren ook wij, zolang we onmondig waren, slaven, onderworpen aan de machten van de kosmos. Maar toen de volheid van de tijd gekomen was, heeft God zijn zoon gezonden, geboren uit een vrouw, geboren onder de wet, opdat hij hen die onder de wet stonden zou bevrijden, opdat wij de rang van zonen zouden verkrijgen. En het bewijs dat ge zonen zijt, hij heeft de geest van zijn zoon in ons hart gezonden, die roept: Abba, Vader. Gij zijt dus niet langer slaaf, maar zoon. En als ge zoon zijt, dan ook erfgenaam, door toedoen van God. Tweede lezing uit de toespraak van Paus Paulus VI bij de heiligverklaring van de Oegandese martelaren. De roem van de martelaren is het bewijs van hun wedergeboorte. Deze Afrikaanse martelaren, Carolus Luanga en zijn gezellen, voegen aan het martelaarsboek
het boek van de overwinnaars, een bladzijde toe met gebeurtenissen die tegelijk tragisch en heerlijk zijn. Een bladzijde die zeker geschikt is om te worden gevoegd bij die prachtige verhalen uit het oude Afrika. Wij die in deze tijd leven, maar kleingelovige mensen zijn, hebben niet kunnen vermoeden dat die een evenwaardig vervolg zouden krijgen. Wie had ooit kunnen vermoeden dat, om een voorbeeld te noemen, die ontroerende verhalen over de martelaar van Scilly, van Carthago, van de Massa Candida in Utica, door Augustinus en Prudentius vermeld, en die van de martelaren in Egypte, over wie we een uitvoerige lofrede vinden bij Johannes Chrysostomus, en van de martelaren uit de vervolgingstijd van de Vandalen, in onze tijd gevolgd zouden worden door nieuwe verhalen, waarin niet minder heldhaftige en niet minder schitterende daden worden beschreven. Wie heeft kunnen voorzien dat wij aan beroemde heilige martelaren en belijders uit de geschiedenis van Afrika, zoals Cyprianus, Felicitas en Perpetua en de grote Augustinus, nog mensen zouden toevoegen als Carolus Luanga en Matthias Mulumba Kalemba, namen die ons dierbaar zijn, en hun 20 metgezellen. En wij willen ook die anderen vermelden die behoren tot de Anglicaanse belijdenis en eveneens om Christus naam de dood hebben ondergaan. Deze Afrikaanse martelaren luiden werkelijk een nieuwe periode in. En laat de geest zich nu niet richten op vervolging en godsdiensttwisten, maar op een wedergeboorte in christelijk en maatschappelijk opzicht. Afrika is gedrenkt door het bloed van deze martelaren, de eersten uit deze nieuwe tijd, en met Gods wil ook de laatsten, want hun brandoffer was groot en kostbaar. Dit Afrika wordt nu herboren als een vrij en onafhankelijk continent. Het martelaarschap van deze mensen is ontzettend, maar ook betekenisvol. Het verschaft een afdoende en een duidelijke basis voor de morele vorming van een nieuw volk. Het versterkt nieuwe geestelijke tradities die aan het nageslacht moeten worden doorgegeven. Dit symboliseert en bevordert ook een zekere ontwikkeling. Van een eenvoudige en primitieve levenswijze, waarin voortreffelijke menselijke waarden zeker niet ontbraken, maar die ontsierd en verzwakt werd door het juk van de slavernij en als het ware in haar eigen kring gevangen zat, dient men over te gaan naar een burgerlijke beschaving, die hogere waarde toekent aan de menselijke geest en streeft naar betere sociale verhoudingen.

U hebt geluisterd naar de lezingen uit de lezingendienst. Verdieping van het getijdengebed, de dagelijkse lofprijzing van de kerk aan God.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app.
1: In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus, zijn Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrees uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen de levenden en de doden.
2: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonde, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven. Amen.
1: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschied op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wij groeten u Maria, dochter van God de Vader. Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wij groeten u Maria, moeder van God de Zoon. Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wij groeten u Maria, bruid van God, de Heilige Geest. Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het eerste glorievolle geheim. Jezus verrijst uit de doden. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschied op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, Bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
2: Vergeef ons onze zonden. Bewaar ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, voor al diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Het tweede glorievolle geheim. Jezus stijgt op den hemel. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschied op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en Zoon en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
2: Vergeef ons onze zonden. Bewaar ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Het derde glorievolle geheim. De Heilige Geest daalt neer over de apostelen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschied op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, Bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
2: Vergeef ons onze zonden. Bewaar ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel. Vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Het vierde glorievolle geheim. Maria wordt met ziel en lichaam ten hemel opgenomen. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschied op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, Bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
2: Vergeef ons onze zonden. Bewaar ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel. Vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Het vijfde glorievolle geheim. Maria wordt in de hemel gekroond tot koningin van hemel en aarde. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschied op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
2: Vergeef ons onze zonden. Bewaar ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, voor al diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben. Amen.
1: In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Amen.

Het woord van God, elke dag opnieuw. Pater Bots nodigt ons uit tot dieper nadenken over het woord dat God ons vandaag geeft. En onszelf de vraag te stellen: wat wil God mij vandaag zeggen?

Op dinsdag in de 9e week door het jaar leidt de kerk ons binnen in de viering van de heilige geheimen met een tekst uit het boek van de wijsheid. Heer, uw hand heeft de overwinning behaald. Daarom wordt gij door allen geprezen. Want de wijsheid heeft sprakelozen de mond geopend en onmondige kinderen doen spreken. Uit het evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Marcus. In die tijd stuurden de hoge priesters, de schriftgeleerden en oudsten enkele fariseeën en herodianen op Jezus af om hem vast te zetten. Deze kwamen bij hem met de vraag: Meester, wij weten dat gij oprecht zijt en u aan niemand stoort. Want gij ziet de mensen niet naar de ogen, maar leert de weg van God in oprechtheid. Is het geoorloofd belasting te betalen aan de keizer of niet? Zullen we betalen of niet betalen? Maar Jezus, die een huichelarij doorzag, antwoordde: Waarom probeert gij mij te vangen? Geef mij eens een denari, dan zal ik zien. Zij deden het. Jezus vroeg hen nu: Van wie is deze beeldenaar en het randschrift? Zij antwoordden: Ja, van de keizer. Daarom sprak Jezus tot hen: Geef dan aan de keizer wat de keizer toekomt en aan God wat God toekomt. En ze stonden verwonderd over hem. Zo spreekt de Heer. Ermee beginnen de geest wat te laten rusten bij hem. Niet eerst rusten en dan aandacht hebben voor hem, maar rust vinden in het contact met hem. Want wanneer wordt een mens echt eenvoudig? Wanneer hij leeft voor Gods aanschijn, in een onmiddellijke verhouding, zonder iets ertussen, zonder gedachten om zich te rechtvaardigen, zonder gevoelens die hem drijven. Zo je geest laten rusten bij hem. Een paar passen voor de plaats van het gebed breng ik me zijn tegenwoordigheid voor de geest. Ik zie hoe hij mij ziet en hoe hij doorziet waar ik niet echt ben. Maar hij ziet ook de beeldenaar in mijn hart, geschapen als ik ben, naar Gods beeld en gelijkenis. Een gebaar van eerbied kan mij helpen nog beter de houding te vinden die past tegenover mijn Schepper en Heer. In deze geestesgesteltenis het gebed ingaan door de houding van het gebed aan te nemen. De houding die mij het meeste helpt het besef van zijn heilige tegenwoordigheid levendig te houden. Het gebed heeft het meeste baat bij een godsdienstige levenshouding. Daaraan kan God zien dat het verlangen om te bidden echt is. Daarom is het goed de genade te vragen dat al mijn bedoelingen, daden en werkzaamheden zuiver geordend mogen zijn in dienst en tot lof van zijn goddelijke majesteit, zodat er geen onderscheid is tussen gebed en leven, tussen binnen bedoelingen en buiten daden en werkzaamheden, en ik zo aan God geef wat God toekomt, namelijk alles. Ik breng me de geschiedenis te binnen, hoe Jezus in Jeruzalem is aangekomen en daar bij de leiders van het volk een weloverwogen verzet aantreft tegen zijn zending. In een aantal gesprekken proberen zij Jezus tot uitspraken te verleiden die hem impopulair zullen maken bij het volk of verdacht bij de overheid. Eerst stellen leerlingen van de fariseeën en de herodianen een vraag over het betalen van belasting aan de Romeinse keizer. En daarna stellen de sadduceeën een vraag over de opstanding. En dat komt morgen aan de beurt. En vervolgens een vraag wat het grootste gebod is, gesteld door een schriftgeleerde. Ten slotte stelt Jezus een vraag over zichzelf, over zijn tweevoudige verhouding tot David als zoon en als heer.
De plaats van dit twistgesprek is Jeruzalem, de plaats van Jezus' diepste vernedering en hoogste verheffing. In het twistgesprek wordt Jezus uitgedaagd af te zien van die vernedering, de mensen naar de ogen te zien en zo zichzelf te redden. Ik vraag om de bijzondere genade dat ik een innerlijke kennis mag krijgen van Jezus Christus, onze Heer, die hemel en aarde in zich verenigt. De overweging. In de eerste lezing horen we de geschiedenis van Tobit. En als we dat zo aanhoren, dan scharen wij ons spontaan aan zijn kant. Aan de kant van Tobit, die zo onvervaard uitkwam voor God, zo trouw was aan zijn geloof. Want dat is nu eenmaal de richting waarin het verhaal geschreven is. Tobit is de held en zijn Anna de antiheld. Anna is het duister waartegen het licht van Tobit des te scherper afsteekt. En in de latere geschiedschrijving wordt dat nog een beetje aangedikt. En in het evangelie is het al precies zo. Natuurlijk staan we aan de kant van Jezus en natuurlijk staan de fariseeën en de Herodianen aan de verkeerde kant. Wat die denken, wat die doen, dat lijkt nergens naar. En toch doen we het woord van God meer recht wanneer we ons losmaken van de situatie waarin wij deze lezing

En toch doen we het woord van God meer recht wanneer we ons losmaken van de situatie waarin wij deze lezingen horen. Wij zijn in de kerk, wij kijken dus maar één kant uit, de kant van God, de kant van Jezus. Maar laten we nu eens proberen ons te verplaatsen in de situatie waarin dit is gebeurd. Misschien kunnen we dan wat meer sympathie opbrengen voor de anti-helden in deze beide geschiedenissen. Anna. Je zult zoals Anna zo'n man als Tobit thuis hebben. De vroomheid van een man wordt maar slecht betaald, vindt ze. De goede werken komen hem tenslotte op blindheid te staan. En in plaats van het een beetje kalmer aan te doen en niet zo provocerend met zijn vroomheid voor de dag te komen, blijft hij maar doorgaan met naar zijn geweten te luisteren. Lastig hoor, een blinde man een beetje morsig, overal over struikelend, die niet ziet en toch altijd maar bezig is iets te zien waar andere mensen geen notie van hebben. Hij leeft uit een andere wereld. Tobit heeft iets van de partij van waartegen de Farizeeën en de Herodianen zich afzetten, de partij van de zeloten, de ijveraars. En dat mensen, dat tref je niet alleen toen aan, maar die tref je ook aan in onze wereld. Meestal hebben ze het op deze wereld niet zo getroffen en zetten ze zich met heel hun leven in voor de zaak van God. Of dat nu in de islam is, de kant van de ISIS-staat, of de Sjiïten en de Taliban. Bij de christenen heb je dan de zogenaamde fundamentalisten en in het klooster de regelfanaten, die de regel toepassen zonder onderscheiding. En in de parochie de vromen, de supervromen, die bij anderen geen zwakheid dulden. Iedereen is een beetje bang voor ze. En als die mensen de macht in handen hebben, is het voor de gewone mensen geen leven meer. Ze zijn voor God en tegen de mensen. Maar onze lezingen vandaag doen ons de vraag stellen, is God werkelijk zo? Als je voor hem kiest, kies je dan tegen de mensen? Als je voor de mensen kiest, kies je dan tegen God? Moet je, als je God aanhangt, geen belasting betalen? Moet je je dan vervolging op de hals halen? Moet je jezelf het leven onmogelijk maken in deze wereld, waarin de macht nu eenmaal bij de keizer ligt? En als je voor de mensen kiest, kies je dan automatisch tegen God? Als je een compromis zoekt, ben je dan tegen God? Zoals die breeddenkende Herodianen in Jezus' tijd niet met de bezettende macht op een akkoordje gooiden. Zo'n beetje in de lijn van de verwanten en vrienden van Tobit, die hem om zijn levenswandel bespotten. Waar blijft nu je hoop waarvoor je aalmoezen hebt gegeven en begrafenissen hebt verzorgd? Het antwoord van Jezus is, als je voor God kiest, kies je ook voor de mens, maar dan van God uit. Aarde en hemel zijn niet tegengesteld. Dat is slechts een voorstelling van zaken die past bij de mens die zich op aarde een eigen koninkrijk heeft gesticht. God heeft de aarde immers geschapen. Van God uit is er geen tegenstelling tussen hemel en aarde. En dat niet alleen, zelfs een verbond. Schepping als een verbond. Als je voor hem kiest, kan alles er nog bij. Dan hoef je niet bang te zijn dat je je van de medemensen zult vervreemden. In de taal van de parabel wordt dat op een andere wijze gezegd, wat Jezus elders ook al eens eerder heeft gezegd, zoek eerst het koninkrijk en zijn gerechtigheid, dan zal dat alles u erbij gegeven worden. Zoek eerst God, en dan zal je alles van de mensen erbij gegeven krijgen. Als je voor God kiest, zul je merken dat God voor jou kiest. Dat is de strekking van dit verhaal van Tobit, zoals we dat in de volgende dagen nog zullen horen. We zullen merken dat Tobit, die zozeer voor God kiest, door God gekozen wordt. En dat zul je ook in de eucharistie merken als je echt meedoet. Brood en wijn, de gaven van de schepping, verrijkt nog met het werk van mensenhanden, begeven ze door

priester uit handen om ze te maken tot tekenen dat wij ons leven aan God uit handen geven. Wij willen eerst God en dan vragen wij te mogen worden tot tekenen van zijn leven, van zijn liefde, van zijn lichaam. En inderdaad, als wij ons leven uit handen gegeven hebben en hij er zijn leven voor in de plaats heeft gegeven, krijgen wij bij de heilige communie al het andere weer terug. Maar dan versterkt met zijn goddelijke vitaliteit, met zijn goddelijke nieuwheid. Aan het eind gesprekjes voeren met Jezus als vrienden onder elkaar. Jezus is iemand die tegenstellingen verzoent, om uiteindelijk alles en iedereen te verzoenen met zijn Vader in de hemel. En daarom eindigen met een gesprek met de Vader en sluiten met een Onze Vader.

0: Je luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria.
1: Dierbare vrienden, met welk onderwerp kunnen we het geloof van onze wereld versterken in deze tijd van desoriëntatie en leed? Is de vraag die de zalige kardinaal Ildefonso Schuster zich stelt in de jaren 1943-44, wanneer de Tweede Wereldoorlog in volle gang is. Zijn antwoord luidt: ik heb uiteindelijk besloten over het gebed te schrijven, een onderwerp waarover de eerste kerkvaders het zo dikwijls hadden. Dat wijst erop dat zij die behoefte voelden in een tijd die vol gevaren was en in meerdere opzichten zo gelijkt op de onze. Deze Benedictijner monnik, die kardinaal zou worden, zal vasthouden aan de gebedstraditie zoals die door de heilige Benedictus is overgeleverd. Het in vier delen uitgegeven Il Libro della Preghiera Antica, het boek van het eeuwenoud gebed, is van zijn hand. Alfredo Schuster werd op 18 januari 1880 in Rome geboren. Zijn vader, Giovanni Schuster, afkomstig uit Beieren, werd twee keer weduwnaar en trekt naar de eeuwige stad om dienst te doen bij de zouave van de zalige paus Pius IX. Na de inname van Rome in 1870 vestigt hij zich daar en in 1879, op de leeftijd van 60 jaar, huwt hij Maria Anna Toetzer, afkomstig uit Bolzano in Zuid-Tirol, tegenwoordig behorend tot Italië. Ze zijn allebei trouwkatholiek. Een jaar na de geboorte van Alfredo komt een meisje ter wereld, Giulia, die bij de Dochters van Liefde zal intreden. Giovanni Schuster sterft in 1889, na een lange en pijnlijke ziekte. Toen ik nog klein was, schrijft Alfredo, had een ziekte mij in zo'n slechte toestand gebracht dat de dokters van mening waren dat ik niet meer te redden was. Mijn moeder haastte zich naar de Sint-Augustinuskerk en wierp zich aan de voeten van Jezus' moeder. Door haar gebed verkreeg zij de genezing van haar zoon. Ik schrijf dit uit dankbaarheid aan ons lieve vrouw en ter nagedachtenis aan mijn lieve moeder, door wie ik de schatten leerde kennen van christelijke vroomheid en de devotie voor onze lieve vrouw. De kleine jongen geeft al vroeg blijk van een roeping, bijvoorbeeld door thuis de misrituelen na te doen, met zijn zus als misdienaar. Met zijn aanleg voor werken van naastenliefde geeft hij zijn vier uurtje dikwijls aan een arme in de straat. Na de kleuterschool bij de Zusters van Liefde en daarna de openbare